0: En die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse kerk van Ethelhem. En die zowel naar bebossing heel wat potentieel geeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ethelhem. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe. En die voor een kostprijs van 75.000 euro eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is het toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
1: Wanneer wordt daar in Ethelhem het eerste boompje geplant?
0: Wel, wij gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen, dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Met deze escape room, Belvedere, willen we graag meer families en kinderen bereiken en betrekken bij het museum.
4: We hebben een internetpagina op de website oostende.be/coronasteun, waar iedereen die denkt aanvraag te kunnen doen, die aanvraag doet.
5: Er wordt een grote investering gedaan in nieuwe vissersschepen hier in Oostende en ik denk dat dat ook wel een belangrijke rol zal spelen.
6: De betoging is niet toegelaten. Sinds het begin van de coronaperiode is er nog geen enkele betoging toegelaten. Alle betogingen zijn verboden geweest.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: Volgende week donderdag worden er 2400 bezoekers verwacht op het festival Bootsie. Dat festival gaat door in de ASEG Wellington Hippodroom in Oostende. Het Dans- en Belevingsfestival richt zich specifiek op mensen met een handicap. Volgend jaar starten er herstellingswerken aan het Albert 1-monument in Nieuwpoort. Momenteel sijpelt op bepaalde plaatsen vocht binnen in het onderliggende bezoekerscentrum Westfront en dat zal worden hersteld. De stad ontving voor de herstellingswerken een erfgoedpremie van 150.000 euro van de Vlaamse overheid. Het Garnaalkrokettenfestival zal dit jaar ook de favoriete kroket van kinderen verkiezen. Daarom zoekt Toerisme Oostende kinderen tussen 8 en 11 jaar die deel zullen uitmaken van een kinderjury. Kandideren kan nog tot en met maandag via de website van het Garnaalkrokettenfestival. Gisterenavond werd de ploeg van BC Oostende voorgesteld aan de fans. Aanvankelijk stond er ook een fangame tegen het Franse Gravelines Duinkerke gepland. Maar die ploeg haakte in extremis af. De fans konden in de plaats genieten van een open training. Na de training was er ook nog een signeersessie. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Hoorn.
0: Ja, we hebben eigenlijk in Ethelhem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan een hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse kerk van Ethelhem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel heeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ethelhem. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe. En die voor een kostprijs van 75.000 euro eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is het toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
1: Wanneer wordt daar in Ethelhem het eerste boompje geplant?
0: Wel, wij gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen, dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Natasja Waldman.
9: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
10: Ik ben Joke Doodlewoman.
11: Ik ben Wouter Slabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: Vanavond vindt de Ostend Night Run plaats. De loopwedstrijd in de binnenstad start bij zonsondergang op het Zeeheldenplein. Cynthia Jonkheren van de organiserende Rotary Oostende Ter Streep.
12: Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
7: Comedian Mohsin Abbas is ambassadeur, maar loopt zelf niet mee.
13: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik 2 keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen.
7: Zo'n 350 leerlingen uit basisscholen in Nieuwpoort namen gisteren deel aan de Internationale Dag van de Vrede. Ze zongen het vredeslied aan het Britse gedenkteken naast het Koning Albert I-monument. Morgen neemt Oostende voor de 8e keer deel aan de Autovrije Zondag. Op diverse plaatsen in de binnenstad worden activiteiten gepland. De volledige zone binnen de Vindictieve Laan, Visserskaai, Zeedijk en Leopold II-laan is tussen 12 en 18 uur autovrij. Vanavond speelt KVDO de tweede uitwedstrijd van het seizoen. KVDO reist daarvoor naar Gent. Na de 2 thuisoverwinningen staat de kustploeg op de 4e plaats in het klassement. RC Gent won nog maar 1 wedstrijd en staat op een 11e plaats. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Op 2 dagen tijd eigenlijk hier in het kurszaal binnenkomen, een decor opslaan, repeteren, de plaatsingen oefenen.
15: We investeren in fietsbeleid en de veiligheid van kindjes naar school en veiligheid van het fietsen algemeen, ja, daar ben je enorm mee klaar.
16: De harmonie doet uitsluitend lokale optredens, dus bredene, met opdrachten, concerten in opdracht van de gemeente.
17: Alles dat we hier regelmatig staan, dus met zelfrok of ten of tandro. Maar toch, de revue is iets speciaals. En voor een gewone revue in een kurszaal te krijgen, ik vind dat wel een eer.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
18: Smetdraad is een Oostends dialectwoord. Wat het precies betekent, dat vernemen wij van de auteur van het Oostends woordenboek, Roland de Snerk.
19: Ja, wie in de bouw zit, kent stellig het mooie woord smetdraad. Dit is een lijn, draad of touw, met kleurstof of roet bestreken, die men even oplicht en vervolgens over haar gehele lengte laat slaan op een vloer, een wand of zo. Hierdoor krijgt men een absoluut rechte aftekening van de lijn. Ik heb dit zelf meermaals uitgevoerd gezien. Zo bijvoorbeeld om een rechte lijn van 3 meter op een vloer te krijgen. Je smeert een touw in met kalk, spant die even op beide uiteinden, tilt op en laat het dan tegen de vloer aanvliegen. Je hebt gewaarborgd een rechte lijn. Deze smetdraad wordt in het Nederlands slaglijn of smetlijn genoemd. Het Oostends kent ervoor ook smetpege. Met zo'n smetdraad werken wordt smetten genoemd. Vanwaar nu die naam? Smetten is een oud-Germaans woord dat vroeger aanraken betekende. Deze oude betekenis van raken vindt men trouwens terug in het Nederlands smetplank. Dit is de plank waarop een trapleuning tegen de muur bevestigd wordt. Met dezelfde achtergrond de uitdrukking die we eerder al eens behandeld hebben, de vonte smet. De doopvont geeft je de eigenschappen en gaven van je doopmeter of doopmeter over. Uit dit smetten, aanraken, komt begrijpelijkerwijze besmetten, besmettelijke ziekte. Die krijg je immers toch door een aanraking.
18: Ja, Roland, die smetdraad, wordt die nu nog gebruikt? Of?
19: Die wordt nog gebruikt, ja. Ik heb het onlangs nog zien gebruiken, voornamelijk in de bouw.
18: Ja, bedankt voor de uitleg.
2: Dit is Radio Noordzee.
20: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg start opnieuw met Café Parler Schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
21: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlees in elke deelgemeente.
1: Dat is volgens een vaste formule?
21: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
1: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
21: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
1: Waar vinden die Café Parlees plaats?
21: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ettlehem. Op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarusheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
1: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlees?
21: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
20: Naar aanleiding van het wereldkampioenschap veldrijden, dat in januari 2027 doorgaat in Oostende, wil de stad kinderen warm maken voor het fietsen en het veldrijden. De stad geeft de scholen uit West-Vlaanderen daarom 3 uitdagingen. Scholen die 2 van de 3 uitdagingen tot een goed einde brengen, mogen dan 2 leerlingen afvaardigen voor een interscholenwedstrijd veldrijden. Dat scholen-WK zal verreden worden op een stuk van het echte WK-parcours. Nog tot eind oktober worden er in de voormalige gemeentelijke basisschool in Slijpen veiligheidsoefeningen gehouden. De diensten bereiden zich op die manier voor op noodsituaties. Tijdens de oefeningen kunnen er schoten gelost worden. Alles gebeurt in veilige, gecontroleerde en vooraf geplande omstandigheden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Marcel van Tilt.
23: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
24: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
25: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Guy Servaas van Dement, het openbaar onderzoek rond de Thermae Palace is gestart. Jullie hebben die plannen bekeken.
26: Wij waren uitgenodigd om de plannen te bekijken eigenlijk. En de renovatie had heel diep gaan. Er hadden heel veel stukken afgebroken worden. Maar alles wordt heropgebouwd. Met respect voor het verleden. Alles wordt opengetrokken. Al de bijkomende veranderingen van de laatste 50, 60, 70 jaar worden verwijderd. En het wordt er terug een open gebouw. Wat er nog standaard welkom is. Met veel meer kamers dan voordien. Dus het wordt puur hotel. Het is ondeelbaar. En er komt ook een stuk nieuw congresruimte erin.
1: Dement is een actiegroep. In het verleden waren jullie kritisch voor andere projecten, ook voor dit project. Nu zijn jullie positief.
26: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn veto-rechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd Oostends gebouw. Maar ondertussen had het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
1: Er is nu een openbaar onderzoek. Gaan jullie daar bezwaar indienen?
26: Nee, daar gaan we zeker geen bezwaar in dienen. Want wat wij gezien hebben op papier, daar is zeker onnodig om bezwaar tegen in te dienen.
1: Hoe zijn de reacties van jullie achterban? Want jullie hebben nu de mening gedeeld.
26: Onze achterban is positief. De meeste reacties die we krijgen op onze nieuwsbrief is heel positief, proficiat. En mensen zijn gewoon blij dat zo'n mooi, uniek gebouw van Oostende, van België zelf, van de kust hier, terug gerenoveerd wordt naar een bepaalde waarde. Dus mensen kunnen maar tevreden zijn. We hebben zelf gezien met het stukje aan de Rijn dat de stad Oostende nu gerenoveerd hebben. De reacties waren ook gans positief. Dus dat is eigenlijk een verderzetten van het verhaal. We hebben dat hier allemaal... Het is allemaal veel te lang verwaarloosd geweest. En nu zien we eigenlijk een kentering, zien we eigenlijk een terugkeer naar de oorspronkelijke pracht en praal dat vroeger eigenlijk was. Dus we hebben al een stukje aan de rij gezien. Op het moment dat het nog een keer op dezelfde manier zal gerenoveerd worden, het kan maar een meerwaarde zijn voor de stad.
27: Guy Servaas, voorzitter van Dement, bedankt voor het gesprek.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regio Nieuws.
0: Volgende week donderdag worden er 2400 bezoekers verwacht op het festival Bootsy. Dat festival gaat door in de ASEG Wellington Hippodroom in Oostende. Het dance- en belevingsfestival richt zich specifiek op mensen met een handicap. Volgend jaar starten er herstellingswerken aan het Albert 1 monument in Nieuwpoort. Momenteel sijpelt op bepaalde plaatsen vocht binnen in het onderliggende bezoekerscentrum Westfront en dat zal worden hersteld. De stad ontving voor de herstellingswerken een erfgoedpremie van 150.000 euro van de Vlaamse overheid. Het Garnaalkrokettenfestival zal dit jaar ook de favoriete kroket van kinderen verkiezen. Daarom zoekt Toerisme Oostende kinderen tussen 8 en 11 jaar die deel zullen uitmaken van een kinderjury. Kandideren kan nog tot en met maandag via de website van het Garnaalkrokettenfestival. Gisterenavond werd de ploeg van BC Oostende voorgesteld aan de fans. Aanvankelijk stond er ook een fangame tegen het Franse Gravelin Duinkerke gepland. Maar die ploeg haakte in extremis af. De fans konden in de plaats genieten van een open training. Na de training was er ook nog een signeersessie. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: En als stad Oostende willen we daar natuurlijk wel een goede bestemming. Een bestemming die in de straat past en die een meerwaarde kan bieden.
4: En je loopt dus als toeschouwer dwars doorheen het Fort Napoleon.
5: Er is enorm veel nood aan een nieuwe organisatie die echt die visserij richting duurzaamheid ondersteunt en helpt.
6: Dat is eigenlijk een terugkeer van een succesformulier bij ons in de Grote Post.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gouren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostends, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerke de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg start opnieuw met Café Parler, schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
21: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
1: Dat is volgens een vaste formule?
21: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
1: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
21: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
1: Waar vinden die Café Parlés plaats?
21: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ettelheim, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarusheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
1: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlés?
21: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Vanavond vindt de Ostend Night Run plaats. De loopwedstrijd in de binnenstad start bij zonsondergang op het Zeeheldenplein. Cynthia Jonkheren van de organiserende Rotary Oostende Terstreep
5: Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
20: Comedian Mohsin Abbas is ambassadeur, maar loopt zelf niet mee.
7: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik twee keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen.
20: Zo'n 350 leerlingen uit basisscholen in Nieuwpoort namen gisteren deel aan de Internationale Dag van de Vrede. Ze zongen het vredeslied aan het Britse gedenkteken naast het Koning Albert I-monument. Morgen neemt Oostende voor de 8e keer deel aan de Autovrije Zondag. Op diverse plaatsen in de binnenstad worden activiteiten gepland. De volledige zone binnen de Vindictieve Laan, Visserskaai, Zeedijk en Leopold II-laan is tussen 12 en 18 uur autovrij. Vanavond speelt KVDO de tweede uitwedstrijd van het seizoen. KVDO reist daarvoor naar Gent. Na de twee thuisoverwinningen staat de kustploeg op de vierde plaats in het klassement. RC Gent won nog maar één wedstrijd en staat op een 11e plaats. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Stefan Tange.
10: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
11: Ik ben Rudy de Meijer.
12: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg start opnieuw met Café Parler Schepen. Stefan Reinaert, wat is dat precies?
21: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlees in elke deelgemeente.
1: Dat is volgens een vaste formule?
21: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
1: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
21: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
1: Waar vinden die Café Parlees plaats?
21: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ettlehem. Op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarusheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
1: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlees?
21: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
3: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
20: Naar aanleiding van het wereldkampioenschap veldrijden, dat in januari 2027 doorgaat in Oostende, wil de stad kinderen warm maken voor het fietsen en het veldrijden. De stad geeft de scholen uit West-Vlaanderen daarom drie uitdagingen. Scholen die twee van de drie uitdagingen tot een goed einde brengen, mogen dan twee leerlingen afvaardigen voor een interscholenwedstrijd veldrijden. Dat scholen-WK zal verreden worden op een stuk van het echte WK-parcours. Nog tot eind oktober worden er in de voormalige gemeentelijke basisschool in Slijpen veiligheidsoefeningen gehouden. De diensten bereiden zich op die manier voor op noodsituaties. Tijdens de oefeningen kunnen er schoten gelost worden. Alles gebeurt in veilige, gecontroleerde en vooraf geplande omstandigheden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Lodewijk Jonkeren, u bent directeur van de studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
13: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en liefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
1: Wat maakt deze school bijzonder?
13: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
1: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
13: Het is een doorstroomschool. We hebben drie grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
1: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad. Maar hoe blikt u terug op die 10 jaar? Want u was erbij van het begin.
13: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele, hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin. Het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
1: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
13: Ja, klopt. Een opstartende school, dus elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijk gebouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
1: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
13: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
27: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkheren.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Chambre d'eau is een geweldig winters huiskamerfestival die wij met verschillende partners uit Oostende organiseren.
11: Kortom, het zorgt ervoor dat stad Oostende leeft en de verbondenheid heeft met het FFO.
14: Ook op de Rode Loper mag er gedanst worden elke avond tussen 6:30 en 7:00. Gaat er elke dag een andere DJ staan en iedereen die wil mag komen dansen.
5: Waarbij dat we eigenlijk zien dat er verschillende diensten in onze stad nog een betere toegankelijke dienstverlening verdienen. En dan hebben we het over onze sociale dienst, we hebben over ons jeugd- en gezinsloket, we hebben het over het huis van het kind en ook eigenlijk onze dienstevenementen en lokale economie.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
20: Volgende week donderdag worden er 2400 bezoekers verwacht op het festival Bootsie. Dat festival gaat door in de ASEG Wellington Hippodroom in Oostende. Het Dance & Belevingsfestival richt zich specifiek op mensen met een handicap. Volgend jaar starten er herstellingswerken aan het Albert 1 monument in Nieuwpoort. Momenteel sijpelt op bepaalde plaatsen vocht binnen in het onderliggende bezoekerscentrum Westfront en dat zal worden hersteld. De stad ontving voor de herstellingswerken een erfgoedpremie van €150.000 van de Vlaamse overheid. Het Garnaalkrokettenfestival zal dit jaar ook de favoriete kroket van kinderen verkiezen. Daarom zoekt Toerisme Oostende kinderen tussen 8 en 11 jaar die deel zullen uitmaken van een kinderjury. Kandideren kan nog tot en met maandag via de website van het Garnaalkrokettenfestival. Gisterenavond werd de ploeg van BC Oostende voorgesteld aan de fans. Aanvankelijk stond er ook een fangame tegen het Franse Gravelines Duinkerke gepland. Maar die ploeg haakte in extremis af. De fans konden in de plaats genieten van een open training. Na de training was er ook nog een signeersessie. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Schepen voor mobiliteit, Judith Ooms. Waarom is dat nodig?
16: Well, enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
1: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
16: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
1: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
16: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk de aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
1: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
16: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat hij zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
1: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
16: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis, zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren en dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
1: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
16: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
1: Het is echt wel een heel grote verandering.
16: Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties. Jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
1: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
16: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen die een pak meer zullen worden en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
27: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Dirk de Grauwe.
18: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
19: Ik ben Nancy Bourquani.
22: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
3: Noordzee regionieuws.
20: Vanavond vindt de Ostend Night Run plaats. De loopwedstrijd in de binnenstad start bij zonsondergang op het Zeeheldenplein. Cynthia Jonkheren van de organiserende Rotary Ostende ter streep.
23: Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
20: Comedian Mohsin Abbas is ambassadeur, maar loopt zelf niet mee.
7: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik twee keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen.
20: Zo'n 350 leerlingen uit basisscholen in Nieuwpoort namen gisteren deel aan de Internationale Dag van de Vrede. Ze zongen het vredeslied aan het Britse gedenkteken naast het Koning Albert I monument. Morgen neemt Oostende voor de 8e keer deel aan de Autovrije Zondag. Op diverse plaatsen in de binnenstad worden activiteiten gepland. De volledige zone binnen de Vindictieve Laan, Visserskaai, Zeedijk en Leopold II-laan is tussen 12 en 18 uur autovrij. Vanavond speelt KVDO de tweede uitwedstrijd van het seizoen. KVDO reist daarvoor naar Gent. Na de twee thuisoverwinningen staat de kustploeg op de vierde plaats in het klassement. RC Gent won nog maar één wedstrijd en staat op een 11e plaats. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Wel, ik heb mij geïnspireerd op de maskers die James Ensor in zijn schilderijen ook verwerkt heeft.
0: Alle actualiteit, denk ik, is onhaalbaar, maar ik denk toch de meest frappante zaken die de Oostendenaars bezighoudt.
4: Dan maken we een beetje een mix, een spreiding over het Westerkwartier, maar ook een mix van straatprofielen, hè? Kleine straten, grotere straten.
8: Wel, het gaf mij een mooie kans. Ik was al jaren op zoek achter een praline die voor Oostende diende. Dat zat al jaren in mijn hoofd en iedereen zei, je moet iets met Ensor doen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
1: Bart Plasgaard, Jean-Jules Eggerix was heel belangrijk voor de ontwikkeling van de stad. Wie was die persoon?
9: Ja, het is zo dat Jean-Jules Eggerix gevraagd werd in Oostende om urbanist te zijn bij de heropbouw, de wederopbouw na Wereldoorlog II. In oorsprong is Eggerix een Brussels architect-urbanist en hij leefde van 1884 tot 1963. En Eggerix is in één adem te noemen met de grote architecten Van de Velde, Horta, Hoste. En dat waren de tenoren van het modernisme. Jammer genoeg is Eggerix tot nu toe wat vergeten en is er niet zoveel gekend over zijn werk. Maar hij was ook grote fan van de Engelse tuinwijken en zo heeft hij een van de mooiste tuinwijken in Watermaal-Bosvoorde aangelegd, de Floreal. Maar na Wereldoorlog II komt hij naar Oostende en de stad vraagt hem om urbanist te zijn om te helpen bij de wederopbouw van de stad. Want er waren heel wat bombardementen geweest van de Duitsers en ook de Britten natuurlijk. En de stad moest heropgebouwd worden. En het is vooral Eggerix die heel veel contact gehad heeft met Leon Steinen, die op dat moment het Casino Kursaal aan het bouwen was, en met IJsselink, die op dat moment bezig was met het postgebouw. En er is een leuke anekdote. Eggerix vond dat het postgebouw eigenlijk veel hoger mocht gebouwd worden. Maar IJsselink was een moeilijk architect, moeilijk mee af te spreken. En hij heeft de hoogte van het postgebouw beperkt tot 17 meter. En eigenlijk is dat een geluk geweest, want die 17 meter heeft men dan later ook gebruikt als maximum hoogte voor het appartementsgebouw die er nadien rond de post gekomen zijn.
3: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Lodewijk Jonker, u bent directeur van de studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
13: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en leefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
1: Wat maakt deze school bijzonder?
13: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
1: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
13: Het is een doorstroomschool. We hebben 3 grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
1: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad. Maar hoe blikt u terug op die 10 jaar? Want u was erbij van het begin.
13: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele, hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin. Het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
1: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
13: Ja, klopt. Een opstartende school is elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijke bouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
1: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
13: klopt, aan de Leffingestraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
27: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkheren.
6: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
10: Nieuws en info aan de kust.
11: Noordzee Regio Nieuws.
12: Naar aanleiding van het wereldkampioenschap veldrijden, dat in januari 2027 doorgaat in Oostende, wil de stad kinderen warm maken voor het fietsen en het veldrijden. De stad geeft de scholen uit West-Vlaanderen daarom 3 uitdagingen. Scholen die 2 van de 3 uitdagingen tot een goed einde brengen, mogen dan 2 leerlingen afvaardigen voor een interscholenwedstrijd veldrijden. Dat scholen-WK zal verreden worden op een stuk van het echte WK-parcours. Nog tot eind oktober worden er in de voormalige gemeentelijke basisschool in Slijpen veiligheidsoefeningen gehouden. De diensten bereiden zich op die manier voor op noodsituaties. Tijdens de oefeningen kunnen er schoten gelost worden. Alles gebeurt in veilige, gecontroleerde en vooraf geplande omstandigheden.

0: op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en leefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
1: Wat maakt deze school bijzonder?
0: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
1: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
0: Het is een doorstroomschool. We hebben drie grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
1: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad. Maar hoe blikt u terug op die 10 jaar? Want u was erbij van het begin.
0: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin. Het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
1: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
0: Ja, klopt. Een opstartende school, dus elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijk gebouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
1: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
0: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
2: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkheren.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Volgende week donderdag worden er 2400 bezoekers verwacht op het festival Bootsy. Dat festival gaat door in de ASEG Wellington Hippodroom in Oostende. Het Dans en Belevingsfestival richt zich specifiek op mensen met een handicap. Volgend jaar starten er herstellingswerken aan het Albert 1 monument in Nieuwpoort. Momenteel sijpelt op bepaalde plaatsen vocht binnen in het onderliggende bezoekerscentrum Westfront en dat zal worden hersteld. De stad ontving voor de herstellingswerken een erfgoedpremie van €150.000 van de Vlaamse overheid. Het Garnaalkrokettenfestival zal dit jaar ook de favoriete kroket van kinderen verkiezen. Daarom zoekt Toerisme Oostende kinderen tussen 8 en 11 jaar die deel zullen uitmaken van een kinderjury. Kandideren kan nog tot en met maandag via de website van het Garnaalkrokettenfestival. Gisterenavond werd de ploeg van BC Oostende voorgesteld aan de fans. Aanvankelijk stond er ook een fangame tegen het Franse Gravelin Duinkerke gepland. Maar die ploeg haakte in extremis af. De fans konden in de plaats genieten van een open training. Na de training was er ook nog een signeersessie. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Met KVDO spelen we in het amateurvoetbal. En kwam de vraag eigenlijk van de maatschappijen die zich inzetten voor dit project of wij wilden meewerken. En vermits wij meer dan ooit eigenlijk in dit verhaal lokale verankering wel belangrijk vinden en ook sociale, lokale projecten een warm hart willen toedragen, hebben we eigenlijk meteen ja gezegd.
6: We hebben ze al heel sterk gehoord uit het Marie-Joséplein. Vragen de partij om het te behouden wegens de positieve effecten. En de uitbreiding naar de Alfons Pieterslaan is mede ook, niet alleen, maar ook mede op vraag van de handelaars.
7: In het ziekenhuis, die vaak afhankelijk zijn van de bus en die mensen letterlijk in de kou laten staan terwijl ze vaak ook nog een keer ziek zijn, dat is een voorbeeld voor ons, kan dat niet.
8: De vestrap is ook het wat niks, maar elke steun dat men kan krijgen, het is soms een hele moeilijke tin. Vleed jaar hebben we een chance gehad met de garnalen die gekomen zijn, maar van de jaren weet men niet. Het is altijd een uitdaging wat dat er komt en niet komt. Dus ieder steun is ook altijd welkom voor ons.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
9: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gouren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren.

0: Horen is een theaterwandeling in het sappig Ostend, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Ostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivalostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerke de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Schepen voor mobiliteit, Judith Ooms. Waarom is dat nodig?
4: Well, enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
3: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
4: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
3: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
4: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk de aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
3: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
4: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat hij zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
3: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
4: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis. Zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren. En dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
3: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
4: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
3: Het is echt wel een heel grote verandering.
4: Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties. Jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
3: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
4: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen, die een pak meer zullen worden, en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
0: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond vindt de Ostend Night Run plaats. De loopwedstrijd in de binnenstad start bij zonsondergang op het Zeeheldenplein. Cynthia Jonkheren van de organiserende Rotary Ostende ter Streep.
2: Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
1: Comedian Mohsin Abbas is ambassadeur, maar loopt zelf niet mee.
3: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik 2 keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen.
1: Zo'n 350 leerlingen uit basisscholen in Nieuwpoort namen gisteren deel aan de Internationale Dag van de Vrede. Ze zongen het vredeslied aan het Britse gedenkteken naast het Koning Albert I monument. Morgen neemt Ostende voor de 8e keer deel aan de Autovrije Zondag. Op diverse plaatsen in de binnenstad worden activiteiten gepland. De volledige zone binnen de Vindictieve Laan, Visserskaai, Zeedijk en Leopold II-laan is tussen 12 en 18 uur autovrij. Vanavond speelt KVDO de tweede uitwedstrijd van het seizoen. KVDO reist daarvoor naar Gent. Na de 2 thuisoverwinningen staat de kustploeg op de 4e plaats in het klassement. RC Gent won nog maar 1 wedstrijd en staat op een 11e plaats. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
5: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
6: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Lodewijk Jonkheren, u bent directeur van de studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
9: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en liefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
8: Wat maakt deze school bijzonder?
9: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
8: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
9: Het is een doorstroomschool. We hebben 3 grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
8: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad. Maar hoe blikt u terug op die 10 jaar? Want u was erbij van het begin.
9: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin. Het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
8: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
9: Ja, klopt. Een opstartende school is elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijk gebouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
8: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
9: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
8: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkheren.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Naar aanleiding van het wereldkampioenschap veldrijden, dat in januari 2027 doorgaat in Oostende, wil de stad kinderen warm maken voor het fietsen en het veldrijden. De stad geeft de scholen uit West-Vlaanderen daarom 3 uitdagingen. Scholen die 2 van de 3 uitdagingen tot een goed einde brengen, mogen dan 2 leerlingen afvaardigen voor een interscholenwedstrijd veldrijden. Dat scholen-WK zal verreden worden op een stuk van het echte WK-parcours. Nog tot eind oktober worden er in de voormalige gemeentelijke basisschool in Slijpen veiligheidsoefeningen gehouden. De diensten bereiden zich op die manier voor op noodsituaties. Tijdens de oefeningen kunnen er schoten gelost worden. Alles gebeurt in veilige, gecontroleerde en vooraf geplande omstandigheden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Oudenburg start opnieuw met Café Parler Schepen. Stefaan Reinaert, wat is dat precies?
10: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlees in elke deelgemeente.
8: Dat is volgens een vaste formule?
10: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
8: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
10: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
8: Waar vinden die Café Parlees plaats?
10: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ettelhem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarusheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
8: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlees?
10: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Wel, ik vind dat zeer belangrijk en ik ben bijzonder gelukkig dat dat gebeurt in mijn geboortestad Oostende.
12: Dat was ook een oud gebouw, geen lesgebouw, geen school. De Albertschool is een oud bestaand schoolgebouw, dus leek het wel interessant om hier naartoe te verhuizen.
13: Oostende op je bord is een maandelijkse boerenmarkt, elke derde woensdag van de maand.
14: Nu, het is zo dat ik die mensen allemaal die hier uithangen, oftewel gefotografeerd heb in Oostende, oftewel die persoon van Oostende afkomstig is. Dus uiteindelijk zijn het allemaal bekende Oostendenaars, bij wijze van spreken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgende week donderdag worden er 2400 bezoekers verwacht op het festival Bootsy. Dat festival gaat door in de ASEG Wellington Hippodroom in Oostende. Het Dans- en Belevingsfestival richt zich specifiek op mensen met een handicap. Volgend jaar starten er herstellingswerken aan het Albert 1 monument in Nieuwpoort. Momenteel sijpelt op bepaalde plaatsen vocht binnen in het onderliggende bezoekerscentrum Westfront en dat zal worden hersteld. De stad ontving voor de herstellingswerken een erfgoedpremie van 150.000 euro van de Vlaamse overheid. Het Garnaal Krokettenfestival zal dit jaar ook de favoriete kroket van kinderen verkiezen. Daarom zoekt Toerisme Oostende kinderen tussen 8 en 11 jaar die deel zullen uitmaken van een kinderjury. Kandideren kan nog tot en met maandag via de website van het Garnaal Krokettenfestival. Gisterenavond werd de ploeg van BC Oostende voorgesteld aan de fans. Aanvankelijk stond er ook een fangame tegen het Franse Gravelin Duinkerke gepland. Maar die ploeg haakte in extremis af. De fans konden in de plaats genieten van een open training. Na de training was er ook nog een signeersessie. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester John Crombé, het Schepencollege heeft een bijzondere nota goedgekeurd waarin jullie zeggen we zijn in lopende zaken. Wat betekent dat precies?
9: Het is eigenlijk zo dat de hele werking tussen wat het politiek bestelt, colleges en de administratie, dat gebeurt eigenlijk op basis van een afsprakennota die voor de legislatuur geldt. En we zijn al een hele tijd bezig met de interne hervorming in Stad Oostende, waardoor dat we ook niet iedereen van het personeel hebben vervangen. hebben gezien, en ook uit respect voor de ambtenaren, dat we nu veel aan het vragen zijn, veel projecten. Kijk naar de gebouwen, kijk naar de straten, de trottoirs als voorbeelden. En we hebben een afspraak gemaakt om voorlopig niet opnieuw beleid te gaan, de administratie haar capaciteit te volle laten op de lopende projecten. En als er bijkomende projecten komen, nieuwe, dan zal dat een afspraak zijn met de administratie. Dat is tot nader order voor een korte periode uit respect voor de ambtenaren. Eén keer dat die interne hervorming er is, zal dat worden opgeheven.
8: In die nota staat bijvoorbeeld, we moeten goed met elkaar communiceren, we moeten goed luisteren naar elkaar. Dat lijkt toch allemaal evident?
9: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
8: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
9: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
8: Begrijpt u dat de nota bij mensen die hem de eerste keer lezen nogal raar overkomt?
9: Ja, dat kan, maar dat is iets zeer administratief. Eigenlijk zijn er zeer gelijkaardige dingen te vinden in de originele afsprakennota als we gestart zijn. Daar heeft niemand over gesproken en de oppositie maakt er een punt van omdat het hoogdringend op de agenda is gekomen vandaag in het college. En de enige reden was dat ik niet op tijd klaar was, daarom moest het hoogdringend toegevoegd worden.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
16: Ik ben Timmy van Assen.
17: Hello, I'm Dario Dirda.
18: Ik ben Frank Jonbloed.
19: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond vindt de Ostend Night Run plaats. De loopwedstrijd in de binnenstad start bij zonsondergang op het Zeeheldenplein. Cynthia Jonkheren van de organiserende Rotary Ostende ter streep.
2: Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
1: Comedian Mohsin Abbas is ambassadeur, maar loopt zelf niet mee.
3: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik twee keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen.
1: Zo'n 350 leerlingen uit basisscholen in Nieuwpoort namen gisteren deel aan de Internationale Dag van de Vrede. Ze zongen het vredeslied aan het Britse gedenkteken naast het Koning Albert I monument. Morgen neemt Oostende voor de 8e keer deel aan de Autovrije Zondag. Op diverse plaatsen in de binnenstad worden activiteiten gepland. De volledige zone binnen de Vindictieve Laan, Visserskaai, Zeedijk en Leopold II-laan is tussen 12 en 18 uur autovrij. Vanavond speelt KVDO de tweede uitwedstrijd van het seizoen. KVDO reist daarvoor naar Gent. Na de twee thuisoverwinningen staat de kustploeg op de vierde plaats in het klassement. RC Gent won nog maar één wedstrijd en staat op een 11e plaats. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Het gaat er eigenlijk om, het verhaal speelt zich af in Oostende uiteraard, waarbij dat de harnaalkroket verdwenen is.
21: We hebben eigenlijk geprobeerd te werken rond de verschillende thema's waarin Maurice Anthony ook actief was. En veel foto's gaan natuurlijk over het strand, de zee, het toerisme. Maar er zijn bijvoorbeeld ook hele reeksen foto's van alles alles wat te maken had met de visserij.
4: Al kunnen we na de eerste weken toch wel besluiten dat het zeer positief wordt onthaald. Dat er heel veel complimenten binnenkomen daarover. Mensen ook die ons bedanken voor de fietsstraten, voor de fietszones.
16: Ja, er zijn twee nieuwe verdwaalpalen bijgekomen op het strand. Eén, de garnaal. Het is natuurlijk duidelijk dat wij met Oostende volop kiezen voor de garnaal. En aan de andere kant ons stadsfiguurtje, James.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
22: Dirk Verstraeten, er is ooit iemand levend begraven in de peperbussen. Wat is het verhaal daarachter?
23: Wel, de peperbussen is sowieso het oudste gebouw van Oostende. En mocht die kunnen spreken, dan roept de peperbussen heel wat herinneringen op. En een ervan is de aanwezigheid van een kluizenares. Men noemde dat ook een recluse. Een religieus geïnspireerde dame die een kluis of een cel bewoont, waarin ze zich vrijwillig laat inmetselen. Levend begraven worden. Typisch stadsfenomeen. Een kleine stad zoals Oostende bezit één, hoogstens twee van die dames. En ons verhaal start op 8 december 1484. De deken van Oudenburg verleent de goedkeuring voor de inkluizing in de Sint-Pieterskerk. De kluis is tegen de kerk aangebouwd. Zo heeft zij de mogelijkheid om vanuit haar cel de religieuze diensten te volgen en de sacramenten te ontvangen. Er zijn gordijnen, zodat ze niet opvalt. Er is een tweede opening, zodat zij contact met de omgeving ook kan maken. Ze leeft van de aalmoezen van de gemeenschap en die vragen haar op hun beurt om raad en gebed. Het feit dat de bisschop hemzelf de inkluizing doet, bewijst de eerbied die men aan de kluizenares verschuldigd is. Ze legt de gewone gelofte af, armoede, gehoorzaamheid, kuisheid en ook de gelofte van eeuwige opsluiting. De ceremonie is erg gelijklopend met deze van een begrafenis. De opsluiting is het betreden van het graf waar zij dood is voor de wereld. Bekend is ook dat op Pasen, op Pinksteren en op Kerstmis de stadsmagistraat haar een portie wijn ook aanbood. En uiteindelijk zal alles verdwijnen in de 18e eeuw met keizer Jozef II. Einde van het reclusenwezen.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring. Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Schepen voor mobiliteit, Judith Ooms. Waarom is dat nodig?
2: Well, enerzijds is zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
8: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
2: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
8: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
2: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk de aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
8: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
2: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat die zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
8: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
2: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Ze kunnen, dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis, zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren en dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
8: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
2: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
22: Het is echt wel een heel grote verandering.
2: Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties. Jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
22: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
2: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen die een pak meer zullen worden, en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
22: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.
5: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio Noordzee.
10: Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
11: Naar aanleiding van het wereldkampioenschap veldrijden, dat in januari 2027 doorgaat in Oostende, wil de stad kinderen warm maken voor het fietsen en het veldrijden. De stad geeft de scholen uit West-Vlaanderen daarom 3 uitdagingen. Scholen die 2 van de 3 uitdagingen tot een goed einde brengen, mogen dan 2 leerlingen afvaardigen voor een interscholenwedstrijd veldrijden. Dat scholen-WK zal verreden worden op een stuk van het echte WK-parcours. Nog tot eind oktober worden er in de voormalige gemeentelijke basisschool in Slijpen veiligheidsoefeningen gehouden. De diensten bereiden zich op die manier voor op noodsituaties. Tijdens de oefeningen kunnen er schoten gelost worden. Alles gebeurt in veilige, gecontroleerde en vooraf geplande omstandigheden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
24: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
25: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
26: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
27: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
22: Oudenburg start opnieuw met Café Parler, schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
28: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
22: Dat is volgens een vaste formule?
28: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
22: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
28: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
22: Waar vinden die Café Parlés plaats?
28: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnolduszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ettelhem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarusheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
22: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlés?
28: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
10: Nieuws en info. Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
11: Volgende week donderdag worden er 2400 bezoekers verwacht op het festival Bootsie. Dat festival gaat door in de ASEG Wellington Hippodroom in Oostende. Het dance- en belevingsfestival richt zich specifiek op mensen met een handicap. Volgend jaar starten er herstellingswerken aan het Albert 1 monument in Nieuwpoort. Momenteel sijpelt op bepaalde plaatsen vocht binnen in het onderliggende bezoekerscentrum Westfront en dat zal worden hersteld. De stad ontving voor de herstellingswerken een erfgoedpremie van €150.000 van de Vlaamse overheid. Het Garnaalkrokettenfestival zal dit jaar ook de favoriete kroket van kinderen verkiezen. Daarom zoekt Toerisme Oostende kinderen tussen 8 en 11 jaar die deel zullen uitmaken van een kinderjury.
1: Kandideren kan nog tot en met maandag via de website van het Garnaal Krokettenfestival. Gisterenavond werd de ploeg van BC Oostende voorgesteld aan de fans. Aanvankelijk stond er ook een fangame tegen het Franse Gravelines Duinkerke gepland. Maar die ploeg haakte in extremis af. De fans konden in de plaats genieten van een open training. Na de training was er ook nog een signeersessie. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: We hebben een geheel parcours afgelegd in het kader van een nieuwe toekomst voor Ettelheim.
12: Ja, hier komt een gloednieuw Lago Zwemparadijs. En ons 14e zwemparadijs. We zijn ook heel blij dat het hier op deze prachtige locatie in Breden kan komen.
20: We gaan de decors van Studio 100 ontdekken, kostuums van Studio 100. De geschiedenis zal aan de hand van alle Studio 100 figuren uitgelegd worden doorheen de tijd van Studio 100.
13: Een tweede piste dat de stad zou kunnen doen, is de graven zelf in ere herstellen. Niet alleen voor de show, maar ook als respect voor de mensen die hier begraven liggen. En vooral ook voor de veiligheid van de bezoekers.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
14: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostends, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerke de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor tattoo van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
22: Burgemeester John Crombeet, het Schepencollege heeft een bijzondere nota goedgekeurd waarin jullie zeggen we zijn in lopende zaken. Wat betekent dat precies?
15: Het is eigenlijk zo dat de hele werking tussen wat het politiek bestelt, colleges en de administratie, dat gebeurt eigenlijk op basis van een afsprakennota die voor de legislatuur geldt. En we zijn al een hele tijd bezig met de interne hervorming in Stad Oostende, waardoor dat we ook niet iedereen van het personeel hebben vervangen. We hebben gezien, en ook uit respect voor de ambtenaren, dat we nu veel aan het vragen zijn, veel projecten. Kijk naar de gebouwen, kijk naar de straten, de trottoirs als voorbeelden. En we hebben een afspraak gemaakt om voorlopig niet opnieuw beleid te gaan, de administratie haar capaciteit te volle laten op de lopende projecten. En als er bijkomende projecten komen, nieuwe, dan zal dat een afspraak zijn met de administratie. Dat is tot nader order voor een korte periode uit respect voor de ambtenaren. Eén keer dat die interne hervorming er is, zal dat worden opgegeven.
22: In die nota staat bijvoorbeeld, we moeten goed met elkaar communiceren, we moeten goed luisteren naar elkaar. Dat lijkt toch allemaal evident?
15: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn, hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aan kunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
22: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
15: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
22: Begrijpt u dat de nota bij mensen die hem de eerste keer lezen nogal raar overkomt?
15: Ja, dat kan, maar dat is iets zeer administratief. Eigenlijk zijn er zeer gelijkaardige dingen te vinden in de originele afsprakennota als we gestart zijn. Daar heeft niemand over gesproken en de oppositie maakt er een punt van omdat het hoogdringend op de agenda is gekomen vandaag in het college. En de enige reden was dat ik niet op tijd klaar was, daarom moest het hoogdringend toegevoegd worden.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond vindt de Ostend Night Run plaats. De loopwedstrijd in de binnenstad start bij zonsondergang op het Zeeheldenplein. Cynthia Jonkheren van de organiserende Rotary Ostende ter Streep.
2: Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
1: Comedian Mohsin Abbas is ambassadeur, maar loopt zelf niet mee.
3: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik 2 keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen.
1: Zo'n 350 leerlingen uit basisscholen in Nieuwpoort namen gisteren deel aan de Internationale Dag van de Vrede. Ze zongen het vredeslied aan het Britse gedenkteken naast het Koning Albert I monument. Morgen neemt Ostende voor de 8e keer deel aan de Autovrije Zondag. Op diverse plaatsen in de binnenstad worden activiteiten gepland. De volledige zone binnen de Vindictieve Laan, Visserskaai, Zeedijk en Leopold II-laan is tussen 12 en 18 uur autovrij. Vanavond speelt KVDO de tweede uitwedstrijd van het seizoen. KVDO reist daarvoor naar Gent. Na de 2 thuisoverwinningen staat de kustploeg op de 4e plaats in het klassement. RC Gent won nog maar 1 wedstrijd en staat op een 11e plaats. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Ostende.
5: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Romina van Horen.
7: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
8: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
7: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Oudenburg start opnieuw met Café Parler, schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
11: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlees in elke deelgemeente.
10: Dat is volgens een vaste formule?
11: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
10: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
11: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
10: Waar vinden die Café Parlees plaats?
11: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ettelheim. Op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarisheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
10: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlees?
11: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Naar aanleiding van het wereldkampioenschap veldrijden, dat in januari 2027 doorgaat in Oostende, wil de stad kinderen warm maken voor het fietsen en het veldrijden. De stad geeft de scholen uit West-Vlaanderen daarom 3 uitdagingen. Scholen die 2 van de 3 uitdagingen tot een goed einde brengen, mogen dan 2 leerlingen afvaardigen voor een interscholenwedstrijd veldrijden. Dat scholen-WK zal verreden worden op een stuk van het echte WK-parcours. Nog tot eind oktober worden er in de voormalige gemeentelijke basisschool in Slijpen veiligheidsoefeningen gehouden. De diensten bereiden zich op die manier voor op noodsituaties. Tijdens de oefeningen kunnen er schoten gelost worden. Alles gebeurt in veilige, gecontroleerde en vooraf geplande omstandigheden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: Burgemeester John Crombeet, het Schepencollege heeft een bijzondere nota goedgekeurd waarin jullie zeggen we zijn in lopende zaken. Wat betekent dat precies?
3: Het is eigenlijk zo dat de hele werking tussen wat het politiek bestelt, colleges en de administratie, dat gebeurt eigenlijk op basis van een afsprakennota die voor de legislatuur geldt. En we zijn al een hele tijd bezig met de interne hervorming in Stad Oostende, waardoor dat we ook niet iedereen van het personeel hebben vervangen. We hebben gezien, en ook uit respect voor de ambtenaren, dat we nu veel aan het vragen zijn, veel projecten. Kijk naar de gebouwen, kijk naar de straten, de trottoirs als voorbeelden. En we hebben een afspraak gemaakt om voorlopig niet opnieuw beleid te gaan, de administratie haar capaciteit te volle laten op de lopende projecten. En als er bijkomende projecten komen, nieuwe, dan zal dat een afspraak zijn met de administratie. Dat is tot nader order voor een korte periode uit respect voor de ambtenaren. Eén keer dat die interne hervorming er is, zal dat worden opgegeven.
2: In die nota staat bijvoorbeeld, we moeten goed met elkaar communiceren, we moeten goed luisteren naar elkaar. Dat lijkt toch allemaal evident?
3: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn, hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
2: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
3: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
2: Begrijpt u dat de nota bij mensen die hem de eerste keer lezen nogal raar overkomt?
3: Ja, dat kan, maar dat is iets zeer administratief. Eigenlijk zijn er zeer gelijkaardige dingen te vinden in de originele afsprakennota als we gestart zijn. Daar heeft niemand over gesproken en de oppositie maakt er een punt van omdat het hoogdringend op de agenda is gekomen vandaag in het college. En de enige reden was dat ik niet op tijd klaar was, daarom moest het hoogdringend toegevoegd worden.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: En dat maakt deze schenking zo bijzonder, omdat we het heel belangrijk vinden dat leerlingen mee zijn met nieuw materiaal. Het is niet de bedoeling dat we ze een oude afgedankte laptop geven. Dat is vaak met veel plezier wordt het dan gedoneerd aan de scholen.
5: Dus iedereen logt in, krijgt zijn bieren vooraf thuisgeleverd. En op zaterdagavond doen we dan een biertasting online, dus met alle nodige uitleg via de computer.
6: Wel, we zijn heel tevreden dat we een nieuwe sociale kruidenier kunnen lopen hebben op de site naast ons woonzorgcentrum Jacques Maas.
7: Om het in het Oostends te zeggen, bluf de kot.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgende week donderdag worden er 2400 bezoekers verwacht op het festival Bootsy. Dat festival gaat door in de ASEG Wellington Hippodroom in Oostende. Het Dans en Belevingsfestival richt zich specifiek op mensen met een handicap. Volgend jaar starten er herstellingswerken aan het Albert 1 monument in Nieuwpoort. Momenteel sijpelt op bepaalde plaatsen vocht binnen in het onderliggende bezoekerscentrum Westfront en dat zal worden hersteld. De stad ontving voor de herstellingswerken een erfgoedpremie van 150.000 euro van de Vlaamse overheid. Het Garnaalkrokettenfestival zal dit jaar ook de favoriete kroket van kinderen verkiezen. Daarom zoekt Toerisme Oostende kinderen tussen 8 en 11 jaar die deel zullen uitmaken van een kinderjury. Kandideren kan nog tot en met maandag via de website van het Garnaalkrokettenfestival. Gisterenavond werd de ploeg van BC Oostende voorgesteld aan de fans. Aanvankelijk stond er ook een fangame tegen het Franse Gravelines Duinkerke gepland. Maar die ploeg haakte in extremis af. De fans konden in de plaats genieten van een open training. Na de training was er ook nog een signeersessie. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
2: Guy Servaas van Dement, het openbaar onderzoek rond de Thermae Palace is gestart. Jullie hebben die plannen bekeken.
9: Wij waren uitgenodigd om de plannen te bekijken eigenlijk. En de renovatie had heel diep gaan. Er hadden een heleboel stukken afgebroken worden. Maar alles wordt heropgebouwd. Met respect voor het verleden. Alles wordt opengetrokken. Al de bijkomende veranderingen van de laatste 50, 60, 70 jaar worden verwijderd. En het wordt terug een open gebouw. Wat er nog standaard welkom is. Met een heleboel, met veel meer kamers dan voordien. Dus het wordt puur hotel. Het is ondeelbaar. En er komt ook een stuk nieuw congresruimte erin.
2: Dement is een actiegroep. In het verleden waren jullie kritisch voor andere projecten, ook voor dit project. Nu zijn jullie positief.
9: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn veto-rechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een Oostends gebouw. Maar ondertussen had het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
2: Er is nu een openbaar onderzoek. Gaan jullie daar bezwaar indienen?
9: Nee, daar gaan we zeker geen bezwaar in dienen. Wat wij gezien hebben op papier, daar is zeker onnodig om bezwaar tegen in te dienen.
2: Hoe zijn de reacties van jullie achterban? Want jullie hebben nu de mening gedeeld.
9: Onze achterban is positief. De meeste reacties die we krijgen op onze nieuwsbrief is heel positief, proficiat. En mensen zijn gewoon blij dat zo'n mooi, uniek gebouw van Oostende, van België zelf, van de kust hier, terug gerenoveerd wordt naar een bepaalde waarde. Dus mensen kunnen maar tevreden zijn. We hebben zelf gezien met het stukje handerijn dat de stad Oostende nu gerenoveerd hebben. De reacties waren ook gans positief. Dus dat is eigenlijk een verderzetten van het verhaal. We hebben dat hier allemaal... Het is allemaal veel te lang verwaarloosd geweest. En nu zien we eigenlijk een kentering, zien we eigenlijk een terugkeer naar de oorspronkelijke pracht en praal dat vroeger eigenlijk was. Dus we hebben al een stukje aan de rij gezien. Op het moment dat het nog een keer op dezelfde manier zal gerenoveerd worden, het kan maar een meerwaarde zijn voor de stad.
10: Guy Servaas, voorzitter van Dement, bedankt voor het gesprek.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, mijn naam is Gunter Nijfs.
12: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
14: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond vindt de Oostend Nightrun plaats. De loopwedstrijd in de binnenstad start bij zonsondergang op het Zeeheldenplein. Cynthia Jonkheren van de organiserende Rotary Oostende ter Streep.
15: Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
1: Comedian Mohsin Abbas is ambassadeur, maar loopt zelf niet mee.
16: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik 2 keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen.
1: Zo'n 350 leerlingen uit basisscholen in Nieuwpoort namen gisteren deel aan de Internationale Dag van de Vrede. Ze zongen het vredeslied aan het Britse gedenkteken naast het Koning Albert I-monument. Morgen neemt Oostende voor de 8e keer deel aan de Autovrije Zondag. Op diverse plaatsen in de binnenstad worden activiteiten gepland. De volledige zone binnen de Vindictieve Laan, Visserskaai, Zeedijk en Leopold 2 Laan is tussen 12 en 18 uur autovrij. Vanavond speelt KVDO de tweede uitwedstrijd van het seizoen. KVDO reist daarvoor naar Gent. Na de twee thuisoverwinningen staat de kustploeg op de vierde plaats in het klassement. RC Gent won nog maar één wedstrijd en staat op een 11e plaats. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: En de mensen die gaan trouwen in Oostende gaan nu niet alleen voor die strenge teksten, de burgerwetteksten kunnen kiezen, maar ook voor poëzie.
18: Het is heel delicaat om namen te noemen. Hè. Bijvoorbeeld met welke dat ik enorm gelukkig ben, dat zijn deze van het stripfestival. Dus weet, we zijn ook een stripgemeente en ik heb er een 30-tal van striptekenaars die je daar ook ziet, originele werkjes dus van striptekenaars, die zijn verrassend mooi.
19: Maar ik heb er een parodie op. Hè. Ik zeg van, laat de zon in je hart. Ze schijnt toch voor iedereen. Leg zonnepanelen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
20: Het Oostends dialect, Roland, vandaag het woord inschuiver, zeg ik dat juist?
21: Ja, een inschuiver. Dat is een woord dat het meest gekend is bij de vissers, omdat het iets is wat je aan boord had. Namelijk een inschuiver is een plank die je in gleuven kunt laten glijden om zo in het visruim bepaalde bakken voor de vis te maken. Je weet natuurlijk wel dat er kleine vis is en grote vis. Dus als men van die planken kon inschuiven in het ruim, dan kon men zelf de ruimte voor een bepaalde vis kiezen. Vandaar, je moest dat erin schuiven, vandaar, zo'n plank, een inschuiver, het woord is heel duidelijk.
20: Tot zover het Oostends dialect met Roland de Snerk, afspraak morgen.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
2: Guy Servaas van Dement, het openbaar onderzoek rond de Terme Pallas is gestart. Jullie hebben die plannen bekeken.
9: Wij werden uitgenodigd om de plannen te bekijken eigenlijk. En de renovatie had heel diep gaan. Er hadden een heleboel stukken afgebroken worden. Maar alles wordt heropgebouwd. Met respect voor het verleden. Alles wordt opengetrokken. Al de bijkomende veranderingen van de laatste 50, 60, 70 jaar worden verwijderd. En het wordt terug een open gebouw. Wat er nog standaard welkom is. Met een heleboel, met veel meer kamers dan voordien. Dus het wordt puur hotel. Het is ondeelbaar. En er komt ook een stuk nieuwe congresruimte erin.
2: Dement is een actiegroep. In het verleden waren jullie kritisch voor andere projecten, ook voor dit project. Nu zijn jullie positief.
9: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn vetorechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een Oostends gebouw. Maar ondertussen had het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Dus het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
2: Er is nu een openbaar onderzoek. Gaan jullie daar bezwaar indienen?
9: Nee, daar gaan we zeker geen bezwaar in dienen. Wat wij gezien hebben op papier, daar is zeker onnodig om bezwaar tegen in te dienen.
2: Hoe zijn de reacties van jullie achterban? Want jullie hebben nu de mening gedeeld.
9: Onze achterban is positief. De meeste reacties die we krijgen op onze nieuwsbrief is heel positief, proficiat. En mensen zijn gewoon blij dat zo'n mooi, uniek gebouw van Oostende, van België zelf, van de kust hier, terug gerenoveerd wordt naar een bepaalde waarde. Dus mensen zijn kunnen maar tevreden zijn. We hebben zelf gezien met het stukje aan de Rijn dat de stad Oostende nu gerenoveerd hebben. De reacties waren ook gans positief. Dus dat is eigenlijk een verderzetten van het verhaal. We hebben dat hier allemaal... Het is allemaal veel te lang verwaarloosd geweest. En nu zien we eigenlijk een kentering, zien we eigenlijk een terugkeer naar de oorspronkelijke pracht en praal dat vroeger eigenlijk was. Dus we hebben al een stukje aan de rij gezien. Op het moment dat het wel nog een keer op dezelfde manier zal gerenoveerd worden, het kan maar een meerwaarde zijn voor de stad.
20: Guy Servaas, voorzitter van Dement, bedankt voor het gesprek.
3: Regionaal nieuws en info.
8: Dit is Radio Noordzee. Radio
3: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Naar aanleiding van het wereldkampioenschap veldrijden, dat in januari 2027 doorgaat in Oostende, wil de stad kinderen warm maken voor het fietsen en het veldrijden. De stad geeft de scholen uit West-Vlaanderen daarom 3 uitdagingen. Scholen die 2 van de 3 uitdagingen tot een goed einde brengen, mogen dan 2 leerlingen afvaardigen voor een interscholenwedstrijd veldrijden. Dat scholen-WK zal verreden worden op een stuk van het echte WK-parcours. Nog tot eind oktober worden er in de voormalige gemeentelijke basisschool in Slijpen veiligheidsoefeningen gehouden. De diensten bereiden zich op die manier voor op noodsituaties. Tijdens de oefeningen kunnen er schoten gelost worden. Alles gebeurt in veilige, gecontroleerde en vooraf geplande omstandigheden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
22: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Servaas Buisgaard.
24: Ik ben Thorsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Lodewijk Jonkeren, u bent directeur van de studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
25: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en liefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
2: Wat maakt deze school bijzonder?
25: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit

0: u terug op die 10 jaar, want u was erbij van het begin.
1: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele, hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin. Het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
0: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
1: Ja, klopt. Een opstartende school, dus elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijk gebouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
0: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
1: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
2: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkheren.
3: Nieuws en info aan de kust.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
5: Volgende week donderdag worden er 2400 bezoekers verwacht op het festival Bootsie. Dat festival gaat door in de ASEG Wellington Hippodroom in Oostende. Het dance- en belevingsfestival richt zich specifiek op mensen met een handicap. Volgend jaar starten er herstellingswerken aan het Albert 1-monument in Nieuwpoort. Momenteel sijpelt op bepaalde plaatsen vocht binnen in het onderliggende bezoekerscentrum Westfront en dat zal worden hersteld. De stad ontving voor de herstellingswerken een erfgoedpremie van €150.000 van de Vlaamse overheid. Het Garnaalkrokettenfestival zal dit jaar ook de favoriete kroket van kinderen verkiezen. Daarom zoekt Toerisme Oostende kinderen tussen 8 en 11 jaar die deel zullen uitmaken van een kinderjury. Kandideren kan nog tot en met maandag via de website van het Garnaalkrokettenfestival. Gisterenavond werd de ploeg van BC Oostende voorgesteld aan de fans. Aanvankelijk stond er ook een fangame tegen het Franse Gravelin Duinkerke gepland. Maar die ploeg haakte in extremis af. De fans konden in de plaats genieten van een open training. Na de training was er ook nog een signeersessie. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: We hebben allemaal kunstenaars gezocht die daar een link mee hebben. Met Carnival of Life of met James Ensor. Ik zie het wel goed komen eigenlijk, ja.
7: Ja, heel vaak als we er even tussenuit willen, dan komen wij in Oostende wat uitwaaien. Enorm fijn om hier nu een werk te mogen hebben dat ook publiek toegankelijk is.
8: We willen een klein verhaal klaarmaken voor de toekomst. En als we die toekomst willen instappen, dan is het vandaag tijd voor jonge gasten om het stuur over te nemen.
9: We hebben toen eigenlijk vastgesteld dat er in Oostende heel wat parken, pleinen en plekken zijn waar mensen samenkomen, ontmoetingsplaatsen. En die zijn eigenlijk wel aan een update toe.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
10: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostends, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerke de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Hoorn.
11: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelhem in de deelgemeente gelegen aan de Oude

0: Uckstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan een hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse kerk van Ettelheim en die zowel naar bebossing heel wat potentieel heeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelheim. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe en die voor een kostprijs van 75.000 euro eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is het toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
1: Wanneer wordt daar in Ettelheim het eerste boompje geplant?
0: Wel, we gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen. Dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Regionieuws.
4: Vanavond vindt de Ostend Night Run plaats. De loopwedstrijd in de binnenstad start bij zonsondergang op het Zeeheldenplein. Cynthia Jonkheren van de organiserende Rotary Ostende Terstreep.
5: Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
4: Comedian Mohsin Abbas is ambassadeur, maar loopt zelf niet mee.
6: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik twee keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen.
4: Zo'n 350 leerlingen uit basisscholen in Nieuwpoort namen gisteren deel aan de Internationale Dag van de Vrede. Ze zongen het vredeslied aan het Britse gedenkteken naast het Koning Albert I-monument. Morgen neemt Ostende voor de 8e keer deel aan de Autovrije Zondag. Op diverse plaatsen in de binnenstad worden activiteiten gepland. De volledige zone binnen de Vindictieve Laan, Visserskaai, Zeedijk en Leopold II-laan is tussen 12 en 18 uur autovrij. Vanavond speelt KVDO de tweede uitwedstrijd van het seizoen. KVDO reist daarvoor naar Gent. Na de twee thuisoverwinningen staat de kustploeg op de vierde plaats in het klassement. RC Gent won nog maar één wedstrijd en staat op een 11e plaats. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
8: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Ostende.
9: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Hoorn.
0: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelheim, in de deelgemeente, gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan een hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse kerk van Ettelheim en die zowel naar bebossing heel wat potentieel heeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelheim. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe en die voor een kostprijs van 75.000 euro eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is het toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
1: Wanneer wordt daar in Ettelheim het eerste boompje geplant?
0: Wel, wij gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen. Dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Naar aanleiding van het wereldkampioenschap veldrijden, dat in januari 2027 doorgaat in Oostende, wil de stad kinderen warm maken voor het fietsen en het veldrijden. De stad geeft de scholen uit West-Vlaanderen daarom 3 uitdagingen. Scholen die 2 van de 3 uitdagingen tot een goed einde brengen, mogen dan 2 leerlingen afvaardigen voor een interscholenwedstrijd veldrijden. Dat scholen-WK zal verreden worden op een stuk van het echte WK-parcours. Nog tot eind oktober worden er in de voormalige gemeentelijke basisschool in Slijpen veiligheidsoefeningen gehouden. De diensten bereiden zich op die manier voor op noodsituaties. Tijdens de oefeningen kunnen er schoten gelost worden. Alles gebeurt in veilige, gecontroleerde en vooraf geplande omstandigheden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Hoorn.
0: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelhem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan een hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse Kerk van Ettelhem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel heeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelhem. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe. En die voor een kostprijs van €75.000 eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is het toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
1: Wanneer wordt daar in Ettelhem het eerste boompje geplant?
0: Wel, we gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen. Dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Dat houdt in dat de leerlingen eigenlijk in het eerste middelbaar onderwijs 5 uur per week surf- en zeillessen zullen krijgen van een professionele trainer.
12: En wij zijn aan het kijken naar het plateau aan de Rolbaanstraat om daar de cargo en logistiek te gaan uitbouwen. En hier op deze site alleen nog voor passagiers te investeren.
13: Het zijn bijzonder straffe bekende kunstenaars en eigenlijk mogen ze verwelkomen in Oostende. Ik ben daar heel fier op.
14: Het is zo, we promoten het bij de dokters, bij de apothekers en ook de maatschappelijk werkers en de diensten actief in de stad kunnen hierover praten.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Volgende week donderdag worden er 2400 bezoekers verwacht op het festival Bootsy. Dat festival gaat door in de ASEG Wellington Hippodroom in Oostende. Het dance- en belevingsfestival richt zich specifiek op mensen met een handicap. Volgend jaar starten er herstellingswerken aan het Albert 1 monument in Nieuwpoort. Momenteel sijpelt op bepaalde plaatsen vocht binnen in het onderliggende bezoekerscentrum Westfront en dat zal worden hersteld. De stad ontving voor de herstellingswerken een erfgoedpremie van €150.000 van de Vlaamse overheid. Het Garnaalkrokettenfestival zal dit jaar ook de favoriete kroket van kinderen verkiezen. Daarom zoekt Toerisme Oostende kinderen tussen 8 en 11 jaar die deel zullen uitmaken van een kinderjury. Kandideren kan nog tot en met maandag via de website van het Garnaalkrokettenfestival. Gisterenavond werd de ploeg van BC Oostende voorgesteld aan de fans. Aanvankelijk stond er ook een fangame tegen het Franse Gravelin Duinkerke gepland. Maar die ploeg haakte in extremis af. De fans konden in de plaats genieten van een open training. Na de training was er ook nog een signeersessie. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
1: Guy Servaas van Dement. Het openbaar onderzoek rond de Thermé Palace is gestart. Jullie hebben die plannen bekeken.
15: Wij waren uitgenodigd om de plannen te bekijken. Eigenlijk. En de renovatie had heel diep gaan. Er hadden een heleboel stukken afgebroken worden. Maar alles wordt heropgebouwd. Met respect voor het verleden. Alles wordt opengetrokken. Al de bijkomende veranderingen van de laatste 50, 60, 70 jaar worden verwijderd. En het wordt terug een open gebouw. Wat er nog standaard welkom is. Met een heleboel, met veel meer kamers dan voordien. Dus het wordt puur hotel. Het is ondeelbaar. En er komt ook een stuk nieuwe congresruimte erin.
1: Dement is een actiegroep. In het verleden waren jullie kritisch voor andere projecten, ook voor dit project. Nu zijn jullie positief.
15: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stadtoestand heeft zijn vetorechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd nog staans gebouw. Maar ondertussen had het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
1: Er is nu een openbaar onderzoek. Gaan jullie daar bezwaar indienen?
15: Nee, daar gaan we zeker geen bezwaar in dienen. Wat wij gezien hebben op papier, daar is zeker onnodig om bezwaar tegen in te dienen.
1: Hoe zijn de reacties van jullie achterban? Want jullie hebben nu de mening gedeeld.
15: Onze achterban is positief. De meeste reacties die we krijgen op onze nieuwsbrief is heel positief, proficiat. En mensen zijn gewoon blij dat zo'n mooi, uniek gebouw van Oostende, van België zelf, van de kust hier, terug gerenoveerd wordt naar een bepaalde waarde. Dus mensen zijn kunnen maar tevreden zijn. We hebben zelf gezien met het stukje aan de Rijn dat de stad Oostende nu gerenoveerd hebben. De reacties waren ook gans positief. Dus dat is eigenlijk een verderzetten van het verhaal. We hebben dat hier allemaal... Het is allemaal veel te lang verwaarloosd geweest. En nu zien we eigenlijk een kentering, zien we eigenlijk een terugkeer naar de oorspronkelijke pracht en praal dat vroeger eigenlijk was. Dus we hebben al een stukje aan de rij gezien. Op het moment dat het wel nog een keer op dezelfde manier zal gerenoveerd worden, het kan maar een meerwaarde zijn voor de stad.
16: Guy Servaas, voorzitter van Dement, bedankt voor het gesprek.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Simon Buijsen.
18: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
19: Ik ben Jean-Marie Barra.
20: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
21: Vanavond vindt de Oostend Night Run plaats. De loopwedstrijd in de binnenstad start bij zonsondergang op het Zeeheldenplein. Cynthia Jonkheren van de organiserende Rotary Oostende ter Streep.
5: Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
21: Comedian Mohsin Abbas is ambassadeur, maar loopt zelf niet mee.
6: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik 2 keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen.
21: Zo'n 350 leerlingen uit basisscholen in Nieuwpoort namen gisteren deel aan de Internationale Dag van de Vrede. Ze zongen het vredeslied aan het Britse gedenkteken naast het Koning Albert I monument. Morgen neemt Oostende voor de 8e keer deel aan de Autovrije Zondag. Op diverse plaatsen in de binnenstad worden activiteiten gepland. De volledige zone binnen de Vindictieve Laan, Visserskaai, Zeedijk en Leopold II-laan is tussen 12 en 18 uur autovrij. Vanavond speelt KVDO de tweede uitwedstrijd van het seizoen. KVDO reist daarvoor naar Gent. Na de 2 thuisoverwinningen staat de kustploeg op de 4e plaats in het klassement. RC Gent won nog maar 1 wedstrijd en staat op een 11e plaats. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Arno is een heel speciale man voor Oostende. Hij is ook een Oostendenaar in hart en nieren. En ik denk dat dat een passend eerbetoon is aan toch wel een zeer grote zanger die toch heel veel betekend heeft.
22: Ja, het is schoon. Ik ken een mentale erectie. Dat is een cadeau. Je moet altijd content zijn met een cadeautje.
7: In ons actieplan beginnen we nu met een dertigtal. Dat zijn diegenen die aangegeven hebben van kijk, wij willen onmiddellijk instappen. Maar we verwachten natuurlijk dat er nog heel veel zullen bijkomen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag in het Oostends dialect hoop ik alles te vernemen over het woord strotendrendel.
8: Ja, Edwin, toen wij klein waren, zag je nagenoeg nog geen verkeer in de zijstraten. Op de Roodse Steenweg, Nieuwpoortsteenweg, zag je al tamelijk veel auto's, maar in de zijstraten als Blokasteelstraat en Tarwestraat en zo zag je misschien één of twee auto's op een dag. Dus konden wij ook volop op straat spelen. En wij waren de hele dag buiten op straat. Wij waren strotendrendels. En er wordt ook gezegd strotendwels. We dwelden de stroten af. Een strotendwel of een strotendrendel is iemand die dolgraag op straat rondloopt om er te spelen, om er te vertoeven, omdat hij minder graag thuis is. Dus een strotendrendel. In strotendrendel herken je natuurlijk straat, stroten. En drendel. En drendel is een woord dat wij te Oostende in vele betekenissen gebruiken, maar meestal slaat het op iets wat langwerpig is. Ja, het drendel.
1: Ik heb de indruk, Roland, misschien is het maar een indruk, maar dat bij vroeger, 20, 30 jaar geleden, dat er nu minder kinderen op straat spelen. Ze zitten voor de buis of ze zijn bezig met hun eigen ding. Maar
8: dat is inderdaad zo. Er zijn hier en daar ouders die het geluk hebben te wonen in een straat die doodloopt, zodat hun kinderen zich daar niet doodlopen. En die kunnen nog wat aan straatspelen doen. Maar het is dus zo dat de straatspelletjes van vroeger, die zo talrijk waren en zo inventief, dat die eigenlijk teloor gaan, dat allemaal verloren gaat. Nu zie je eigenlijk geen strotendrendels meer. Nu zitten ze geplakt voor tv en je hoort soms van kinderen, wonderkinderen zijn dat dan, van 4 en 5 jaar, die al op de computer kunnen werken. Dat zijn wonderkinderen, ja, natuurlijk. Maar in feite zijn dat kinderen die te beklagen zijn. Ze hebben geen echte jeugd. Ze zijn niet sociaal. Door de straat spelen waren wij sociaal, maar we waren wel strotendrendels. Ja.
1: Even mijmeren was dat met Roland de Snerk. Roland, bedankt voor de uitleg van dit Oostends dialectwoord.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombie, het Schepencollege heeft een bijzondere nota goedgekeurd waarin jullie zeggen we zijn in lopende zaken. Wat betekent dat precies?
19: Het is eigenlijk zo dat de hele werking tussen wat het politiek bestelt, colleges en de administratie, dat gebeurt eigenlijk op basis van een afsprakennota die voor de legislatuur geldt. En we zijn al een hele tijd bezig met de interne hervorming in Stad Oostende, waardoor dat we ook niet iedereen van het personeel hebben vervangen. We hebben gezien, en ook uit respect voor de ambtenaren, dat we nu veel aan het vragen zijn, veel projecten. Kijk naar de gebouwen, kijk naar de straten, de trottoirs als voorbeelden. En we hebben een afspraak gemaakt om voorlopig niet opnieuw beleid te gaan, de administratie haar capaciteit te volle laten op de lopende projecten. En als er bijkomende projecten komen, nieuwe, dan zal dat een afspraak zijn met de administratie. Dat is tot nader order voor een korte periode uit respect voor de ambtenaren. Eén keer dat die interne hervorming er is, zal dat worden opgeheven.
1: In die nota staat bijvoorbeeld, we moeten goed met elkaar communiceren, we moeten goed luisteren naar elkaar. Dat lijkt toch allemaal evident?
19: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
1: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
19: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat
11: dat ook heel goed afspreken met de administratie.
1: Begrijpt u dat de nota bij mensen die hem de eerste keer lezen nogal raar overkomt?
11: Ja, dat kan, maar dat is iets zeer administratief. Eigenlijk zijn er zeer gelijkaardige dingen te vinden in de originele afsprakennota als we gestart zijn. Daar heeft niemand over gesproken en de oppositie maakt er een punt van, omdat het hoogdringend op de agenda is gekomen vandaag in het college. En de enige reden was dat ik niet op tijd klaar was, daarom moest het hoogdringend toegevoegd worden.
2: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
21: Naar aanleiding van het wereldkampioenschap veldrijden, dat in januari 2027 doorgaat in Oostende, wil de stad kinderen warm maken voor het fietsen en het veldrijden. De stad geeft de scholen uit West-Vlaanderen daarom 3 uitdagingen. Scholen die 2 van de 3 uitdagingen tot een goed einde brengen, mogen dan 2 leerlingen afvaardigen voor een interscholenwedstrijd veldrijden. Dat scholen-WK zal verreden worden op een stuk van het echte WK-parcours. Nog tot eind oktober worden er in de voormalige gemeentelijke basisschool in Slijpen veiligheidsoefeningen gehouden. De diensten bereiden zich op die manier voor op noodsituaties. Tijdens de oefeningen kunnen er schoten gelost worden. Alles gebeurt in veilige, gecontroleerde en vooraf geplande omstandigheden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
9: Ik ben Patrick de Vit.
10: Ik ben Philippe Monseweijer.
23: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Schepen voor mobiliteit, Judith Ooms. Waarom is dat nodig?
5: Well, enerzijds is zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
1: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
5: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
1: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
5: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk de aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
1: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
5: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat hij zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
1: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
5: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Ze kunnen, dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis. Zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren. En dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
1: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
5: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
1: Het is echt wel een heel grote verandering.
5: Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties. Jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
1: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
5: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen die een pak meer zullen worden en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
21: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
21: Volgende week donderdag worden er 2400 bezoekers verwacht op het festival Bootsie. Dat festival gaat door in de ASEG Wellington Hippodroom in Oostende. Het Dance & Belevingsfestival richt zich specifiek op mensen met een handicap. Volgend jaar starten er herstellingswerken aan het Albert 1 monument in Nieuwpoort. Momenteel sijpelt op bepaalde plaatsen vocht binnen in het onderliggende bezoekerscentrum Westfront en dat zal worden hersteld. De stad ontving voor de herstellingswerken een erfgoedpremie van 150.000 euro van de Vlaamse overheid. Het Garnaalkrokettenfestival zal dit jaar ook de favoriete kroket van kinderen verkiezen. Daarom zoekt Toerisme Oostende kinderen tussen 8 en 11 jaar die deel zullen uitmaken van een kinderjury. Kandideren kan nog tot en met maandag via de website van het Garnaalkrokettenfestival. Gisterenavond werd de ploeg van BC Oostende voorgesteld aan de fans. Aanvankelijk stond er ook een fangame tegen het Franse Gravelin Duinkerke gepland. Maar die ploeg haakte in extremis af. De fans konden in de plaats genieten van een open training. Na de training was er ook nog een signeersessie. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Ze had mij gebeld en ze zochten een stem die Oostends klonk, authentiek Oostends, maar toch verstaanbaar.
15: Ze komen eigenlijk van een modaal gezin hier in Oostende, met een kindje. En het is echt per toeval dat de honden gespot zijn geweest door de lokale politie, die meteen actie heeft genomen, ze in beslag genomen heeft en ze bij ons heeft binnengebracht.
12: Het is een heel open project met voldoende grond, met ook een open kant langs een Nijverheidsstraat, zodat we een brede school kunnen zijn ook voor de buurt.
9: Ik toon voor het eerst de foto van de moeder van James Ensor. We hebben die dame nooit in beeld gezien.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
13: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gouren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostends, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerke de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Hoorn.
14: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelhem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan een hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse Kerk van Ettelhem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel geeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelhem. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe, en die voor een kostprijs van €75.000 eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is het toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
1: Wanneer wordt daar in Ettelhem het eerste boompje geplant?
14: Wel, wij gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen. Dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regionieuws.
21: Vanavond vindt de Ostend Night Run plaats. De loopwedstrijd in de binnenstad start bij zonsondergang op het Zeeheldenplein. Cynthia Jonkheren van de organiserende Rotary Ostende ter streep.
5: Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
21: Comedian Mohsin Abbas is ambassadeur, maar loopt zelf niet mee.
6: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik twee keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen.
21: Zo'n 350 leerlingen uit basisscholen in Nieuwpoort namen gisteren deel aan de Internationale Dag van de Vrede. Ze zongen het vredeslied aan het Britse gedenkteken naast het Koning Albert I monument. Morgen neemt Ostende voor de 8e keer deel aan de Autovrije Zondag. Op diverse plaatsen in de binnenstad worden activiteiten gepland. De volledige zone binnen de Vindictieve Laan, Visserskaai, Zeedijk en Leopold II-laan is tussen 12 en 18 uur autovrij. Vanavond speelt KVDO de tweede uitwedstrijd van het seizoen. KVDO reist daarvoor naar Gent. Na de twee thuisoverwinningen staat de kustploeg op de vierde plaats in het klassement. RC Gent won nog maar één wedstrijd en staat op een 11e plaats. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben George Keters.
16: Ik ben Caroline de Vriend.
6: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
15: Guy Servaas van Dement. Het openbaar onderzoek rond de Thermae Palace is gestart. Jullie hebben die plannen bekeken.
18: Wij werden uitgenodigd om de plannen te bekijken eigenlijk. En de renovatie had heel diep gaan. Er hadden een heleboel stukken afgebroken worden. Maar alles wordt heropgebouwd. Met respect voor het verleden. Alles wordt opengetrokken. Al de bijkomende veranderingen van de laatste 50, 60, 70 jaar worden verwijderd. En het wordt terug een open gebouw. Wat er nog standaard welkom is. Met veel meer kamers dan voordien. Dus het wordt puur hotel. Het is ondeelbaar. En er komt ook een stuk nieuwe congresruimte erin.
15: Dement is een actiegroep. In het verleden waren jullie kritisch voor andere projecten, ook voor dit project. Nu zijn jullie positief.
18: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Ostende heeft zijn vetorechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een Ostends gebouw. Maar ondertussen had het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
15: Er is nu een openbaar onderzoek. Gaan jullie daar bezwaar indienen?
18: Nee, daar gaan we zeker geen bezwaar in dienen. Wat wij gezien hebben op papier, daar is zeker onnodig om bezwaar tegen in te dienen.
15: Hoe zijn de reacties van jullie achterban? Want jullie hebben nu de mening gedeeld.
18: Onze achterban is positief. De meeste reacties die we krijgen op onze nieuwsbrief is heel positief, proficiat. En mensen zijn gewoon blij dat zo'n mooi, uniek gebouw van Oostende, van België zelf, van de kust hier, terug gerenoveerd wordt naar een bepaalde waarde. Dus mensen kunnen maar tevreden zijn. We hebben zelf gezien met het stukje aan de Rijn dat de stad Oostende nu gerenoveerd hebben. De reacties waren ook gans positief. Dus dat is eigenlijk een verderzetten van het verhaal. We hebben dat hier allemaal... Het is allemaal veel te lang verwaarloosd geweest. En nu zien we eigenlijk een kentering, zien we eigenlijk een terugkeer naar de oorspronkelijke pracht en praal dat vroeger eigenlijk was. Dus we hebben al een stukje aan de rij gezien. Op het moment dat het wel nog een keer op dezelfde manier zal gerenoveerd worden, het kan maar een meerwaarde zijn voor de stad.
15: Guy Servaas, voorzitter van Dement, bedankt voor het gesprek.
3: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Noordzee Regionieuws.
21: Naar aanleiding van het wereldkampioenschap veldrijden, dat in januari 2027 doorgaat in Oostende, wil de stad kinderen warm maken voor het fietsen en het veldrijden. De stad geeft de scholen uit West-Vlaanderen daarom 3 uitdagingen. Scholen die 2 van de 3 uitdagingen tot een goed einde brengen, mogen dan 2 leerlingen afvaardigen voor een interscholenwedstrijd veldrijden. Dat scholen-WK zal verreden worden op een stuk van het echte WK-parcours. Nog tot eind oktober worden er in de voormalige gemeentelijke basisschool in Slijpen veiligheidsoefeningen gehouden. De diensten bereiden zich op die manier voor op noodsituaties. Tijdens de oefeningen kunnen er schoten gelost worden. Alles gebeurt in veilige, gecontroleerde en vooraf geplande omstandigheden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Lodewijk Jonkeren, u bent directeur van de studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
16: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en liefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
1: Wat maakt deze school bijzonder?
16: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
1: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
16: Het is een doorstroomschool. We hebben 3 grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
1: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad, maar hoe blikt u terug op die 10 jaar, want u was erbij van het begin?
16: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin. Het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
1: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
16: Ja, klopt. Een opstartende school is elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijke bouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
1: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat.
16: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
3: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkheren.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Oh, dat is nog de Lucie Loes in de tijd. Was voorzitter van de Gilles der Zee. Via de Gilles der Zee ben ik in de Orde van de Kloef gerocht. En de Orde van de Kloef was Gérard Dangro. En Gérard Dangro was de Oostendse Revue. Dus het was niet moeilijk, hè.
20: Dit jaar zijn we terug naar het Fort Napoleon verhuisd, waar we vorig jaar even weg waren wegens de renovaties. Maar we zien ook wel dat de mensen zeer tevreden zijn dat de speakpitches terug thuis zijn.
22: Van Martine is dat voor mij vrij makkelijk, omdat ik haar al een aantal jaar speel en omdat ik haar ook al een aantal keer ontmoet heb, waardoor het iets eenvoudiger is om haar te spelen. Bij Charlotte was dat iets moeilijker, omdat er nog niet zo heel veel filmmateriaal van haar te vinden is.
24: Wanneer dat de blauwe bruggen naar boven gaan, dat de mensen die in de tunnel staan, die vooraan staan, de omleiding niet nemen. Dat betekent dat altijd maar het verkeer langer wordt en dat de afrit dus naar de kliniek AZ-Amiaan daardoor geblokkeerd wordt.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
21: Volgende week donderdag worden er 2400 bezoekers verwacht op het festival Bootsy. Dat festival gaat door in de ASEG Wellington Hippodroom in Oostende. Het Dans- en Belevingsfestival richt zich specifiek op mensen met een handicap. Volgend jaar starten er herstellingswerken aan het Albert 1-monument in Nieuwpoort. Momenteel sijpelt op bepaalde plaatsen vocht binnen in het onderliggende bezoekerscentrum Westfront en dat zal worden hersteld. De stad ontving voor de herstellingswerken een erfgoedpremie van 150.000 euro van de Vlaamse overheid. Het Garnaalkrokettenfestival zal dit jaar ook de favoriete kroket van kinderen verkiezen. Daarom zoekt Toerisme Oostende kinderen tussen 8 en 11 jaar die deel zullen uitmaken van een kinderjury. Kandideren kan nog tot en met maandag via de website van het Garnaalkrokettenfestival. Gisterenavond werd de ploeg van BC Oostende voorgesteld aan de fans. Aanvankelijk stond er ook een fangame tegen het Franse Gravelin Duinkerke gepland. Maar die ploeg haakte in extremis af. De fans konden in de plaats genieten van een open training. Na de training was er ook nog een signeersessie. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Guy Servaas van Dement, het openbaar onderzoek rond de Thermae Palace is gestart. Jullie hebben die plannen bekeken.
15: Wij waren uitgenodigd om de plannen te bekijken eigenlijk. En de renovatie had heel diep gaan. Er hadden heel veel stukken afgebroken worden. Maar alles wordt heropgebouwd. Met respect voor het verleden. Alles wordt opengetrokken. Al de bijkomende veranderingen van de laatste 50, 60, 70 jaar worden verwijderd. En het wordt er terug een open gebouw. Wat er nog standaard welkom is. Met veel meer kamers dan voordien. Dus het wordt puur hotel. Het is ondeelbaar. En er komt ook een stuk nieuw congresruimte erin.
0: Dement is een actiegroep. In het verleden waren jullie kritisch voor andere projecten, ook voor dit project. Nu zijn jullie positief.
15: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn vetorechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd nog staans gebouw. Maar ondertussen had het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
0: Er is nu een openbaar onderzoek. Gaan jullie daar bezwaar indienen?
15: Nee, daar gaan we zeker geen bezwaar in dienen. Want wat wij gezien hebben op papier, daar is zeker onnodig om bezwaar tegen in te dienen.
0: Hoe zijn de reacties van jullie achterban? Want jullie hebben nu de mening gedeeld.
15: Onze achterban is positief. De meeste reacties die we krijgen op onze nieuwsbrief is heel positief, proficiat. En mensen zijn gewoon blij dat zo'n mooi, uniek gebouw van Oostende, van België zelf, van de kust hier, terug gerenoveerd wordt naar een bepaalde waarde. Dus mensen kunnen maar tevreden zijn. We hebben zelf gezien met het stukje aan de Rijn dat de stad Oostende nu gerenoveerd hebben. De reacties waren ook gans positief. Dus dat is eigenlijk een verderzetten van het verhaal. We hebben dat hier allemaal... Het is allemaal veel te lang verwaarloosd geweest. En nu zien we eigenlijk een kentering, zien we eigenlijk een terugkeer naar de oorspronkelijke pracht en praal dat vroeger eigenlijk was. Dus we hebben al een stukje aan de rij gezien. Op het moment dat het nog een keer op dezelfde manier zal gerenoveerd worden, het kan maar een meerwaarde zijn voor de stad.
7: Guy Servaas, voorzitter van Dement, bedankt voor het gesprek.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben George Keters.
11: Ik ben Caroline de Vriend.
19: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
21: Vanavond vindt de Ostend Night Run plaats. De loopwedstrijd in de binnenstad start bij zonsondergang op het Zeeheldenplein. Cynthia Jonkheren van de organiserende Rotary Oostende ter streep.
5: Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
21: Comedian Mohsin Abbas is ambassadeur, maar loopt zelf niet mee.
6: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik 2 keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen.
21: Zo'n 350 leerlingen uit basisscholen in Nieuwpoort namen gisteren deel aan de Internationale Dag van de Vrede. Ze zongen het vredeslied aan het Britse gedenkteken naast het Koning Albert I monument. Morgen neemt Oostende voor de 8e keer deel aan de Autovrije Zondag. Op diverse plaatsen in de binnenstad worden activiteiten gepland. De volledige zone binnen de Vindictieve Laan, Visserskaai, Zeedijk en Leopold 2-laan is tussen 12 en 18 uur autovrij. Vanavond speelt KVDO de tweede uitwedstrijd van het seizoen. KVDO reist daarvoor naar Gent. Na de twee thuisoverwinningen staat de kustploeg op de vierde plaats in het klassement. RC Gent won nog maar één wedstrijd en staat op een elfde plaats. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Het gaat er eigenlijk om, het verhaal speelt zich af in Oostende uiteraard, waarbij dat de harnaalkroket verdwenen is.
10: We hebben eigenlijk geprobeerd te werken rond de verschillende thema's waarin Maurice Anthony ook actief was. En veel foto's gaan natuurlijk over het strand, de zee, het toerisme. Maar er zijn bijvoorbeeld ook hele reekse foto's van alles wat te maken had met de visserij.
11: Al kunnen we na de eerste weken toch wel besluiten dat het zeer positief wordt onthaald. Dat er heel veel complimenten binnenkomen daarover. Mensen ook die ons bedanken voor de fietsstraten, voor de fietszones.
12: Ja, er zijn twee nieuwe verdwaalpalen bijgekomen op het strand. Eén, de garnaal. Het is natuurlijk duidelijk dat wij met Oostende volop kiezen voor de garnaal. En aan de andere kant ons stadsfiguurtje, James.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
1: Frank Goemene van Gidsenkring Lange Nelle. We hebben het vandaag over een wagenmaker in de Veldstraat. Hoe zit dat in elkaar?
23: Wel, vrij regelmatig doen wij de wandeling van Petit Nice naar Petit Paris. Nu Petit Nice, eerst situeren. Waar situeert zich dat? Ter hoogte van de Westgelling aan de Kursaal. En van daaruit wandelen we naar Petit Paris. En iedereen kent Petit Paris zeer goed. We passeren dan ook de Jules Peukartstraat. Aan de Jules Peukartstraat, voor de ouderen in Oostende is dat de Veldstraat. Daar heb ik een paar keer Rika Biljouw tegengekomen. En Rika Biljouw vertelt het verhaaltje van mij. Haar vader of haar grootvader was daar wagenmaker. Wagenmaker midden in stad, in de Veldstraat. Voor wat waren die wagens? Dat was eigenlijk voor de visleurders. Dus haar vader maakte onderstellen voor de visleurders en de visleurders kwamen daar. Nu is het zo dus, vlak na Wereldoorlog 1 of tijdens Wereldoorlog 1 zijn in de wagenmakerij een Duitse officier en zijn ordonnans geplaatst. En wat hebben die bij? Die hebben een paard bij. Nu, een wagenmaker, dat is ook iemand die wagens maakt voor landbouwers. En dus, hij heeft een box om een paard te stallen. Nu, die een box wordt inderdaad gebruikt voor dat paard te stallen. Op het einde van de oorlog wordt die officier gedood. En wat gebeurt er? De Duitsers vertrekken en vergeten dat paard. Dus de familie Biljouw zit daar met een paard opgezadeld. Het geluk doet hem voren dat in dezelfde straat een vervoerder aanwezig is. En iedereen kent het verhuismaatschappij De Maagd. Ik vermoed dat het De Maagd zal geweest zijn, de voorrader van De Maagd, die daar vervoerder was. Hij heeft dat paard aan de vervoermaatschappij, zodat zij ook konden verhuizen. En op dat ogenblik dat hij dat verhuist, of dat hij dat paard afstaat, krijgt mevrouw Biljouw 4 hoefijzers. Of niet mevrouw Hoefijzer, haar grootovervader krijgt 4 hoefijzers. En zij heeft nog altijd die 4 hoefijzers in haar bezit die ze gekregen heeft in ruil voor dat paard van de Duitsers.
2: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring. Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Begin deze zomer openden de Koninklijke Gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
25: Bij de opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen, hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
1: En hoe gaat het nu verder?
25: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Maar dat is nu voor de kerstvakantie zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
1: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
25: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Park Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk van aan de Venetiaanse gaanderijen en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
7: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
21: Naar aanleiding van het wereldkampioenschap veldrijden, dat in januari 2027 doorgaat in Oostende, wil de stad kinderen warm maken voor het fietsen en het veldrijden. De stad geeft de scholen uit West-Vlaanderen daarom 3 uitdagingen. Scholen die 2 van de 3 uitdagingen tot een goed einde brengen, mogen dan 2 leerlingen afvaardigen voor een interscholenwedstrijd veldrijden. Dat scholen-WK zal verreden worden op een stuk van het echte WK-parcours. Nog tot eind oktober worden er in de voormalige gemeentelijke basisschool in Slijpen veiligheidsoefeningen gehouden. De diensten bereiden zich op die manier voor op noodsituaties. Tijdens de oefeningen kunnen er schoten gelost worden. Alles gebeurt in veilige, gecontroleerde en vooraf geplande omstandigheden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Mijn naam is Joris Polet.
13: Ik ben André Durie.
14: Ik ben Kurt Kluis.
16: Hallo, ik ben Her Zele en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Lodewijk Jonkeer, u bent directeur van de studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
17: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en liefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
1: Wat maakt deze school bijzonder?
17: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
1: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
17: Het is een doorstroomschool. We hebben 3 grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
1: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad. Maar hoe blikt u terug op die 10 jaar? Want u was erbij van het begin.
17: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele, hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin. Het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
1: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
17: Ja, klopt. Een opstartende school is elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijk gebouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
1: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat.
17: klopt, aan de Leffingestraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
13: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkheren.
14: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
18: Nieuws en info aan de kust.
20: Noordzee Regio Nieuws.
22: Volgende week donderdag worden er 2400 bezoekers verwacht op het festival Bootsy. Dat festival gaat door in de ASEG Wellington Hippodroom in Oostende. Het dance- en belevingsfestival richt zich specifiek op mensen met een handicap. Volgend jaar starten er herstellingswerken aan het Albert 1-monument in Nieuwpoort. Momenteel sijpelt op bepaalde

0: remis af. De fans konden in de plaats genieten van een open training. Na de training was er ook nog een signeersessie. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Dat houdt in dat de leerlingen eigenlijk in het eerste middelbaar onderwijs 5 uur per week surf- en zeillessen zullen krijgen van een professionele trainer.
3: En wij zijn aan het kijken naar het plateau aan de Rolbaanstraat om daar de cargo en logistiek te gaan uitbouwen. En hier op deze site alleen nog voor passagiers te investeren.
4: Het zijn bijzonder straffe bekende kunstenaars en eindelijk mogen ze verwelkomen in Oostende. Ik ben daar heel fier op.
5: Het is zo, we promoten het bij de dokters, bij de apothekers en ook de maatschappelijk werkers en de diensten actief in de stad kunnen hierover praten.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: De ticketverkoop voor de Oostense Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostense Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostens, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerken de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Hoorn.
9: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelhem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan een hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse Kerk van Ettelhem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel heeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelhem. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe. En die voor een kostprijs van €75.000 eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is het toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
8: Wanneer wordt daar in Ettelhem het eerste boompje geplant?
9: Wel, wij gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen. Dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.
1: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio
1: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Vanavond vindt de Ostend Night Run plaats. De loopwedstrijd in de binnenstad start bij zonsondergang op het Zeeheldenplein. Cynthia Jonkheren van de organiserende Rotary Oostende Terstreep.
10: Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
0: Comedian Mohsin Abbas is ambassadeur, maar loopt zelf niet mee.
11: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik 2 keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen.
0: Zo'n 350 leerlingen uit basisscholen in Nieuwpoort namen gisteren deel aan de Internationale Dag van de Vrede. Ze zongen het vredeslied aan het Britse gedenkteken naast het Koning Albert I-monument.

0: Morgen neemt Oostende voor de 8e keer deel aan de Autovrije Zondag. Op diverse plaatsen in de binnenstad worden activiteiten gepland. De volledige zone binnen de Vindictieve Laan, Visserskaai, Zeedijk en Leopold 2-laan is tussen 12 en 18 uur autovrij. Vanavond speelt KVDO de tweede uitwedstrijd van het seizoen. KVDO reist daarvoor naar Gent. Na de twee thuisoverwinningen staat de kustploeg op de vierde plaats in het klassement. RC Gent won nog maar één wedstrijd en staat op een 11e plaats. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turisme Oostende.
3: Ik ben Kirby Hallemees.
4: Ik ben Gaël Bouzin.
5: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Guy Servaas van Dement, het openbaar onderzoek rond de Terme Pallas is gestart. Jullie hebben die plannen bekeken.
8: Wij werden uitgenodigd om de plannen te bekijken eigenlijk. En de renovatie had heel diep gaan. Er hadden een heleboel stukken afgebroken worden. Maar alles wordt heropgebouwd. Met respect voor het verleden. Alles wordt opengetrokken. Al de bijkomende veranderingen van de laatste 50, 60, 70 jaar worden verwijderd. En het wordt er terug een open gebouw. Wat er nog standaard welkom is. Met veel meer kamers dan voordien. Dus het wordt puur hotel. Het is ondeelbaar. En er komt ook een stuk nieuw congresruimte erin.
7: Dement is een actiegroep. In het verleden waren jullie kritisch voor andere projecten, ook voor dit project. Nu zijn jullie positief.
8: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn vetorechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een Oostends gebouw. Maar ondertussen had het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klassehotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
7: Er is nu een openbaar onderzoek. Gaan jullie daar bezwaar indienen?
8: Nee, daar gaan we zeker geen bezwaar in dienen. Wat wij gezien hebben op papier, daar is zeker onnodig om bezwaar tegen in te dienen.
7: Hoe zijn de reacties van jullie achterban? Want jullie hebben nu de mening gedeeld.
8: Onze achterban is positief. De meeste reacties die we krijgen op onze nieuwsbrief is heel positief, proficiat. En mensen zijn gewoon blij dat zo'n mooi, uniek gebouw van Oostende, van België zelf, van de kust hier, terug gerenoveerd wordt naar een bepaalde waarde. Dus mensen kunnen maar tevreden zijn. We hebben zelf gezien met het stukje Gaan Rijn dat de stad Oostende nu gerenoveerd hebben. De reacties waren ook gans positief. Dus dat is eigenlijk een verderzetten van het verhaal. We hebben dat hier allemaal... Het is allemaal veel te lang verwaarloosd geweest. En nu zien we eigenlijk een kentering, zien we eigenlijk een terugkeer naar de oorspronkelijke pracht en praal dat vroeger eigenlijk was. Dus we hebben al een stukje gaan erin gezien. Op het moment dat het nog een keer op dezelfde manier zal gerenoveerd worden, het kan maar een meerwaarde zijn voor de stad.
9: Guy Servaas, voorzitter van Dement, bedankt voor het gesprek.
1: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Naar aanleiding van het wereldkampioenschap veldrijden, dat in januari 2027 doorgaat in Oostende, wil de stad kinderen warm maken voor het fietsen en het veldrijden. De stad geeft de scholen uit West-Vlaanderen daarom 3 uitdagingen. Scholen die 2 van de 3 uitdagingen tot een goed einde brengen, mogen dan 2 leerlingen afvaardigen voor een interscholenwedstrijd veldrijden. Dat scholen-WK zal verreden worden op een stuk van het echte WK-parcours. Nog tot eind oktober worden er in de voormalige gemeentelijke basisschool in Slijpen veiligheidsoefeningen gehouden. De diensten bereiden zich op die manier voor op noodsituaties. Tijdens de oefeningen kunnen er schoten gelost worden. Alles gebeurt in veilige, gecontroleerde en vooraf geplande omstandigheden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombé, het Schepencollege heeft een bijzondere nota goedgekeurd waarin jullie zeggen we zijn in lopende zaken. Wat betekent dat precies?
4: Het is eigenlijk zo dat de hele werking tussen wat het politiek bestelt, colleges en de administratie, dat gebeurt eigenlijk op basis van een afsprakennota die voor de legislatuur geldt. En we zijn al een hele tijd bezig met de interne hervorming in Stad Oostende, waardoor dat we ook niet iedereen van het personeel hebben vervangen. We hebben gezien, en ook uit respect voor de ambtenaren, dat we nu veel aan het vragen zijn, veel projecten. Kijk naar de gebouwen, kijk naar de straten, de trottoirs als voorbeelden. En we hebben een afspraak gemaakt om voorlopig niet opnieuw beleid te gaan, de administratie haar capaciteit te volle laten op de lopende projecten. En als er bijkomende projecten komen, nieuwe, dan zal dat een afspraak zijn met de administratie. Dat is tot nader order voor een korte periode uit respect voor de ambtenaren. Eén keer dat die interne hervorming er is, zal dat worden opgeheven.
7: In die nota staat bijvoorbeeld, we moeten goed met elkaar communiceren, we moeten goed luisteren naar elkaar. Dat lijkt toch allemaal evident?
4: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
7: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
4: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
7: Begrijpt u dat de nota bij mensen die hem de eerste keer lezen nogal raar overkomt?
4: Ja, dat kan, maar dat is iets zeer administratief. Eigenlijk zijn er zeer gelijkaardige dingen te vinden in de originele afsprakennota als we gestart zijn. Daar heeft niemand over gesproken en de oppositie maakt er een punt van omdat het hoogdringend op de agenda is gekomen vandaag in het college. En de enige reden was dat ik niet op tijd klaar was, daarom moest het hoogdringend toegevoegd worden.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Als die in onze stad werken, dat ze hun werk zonder enige fout doen. We stellen nu vast dat dat helemaal niet het geval is, dat de Oostendenaar hiervan het gelag betaalt.
11: Dat is natuurlijk wel een hele grote verandering bij het oorspronkelijke park die voorzien was om eigenlijk rond het crematorium aan te leggen.
12: Dus we hebben heel veel aandacht besteed aan de drugsproblematiek in onze stad die er is, die op veel plaatsen er is, maar zeker niet minder bij ons in onze stad.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Volgende week donderdag worden er 2400 bezoekers verwacht op het festival Bootsy. Dat festival gaat door in de ASEG Wellington Hippodroom in Oostende. Het dance- en belevingsfestival richt zich specifiek op mensen met een handicap. Volgend jaar starten er herstellingswerken aan het Albert 1 monument in Nieuwpoort. Momenteel sijpelt op bepaalde plaatsen vocht binnen in het onderliggende bezoekerscentrum Westfront en dat zal worden hersteld. De stad ontving voor de herstellingswerken een erfgoedpremie van €150.000 van de Vlaamse overheid. Het Garnaalkrokettenfestival zal dit jaar ook de favoriete kroket van kinderen verkiezen. Daarom zoekt Toerisme Oostende kinderen tussen 8 en 11 jaar die deel zullen uitmaken van een kinderjury. Kandideren kan nog tot en met maandag via de website van het Garnaalkrokettenfestival. Gisterenavond werd de ploeg van BC Oostende voorgesteld aan de fans. Aanvankelijk stond er ook een fangame tegen het Franse Gravelin Duinkerke gepland. Maar die ploeg haakte in extremis af. De fans konden in de plaats genieten van een open training. Na de training was er ook nog een signeersessie. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
13: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende, schepen voor mobiliteit. Judith Ooms, waarom is dat nodig?
14: Well, enerzijds is zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
7: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
14: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
7: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
14: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk de aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
7: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
14: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat hij zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
7: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
14: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis. Zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren. En dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
7: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
14: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
7: Het is echt wel een heel grote verandering.
14: Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties. Jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
7: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
14: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen die pak meer zullen worden en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
9: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.
13: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben George Keters.
16: Ik ben Caroline de Vriend.
17: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Regionieuws.
0: Vanavond vindt de Ostend Night Run plaats. De loopwedstrijd in de binnenstad start bij zonsondergang op het Zeeheldenplein. Cynthia Jonkheren van de organiserende Rotary Ostende Terstreep.
18: Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
0: Comedian Mohsin Abbas is ambassadeur, maar loopt zelf niet mee.
17: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik twee keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen.
0: Zo'n 350 leerlingen uit basisscholen in Nieuwpoort namen gisteren deel aan de Internationale Dag van de Vrede. Ze zongen het vredeslied aan het Britse gedenkteken naast het Koning Albert I-monument. Morgen neemt Oostende voor de 8e keer deel aan de Autovrije Zondag. Op diverse plaatsen in de binnenstad worden activiteiten gepland. De volledige zone binnen de Vindictieve Laan, Visserskaai, Zeedijk en Leopold II-laan is tussen 12 en 18 uur autovrij. Vanavond speelt KVDO de tweede uitwedstrijd van het seizoen. KVDO reist daarvoor naar Gent. Na de twee thuisoverwinningen staat de kustploeg op de vierde plaats in het klassement. RC Gent won nog maar één wedstrijd en staat op een elfde plaats. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
13: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Het is wel heel leuk om in België te zijn en dan specifiek Oostende, niet zo ver van huis, West-Vlaanderen en aan de zee. Het is wel speciaal dat we niet hebben moeten reizen voor dit toernooi.
19: Wel, dat is ook noodzakelijk. Hè. We hebben hier op bepaalde dagen een enorme stijging van het aantal mensen in Oostende. En het korps blijft in de winter hetzelfde als in de zomer.
20: Dat wij dus voor Bredene Sas enorme investeringen doen naar infrastructuur. Wij proberen ons shoppingcenter op peil te houden. Wij proberen ook onze handelaars op peil te houden in Bredene Sas.
21: Ja, het zijtje blijft mij toch boeien. Het is hier zo prachtig. We hebben zo'n groot strand. Ik kom hier mijn verdriet en mijn vreugde vertellen aan de zee, want ik ben daarmee opgegroeid.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
22: Luc van Spijbroek, we hadden het eerder over de storm van 1953 met ook heel wat gevolgen in Oostende.
23: Inderdaad. De nacht van zaterdag op zondag 1 februari 1953 rond 1:30 s'nachts sloegen de golven over de dijk en werd de oude binnenstad onder water gezet. Buiten het Gazengras overstroomde eveneens het Leopold Maria Hendrika Park voor een groot gedeelte. Ook de buurt van het Kennedy-rondpunt kwam onder water te staan. Via de riolen kwam het water zelf in de kelders van de Cairo-straat, Rome-straat en Stockholmstraat naar binnen. Sommige feestvierders zaten op café of op een of ander bal, maar al vlug stelden deze late uitgaanders vast dat het voor Oostende een ramp aan het worden was. Men trachtte nog auto's te verslepen. Men wekte handelaars opdat die nog hun goederen in veiligheid zouden kunnen brengen, maar al snel was er overal paniek. Tracht het u maar in te beelden. Geen elektriciteit en telefoon meer. Donker, pikdonker, koud, een huilende wind en vooral niet weten wat er komen zou. Uiteindelijk vielen er in Oostende 8 slachtoffers. Een kind van 2 jaar dat op de Oosteroever uit de armen van zijn moeder gerukt werd. Een oude dame van 93 jaar die een beroerte kreeg in haar kelderkeuken in de Sint-Paulusstraat. Een persoon met een hartaanval. 4 in de woningen in de Bredene Steenweg. En 1 persoon die tijdens de storm overboord geslagen is.
13: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring. Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
24: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Hoorn.
25: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelhem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan 1 hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse Kerk van Ettelhem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel heeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelhem. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe. En die voor een kostprijs van €75.000 eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is dit toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
24: Wanneer wordt daar in Ettelhem het eerste boompje geplant?
25: Wel, we gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen. Dus wij hopen in 2027 daar de eerste spaden in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.
13: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio Noordzee.
13: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
0: Naar aanleiding van het wereldkampioenschap veldrijden, dat in januari 2027 doorgaat in Oostende, wil de stad kinderen warm maken voor het fietsen en het veldrijden. De stad geeft de scholen uit West-Vlaanderen daarom 3 uitdagingen. Scholen die 2 van de 3 uitdagingen tot een goed einde brengen, mogen dan 2 leerlingen afvaardigen voor een interscholenwedstrijd veldrijden. Dat scholen-WK zal verreden worden op een stuk van het echte WK-parcours. Nog tot eind oktober worden er in de voormalige gemeentelijke basisschool in Slijpen veiligheidsoefeningen gehouden. De diensten bereiden zich op die manier voor op noodsituaties. Tijdens de oefeningen kunnen er schoten gelost worden. Alles gebeurt in veilige, gecontroleerde en vooraf geplande omstandigheden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Charlotte Verkeijn.
4: Hi, I am Dusan Djordjevic.
5: Ik ben Danik Menne.
8: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
10: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Begin deze zomer openden de Koninklijke Gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
26: Bij de opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen, hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
7: En hoe gaat het nu verder?
26: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Maar dat is nu voor de kerstvakantie zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
7: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
26: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Parc Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk vanaan de Venetiaanse Gaanderijen en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
9: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgende week donderdag worden er 2400 bezoekers verwacht op het festival Bootsie. Dat festival gaat door in de ASEG Wellington Hippodroom in Oostende. Het Dance en Belevingsfestival richt zich specifiek op mensen met een handicap. Volgend jaar starten er herstellingswerken aan het Albert 1 monument in Nieuwpoort. Momenteel sijpelt op bepaalde plaatsen vocht binnen in het onderliggende bezoekerscentrum Westfront en dat zal worden hersteld. De stad ontving voor de herstellingswerken een erfgoedpremie van 150.000 euro van de Vlaamse overheid. Het Garnaalkrokettenfestival zal dit jaar ook de favoriete kroket van kinderen verkiezen. Daarom zoekt Toerisme Oostende kinderen tussen 8 en 11 jaar die deel zullen uitmaken van een kinderjury. Kandideren kan nog tot en met maandag via de website van het Garnaalkrokettenfestival. Gisterenavond werd de ploeg van BC Oostende voorgesteld aan de fans. Aanvankelijk stond er ook een fangame tegen het Franse Gravelines Duinkerke gepland. Maar die ploeg haakte in extremis af. De fans konden in de plaats genieten van een open training. Na de training was er ook nog een signeersessie. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Dat is gebeurd op het Poluspleintje tijdens de Polusfeesten. En ik was daar als fotograaf en mijn materiaal is daar verdwenen.
3: Ja, dat is wel echt de bedoeling. We gaan sowieso onze hitstour, dus de beide wandelingen, heel het jaar door aanbieden voor scholen. Dus zij kunnen een heel het jaar door inschrijven hiervoor.
4: Ja, waar de Rosita woont, de appartementsblok, is de nieuwe stad in Oostende. En het is een soort brutalistische architectuur, maar van een ongelooflijke schoonheid, cinematografisch ook. Dus het is fijn om ook dat even te tonen in de film.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gouren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostends, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerke de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
6: Burgemeester John Crombé, het Schepencollege heeft een bijzondere nota goedgekeurd waarin jullie zeggen we zijn in lopende zaken. Wat betekent dat precies?
7: Het is eigenlijk zo dat de hele werking tussen wat het politiek bestelt, colleges en de administratie, dat gebeurt eigenlijk op basis van een afsprakennota die voor de legislatuur geldt. En we zijn al een hele tijd bezig met de interne hervorming in Stad Oostende, waardoor dat we ook niet iedereen van het personeel hebben vervangen. We hebben gezien, en ook uit respect voor de ambtenaren, dat we nu veel aan het vragen zijn, veel projecten. Kijk naar de gebouwen, kijk naar de straten, de trottoirs als voorbeelden. En we hebben een afspraak gemaakt om voorlopig niet opnieuw beleid te gaan, de administratie haar capaciteit te volle laten op de lopende projecten. En als er bijkomende projecten komen, nieuwe, dan zal dat een afspraak zijn met de administratie. Dat is tot nader order voor een korte periode uit respect voor de ambtenaren. Eén keer dat die interne hervorming er is, zal dat worden opgegeven.
6: In die nota staat bijvoorbeeld, we moeten goed met elkaar communiceren, we moeten goed luisteren naar elkaar. Dat lijkt toch allemaal evident?
7: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn, hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
6: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
7: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
6: Begrijpt u dat de nota bij mensen die hem de eerste keer lezen nogal raar overkomt?
7: Ja, dat kan, maar dat is iets zeer administratief. Eigenlijk zijn er zeer gelijkaardige dingen te vinden in de originele afsprakennota als we gestart zijn. Daar heeft niemand over gesproken en de oppositie maakt er een punt van omdat het hoogdringend op de agenda is gekomen vandaag in het college. En de enige reden was dat ik niet op tijd klaar was, daarom moest het hoogdringend toegevoegd worden.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond vindt de Ostend Night Run plaats. De loopwedstrijd in de binnenstad start bij zonsondergang op het Zeeheldenplein. Cynthia Jonkheren van de organiserende Rotary Oostende ter Streep.
8: Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
1: Comedian Mohsin Abbas is ambassadeur, maar loopt zelf niet mee.
9: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik twee keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen.
1: Zo'n 350 leerlingen uit basisscholen in Nieuwpoort namen gisteren deel aan de Internationale Dag van de Vrede. Ze zongen het vredeslied aan het Britse gedenkteken naast het Koning Albert I-monument. Morgen neemt Oostende voor de 8e keer deel aan de Autovrije Zondag. Op diverse plaatsen in de binnenstad worden activiteiten gepland. De volledige zone binnen de Vindictieve Laan, Visserskaai, Zeedijk en Leopold II-laan is tussen 12 en 18 uur autovrij. Vanavond speelt KVDO de tweede uitwedstrijd van het seizoen. KVDO reist daarvoor naar Gent. Na de twee thuisoverwinningen staat de kustploeg op de vierde plaats in het klassement. RC Gent won nog maar één wedstrijd en staat op een 11e plaats. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Natasja Waldman.
11: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
12: Ik ben Joke Doodlewoman.
13: Ik ben Wouter Schrabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Dit is Radio Noordzee.
6: Guy Servaas van Dement, het openbaar onderzoek rond de Thermae Palace is gestart. Jullie hebben die plannen bekeken.
15: Wij werden uitgenodigd om de plannen te bekijken eigenlijk. En de renovatie had heel diep gaan. Er hadden heel veel stukken afgebroken worden. Maar alles wordt heropgebouwd. Met respect voor het verleden. Alles wordt opengetrokken. Al de bijkomende veranderingen van de laatste 50, 60, 70 jaar worden verwijderd. En het wordt terug een open gebouw. Wat er nog standaard welkom is. Met een heleboel, met veel meer kamers dan voordien. Dus het wordt puur hotel. Het is ondeelbaar. En er komt ook een stuk nieuw congresruimte erin.
6: Dement is een actiegroep. In het verleden waren jullie kritisch voor andere projecten, ook voor dit project. Nu zijn jullie positief.
15: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Rest Hotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn vetorechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een Oostends gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Dus het wordt eigenlijk een klassehotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
6: Er is nu een openbaar onderzoek. Gaan jullie daar bezwaar indienen?
15: Nee, daar gaan we zeker geen bezwaar in dienen. Wat wij gezien hebben op papier, daar is zeker onnodig om bezwaar tegen in te dienen.
6: Hoe zijn de reacties van jullie achterban? Want jullie hebben nu de mening gedeeld.
15: Onze achterban is positief. De meeste reacties die we krijgen op onze nieuwsbrief is heel positief, proficiat. En mensen zijn gewoon blij dat zo'n mooi, uniek gebouw van Oostende, van België zelf, van de kust hier, terug gerenoveerd wordt naar een bepaalde waarde. Dus mensen zijn kunnen maar tevreden zijn. We hebben zelf gezien met het stukje aan de Rijn dat de stad Oostende nu gerenoveerd hebben. De reacties waren ook gans positief. Dus dat is eigenlijk een verderzetten van het verhaal. We hebben dat hier allemaal... Het is allemaal veel te lang verwaarloosd geweest. En nu zien we eigenlijk in een kentering, zien we eigenlijk een terugkeer naar de oorspronkelijke pracht en praal dat vroeger eigenlijk was. Dus we hebben al een stukje aan de rij gezien. Op het moment dat het wel nog een keer op dezelfde manier zal gerenoveerd worden, het kan maar een meerwaarde zijn voor de stad.
16: Guy Servaas, voorzitter van Dement, bedankt voor het gesprek.
14: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Naar aanleiding van het wereldkampioenschap veldrijden, dat in januari 2027 doorgaat in Oostende, wil de stad kinderen warm maken voor het fietsen en het veldrijden. De stad geeft de scholen uit West-Vlaanderen daarom 3 uitdagingen. Scholen die 2 van de 3 uitdagingen tot een goed einde brengen, mogen dan 2 leerlingen afvaardigen voor een interscholenwedstrijd veldrijden. Dat scholen-WK zal verreden worden op een stuk van het echte WK-parcours. Nog tot eind oktober worden er in de voormalige gemeentelijke basisschool in Slijpen veiligheidsoefeningen gehouden. De diensten bereiden zich op die manier voor op noodsituaties. Tijdens de oefeningen kunnen er schoten gelost worden. Alles gebeurt in veilige, gecontroleerde en vooraf geplande omstandigheden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Dit is Radio Noordzee.
6: Guy Servaas van Dement. Het openbaar onderzoek rond de Thermae Palace is gestart. Jullie hebben die plannen bekeken.
15: Wij werden uitgenodigd om de plannen te bekijken eigenlijk. En de renovatie had heel... diep gaan. Er hadden een heleboel stukken afgebroken worden. Maar alles wordt heropgebouwd. Met respect voor het verleden. Alles wordt opengetrokken. Al de bijkomende veranderingen van de laatste 50, 60, 70 jaar worden verwijderd. En het wordt terug een open gebouw. Wat er nog standaard welkom is. Met veel meer kamers dan voordien. Dus het wordt puur hotel. Het is ondeelbaar. En er komt ook een stuk nieuw congresruimte erin.
6: Dement is een actiegroep. In het verleden waren jullie kritisch voor andere projecten, ook voor dit project. Nu zijn jullie positief.
15: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Rest Hotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn vetorechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een Oostends gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Dus het wordt eigenlijk een klassehotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
6: Er is nu een openbaar onderzoek. Gaan jullie daar bezwaar indienen?
15: Nee, daar gaan we zeker geen bezwaar in dienen. Wat wij gezien hebben op papier, daar is zeker onnodig om bezwaar tegen in te dienen.
6: Hoe zijn de reacties van jullie achterban? Want jullie hebben nu de mening gedeeld.
15: Onze achterban is positief. De meeste reacties die we krijgen op onze nieuwsbrief is heel positief. Proficiat. En mensen zijn gewoon blij dat zo'n mooi, uniek gebouw van Oostende, van België zelf, van de kust hier, terug gerenoveerd wordt naar een bepaalde waarde. Dus mensen zijn maar, kunnen maar tevreden zijn. We hebben zelf gezien met het stukje aan de Rijn dat de stad Oostende nu gerenoveerd hebben. De reacties waren ook gans positief. Dus dat is eigenlijk een verderzetten van het verhaal. We hebben dat hier allemaal... Het is allemaal veel te lang verwaarloosd geweest. En nu zien we eigenlijk een kentering, zien we eigenlijk een terugkeer naar de oorspronkelijke pracht en praal dat vroeger eigenlijk was. Dus we hebben al een stukje aan de rij gezien. Op het moment dat het nog een keer op dezelfde manier zal gerenoveerd worden, ja, het kan maar een meerwaarde zijn voor de stad.
16: Guy Servaas, voorzitter van Dement, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
18: Wel, Eddie Wally is uit het graf opgestaan, dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
19: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgende week donderdag worden er 2400 bezoekers verwacht op het festival Bootsy. Dat festival gaat door in de ASEG Wellington Hippodroom in Oostende. Het dance- en belevingsfestival richt zich specifiek op mensen met een handicap. Volgend jaar starten er herstellingswerken aan het Albert 1 monument in Nieuwpoort. Momenteel sijpelt op bepaalde plaatsen vocht binnen in het onderliggende bezoekerscentrum Westfront en dat zal worden hersteld. De stad ontving voor de herstellingswerken een erfgoedpremie van 150.000 euro van de Vlaamse overheid. Het Garnaalkrokettenfestival zal dit jaar ook de favoriete kroket van kinderen verkiezen. Daarom zoekt Toerisme Oostende kinderen tussen 8 en 11 jaar die deel zullen uitmaken van een kinderjury. Kandideren kan nog tot en met maandag via de website van het Garnaalkrokettenfestival. Gisterenavond werd de ploeg van BC Oostende voorgesteld aan de fans. Aanvankelijk stond er ook een fangame tegen het Franse Gravelin Duinkerke gepland. Maar die ploeg haakte in extremis af. De fans konden in de plaats genieten van een open training. Na de training was er ook nog een signeersessie. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
14: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Lodewijk Jonkeren, u bent directeur van de studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
20: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en liefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
6: Wat maakt deze school bijzonder?
20: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
6: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
20: Het is een doorstroomschool. We hebben 3 grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
6: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad. Maar hoe blikt u terug op die 10 jaar? Want u was erbij van het begin.
20: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin. Het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
6: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
20: Ja, klopt. Een opstartende school is elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijk gebouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
6: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
20: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
16: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkheren.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Björn Anseeuw.
21: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
22: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
23: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van toerisme en het kurszaal in Oostende. En ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond vindt de Oostend Night Run plaats. De loopwedstrijd in de binnenstad start bij zonsondergang op het Zeeheldenplein. Cynthia Jonkheren van de organiserende Rotary Oostende ter Streep.
8: Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
1: Comedian Mohsin Abbas is ambassadeur, maar loopt zelf niet mee.
9: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik twee keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen.
1: Zo'n 350 leerlingen uit basisscholen in Nieuwpoort namen gisteren deel aan de Internationale Dag van de Vrede. Ze zongen het vredeslied aan het Britse gedenkteken naast het Koning Albert I-monument. Morgen neemt Oostende voor de 8e keer deel aan de Autovrije Zondag. Op diverse plaatsen in de binnenstad worden activiteiten gepland. De volledige zone binnen de Vindictieve Laan, Visserskaai, Zeedijk en Leopold II-laan is tussen 12 en 18 uur autovrij. Vanavond speelt KVDO de tweede uitwedstrijd van het seizoen. KVDO reist daarvoor naar Gent. Na de twee thuisoverwinningen staat de kustploeg op de vierde plaats in het klassement. RC Gent won nog maar één wedstrijd en staat op een 11e plaats. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Er zijn een aantal dingen in petto mee met de mossel om die toch echt tot leven te wekken op de feesten zelf. Ja.
24: Enerzijds kan iedereen hier steeds terecht op het Oudenburgse stadhuis om zich te registreren. Daar gaan we ook bijkomend reclame voor maken. We hebben ook het open stadhuis bijvoorbeeld, waarop mensen s'avonds nu ook zich kunnen gaan registreren.
25: Wel, heel veel mensen kennen de site Europa Hotel, maar uiteraard ook uit respect voor mijn grootvader, Weilen Camille Versluis.
26: Wel, ik denk dat er al heel lange tijd nood aan is, omdat wij een gemeente zijn die ook toeristisch enorm aan het evolueren is. We hebben ons Staffersluiscentrum, we hebben heel wat activiteiten op het strand via onze strandbars en sportactiviteiten.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
27: Luc van Spijbroek, een belangrijke historische gebeurtenis in Oostende, is 1 februari 1953 een storm.
28: Ja, en wat voor storm? Er was de storm voorspeld, maar niemand, ook de specialisten en weervoorspelders die over alle informatie en meetapparatuur beschikten, hadden verwacht dat die zo'n catastrofale gevolgen zou hebben. Die dag woedde op de Noordzee een hevige storm, waarbij over Schotland windstoten tot 193 km per uur gehaald werden. Aan onze kust haalde men windsnelheden tussen de 120 en 150 km per uur. De uitzonderlijk lange duur van de storm, meer dan 24 uur, en het extreme hoge waterpeil, springtij, beletten dat het water bij eb kon terugstromen. De wind kwam toen immers uit een noordwestelijke richting. Deze combinatie, samen met het springtij dus, leverde dan ook de ideale basis voor het drama dat volgde. Nu waren de Oostendenaars wel wat gewoon. Zo hadden we in 1949 ook te lijden van een hevige storm, waarbij het water over de dijk sloeg en tot aan het Wapenplein kwam. In de loop van de geschiedenis zijn er heel wat catastrofale stormen geweest die men vroeger de naam van een heilige gaf. Zo hadden we op 22 januari 1394 de Sint-Vincentiusstorm, waarbij grote delen van Oostende verloren gegaan zijn. Een andere fenomenale storm was de Allerheilige Storm van 1570. Hierbij zouden 20.000 mensen het leven gelaten hebben. Wat de storm van 1953 voor de Oostendenaars betekend heeft, zien we in een volgende aflevering.
2: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
6: Burgemeester John Crombeet, het Schepencollege heeft een bijzondere nota goedgekeurd waarin jullie zeggen we zijn in lopende zaken. Wat betekent dat precies?
3: Het is eigenlijk zo dat de hele werking tussen wat het politiek bestelt, colleges en de administratie, dat gebeurt eigenlijk op basis van een afsprakennota die voor de legislatuur geldt. En we zijn al een hele tijd bezig met de interne hervorming in Stad Oostende, waardoor dat we ook niet iedereen van het personeel hebben vervangen. We hebben gezien, en ook uit respect voor de ambtenaren, dat we nu veel aan het vragen zijn, veel projecten. Kijk naar de gebouwen, kijk naar de straten, de trottoirs als voorbeelden. En we hebben een afspraak gemaakt om voorlopig niet opnieuw beleid te gaan, de administratie haar capaciteit te volle laten op de lopende projecten. En als er bijkomende projecten komen, nieuwe, dan zal dat een afspraak zijn met de administratie. Dat is tot nader order voor een korte periode uit respect voor de ambtenaren. Eén keer dat die interne hervorming er is, zal dat worden opgeheven.
6: In die nota staat bijvoorbeeld, we moeten goed met elkaar communiceren, we moeten goed luisteren naar elkaar. Dat lijkt toch allemaal evident?
3: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
6: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
3: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
6: Begrijpt u dat de nota bij mensen die hem de eerste keer lezen nogal raar overkomt?
3: Ja, dat kan, maar dat is iets zeer administratief. Eigenlijk zijn er zeer gelijkaardige dingen te vinden in de originele afsprakennota als we gestart zijn. Daar heeft niemand over gesproken en de oppositie maakt er een punt van omdat het hoogdringend op de agenda is gekomen vandaag in het college. En de enige reden was dat ik niet op tijd klaar was, daarom moest het hoogdringend toegevoegd worden.
2: Radio Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
4: Naar aanleiding van het wereldkampioenschap veldrijden, dat in januari 2027 doorgaat in Oostende, wil de stad kinderen warm maken voor het fietsen en het veldrijden. De stad geeft de scholen uit West-Vlaanderen daarom 3 uitdagingen. Scholen die 2 van de 3 uitdagingen tot een goed einde brengen, mogen dan 2 leerlingen afvaardigen voor een interscholenwedstrijd veldrijden. Dat scholen-WK zal verreden worden op een stuk van het echte WK-parcours. Nog tot eind oktober worden er in de voormalige gemeentelijke basisschool in Slijpen veiligheidsoefeningen gehouden. De diensten bereiden zich op die manier voor op noodsituaties. Tijdens de oefeningen kunnen er schoten gelost worden. Alles gebeurt in veilige, gecontroleerde en vooraf geplande omstandigheden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
7: Ik ben Lut van de Kastelen.
10: Ik ben Patrick Jansen.
11: Ik ben Zaki en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Begin deze zomer openden de Koninklijke Gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
3: Bij de opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
6: En hoe gaat het nu verder?
3: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Maar dat is nu voor de kerstvakantie zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
6: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
3: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Parc Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk vanaan de Venetiaanse gaanderij en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
12: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
13: Nieuws en info aan de kust.
14: Dit is Radio Noordzee.
13: Noordzee Regio Nieuws.
15: Volgende week donderdag worden er 2400 bezoekers verwacht op het festival Bootsie. Dat festival gaat door in de ASEG Wellington Hippodroom in Oostende. Het Dans- en Belevingsfestival richt zich specifiek op mensen met een handicap. Volgend jaar starten er herstellingswerken aan het Albert 1-monument in Nieuwpoort. Momenteel sijpelt op bepaalde plaatsen vocht binnen in het onderliggende bezoekerscentrum Westfront en dat zal worden hersteld. De stad ontving voor de herstellingswerken een erfgoedpremie van €150.000 van de Vlaamse overheid. Het Garnaalkrokettenfestival zal dit jaar ook de favoriete kroket van kinderen verkiezen. Daarom zoekt Toerisme Oostende kinderen tussen 8 en 11 jaar die deel zullen uitmaken van een kinderjury. Kandideren kan nog tot en met maandag via de website van het Garnaalkrokettenfestival. Gisterenavond werd de ploeg van BC Oostende voorgesteld aan de fans. Aanvankelijk stond er ook een fangame tegen het Franse Gravelin Duinkerke gepland. Maar die ploeg haakte in extremis af. De fans konden in de plaats genieten van een open training. Na de training was er ook nog een signeersessie. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
13: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Het is duinengebied, dus het is natuurbeschermd gebied. Dus wij moeten er allemaal ook rekening mee houden. En de site is ongeveer 4 hectare groot.
17: En die nieuwe netten zijn in aantocht. En voor het nieuwe seizoen moet dat in orde komen, zodat Volley Bredene geen extra kosten heeft.
18: Wat waardevolle informatie heeft voor de economische return die het kurszaal betekent voor de stad. En daar komen eigenlijk heel mooie cijfers uit.
19: Wat dat we op vandaag hebben, is de eerste nieuwe oogst

0: Maar de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerken de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor tattoo van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Hoorn.
4: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelhem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan een hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse Kerk van Ettelhem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel heeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelhem. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe. En die voor een kostprijs van €75.000 eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is dit toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
3: Wanneer wordt daar in Ettelhem het eerste boompje geplant?
4: Wel, we gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen, dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.
1: Radio Noordzee, elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regionieuws.
5: Vanavond vindt de Ostend Night Run plaats. De loopwedstrijd in de binnenstad start bij zonsondergang op het Zeeheldenplein. Cynthia Jonkheren van de organiserende Rotary Ostende Terstreep.
6: Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
5: Comedian Mohsin Abbas is ambassadeur, maar loopt zelf niet mee.
7: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik 2 keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen.
5: Zo'n 350 leerlingen uit basisscholen in Nieuwpoort namen gisteren deel aan de Internationale Dag van de Vrede. Ze zongen het vredeslied aan het Britse gedenkteken naast het Koning Albert I monument. Morgen neemt Oostende voor de 8e keer deel aan de Autovrije Zondag. Op diverse plaatsen in de binnenstad worden activiteiten gepland. De volledige zone binnen de Vindictieve Laan, Visserskaai, Zeedijk en Leopold II-laan is tussen 12 en 18 uur autovrij. Vanavond speelt KVDO de tweede uitwedstrijd van het seizoen. KVDO reist daarvoor naar Gent. Na de 2 thuisoverwinningen staat de kustploeg op de 4e plaats in het klassement. RC Gent won nog maar 1 wedstrijd en staat op een 11e plaats. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Tineke van Hallemeesch.
9: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Frank Dierkens.
11: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Begin deze zomer openden de Koninklijke Gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
12: Bij de opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen, hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op.

0: ben aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
1: En hoe gaat het nu verder?
0: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Maar dat is nu voor de kerstvakantie zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de koninklijke villa waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
1: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
0: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Parc Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk vanaan de Venetiaanse gaanderijen en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
2: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
3: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Naar aanleiding van het wereldkampioenschap veldrijden, dat in januari 2027 doorgaat in Oostende, wil de stad kinderen warm maken voor het fietsen en het veldrijden. De stad geeft de scholen uit West-Vlaanderen daarom drie uitdagingen. Scholen die twee van de drie uitdagingen tot een goed einde brengen, mogen dan twee leerlingen afvaardigen voor een interscholenwedstrijd veldrijden. Dat scholen-WK zal verreden worden op een stuk van het echte WK-parcours. Nog tot eind oktober worden er in de voormalige gemeentelijke basisschool in Slijpen veiligheidsoefeningen gehouden. De diensten bereiden zich op die manier voor op noodsituaties. Tijdens de oefeningen kunnen er schoten gelost worden. Alles gebeurt in veilige, gecontroleerde en vooraf geplande omstandigheden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
1: Guy Servaas van Dement, het openbaar onderzoek rond de Thermae Palace is gestart. Jullie hebben die plannen bekeken.
6: Wij werden uitgenodigd om de plannen te bekijken eigenlijk. En de renovatie had heel diep gaan. Er hadden heel veel stukken afgebroken worden. Maar alles wordt heropgebouwd. Met respect voor het verleden. Alles wordt opengetrokken. Al de bijkomende veranderingen van de laatste 50, 60, 70 jaar worden verwijderd. En het wordt terug een open gebouw. Wat er nog standaard welkom is. Met veel meer kamers dan voordien. Dus het wordt puur hotel. Het is ondeelbaar. En er komt ook een stuk nieuw congresruimte erin.
1: Dement is een actiegroep. In het verleden waren jullie kritisch voor andere projecten, ook voor dit project. Nu zijn jullie positief.
6: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn vetorechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een Oostendsgebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
1: Er is nu een openbaar onderzoek. Gaan jullie daar bezwaar indienen?
6: Nee, daar gaan we zeker geen bezwaar in dienen. Wat wij gezien hebben op papier, daar is zeker onnodig om bezwaar tegen in te dienen.
1: Hoe zijn de reacties van jullie achterban? Want jullie hebben nu de mening gedeeld.
6: Onze achterban is positief. De meeste reacties die we krijgen op onze nieuwsbrief is heel positief, proficiat. En mensen zijn gewoon blij dat zo'n mooi, uniek gebouw van Oostende, van België zelf, van de kust hier, terug gerenoveerd wordt naar een bepaalde waarde. Dus mensen kunnen maar tevreden zijn. We hebben zelf gezien met het stukje gaanderijen dat de stad Oostende nu gerenoveerd hebben. De reacties waren ook gans positief. Dus dat is eigenlijk een verderzetten van het verhaal. We hebben dat hier allemaal... het is allemaal veel te lang verwaarloosd geweest. En nu zien we eigenlijk in een kentering, zien we eigenlijk een terugkeer naar de oorspronkelijke pracht en praal dat vroeger eigenlijk was. Dus we hebben al een stukje gaanderij gezien. Op het moment dat het tuil nog een keer op dezelfde manier zal gerenoveerd worden, ja, het kan maar een meerwaarde zijn voor de stad.
2: Guy Servaas, voorzitter van Dement, bedankt voor het gesprek.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: We kunnen zeker niet klagen. Hè. Als Oostende zijn we decor van een aantal series die op dit moment lopen. Denk aan Onder Vuur, onder andere.
8: Uiteindelijk zijn we dan wel beter in ons spel gekomen en hebben we dan toch de wedstrijd kunnen controleren en uitspelen.
9: We zullen evalueren natuurlijk wat deze editie zal geven, maar het is de bedoeling om dit verder te zetten en hopelijk nog te kunnen uitbreiden.
10: Ah, het is eigenlijk een typische titel die veel wordt gebruikt. Het is de schoonste titel van het jaar.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
4: Volgende week donderdag worden er 2400 bezoekers verwacht op het festival Bootsy. Dat festival gaat door in de ASEG Wellington Hippodroom in Oostende. Het dance- en belevingsfestival richt zich specifiek op mensen met een handicap. Volgend jaar starten er herstellingswerken aan het Albert 1 monument in Nieuwpoort. Momenteel sijpelt op bepaalde plaatsen vocht binnen in het onderliggende bezoekerscentrum Westfront en dat zal worden hersteld. De stad ontving voor de herstellingswerken een erfgoedpremie van €150.000 van de Vlaamse overheid. Het Garnaalkrokettenfestival zal dit jaar ook de favoriete kroket van kinderen verkiezen. Daarom zoekt Toerisme Oostende kinderen tussen 8 en 11 jaar die deel zullen uitmaken van een kinderjury. Kandideren kan nog tot en met maandag via de website van het Garnaalkrokettenfestival. Gisterenavond werd de ploeg van BC Oostende voorgesteld aan de fans. Aanvankelijk stond er ook een fangame tegen het Franse Gravelin Duinkerker gepland. Maar die ploeg haakte in extremis af. De fans konden in de plaats genieten van een open training. Na de training was er ook nog een signeersessie. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Begin deze zomer openden de Koninklijke Gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
0: Bij de opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen, hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
1: En hoe gaat het nu verder?
0: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Maar dat is nu voor de kerstvakantie zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
1: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
0: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Park Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk vanaan de Venetiaanse Gaanderijen en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
2: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
3: Noordzee regionieuws.
4: Vanavond vindt de Ostend Night Run plaats. De loopwedstrijd in de binnenstad start bij zonsondergang op het Zeeheldenplein. Cynthia Jonkheren van de organiserende Rotary Oostende Terstreep.
11: Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
4: Comedian Mohsin Abbas is ambassadeur, maar loopt zelf niet mee.
12: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik 2 keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen.
4: Zo'n 350 leerlingen uit basisscholen in Nieuwpoort namen gisteren deel aan de Internationale Dag van de Vrede. Ze zongen het vredeslied aan het Britse gedenkteken naast het Koning Albert I-monument. Morgen neemt Oostende voor de 8e keer deel aan de Autovrije Zondag. Op diverse plaatsen in de binnenstad worden activiteiten gepland. De volledige zone binnen de Vindictieve Laan, Visserskaai, Zeedijk en Leopold II-laan is tussen 12 en 18 uur autovrij. Vanavond speelt KVDO de tweede uitwedstrijd van het seizoen. KVDO reist daarvoor naar Gent. Na de 2 thuisoverwinningen staat de kustploeg op de 4e plaats in het klassement. RC Gent won nog maar 1 wedstrijd en staat op een 11e plaats. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Tineke van Halemees.
14: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Frank Dierkens.
16: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Hoorn.
17: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelhem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan 1 hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse Kerk van Ettelhem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel heeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelhem. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe. En die voor een kostprijs van €75.000 eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is dit toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
1: Wanneer wordt daar in Ettelhem het eerste boompje geplant?
17: Wel, wij gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen. Dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.
5: Dit is Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
4: Naar aanleiding van het wereldkampioenschap veldrijden, dat in januari 2027 doorgaat in Oostende, wil de stad kinderen warm maken voor het fietsen en het veldrijden. De stad geeft de scholen uit West-Vlaanderen daarom 3 uitdagingen. Scholen die 2 van de 3 uitdagingen tot een goed einde brengen, mogen dan 2 leerlingen afvaardigen voor een interscholenwedstrijd veldrijden. Dat scholen-WK zal verreden worden op een stuk van het echte WK-parcours. Nog tot eind oktober worden er in de voormalige gemeentelijke basisschool in Slijpen veiligheidsoefeningen gehouden. De diensten bereiden zich op die manier voor op noodsituaties. Tijdens de oefeningen kunnen er schoten gelost worden. Alles gebeurt in veilige, gecontroleerde en vooraf geplande omstandigheden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Dit is Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
18: Vanavond komt Kamahurka naar Vayamundo. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedy-oostende.be. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Christophers. En dan wacht u er vanavond voor Maspalomas. Dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt er €9. Vanavond vindt in het Zilte Middelkerke de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats, waarbij de opbrengst volledig naar lokale goede doelen gaat. Er is live muziek en een DJ tot 1 uur. Meer info op balvandeburgemeester.be. En dan heb ik nog dit. Vandaag en morgen kan je naar Verhalen onder de vuurtoren. Een theaterwandeling in het sappig Oostends over de geschiedenis van de Vuurtorenwijk. De start is voorzien op het Maritiemplein aan de Oosterhoever. Dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
5: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg start opnieuw met Café Parler Schepen. Stefan Reinaert, wat is dat precies?
15: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
1: Dat is volgens een vaste formule?
15: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
1: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
15: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
1: Waar vinden die Café Parlés plaats?
15: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnolduszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ethelhem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarisheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
1: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlés?
15: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Vandaag gaan we naar het Windmolenpark met een zestigtal passagiers. Die tocht wordt ongeveer een honderdtal keer per jaar uitgevoerd.
20: Maar ik weet wel dat we in Zandvoort met ons Sandrine Tas toch wel een aantal gouden medailles hebben.
21: Ja, het is heel speciaal hier thuis en ben in vorm en kan mijn wedstrijden winnen en ook nog enkele zilveren erbij, dus dat is altijd heel tof natuurlijk.
22: Ik weet wel dat er aan de zee veel visjes worden gevangen, zo, maar het gevaar natuurlijk dreigt van overbevissing.
23: Wij hebben gekozen voor een niet-traditionele crowdfunding te organiseren, waarbij dat eigenlijk de Oostendenaars de kans krijgen nu op dit moment van zelf een stukje van het nieuwe dierenasiel die er gaat komen, ook zelf te kopen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Volgende week donderdag worden er 2400 bezoekers verwacht op het festival Bootsie. Dat festival gaat door in de ASEG Wellington Hippodroom in Oostende. Het Dance & Belevingsfestival richt zich specifiek op mensen met een handicap. Volgend jaar starten er herstellingswerken aan het Albert 1 monument in Nieuwpoort. Momenteel sijpelt op bepaalde plaatsen vocht binnen in het onderliggende bezoekerscentrum Westfront en dat zal worden hersteld. De stad ontving voor de herstellingswerken een erfgoedpremie van 150.000 euro van de Vlaamse overheid. Het Garnaalkrokettenfestival zal dit jaar ook de favoriete kroket van kinderen verkiezen. Daarom zoekt Toerisme Oostende kinderen tussen 8 en 11 jaar die deel zullen uitmaken van een kinderjury. Kandideren kan nog tot en met maandag via de website van het Garnaalkrokettenfestival. Gisterenavond werd de ploeg van BC Oostende voorgesteld aan de fans. Aanvankelijk stond er ook een fangame tegen het Franse Gravelin Duinkerke gepland. Maar die ploeg haakte in extremis af. De fans konden in de plaats genieten van een open training. Na de training was er ook nog een signeersessie. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
1: Guy Servaas van Dement. Het openbaar onderzoek rond de Thermae Palace is gestart. Jullie hebben die plannen bekeken.
6: Wij werden uitgenodigd om de plannen te bekijken eigenlijk. En de renovatie had heel diep gaan. Er hadden een heleboel stukken afgebroken worden. Maar alles wordt heropgebouwd. Met respect voor het verleden. Alles wordt opengetrokken. Al de bijkomende veranderingen van de laatste 50, 60, 70 jaar worden verwijderd. En het wordt terug een open gebouw. Wat er nog standaard welkom is. Met een heleboel, met veel meer kamers dan voordien. Dus het wordt puur hotel. Het is ondeelbaar. En er komt ook een stuk nieuw congresruimte erin.
1: Dement is een actiegroep. In het verleden waren jullie kritisch voor andere projecten, ook voor dit project. Nu zijn jullie positief.
6: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stadtoestanden heeft zijn vetorechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd nog stand gebouw. Maar ondertussen had het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klassehotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
1: Er is nu een openbaar onderzoek. Gaan jullie daar bezwaar indienen?
6: Nee, daar gaan we zeker geen bezwaar in dienen. Wat wij gezien hebben op papier, daar is zeker onnodig om bezwaar tegen in te dienen.
1: Hoe zijn de reacties van jullie achterban? Want jullie hebben nu de mening gedeeld.
6: Onze achterban is positief. De meeste reacties die we krijgen op onze nieuwsbrief is heel positief, proficiat. En mensen zijn gewoon blij dat zo'n mooi, uniek gebouw van Oostende, van België zelf, van de kust hier, terug gerenoveerd wordt naar een bepaalde waarde. Dus mensen kunnen maar tevreden zijn. We hebben zelf gezien met het stukje aan de Rijn dat de stad Oostende nu gerenoveerd hebben. De reacties waren ook gans positief. Dus dat is eigenlijk een verderzetten van het verhaal. We hebben dat hier allemaal... Het is allemaal veel te lang verwaarloosd geweest. En nu zien we eigenlijk een kentering, zien we eigenlijk een terugkeer naar de oorspronkelijke pracht en praal dat vroeger eigenlijk was. Dus we hebben al een stukje aan de rij gezien. Op het moment dat de nog een keer op dezelfde manier zal gerenoveerd worden, het kan maar een meerwaarde zijn voor de stad.
7: Guy Servaas, voorzitter van Dement, bedankt voor het gesprek.
8: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben George Keters.
10: Ik ben Caroline de Vriend.
24: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Noordzee Regio Nieuws.
25: Vanavond vindt de Ostend Night Run plaats. De loopwedstrijd in de binnenstad start bij zonsondergang op het Zeeheldenplein. Cynthia Jonkheren van de organiserende Rotary Ostende Terstreep.
11: Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
25: Comedian Mohsin Abbas is ambassadeur, maar loopt zelf niet mee.
24: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik 2 keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen.
25: Zo'n 350 leerlingen uit basisscholen in Nieuwpoort namen gisteren deel aan de Internationale Dag van de Vrede. Ze zongen het vredeslied aan het Britse gedenkteken naast het Koning Albert I monument. Morgen neemt Oostende voor de 8e keer deel aan de Autovrije Zondag. Op diverse plaatsen in de binnenstad worden activiteiten gepland. De volledige zone binnen de Vindictieve Laan, Visserskaai, Zeedijk en Leopold II-laan is tussen 12 en 18 uur autovrij. Vanavond speelt KVDO de tweede uitwedstrijd van het seizoen. KVDO reist daarvoor naar Gent. Na de 2 thuisoverwinningen staat de kustploeg op de 4e plaats in het klassement. RC Gent won nog maar 1 wedstrijd en staat op een 11e plaats. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
8: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Ik was aan het nadenken, wat is mijn binding wel dat cruciaal? In 1989 heb ik hier meegedaan. Dat was de finale van de New of Nooit Show met Lien Wezenbeek als presentatrice. En dan ben ik dan 3e geworden op 3600 kandidaten. Dus Oostende heeft me in feite wel veel geluk gebracht.
26: Wij hebben momenteel 5000 lieve heersbeestjes voor dit jaar aangekocht. En we zullen ze in zakjes in de bomen ophangen.
27: En dat is heel de zomer lang. Gaan wij trachten 6 dagen op 7 hier aanwezig te zijn. En de bedoeling is eigenlijk dat we na 8 uur het strand opgaan. En om te kijken wat we kunnen ruimen.
28: Dit jaar vieren we de 90ste verjaardag van Mickey Mouse hier op het groot strand van Oostende. We hebben niet minder dan 1 maand gebouwd. 240 vrachtwagens Ardennes zavelzand.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
25: We maken ons vandaag op voor een grotendeels bewolkte dag. Mogelijk valt er een beetje motregen. Er waait vandaag een vrij krachtige zuidwestenwind met windstoten tot 60 km per uur. Het wordt vandaag zo'n 20 graden. Morgen beginnen we nog met regenachtig weer. Daarna wordt het droog en later op zondag laat ook de zon zich zien. De maxima schommelen morgen rond 19 graden.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dit is Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Schepen voor mobiliteit, Judith Ooms. Waarom is dat nodig?
11: Well, enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
1: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
11: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
1: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
11: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk de aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
1: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
11: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat hij zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
1: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
11: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Ze kunnen, dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis, zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren en dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
1: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
11: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
1: Het is echt wel een heel grote verandering.
11: Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties. Jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
1: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
11: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen die een pak meer zullen worden en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
25: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.
3: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
25: Naar aanleiding van het wereldkampioenschap veldrijden dat in januari 2027 doorgaat in Oostende, wil de stad kinderen warm maken voor het fietsen en het veldrijden. De stad geeft de scholen uit West-Vlaanderen daarom 3 uitdagingen. Scholen die 2 van de 3 uitdagingen tot een goed einde brengen, mogen dan 2 leerlingen afvaardigen voor een interscholenwedstrijd veldrijden. Dat scholen-WK zal verreden worden op een stuk van het echte WK-parcours. Nog tot eind oktober worden er in de voormalige gemeentelijke basisschool in Slijpen veiligheidsoefeningen gehouden. De diensten bereiden zich op die manier voor op noodsituaties. Tijdens de oefeningen kunnen er schoten gelost worden. Alles gebeurt in veilige, gecontroleerde en vooraf geplande omstandigheden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
2: Ik ben Stefan Tange.
10: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
12: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
13: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
13: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Lodewijk Jonkheer, u bent directeur van de studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
14: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en liefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
1: Wat maakt deze school bijzonder?
14: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
1: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
14: Het is een doorstroomschool. We hebben 3 grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
1: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad. Maar hoe blikt u terug op die 10 jaar? Want u was erbij van het begin.
14: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin. Het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
1: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
14: Ja, klopt. Een opstartende school, is elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijke bouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
1: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
14: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
7: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkheer.
2: Radio Noordzee.
13: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
13: Noordzee Regio Nieuws.
25: Volgende week donderdag worden er 2400 bezoekers verwacht op het festival Bootsy. Dat festival gaat door in de ASEG Wellington Hippodroom in Oostende. Het Dance & Belevingsfestival richt zich specifiek op mensen met een handicap. Volgend jaar starten er herstellingswerken aan het Albert 1-monument in Nieuwpoort. Momenteel sijpelt op bepaalde plaatsen vocht binnen in het onderliggende bezoekerscentrum Westfront en dat zal worden hersteld. De stad ontving voor de herstellingswerken een erfgoedpremie van €150.000 van de Vlaamse overheid. Het Garnaalkrokettenfestival zal dit jaar ook de favoriete kroket van kinderen verkiezen. Daarom zoekt Toerisme Oostende kinderen tussen 8 en 11 jaar die deel zullen uitmaken van een kinderjury. Kandideren kan nog tot en met maandag via de website van het Garnaal Krokettenfestival. Gisterenavond werd de ploeg van BC Oostende voorgesteld aan de fans. Aanvankelijk stond er ook een fangame tegen het Franse Gravelin Duinkerke gepland. Maar die ploeg haakte in extremis af. De fans konden in de plaats genieten van een open training. Na de training was er ook nog een signeersessie. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
13: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: De start is dat we hem gaan afbreken. Hij gaat volledig met een boot weg. Het zou wel een keer mooi gegeven zijn in Oostende om dat te zien.
16: We hebben alle beachbars bezocht en gecontroleerd of er eigenlijk nog warwerpplastic gebruikt wordt, want er is een reglement goedgekeurd in Oostende dat zou verbieden.
17: Het is natuurlijk koffiedik kijken met hoeveel je dan verlies hebt. We gaan nu samen kijken met de stad wat we kunnen doen.
18: Ja, ik denk dat de Spuikom is sowieso al een hele goede plaats voor, vooral voor beginnende zeilers om te leren zeilen. Dus dat is zeker iets dat moet gekoesterd worden. Maar ook ja, de Noordzee kan zeker ook nog verder uitgebuit worden. Ja.
13: Regionaal nieuws
4: hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostends, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerke de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
4: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
9: Burgemeester John Crombeet, het Schepencollege heeft een bijzondere nota goedgekeurd waarin jullie zeggen we zijn in lopende zaken. Wat betekent dat precies?
19: Het is eigenlijk zo dat de hele werking tussen wat het politiek bestelt, colleges en de administratie, dat gebeurt eigenlijk op basis van een afsprakennota die voor de legislatuur geldt. En we zijn al een hele tijd bezig met de interne hervorming in Stad Oostende, waardoor dat we ook niet iedereen van het personeel hebben vervangen. We hebben gezien, en ook uit respect voor de ambtenaren, dat we nu veel aan het vragen zijn, veel projecten. Kijk naar de gebouwen, kijk naar de straten, de trottoirs als voorbeelden. En we hebben een afspraak gemaakt om voorlopig niet opnieuw beleid te gaan, de administratie haar capaciteit te volle laten op de lopende projecten. En als er bijkomende projecten komen, nieuwe, dan zal dat een afspraak zijn met de administratie. Dat is tot nader order voor een korte periode uit respect voor de ambtenaren. Eén keer dat die interne hervorming er is, zal dat worden opgegeven.
9: In die nota staat bijvoorbeeld, we moeten goed met elkaar communiceren, we moeten goed luisteren naar elkaar. Dat lijkt toch allemaal evident?
19: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
9: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
19: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
9: Begrijpt u dat de nota bij mensen die hem de eerste keer lezen nogal raar overkomt?
19: Ja, dat kan, maar dat is iets zeer administratief. Eigenlijk zijn er zeer gelijkaardige dingen te vinden in de originele afsprakennota als we gestart zijn. Daar heeft niemand over gesproken en de oppositie maakt er een punt van, omdat het hoogdringend op de agenda is gekomen vandaag in het college. En de enige reden was dat ik niet op tijd klaar was, daarom moest het hoogdringend toegevoegd worden.
4: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
25: Vanavond vindt de Ostend Night Run plaats. De loopwedstrijd in de binnenstad start bij zonsondergang op het Zeeheldenplein. Cynthia Jonkheren van de organiserende Rotary Oostende Ter Streep.
11: Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
25: Comedian Mohsin Abbas is ambassadeur, maar loopt zelf niet mee.
8: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik 2 keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen.
25: Zo'n 350 leerlingen uit basisscholen in Nieuwpoort namen gisteren deel aan de Internationale Dag van de Vrede. Ze zongen het vredeslied aan het Britse gedenkteken naast het Koning Albert I-monument. Morgen neemt Oostende voor de 8e keer deel aan de Autovrije Zondag. Op diverse plaatsen in de binnenstad worden activiteiten gepland. De volledige zone binnen de Vindictieve Laan, Visserskaai, Zeedijk en Leopold 2-laan is tussen 12 en 18 uur autovrij. Vanavond speelt KVDO de tweede uitwedstrijd van het seizoen. KVDO reist daarvoor naar Gent. Na de 2 thuisoverwinningen staat de kustploeg op de 4e plaats in het klassement. RC Gent won nog maar 1 wedstrijd en staat op een 11e plaats. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
20: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Marcel van Tilt.
22: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
23: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
24: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
20: Radio Noordzee.
26: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Begin deze zomer openden de Koninklijke Gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
27: Bij de opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen, hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de 2 kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
9: En hoe gaat het nu verder?
27: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Maar dat is nu voor de kerstvakantie zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
9: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
27: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Park Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk vanaan de Venetiaanse Gaanderijen en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
28: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
20: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
25: Naar aanleiding van het wereldkampioenschap veldrijden, dat in januari 2027 doorgaat in Oostende, wil de stad kinderen warm maken voor het fietsen en het veldrijden. De stad geeft de scholen uit West-Vlaanderen daarom 3 uitdagingen. Scholen die 2 van de 3 uitdagingen tot een goed einde brengen, mogen dan 2 leerlingen afvaardigen voor een interscholenwedstrijd veldrijden. Dat scholen-WK zal verreden worden op een stuk van het echte WK-parcours. Nog tot eind oktober worden er in de voormalige gemeentelijke basisschool in Slijpen veiligheidsoefeningen gehouden. De diensten bereiden zich op die manier voor op noodsituaties. Tijdens de oefeningen kunnen er schoten gelost worden. Alles gebeurt in veilige, gecontroleerde en vooraf geplande omstandigheden. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzijd dagklapper.
1: Vanavond komt Kamahurka naar Vayamundo. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedy-oostende.be. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Christophers. En dan wacht u er vanavond voor Maspalomas. Dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt er €9. Vanavond vindt in het Zilte Middelkerke de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats, waarbij de opbrengst volledig naar lokale goede doelen gaat. Er is live muziek en een DJ tot 1 uur. Meer info op balvandeburgemeester.be. En dan heb ik nog dit. Vandaag en morgen kan je naar Verhalen onder de Vuurtoren. Een theaterwandeling in het sappig Oostends over de geschiedenis van de Vuurtorenwijk. De start is voorzien op het Maritiemplein aan de Oosterhoever. Dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Hoorn.
4: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelhem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan een hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse Kerk van Ettelhem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel heeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelhem. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe, en die voor een kostprijs van €75.000 eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is dit toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
3: Wanneer wordt daar in Ettelhem het eerste boompje geplant?
4: Wel, wij gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen, dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ik heb een zomernovelle geschreven, het heet Café de l'Hôtel.
6: Want die eerste verdieping, dat is dus de vernieuwde turnzaal, die heeft een mooie grote glazen wand met een prachtig uitzicht op de Spuikom.
7: En die inplanting, de geplande inplanting, ligt toch veel wijkbewoners zwaar op de maag, omdat die ingeplant staat vlak aan de Nieuwpoortse Steenweg, dus ook zeer dicht bij de wijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: Volgende week donderdag worden er 2400 bezoekers verwacht op het festival Bootsy. Dat festival gaat door in de ASEG Wellington Hippodroom in Oostende. Het dance- en belevingsfestival richt zich specifiek op mensen met een handicap. Volgend jaar starten er herstellingswerken aan het Albert 1 monument in Nieuwpoort. Momenteel sijpelt op bepaalde plaatsen vocht binnen in het onderliggende bezoekerscentrum Westfront en dat zal worden hersteld. De stad ontving voor de herstellingswerken een erfgoedpremie van €150.000 van de Vlaamse overheid. Het Garnaalkrokettenfestival zal dit jaar ook de favoriete kroket van kinderen verkiezen. Daarom zoekt Toerisme Oostende kinderen tussen 8 en 11 jaar die deel zullen uitmaken van een kinderjury. Kandideren kan nog tot en met maandag via de website van het Garnaalkrokettenfestival. Gisterenavond werd de ploeg van BC Oostende voorgesteld aan de fans. Aanvankelijk stond er ook een fangame tegen het Franse Gravelin Duinkerke gepland. Maar die ploeg haakte in extremis af. De fans konden in de plaats genieten van een open training. Na de training was er ook nog een signeersessie. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg start opnieuw met Café Parler Schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
9: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlees in elke deelgemeente.
3: Dat is volgens een vaste formule?
9: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
3: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
9: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
3: Waar vinden die Café Parlees plaats?
9: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnolduszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ettelheim, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarisheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
3: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlees?
9: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
11: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
13: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
8: Vanavond vindt de Ostend Night Run plaats. De loopwedstrijd in de binnenstad start bij zonsondergang op het Zeeheldenplein. Cynthia Jonkheren van de organiserende Rotary Oostende ter Streep.
14: Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
8: Comedian Mohsin Abbas is ambassadeur, maar loopt zelf niet mee.
15: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik twee keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen.
8: Zo'n 350 leerlingen uit basisscholen in Nieuwpoort namen gisteren deel aan de Internationale Dag van de Vrede. Ze zongen het vredeslied aan het Britse gedenkteken naast het Koning Albert I-monument. Morgen neemt Oostende voor de 8e keer deel aan de Autovrije Zondag. Op diverse plaatsen in de binnenstad worden activiteiten gepland. De volledige zone binnen de Vindictieve Laan, Visserskaai, Zeedijk en Leopold II-laan is tussen 12 en 18 uur autovrij. Vanavond speelt KVDO de tweede uitwedstrijd van het seizoen. KVDO reist daarvoor naar Gent. Na de twee thuisoverwinningen staat de kustploeg op de vierde plaats in het klassement. RC Gent won nog maar één wedstrijd en staat op een 11e plaats. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Dat is Rick Verheijen, die voor de komische noot gaat zorgen. En Katja Ritsen. We hebben gekozen voor twee ambassadeurs van de stad Oostende. Dat was in feite de bedoeling, omdat het toch over Oostende gaat.
17: Oostende Awards zijn beloningen, prijzen, die uitgekeerd worden aan personen of bedrijven die in Oostende in het afgelopen jaar iets fenomenaals gedaan hebben, die iets Oostende bijgebracht hebben.
18: We zijn een stad en we hebben heel veel daken op appartementsgebouwen. De volgende stap is dat wij projecten opzetten met de stad samen, waarbij mensen kunnen investeren in hernieuwbare energie, bijvoorbeeld op daken van appartementen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: We maken ons vandaag op voor een grotendeels bewolkte dag. Mogelijk valt er een beetje motregen. Er waait vandaag een vrij krachtige zuidwestenwind met windstoten tot 60 km per uur. Het wordt vandaag zo'n 20 graden. Morgen beginnen we nog met regenachtig weer. Daarna wordt het droog en later op zondag laat ook de zon zich zien. De maxima schommelen morgen rond 19 graden.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Guy Servaas van Dement. Het openbaar onderzoek rond de Thermé Palace is gestart. Jullie hebben die plannen bekeken.
19: Wij werden uitgenodigd om de plannen te bekijken eigenlijk. En de renovatie had heel diep gaan. Er hadden heel veel stukken afgebroken worden. Maar alles wordt heropgebouwd. Met respect voor het verleden. Alles wordt opengetrokken. Al de bijkomende veranderingen van de laatste 50, 60, 70 jaar worden verwijderd. En het wordt terug een open gebouw. Wat er nog standaard welkom is. Met veel meer kamers dan voordien. Dus het wordt puur hotel. Het is ondeelbaar. En er komt ook een stuk nieuw congresruimte erin.
3: Dement is een actiegroep. In het verleden waren jullie kritisch voor andere projecten, ook voor dit project. Nu zijn jullie positief.
19: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad toestanden heeft zijn vetorechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd nog staans gebouw. Maar ondertussen had het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klassehotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
3: Er is nu een openbaar onderzoek. Gaan jullie daar bezwaar indienen?
19: Nee, daar gaan we zeker geen bezwaar in dienen. Wat wij gezien hebben op papier, daar is zeker onnodig om bezwaar tegen in te dienen.
3: Hoe zijn de reacties van jullie achterban? Want jullie hebben nu de mening gedeeld.
19: Onze achterban is positief.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Naar aanleiding van het wereldkampioenschap veldrijden, dat in januari 2027 doorgaat in Oostende, wil de stad kinderen warm maken voor het fietsen en het veldrijden. De stad geeft de scholen uit West-Vlaanderen daarom 3 uitdagingen. Scholen die 2 van de 3 uitdagingen tot een goed einde brengen, mogen dan 2 leerlingen afvaardigen voor een interscholenwedstrijd veldrijden. Dat scholen-WK zal verreden worden op een stuk van het echte WK-parcours. Nog tot eind oktober worden er in de voormalige gemeentelijke basisschool in Slijpen veiligheidsoefeningen gehouden. De diensten bereiden zich op die manier voor op noodsituaties. Tijdens de oefeningen kunnen er schoten gelost worden. Alles gebeurt in veilige, gecontroleerde en vooraf geplande omstandigheden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
3: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
4: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
5: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Schepen voor mobiliteit, Judith Ooms. Waarom is dat nodig?
8: Well, enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
7: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
8: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
7: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
8: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
7: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
8: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat hij zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
7: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
8: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis, zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren en dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
7: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
8: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
7: Het is echt wel een heel grote verandering.
8: Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties. Jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
7: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
8: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen die een pak meer zullen worden en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
9: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgende week donderdag worden er 2400 bezoekers verwacht op het festival Bootsie. Dat festival gaat door in de ASEG Wellington Hippodroom in Oostende. Het dans- en belevingsfestival richt zich specifiek op mensen met een handicap. Volgend jaar starten er herstellingswerken aan het Albert 1 monument in Nieuwpoort. Momenteel sijpelt op bepaalde plaatsen vocht binnen in het onderliggende bezoekerscentrum Westfront en dat zal worden hersteld.

0: hersteld. De stad ontving voor de herstellingswerken een erfgoedpremie van 150.000 euro van de Vlaamse overheid. Het Garnaalkrokettenfestival zal dit jaar ook de favoriete kroket van kinderen verkiezen. Daarom zoekt Toerisme Oostende kinderen tussen 8 en 11 jaar die deel zullen uitmaken van een kinderjury. Kandideren kan nog tot en met maandag via de website van het Garnaalkrokettenfestival. Gisterenavond werd de ploeg van BC Oostende voorgesteld aan de fans. Aanvankelijk stond er ook een fangame tegen het Franse Gravelines Duinkerke gepland. Maar die ploeg haakte in extremis af. De fans konden in de plaats genieten van een open training. Na de training was er ook nog een signeersessie. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Zodanig dat de luchthaven Oostende ook terug op de kaart staat in Europa.
3: Op vandaag stellen we vast hier in de regio, in het arrondissement Oostende, 5,4 werklozen per vacature.
4: Ja, inderdaad. Wel een heel concreet dossier natuurlijk. De Torhoutse Steenweg is vaak oververzadigd. We staan er allemaal vast als we naar de winkels gaan. Dus wij stellen voor vanaf de A10 een afslag die uitkomt ter hoogte van de Kromme Elleboog. Dat zou zorgen voor een betere ontsluiting van dat deel van Oostende richting A10. Dan ook misschien verderop naar Bredene.
5: Wij zijn een school, Sint-Josefs Instituut, hier in Oostende. En we hebben heel wat leerlingen met een andere afkomst. En wij vinden het belangrijk om te werken rond verdraagzaamheid en rond tolerantie.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostends, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerken de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Lodewijk Jonkheer, u bent directeur van de studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
8: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en liefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
7: Wat maakt deze school bijzonder?
8: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
7: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
8: Het is een doorstroomschool. We hebben 3 grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
7: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad. Maar hoe blikt u terug op die 10 jaar? Want u was erbij van het begin.
8: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele, hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin. Het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
7: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
8: Ja, klopt. Een opstartende school is elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijk gebouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
7: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
8: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
9: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkheren.
10: Nieuws en info aan de kust.
1: Dit is Radio Noordzee.
10: Noordzee Regio Nieuws.
0: Vanavond vindt de Ostend Night Run plaats. De loopwedstrijd in de binnenstad start bij zonsondergang op het Zeeheldenplein. Cynthia Jonkheren van de organiserende Rotary Ostende Terstreep.
11: Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
0: Comedian Mohsin Abbas is ambassadeur, maar loopt zelf niet mee.
12: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik 2 keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen.
0: Zo'n 350 leerlingen uit basisscholen in Nieuwpoort namen gisteren deel aan de Internationale Dag van de Vrede. Ze zongen het vredeslied aan het Britse gedenkteken naast het Koning Albert I monument. Morgen neemt Ostende voor de 8e keer deel aan de Autovrije Zondag. Op diverse plaatsen in de binnenstad worden activiteiten gepland. De volledige zone binnen de Vindictieve Laan, Visserskaai, Zeedijk en Leopold II-laan is tussen 12 en 18 uur autovrij. Vanavond speelt KVDO de tweede uitwedstrijd van het seizoen. KVDO reist daarvoor naar Gent. Na de 2 thuisoverwinningen staat de kustploeg op de 4e plaats in het klassement. RC Gent won nog maar 1 wedstrijd en staat op een 11e plaats. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
10: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Eddy Grison.
15: Ik ben Dina Batti.
16: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
17: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
10: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombeet, het Schepencollege heeft een bijzondere nota goedgekeurd waarin jullie zeggen we zijn in lopende zaken. Wat betekent dat precies?
18: Het is eigenlijk zo dat de hele werking tussen wat het politiek bestelt, colleges en de administratie, dat gebeurt eigenlijk op basis van een afsprakennota die voor de legislatuur geldt. En we zijn al een hele tijd bezig met de interne hervorming in Stad Oostende, waardoor dat we ook niet iedereen van het personeel hebben vervangen. We hebben gezien, en ook uit respect voor de ambtenaren, dat we nu veel aan het vragen zijn, veel projecten. Kijk naar de gebouwen, kijk naar de straten, de trottoirs als voorbeelden. En we hebben een afspraak gemaakt om voorlopig niet opnieuw beleid te gaan, de administratie haar capaciteit te volle laten op de lopende projecten. En als er bijkomende projecten komen, nieuwe, dan zal dat een afspraak zijn met de administratie. Dat is tot nader orde voor een korte periode uit respect voor de ambtenaren. Eén keer dat die interne hervorming er is, zal dat worden opgeheven.
7: In die nota staat bijvoorbeeld, we moeten goed met elkaar communiceren, we moeten goed luisteren naar elkaar. Dat lijkt toch allemaal evident?
18: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
7: Staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. dat klinkt nogal onheilspellend.
18: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
7: Begrijpt u dat de nota bij mensen die hem de eerste keer lezen nogal raar overkomt?
18: Ja, dat kan, maar dat is iets zeer administratief. Eigenlijk zijn er zeer gelijkaardige dingen te vinden in de originele afsprakennota als we gestart zijn. Daar heeft niemand over gesproken en de oppositie maakt er een punt van, omdat het hoogdringend op de agenda is gekomen vandaag in het college. En de enige reden was dat ik niet op tijd klaar was, daarom moest het hoogdringend toegevoegd worden.
10: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
0: Naar aanleiding van het wereldkampioenschap veldrijden, dat in januari 2027 doorgaat in Oostende, wil de stad kinderen warm maken voor het fietsen en het veldrijden. De stad geeft de scholen uit West-Vlaanderen daarom 3 uitdagingen. Scholen die 2 van de 3 uitdagingen tot een goed einde brengen, mogen dan 2 leerlingen afvaardigen voor een interscholenwedstrijd veldrijden. Dat scholen-WK zal verreden worden op een stuk van het echte WK-parcours. Nog tot eind oktober worden er in de voormalige gemeentelijke basisschool in Slijpen veiligheidsoefeningen gehouden. De diensten bereiden zich op die manier voor op noodsituaties. Tijdens de oefeningen kunnen er schoten gelost worden. Alles gebeurt in veilige, gecontroleerde en vooraf geplande omstandigheden. En dit is het nationale en internationale nieuws. Nieuws en info aan de kust, thuis
10: aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
14: Vanavond komt Kamahorka naar Vajamundo. Hij speelt dus een show, u vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedy-oostende.be. Deze namiddag om 17:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Christophers. En dan mag u er vanavond voor Mas Palomas, dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt er €9. Vanavond vindt in het Zilte Middelkerke de 2e editie van het Bal van de Burgemeester plaats, waarbij de opbrengst volledig naar lokale goede doelen gaat. Er is live muziek en een DJ tot 1 uur. Meer info op balvandeburgemeester.be. En dan heb ik nog dit. Vandaag en morgen kan je naar Verhalen onder de vuurtoren. Een theaterwandeling in het sappig Oostends over de geschiedenis van de Vuurtorenwijk. De start is voorzien op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
10: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Begin deze zomer openden de Koninklijke Gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
18: Bij de opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen, hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
7: En hoe gaat het nu verder?
18: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Maar dat is nu voor de kerstvakantie zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
7: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
15: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Park Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk vanaan de Venetiaanse gaanderij en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
9: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
10: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Vorige jaren hadden we telkens kunstenaars gevraagd om werken beeldende kunst in de winkels van de Alfons Pieterslaan en op de Nieportse Steenweg te plaatsen.
20: Het doel van de petitie was om een nieuw Bredens-zwerfkattenbeleid op te starten.
21: En we zijn nu in Bredene. En Bredene is een van de initiatieven die beloond worden met een cheque van 10.000 euro.
22: Dikwijls vergeten mensen dat het tegelijkertijd Zeebrugge en Oostende twee aanvallen geweest zijn. Maar de vindictief was de eerste keer in Zeebrugge en dan de tweede keer was hij in Oostende en hij is hier eigenlijk geëindigd.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Volgende week donderdag worden er 2400 bezoekers verwacht op het festival Bootsy. Dat festival gaat door in de ASEG Wellington Hippodroom in Oostende. Het Dance en Belevingsfestival richt zich specifiek op mensen met een handicap. Volgend jaar starten er herstellingswerken aan het Albert 1 monument in Nieuwpoort. Momenteel sijpelt op bepaalde plaatsen vocht binnen in het onderliggende bezoekerscentrum Westfront en dat zal worden hersteld. De stad ontving voor de herstellingswerken een erfgoedpremie van 150.000 euro van de Vlaamse overheid. Het Garnaalkrokettenfestival zal dit jaar ook de favoriete kroket van kinderen verkiezen. Daarom zoekt Toerisme Oostende kinderen tussen 8 en 11 jaar die deel zullen uitmaken van een kinderjury. Kandideren kan nog tot en met maandag via de website van het Garnaalkrokettenfestival. Gisterenavond werd de ploeg van BC Oostende voorgesteld aan de fans. Aanvankelijk stond er ook een fangame tegen het Franse Gravelin Duinkerke gepland. Maar die ploeg haakte in extremis af. De fans konden in de plaats genieten van een open training. Na de training was er ook nog een signeersessie. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
10: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Hoorn.
23: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelhem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan een hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse Kerk van Ettelhem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel heeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelhem. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe, en die voor een kostprijs van 75.000 euro eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is het toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
7: Wanneer wordt daar in Ettelhem het eerste boompje geplant?
23: Wel, wij gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen. Dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.
10: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
25: Ik ben Michael van Ie.
26: Hallo, ik ben Louise Carton.
27: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pullen en ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.
10: Noordzee Regio Nieuws.
0: Vanavond vindt de Oostend Night Run plaats. De loopwedstrijd in de binnenstad start bij zonsondergang op het Zeeheldenplein. Cynthia Jonkheren van de organiserende Rotary Oostende Ter Streep.
11: Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
0: Comedian Mohsin Abbas is ambassadeur, maar loopt zelf niet mee.
2: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik 2 keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen.
0: Zo'n 350 leerlingen uit basisscholen in Nieuwpoort namen gisteren deel aan de Internationale Dag van de Vrede. Ze zongen het vredeslied aan het Britse gedenkteken naast het Koning Albert I-monument. Morgen neemt Oostende voor de 8e keer deel aan de Autovrije Zondag. Op diverse plaatsen in de binnenstad worden activiteiten gepland. De volledige zone binnen de Vindictieve Laan, Visserskaai, Zeedijk en Leopold 2-laan is tussen 12 en 18 uur autovrij. Vanavond speelt KVDO de tweede uitwedstrijd van het seizoen. KVDO reist daarvoor naar Gent. Na de 2 thuisoverwinningen staat de kustploeg op de 4e plaats in het klassement. RC Gent won nog maar 1 wedstrijd en staat op een 11e plaats. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
10: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Oostends Conference is eigenlijk comedy die te maken heeft met Oostende. Ik woon hier nu al een tijdje in Oostende, ben hier opgegroeid. En er gebeuren ook zoveel grappige zaken, maar ook serieuze zaken. En ik wil dat allemaal in comedy brengen.
23: We merken dat ook in Oudenburg dat er heel wat isolement is, sociaal isolement bedoel ik. En we willen dat absoluut tegengaan. En vandaar dat we nu een uitstekende locatie hebben om toch daaraan een oplossing te bieden.
3: Maritieme sector bijvoorbeeld, zijn wij de enigste momenteel in Vlaanderen die nog maritiem volwassenonderwijs op secundair niveau aanbiedt.
4: Van mij is het ook de bedoeling van jongeren die uitgaan naar Oostende, dat zij als zij s'avonds naar huis komen of als zij tijdens de dag terugkeren, dat ze dat op een zeer democratische manier kunnen gebruiken.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: We maken ons vandaag op voor een grotendeels bewolkte dag. Mogelijk valt er een beetje motregen. Er waait vandaag een vrij krachtige zuidwestenwind met windstoten tot 60 km per uur. Het wordt vandaag zo'n 20 graden. Morgen beginnen we nog met regenachtig weer. Daarna wordt het droog en later op zondag laat ook de zon zich zien. De maxima schommelen morgen rond 19 graden.
10: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
1: Dit is Radio Noordzee.
10: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Oudenburg start opnieuw met Café Parler, schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
5: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
7: Dat is volgens een vaste formule?
5: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
7: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
5: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
7: Waar vinden die Café Parlés plaats?
5: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ettelheim. Op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarisheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
7: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlés?
5: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
10: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Naar aanleiding van het wereldkampioenschap veldrijden, dat in januari 2027 doorgaat in Oostende, wil de stad kinderen warm maken voor het fietsen en het veldrijden. De stad geeft de scholen uit West-Vlaanderen daarom 3 uitdagingen. Scholen die 2 van de 3 uitdagingen tot een goed einde brengen, mogen dan 2 leerlingen afvaardigen voor een interscholenwedstrijd veldrijden. Dat scholen-WK zal verreden worden op een stuk van het echte WK-parcours. Nog tot eind oktober worden er in de voormalige gemeentelijke basisschool in Slijpen veiligheidsoefeningen gehouden. De diensten bereiden zich op die manier voor op noodsituaties. Tijdens de oefeningen kunnen er schoten gelost worden. Alles gebeurt in veilige, gecontroleerde en vooraf geplande omstandigheden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
10: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
8: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende. Ik ben Patrick Seybers en ik luister naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Dit is Radio Noordzee.
7: Guy Servaas van Dement, het openbaar onderzoek rond de Terme Pallas is gestart. Jullie hebben die plannen bekeken.
16: Wij werden uitgenodigd om de plannen te bekijken eigenlijk. En de renovatie had heel diep gaan. Er hadden een heleboel stukken afgebroken worden. Maar alles wordt heropgebouwd. Met respect voor het verleden. Alles wordt opengetrokken. Al de bijkomende veranderingen van de laatste 50, 60, 70 jaar worden verwijderd. En het wordt terug een open gebouw. Wat er nog standaard welkom is. Met een heleboel, met veel meer kamers dan voordien. Dus het wordt puur hotel. Het is ondeelbaar en er komt ook een stuk nieuw congresruimte erin.
7: Dement is een actiegroep. In het verleden waren jullie kritisch voor andere projecten, ook voor dit project. Nu zijn jullie positief.
16: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn vetorechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd nog staans gebouw. Maar ondertussen had het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klassehotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
7: Er is nu een openbaar onderzoek. Gaan jullie daar bezwaar indienen?
16: Nee, daar gaan we zeker geen bezwaar in dienen. Wat wij gezien hebben op papier, daar is zeker onnodig om bezwaar tegen in te dienen.
7: Hoe zijn de reacties van jullie achterban? Want jullie hebben nu de mening gedeeld.
16: Onze achterban is positief. De meeste reacties die we krijgen op onze nieuwsbrief is heel positief, proficiat. En mensen zijn gewoon blij dat zo'n mooi, uniek gebouw van Oostende, van België zelf, van de kust hier, terug gerenoveerd wordt naar een bepaalde waarde. Dus mensen zijn kunnen maar tevreden zijn. We hebben zelf gezien met het stukje aan de Rijn dat de stad Oostende nu gerenoveerd hebben. De reacties waren ook gans positief. Dus dat is eigenlijk een verderzetten van het verhaal. We hebben dat hier allemaal... Het is allemaal veel te lang verwaarloosd geweest. En nu zien we eigenlijk in een kentering, zien we eigenlijk een terugkeer naar de oorspronkelijke pracht en praal dat vroeger eigenlijk was. Dus we hebben al een stukje aan de rij gezien. Op het moment dat het wel nog een keer op dezelfde manier zal gerenoveerd worden, het kan maar een meerwaarde zijn voor de stad.
7: Guy Servaas, voorzitter van Dement, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgende week donderdag worden er 2400 bezoekers verwacht op het festival Bootsy. Dat festival gaat door in de ASEG Wellington Hippodroom in Oostende. Het Dance en Belevingsfestival richt zich specifiek op mensen met een handicap. Volgend jaar starten er herstellingswerken aan het Albert 1 monument in Nieuwpoort. Momenteel sijpelt op bepaalde plaatsen vocht binnen in het onderliggende bezoekerscentrum Westfront en dat zal worden hersteld. De stad ontving voor de herstellingswerken een erfgoedpremie van 150.000 euro van de Vlaamse overheid. Het Garnaalkrokettenfestival zal dit jaar ook de favoriete kroket van kinderen verkiezen. Daarom zoekt Toerisme Oostende kinderen tussen 8 en 11 jaar die deel zullen uitmaken van een kinderjury. Kandideren kan nog tot en met maandag via de website van het Garnaalkrokettenfestival. Gisterenavond werd de ploeg van BC Oostende voorgesteld aan de fans. Aanvankelijk stond er ook een fangame tegen het Franse Gravelines Duinkerke gepland. Maar die ploeg haakte in extremis af. De fans konden in de plaats genieten van een open training. Na de training was er ook nog een signeersessie. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Het is zo dat we in Oostende voor Beaufort 3 kunstwerken hebben die dus de ganse zomer zullen te zien zijn.
3: Het is weer meeuwentijd, het is een hot item in Oostende en wij blijven verder inzetten daarop. We gaan met een drone over de daken gaan we, vliegen.
4: Als uitgeweken Oostendenaar kom ik heel graag terug naar Oostende. En dan toevallig kom ik dan ook langs werken van de Crystal Ship, groot en klein. Ik ben heel trots om daar nu deel van te zijn.
5: Door de betrokkenheid van de 9 kustgemeenten die meedoen, kunnen wij wel spreken van een mooi totaalproject en concept.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostends, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerke de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Schepen voor mobiliteit, Judith Ooms. Waarom is dat nodig?
9: Well, enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
8: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
9: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
8: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
9: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk de aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
8: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
9: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat hij zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
8: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
9: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Ze kunnen, dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis, zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren en dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
8: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
9: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
8: Het is echt wel een heel grote verandering.
9: Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties. Jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
8: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
9: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen, die een pak meer zullen worden, en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
10: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond vindt de Ostend Night Run plaats. De loopwedstrijd in de binnenstad start bij zonsondergang op het Zeeheldenplein. Cynthia Jonkheren van de organiserende Rotary Ostende ter Streep.
2: Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
1: Comedian Mohsin Abbas is ambassadeur, maar loopt zelf niet mee.
3: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik 2 keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen.
1: Zo'n 350 leerlingen uit basisscholen in Nieuwpoort namen gisteren deel aan de Internationale Dag van de Vrede. Ze zongen het vredeslied aan het Britse gedenkteken naast het Koning Albert I monument. Morgen neemt Ostende voor de 8e keer deel aan de Autovrije Zondag. Op diverse plaatsen in de binnenstad worden activiteiten gepland. De volledige zone binnen de Vindictieve Laan, Visserskaai, Zeedijk en Leopold II-laan is tussen 12 en 18 uur autovrij. Vanavond speelt KVDO de tweede uitwedstrijd van het seizoen. KVDO reist daarvoor naar Gent. Na de 2 thuisoverwinningen staat de kustploeg op de 4e plaats in het klassement. RC Gent won nog maar 1 wedstrijd en staat op een 11e plaats. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Maxime Dong.
5: Ik ben Brenda Linskens.
6: Ik ben Bart Versleus.
7: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Lodewijk Jonkheren, u bent directeur van de studio in Ostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
9: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en liefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
8: Wat maakt deze school bijzonder?
9: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
8: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
9: Het is een doorstroomschool. We hebben 3 grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
8: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad. Maar hoe blikt u terug op die 10 jaar? Want u was erbij van het begin.
9: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele, hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin. Het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
8: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
9: Ja, klopt. Een opstartende school is elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijke bouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
8: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
9: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
1: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkheren.
0: Dit is Radio Noordzee.
10: Nieuws en info aan de kust.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Naar aanleiding van het wereldkampioenschap veldrijden, dat in januari 2027 doorgaat in Ostende, wil de stad kinderen warm maken voor het fietsen en het veldrijden. De stad geeft de scholen uit West-Vlaanderen daarom 3 uitdagingen. Scholen die 2 van de 3 uitdagingen tot een goed einde brengen, mogen dan 2 leerlingen afvaardigen voor een interscholenwedstrijd veldrijden. Dat scholen-WK zal verreden worden op een stuk van het echte WK-parcours. Nog tot eind oktober worden er in de voormalige gemeentelijke basisschool in Slijpen veiligheidsoefeningen gehouden. De diensten bereiden zich op die manier voor op noodsituaties. Tijdens de oefeningen kunnen er schoten gelost worden. Alles gebeurt in veilige, gecontroleerde en vooraf geplande omstandigheden. En dit is het nationale en internationale nieuws. Nieuws en info.
10: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
4: Vanavond komt Kamahorka naar Vallamundo. Hij speelt dus een show, u vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedy-oostende.be. Deze namiddag om 17:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Christophers. En dan mag u er vanavond voor Maspalomas, dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt er €9. Vanavond vindt in het Zilte Middelkerke de 2e editie van het Bal van de Burgemeester plaats, waarbij de opbrengst volledig naar lokale goede doelen gaat. Er is live muziek en een DJ tot 1:00. Meer info op balvandeburgemeester.be. En dan heb ik nog dit. Vandaag en morgen kan je naar Verhalen onder de vuurtoren. Een theaterwandeling in het sappig Oostends over de geschiedenis van de Vuurtorenwijk. De start is voorzien op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
10: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester John Crombie, het Schepencollege heeft een bijzondere nota goedgekeurd waarin jullie zeggen we zijn in lopende zaken. Wat betekent dat precies?
6: Het is eigenlijk zo dat de hele werking tussen wat het politiek bestelt, colleges en de administratie, dat gebeurt eigenlijk op basis van een afsprakennota die voor de legislatuur geldt. En we zijn al een hele tijd bezig met de interne hervorming in Stad Oostende, waardoor dat we ook niet iedereen van het personeel hebben vervangen. We hebben gezien, en ook uit respect voor de ambtenaren, dat we nu veel aan het vragen zijn, veel projecten. Kijk naar de gebouwen, kijk naar de straten, de trottoirs als voorbeelden. En we hebben een afspraak gemaakt om voorlopig niet opnieuw beleid te gaan, de administratie haar capaciteit te volle laten op de lopende projecten. En als er bijkomende projecten komen, nieuwe, dan zal dat een afspraak zijn met de administratie. Dat is tot nader order voor een korte periode uit respect voor de ambtenaren. Eén keer dat die interne hervorming er is, zal dat worden opgeheven.
8: In die nota staat bijvoorbeeld, we moeten goed met elkaar communiceren, we moeten goed luisteren naar elkaar. Dat lijkt toch allemaal evident?
6: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
8: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
6: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
8: Begrijpt u dat de nota bij mensen die hem de eerste keer lezen nogal raar overkomt?
6: Ja, dat kan, maar dat is iets zeer administratief. Eigenlijk zijn er zeer gelijkaardige dingen te vinden in de originele afsprakennota als we gestart zijn. Daar heeft niemand over gesproken en de oppositie maakt er een punt van omdat het hoogdringend op de agenda is gekomen vandaag in het college. En de enige reden was dat ik niet op tijd klaar was, daarom moest het hoogdringend toegevoegd worden.
10: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
12: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
13: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor. Fort Napoleon, ik kende het niet. Tot mijn schaamte. Hè. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgende week donderdag worden er 2400 bezoekers verwacht op het festival Bootsy. Dat festival gaat door in de ASEG Wellington Hippodroom in Oostende. Het Dans- en Belevingsfestival richt zich specifiek op mensen met een handicap. Volgend jaar starten er herstellingswerken aan het Albert 1-monument in Nieuwpoort. Momenteel sijpelt op bepaalde plaatsen vocht binnen in het onderliggende bezoekerscentrum Westfront en dat zal worden hersteld. De stad ontving voor de herstellingswerken een erfgoedpremie van €150.000 van de Vlaamse overheid. Het Garnaalkrokettenfestival zal dit jaar ook de favoriete kroket van kinderen verkiezen. Daarom zoekt Toerisme Oostende kinderen tussen 8 en 11 jaar die deel zullen uitmaken van een kinderjury. Kandideren kan nog tot en met maandag via de website van het Garnaalkrokettenfestival. Gisterenavond werd de ploeg van BC Oostende voorgesteld aan de fans. Aanvankelijk stond er ook een fangame tegen het Franse Gravelin Duinkerke gepland. Maar die ploeg haakte in extremis af. De fans konden in de plaats genieten van een open training. Na de training was er ook nog een signeersessie. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
10: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Begin deze zomer openden de Koninklijke Gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
14: Bij de opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen, hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, geen niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
8: En hoe gaat het nu verder?
14: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Maar dat is nu voor de kerstvakantie zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
8: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
14: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Park Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk vanaan de Venetiaanse gaanderijen en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
15: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
10: Luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Simon Buijsen.
17: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
18: Ik ben Jean-Marie Barra.
19: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
10: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond vindt de Oostend Night Run plaats. De loopwedstrijd in de binnenstad start bij zonsondergang op het Zeeheldenplein. Cynthia Jonkheren van de organiserende Rotary Oostende Ter Streep.
2: Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg. Dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
1: Comedian Mohsin Abbas is ambassadeur, maar loopt zelf niet mee.
3: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik 2 keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen.
1: Zo'n 350 leerlingen uit basisscholen in Nieuwpoort namen gisteren deel aan de Internationale Dag van de Vrede. Ze zongen het vredeslied aan het Britse gedenkteken naast het Koning Albert I monument. Morgen neemt Oostende voor de 8e keer deel aan de Autovrije Zondag. Op diverse plaatsen in de binnenstad worden activiteiten gepland. De volledige zone binnen de Vindictieve Laan, Visserskaai, Zeedijk en Leopold II-laan is tussen 12 en 18 uur autovrij. Vanavond speelt KVDO de tweede uitwedstrijd van het seizoen. KVDO reist daarvoor naar Gent. Na de 2 thuisoverwinningen staat de kustploeg op de 4e plaats in het klassement. RC Gent won nog maar 1 wedstrijd en staat op een 11e plaats. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
10: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Ik heb een zomernovelle geschreven, het heet Café de l'Hôtel.
20: Want die eerste verdieping, dat is dus de vernieuwde turnzaal, die heeft een mooie grote glazen wand met een prachtig uitzicht op de Spuikom.
21: En die inplanting, de geplande inplanting, ligt toch veel wijkbewoners zwaar op de maag, omdat die ingeplant staat vlak aan de Nieuwpoortse Steenweg, dus ook zeer dicht bij de wijk.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: We maken ons vandaag op voor een grotendeels bewolkte dag. Mogelijk valt er een beetje motregen. Er waait vandaag een vrij krachtige zuidwestenwind met windstoten tot 60 km per uur. Het wordt vandaag zo'n 20 graden. Morgen beginnen we nog met regenachtig weer. Daarna wordt het droog en later op zondag laat ook de zon zich zien. De maxima schommelen morgen rond 19 graden.
10: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Hoorn.
22: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelhem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan een hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse Kerk van Ettelhem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel heeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelhem. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe. En die voor een kostprijs van €75.000 eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is het toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
8: Wanneer wordt daar in Ettelhem het eerste boompje geplant?
22: Wel, wij gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen. Dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Naar aanleiding van het wereldkampioenschap veldrijden, dat in januari 2027 doorgaat in Oostende, wil de stad kinderen warm maken voor het fietsen en het veldrijden. De stad geeft de scholen uit West-Vlaanderen daarom 3 uitdagingen. Scholen die 2 van de 3 uitdagingen tot een goed einde brengen, mogen dan 2 leerlingen afvaardigen voor een interscholenwedstrijd veldrijden. Dat scholen-WK zal verreden worden op een stuk van het echte WK-parcours. Nog tot eind oktober worden er in de voormalige gemeentelijke basisschool in Slijpen veiligheidsoefeningen gehouden. De diensten bereiden zich op die manier voor op noodsituaties. Tijdens de oefeningen kunnen er schoten gelost worden. Alles gebeurt in veilige, gecontroleerde en vooraf geplande omstandigheden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
3: Ik ben Patrick de Vit.
4: Ik ben Philippe Monseweijer.
5: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Oudenburg start opnieuw met Café Parler Schepen Stefaan Reinaert. Wat is dat precies?
8: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlees in elke deelgemeente.
7: Dat is volgens een vaste formule?
8: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgende week donderdag worden er 2400 bezoekers verwacht op het festival Bootsie. Dat festival gaat door in de ASEG Wellington Hippodroom in Oostende. Het Dans- en Belevingsfestival richt zich specifiek op mensen met een handicap. Volgend jaar starten er herstellingswerken aan het Albert 1-monument in Nieuwpoort. Momenteel sijpelt op bepaalde plaatsen vocht binnen in het onderliggende bezoekerscentrum Westfront en dat zal worden hersteld. De stad ontving voor de herstellingswerken een erfgoedpremie van 150.000 euro van de Vlaamse overheid. Het Garnaalkrokettenfestival zal dit jaar ook de favoriete kroket van kinderen verkiezen. Daarom zoekt Toerisme Oostende kinderen tussen 8 en 11 jaar die deel zullen uitmaken van een kinderjury. Kandideren kan nog tot en met maandag via de website van het Garnaalkrokettenfestival. Gisterenavond werd de ploeg van BC Oostende voorgesteld aan de fans. Aanvankelijk stond er ook een fangame tegen het Franse Gravelines Duinkerke gepland. Maar die ploeg haakte in extremis af. De fans konden in de plaats genieten van een open training. Na de training was er ook nog een signeersessie. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Het is dus hangcultuur op volle zee, dus op touwen. Het is mosselen die groeien op touwen en die worden gevoed gans het jaar door de zee, door getijden, stromingen. En daardoor hebben we ook vermoedelijk een 2 oosten per jaar.
3: ABC aan zee is bedoeld voor anderstalige jonge nieuwkomers van 5 jaar tot 18 jaar.
4: Maar het feit ook dat het een Oostends monument is, de casino, waar je voor alle geledingen van je club leuke interacties, leuke initiatieven, leuke events mee kan gaan doen op wandelafstand van het stadion.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten 17 euro en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de Vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostends, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de Vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerke de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor tattoo van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Guy Servaas van Dement, het openbaar onderzoek rond de Terme Pallas is gestart. Jullie hebben die plannen bekeken.
8: Wij werden uitgenodigd om de plannen te bekijken eigenlijk. En de renovatie had heel diep gaan. Er hadden heel veel stukken afgebroken worden. Maar alles wordt heropgebouwd. Met respect voor het verleden. Alles wordt opengetrokken. Al de bijkomende veranderingen van de laatste 50, 60, 70 jaar worden verwijderd. En het wordt terug een open gebouw. Wat er nog standaard welkom is. Met een heleboel, met veel meer kamers dan voordien. Dus het wordt puur hotel. Het is ondeelbaar. En er komt ook een stuk nieuw congresruimte erin.
7: Dement is een actiegroep. In het verleden waren jullie kritisch voor andere projecten, ook voor dit project. Nu zijn jullie positief.
8: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn vetorechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een Oostends gebouw. Maar rond

0: Tussen, ja, gaat het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Dus ja, het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
1: Er is nu een openbaar onderzoek. Gaan jullie daar bezwaar indienen?
0: Nee, daar gaan we zeker geen bezwaar in dienen. Want wat wij gezien hebben op papier, daar is zeker onnodig om bezwaar tegen in te dienen.
1: Hoe zijn de reacties van jullie achterban? Want jullie hebben nu de mening gedeeld.
0: Onze achterban is positief. De meeste reacties die we krijgen op onze nieuwsbrief is heel positief, proficiat. Mensen zijn gewoon blij dat zo'n mooi, uniek gebouw van Oostende, van België zelf, van de kust hier, terug gerenoveerd wordt naar een bepaalde waarde. Dus mensen zijn maar, kunnen maar tevreden zijn. We hebben zelf gezien met het stukje aan de Rijn dat de stad Oostende nu gerenoveerd hebben. De reacties waren ook gans positief. Dus dat is eigenlijk een verderzetten van het verhaal. We hebben dat hier allemaal... Het is allemaal veel te lang verwaarloosd geweest. En nu zien we eigenlijk een kentering, zien we eigenlijk een terugkeer naar de oorspronkelijke pracht en praal dat vroeger eigenlijk was. Dus we hebben al een stukje aan de rij gezien. Op het moment dat het nog een keer op dezelfde manier zal gerenoveerd worden, ja, het kan maar een meerwaarde zijn voor de stad.
2: Guy Servaas, voorzitter van Dement, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond vindt de Ostend Night Run plaats. De loopwedstrijd in de binnenstad start bij zonsondergang op het Zeeheldenplein. Cynthia Jonkheren van de organiserende Rotary Ostende Terstreep.
2: Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
1: Comedian Mohsin Abbas is ambassadeur, maar loopt zelf niet mee.
3: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik 2 keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen.
1: Zo'n 350 leerlingen uit basisscholen in Nieuwpoort namen gisteren deel aan de Internationale Dag van de Vrede. Ze zongen het vredeslied aan het Britse gedenkteken naast het Koning Albert I monument. Morgen neemt Ostende voor de 8e keer deel aan de Autovrije Zondag. Op diverse plaatsen in de binnenstad worden activiteiten gepland. De volledige zone binnen de Vindictieve Laan, Visserskaai, Zeedijk en Leopold II-laan is tussen 12 en 18 uur autovrij. Vanavond speelt KVDO de tweede uitwedstrijd van het seizoen. KVDO reist daarvoor naar Gent. Na de 2 thuisoverwinningen staat de kustploeg op de 4e plaats in het klassement. RC Gent won nog maar 1 wedstrijd en staat op een 11e plaats. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Björn Amsteeuw.
5: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
6: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Ostende.
7: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Ostende en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Er komt een nieuw parkeerplan in Ostende, schepen voor mobiliteit Judith Ooms. Waarom is dat nodig?
9: Well, enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
5: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
9: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
5: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
9: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
5: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
9: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Ostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat hij zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
5: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
9: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis, zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren en dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
5: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
9: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
5: Het is echt wel een heel grote verandering.
9: Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties. Jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
5: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
9: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen die een pak meer zullen worden en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
4: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.

0: Meertse Regio Nieuws.
1: Naar aanleiding van het wereldkampioenschap veldrijden, dat in januari 2027 doorgaat in Oostende, wil de stad kinderen warm maken voor het fietsen en het veldrijden. De stad geeft de scholen uit West-Vlaanderen daarom 3 uitdagingen. Scholen die 2 van de 3 uitdagingen tot een goed einde brengen, mogen dan 2 leerlingen afvaardigen voor een interscholenwedstrijd veldrijden. Dat scholen-WK zal verreden worden op een stuk van het echte WK-parcours. Nog tot eind oktober worden er in de voormalige gemeentelijke basisschool in Slijpen veiligheidsoefeningen gehouden. De diensten bereiden zich op die manier voor op noodsituaties. Tijdens de oefeningen kunnen er schoten gelost worden. Alles gebeurt in veilige, gecontroleerde en vooraf geplande omstandigheden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio
3: Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
4: Vanavond komt Kamahurka naar Vayamundo. Hij speelt dus een show, u vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedy-oostende.be. Deze namiddag om 17:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Christophers. En dan wacht u vanavond voor Maspalomas. Dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt er €9. Vanavond vindt in het Zilte Middelkerke de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats, waarbij de opbrengst volledig naar lokale goede doelen gaat. Er is live muziek en een DJ tot 1:00. Meer info op balvandeburgemeester.be. En dan heb ik nog dit. Vandaag en morgen kan je naar Verhalen onder de vuurtoren. Een theaterwandeling in het sappig Oostends over de geschiedenis van de vuurtorenwijk. De start is voorzien op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Lodewijk Jonkeren, u bent directeur van de studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
6: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en liefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
5: Wat maakt deze school bijzonder?
6: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
5: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
6: Het is een doorstroomschool. We hebben 3 grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
5: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad. Maar hoe blikt u terug op die 10 jaar? Want u was erbij van het begin.
6: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin. Het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
5: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
6: Ja, klopt. Een opstartende school, dus elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijke bouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
5: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat.
6: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
7: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkeren.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Dat zijn dus in feite kaarten geschreven van Ensor, telkenmale aan zijn zus gericht. Dus telkenmale hij naar Brussel ging.
7: Uiteraard geven we ook nog wat extra als je verblijft in een hotel. En dan krijg je eigenlijk een geschenk, een pakje, waarbij een vliesje zit, waarbij een kerstbal zit voor thuis aan de boom te hangen. En allerlei kortingen en voordelen.
8: In Middelkerk investeert een minimum een 30 miljoen euro. Maar in principe moeten wij weinig investeren. Wij moeten alleen de voorfinanciering doen.
9: We moeten minder fietsdoden krijgen in het verkeer. En hier in het Sint-Andreas Instituut in Oostende geven ze alvast het goede voorbeeld.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgende week donderdag worden er 2400 bezoekers verwacht op het festival Bootsie. Dat festival gaat door in de ASEG Wellington Hippodroom in Oostende. Het Dance & Belevingsfestival richt zich specifiek op mensen met een handicap. Volgend jaar starten er herstellingswerken aan het Albert 1 monument in Nieuwpoort. Momenteel sijpelt op bepaalde plaatsen vocht binnen in het onderliggende bezoekerscentrum Westfront en dat zal worden hersteld. De stad ontving voor de herstellingswerken een erfgoedpremie van 150.000 euro van de Vlaamse overheid. Het Garnaalkrokettenfestival zal dit jaar ook de favoriete kroket van kinderen verkiezen. Daarom zoekt Toerisme Oostende kinderen tussen 8 en 11 jaar die deel zullen uitmaken van een kinderjury. Kandideren kan nog tot en met maandag via de website van het Garnaalkrokettenfestival. Gisterenavond werd de ploeg van BC Oostende voorgesteld aan de fans. Aanvankelijk stond er ook een fangame tegen het Franse Gravelin Duinkerke gepland. Maar die ploeg haakte in extremis af. De fans konden in de plaats genieten van een open training. Na de training was er ook nog een signeersessie. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
5: Burgemeester John Crombé, het Schepencollege heeft een bijzondere nota goedgekeurd waarin jullie zeggen we zijn in lopende zaken. Wat betekent dat precies?
6: Het is eigenlijk zo dat de hele werking tussen wat het politiek bestelt, colleges en de administratie, dat gebeurt eigenlijk op basis van een afsprakennota die voor de legislatuur geldt. En we zijn al een hele tijd bezig met de interne hervorming in Stad Oostende, waardoor dat we ook niet iedereen van het personeel hebben vervangen. We hebben gezien, en ook uit respect voor de ambtenaren, dat we nu veel aan het vragen zijn, veel projecten. Kijk naar de gebouwen, kijk naar de straten, de trottoirs, als voorbeelden. En we hebben een afspraak gemaakt om voorlopig niet opnieuw beleid te gaan, de administratie haar capaciteit te volle laten op de lopende projecten. En als er bijkomende projecten komen, nieuwe, dan zal dat een afspraak zijn met de administratie. Dat is tot nader order voor een korte periode, uit respect voor de ambtenaren. Eén keer dat die interne hervorming er is, zal dat worden opgegeven.
5: In die nota staat bijvoorbeeld, we moeten goed met elkaar communiceren, we moeten goed luisteren naar elkaar. Dat lijkt toch allemaal evident?
6: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten, welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
5: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
6: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
5: Begrijpt u dat de nota bij mensen die hem de eerste keer lezen nogal raar overkomt?
6: Ja, dat kan, maar dat is iets zeer administratief. Eigenlijk zijn er zeer gelijkaardige dingen te vinden in de originele afsprakennota als we gestart zijn. Daar heeft niemand over gesproken en de oppositie maakt er een punt van omdat het hoogdringend op de agenda is gekomen vandaag in het college. En de enige reden was dat ik niet op tijd klaar was, daarom moest het hoogdringend toegevoegd worden.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Mijn naam is Joris Polet.
11: Ik ben André Durie.
10: Ik ben Kurt Kluis.
11: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
0: Noordzee Regionieuws.
1: Vanavond vindt de Ostend Night Run plaats. De loopwedstrijd in de binnenstad start bij zonsondergang op het Zeeheldenplein. Cynthia Jonkheren van de organiserende Rotary Ostende ter streep.
12: Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
1: Comedian Mohsin Abbas is ambassadeur, maar loopt zelf niet mee.
13: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik 2 keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen.
1: Zo'n 350 leerlingen uit basisscholen in Nieuwpoort namen gisteren deel aan de Internationale Dag van de Vrede. Ze zongen het vredeslied aan het Britse gedenkteken naast het Koning Albert I-monument. Morgen neemt Ostende voor de 8e keer deel aan de Autovrije Zondag. Op diverse plaatsen in de binnenstad worden activiteiten gepland. De volledige zone binnen de Vindictieve Laan, Visserskaai, Zeedijk en Leopold 2-laan is tussen 12 en 18 uur autovrij. Vanavond speelt KVDO de tweede uitwedstrijd van het seizoen. KVDO reist daarvoor naar Gent. Na de 2 thuisoverwinningen staat de kustploeg op de 4e plaats in het klassement. RC Gent won nog maar 1 wedstrijd en staat op een 11e plaats. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Ik heb ook gezegd wat ik daarvan vind. Ik vind niet dat wij ons maritiem karakter mogen opgeven. Dit is Oostende, de Lange Nelle, dus en daar blijf je af. Ik vond het inderdaad een schande dat dit bijna overnacht is gebeurd, zonder enig overleg met wie dan ook, al zeker niet met de Oostendenaars.
15: Wel, we zijn twee steden aan de kust, maar we zijn ook allebei klein van oppervlakte. Het zijn natuurlijk niet twee dezelfde steden. Iedereen weet dat Monaco een apart hertogdom is.
16: Dat Jacques Brel eigenlijk eenzelfde voorvader heeft als Arno.
17: Dus er zit toch een geen tussen Brel en Arno. Heeft Brel gezongen? Ja, je was ook fan van Brel natuurlijk. Hij heeft een nummer of 3, denk ik, 2 of 3 van Brel gezongen. Hè?
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
18: Vandaag krijgen we de hele dag wel redelijk wat bewolking, met tijdens de zeer vroege ochtend mogelijk een drupje motregen. Maar de rest van de dag zou het droog moeten blijven, met geleidelijk aan ook opklaringen, waarbij er dan dus een mix is van zonneschijn en vaak veel wolkenvelden. De maxima die klimmen hierbij naar een graad of 20 hier aan zee, ook elders in de provincie een graad of 20 à 21. En vooral de wind speelt de hoofdrol vandaag. Die trekt aan in de loop van de ochtend en die wordt uiteindelijk vrij krachtig tot krachtig vanaf het zuidwesten, met drukwinden tot 60, misschien zelfs 65 kilometer per uur hier aan zee. Fijn weekend.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Begin deze zomer openden de Koninklijke Gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
19: Bij de opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen, hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
5: En hoe gaat het nu verder?
19: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Maar dat is nu voor de kerstvakantie, zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
5: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
19: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Parc Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk vanaan de Venetiaanse Gaanderij en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
5: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Naar aanleiding van het wereldkampioenschap veldrijden, dat in januari 2027 doorgaat in Oostende, wil de stad kinderen warm maken voor het fietsen en het veldrijden. De stad geeft de scholen uit West-Vlaanderen daarom 3 uitdagingen. Scholen die 2 van de 3 uitdagingen tot een goed einde brengen, mogen dan 2 leerlingen afvaardigen voor een interscholenwedstrijd veldrijden. Dat scholen-WK zal verreden worden op een stuk van het echte WK-parcours. Nog tot eind oktober worden er in de voormalige gemeentelijke basisschool in Slijpen veiligheidsoefeningen gehouden. De diensten bereiden zich op die manier voor op noodsituaties. Tijdens de oefeningen kunnen er schoten gelost worden. Alles gebeurt in veilige, gecontroleerde en vooraf geplande omstandigheden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
3: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
5: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Hoorn.
8: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelhem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan een hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse kerk van Ettelhem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel heeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelhem. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe. En die voor een kostprijs van €75.000 eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is dit toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
7: Wanneer wordt daar in Ettelhem het eerste boompje geplant?
8: Wel, wij gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen. Dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgende week donderdag worden er 2400 bezoekers verwacht op het festival Bootsy. Dat festival gaat door in de ASEG Wellington Hippodroom in Oostende. Het Dance en Belevingsfestival richt zich specifiek op mensen met een handicap. Volgend jaar starten er herstellingswerken aan het Albert 1 monument in Nieuwpoort. Momenteel sijpelt op bepaalde plaatsen vocht binnen in het onderliggende bezoekerscentrum Westfront en dat zal worden hersteld. De stad ontving voor de herstellingswerken een erfgoedpremie van 150.000 euro van de Vlaamse overheid. Het Garnaalkrokettenfestival zal dit jaar ook de favoriete kroket van kinderen verkiezen. Daarom zoekt Toerisme Oostende kinderen tussen 8 en 11 jaar die deel zullen uitmaken van een kinderjury. Kandideren kan nog tot en met maandag via de website van het Garnaalkrokettenfestival. Gisterenavond werd de ploeg van BC Oostende voorgesteld aan de fans. Aanvankelijk stond er ook een fangame tegen het Franse Gravelin Duinkerke gepland. Maar die ploeg haakte in extremis af. De fans konden in de plaats genieten van een open training. Na de training was er ook nog een signeersessie. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: En dan naderhand in de grote post nu. Hè. Alle jaren is dat feitelijk een hoogtepunt. Alle jaren is dat volledig uitverkocht. Al een jaar en tot 2 jaar op voorhand.
3: Heel erg mooi weer in Oostende. En dat betekent dat er heel veel werk was voor de strandredders.
4: Ik denk dat het voor veel Oostendse jongeren werkelijk een enorme troef zal zijn. Ze kunnen nu in eigen stad hun sportieve ontwikkeling vervolmaken.
5: Want met Vrede Zandsorkest in het Wit Paard, ik heb een geweldig moment gehad toen. Dat was toen schitterend voor mij. Dat was het prille begin. Hè.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gouren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostends, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerke de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Oudenburg start opnieuw met Café Parler Schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
9: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
8: Dat is volgens een vaste formule?
9: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
8: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
9: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
8: Waar vinden die Café Parlés plaats?
9: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Etlehem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarusheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
8: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlés?
9: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond vindt de Ostend Night Run plaats. De loopwedstrijd in de binnenstad start bij zonsondergang op het Zeeheldenplein. Cynthia Jonkheren van de organiserende Rotary Ostende Terstreep.
2: Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
1: Comedian Mohsin Abbas is ambassadeur, maar loopt zelf niet mee.
3: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik 2 keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen.
1: Zo'n 350 leerlingen uit basisscholen in Nieuwpoort namen gisteren deel aan de Internationale Dag van de Vrede. Ze zongen het vredeslied aan het Britse gedenkteken naast het Koning Albert I monument. Morgen neemt Ostende voor de 8e keer deel aan de Autovrije Zondag. Op diverse plaatsen in de binnenstad worden activiteiten gepland. De volledige zone binnen de Vindictieve Laan, Visserskaai, Zeedijk en Leopold II-laan is tussen 12 en 18 uur autovrij. Vanavond speelt KVDO de tweede uitwedstrijd van het seizoen. KVDO reist daarvoor naar Gent. Na de 2 thuisoverwinningen staat de kustploeg op de 4e plaats in het klassement. RC Gent won nog maar 1 wedstrijd en staat op een 11e plaats. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
5: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
6: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
7: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
9: Guy Servaas van Dement, het openbaar onderzoek rond de Thermae Palace is gestart. Jullie hebben die plannen bekeken.
10: Wij waren uitgenodigd om de plannen te bekijken eigenlijk. En de renovatie had heel diep gaan. Er hadden een heleboel stukken afgebroken worden. Maar alles wordt heropgebouwd. Met respect voor het verleden. Alles wordt opengetrokken. Al de bijkomende veranderingen van de laatste 50, 60, 70 jaar worden verwijderd. En het wordt terug een open gebouw. Wat er nog standaard welkom is. Met veel meer kamers dan voordien. Dus het wordt puur hotel. Het is ondeelbaar. En er komt ook een stuk nieuw congresruimte erin.
9: Dement is een actiegroep. In het verleden waren jullie kritisch voor andere projecten, ook voor dit project. Nu zijn jullie positief.
10: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Ostende heeft zijn vetorechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd nog staans gebouw. Maar ondertussen had het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
9: Er is nu een openbaar onderzoek. Gaan jullie daar bezwaar indienen?
10: Nee, daar gaan we zeker geen bezwaar in dienen. Want wat wij gezien hebben op papier, daar is zeker onnodig om bezwaar tegen in te dienen.
9: Hoe zijn de reacties van jullie achterban? Want jullie hebben nu de mening gedeeld.
10: Onze achterban is positief. De meeste reacties die we krijgen op onze nieuwsbrief is heel positief, proficiat. En mensen zijn gewoon blij dat zo'n mooi, uniek gebouw van Oostende, van België zelf, van de kust hier, terug gerenoveerd wordt naar een bepaalde waarde. Dus mensen kunnen maar tevreden zijn. We hebben zelf gezien met het stukje handerijn dat de stad Oostende nu gerenoveerd hebben. De reacties waren ook gans positief. Dus dat is eigenlijk een verderzetten van het verhaal. We hebben dat hier allemaal... Het is allemaal veel te lang verwaarloosd geweest. En nu zien we eigenlijk een kentering, zien we eigenlijk een terugkeer naar de oorspronkelijke pracht en praal dat vroeger eigenlijk was. Dus we hebben al een stukje handerij gezien. Op het moment dat het nog een keer op dezelfde manier zal gerenoveerd worden, het kan maar een meerwaarde zijn voor de stad.
11: Guy Servaas, voorzitter van Dement, bedankt voor het gesprek.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Naar aanleiding van het wereldkampioenschap veldrijden, dat in januari 2027 doorgaat in Oostende, wil de stad kinderen warm maken voor het fietsen en het veldrijden. De stad geeft de scholen uit West-Vlaanderen daarom 3 uitdagingen. Scholen die 2 van de 3 uitdagingen tot een goed einde brengen, mogen dan 2 leerlingen afvaardigen voor een interscholenwedstrijd veldrijden. Dat scholen-WK zal verreden worden op een stuk van het echte WK-parcours. Nog tot eind oktober worden er in de voormalige gemeentelijke basisschool in Slijpen veiligheidsoefeningen gehouden. De diensten bereiden zich op die manier voor op noodsituaties. Tijdens de oefeningen kunnen er schoten gelost worden. Alles gebeurt in veilige, gecontroleerde en vooraf geplande omstandigheden. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Vanavond komt Kamahurka naar Vayamundo. Hij speelt er zijn show U Vraagt, Ik Niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedy-oostende.be. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Christophers. En om 8 uur vanavond voor Maspalomas. Dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt er €9. Vanavond vindt in het Zilte Middelkerke de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats, waarbij de opbrengst volledig naar lokale goede doelen gaat. Er is live muziek en een DJ tot 1 uur. Meer info op balvandeburgemeester.be. En dan heb ik nog dit. Vandaag en morgen kan je naar Verhalen onder de vuurtoren. Een theaterwandeling in het sappig Oostens over de geschiedenis van de vuurtorenwijk. De start is voorzien op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Schepen voor mobiliteit, Judith Ooms. Waarom is dat nodig?
4: Well, enerzijds is zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
3: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
4: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
3: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
4: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
3: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
4: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat hij zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
3: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
4: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis. Zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren. En dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
3: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
4: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
3: Het is echt wel een heel grote verandering.
4: Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties. Jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
3: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
4: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen die een pak meer zullen worden en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
5: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: De smulgeit, genoeg garnaal erin, een dunne korst en een licht pikant achtersmaakje erin.
7: Belangrijk is hier dat we vooral gaan gebruik maken van maritieme componenten, dus dat we ook gaan zeewier gebruiken en dat gaan de lokale maritieme componenten gaan in onze bieren verwerken.
8: Het culinaire luik van Oostende is voor Oostende belangrijk. Dus dat we dat kunnen doen met een lokaal streekproduct via korte keten is ideaal.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
9: Volgende week donderdag worden er 2400 bezoekers verwacht op het festival Bootsy. Dat festival gaat door in de ASEG Wellington Hippodroom in Oostende. Het Dans en Belevingsfestival richt zich specifiek op mensen met een handicap. Volgend jaar starten er herstellingswerken aan het Albert 1 monument in Nieuwpoort. Momenteel sijpelt op bepaalde plaatsen vocht binnen in het onderliggende bezoekerscentrum Westfront en dat zal worden hersteld. De stad ontving voor de herstellingswerken een erfgoedpremie van 150.000 euro van de Vlaamse overheid. Het Garnaalkrokettenfestival zal dit jaar ook de favoriete kroket van kinderen verkiezen. Daarom zoekt Toerisme Oostende kinderen tussen 8 en 11 jaar die deel zullen uitmaken van een kinderjury. Kandideren kan nog tot en met maandag via de website van het Garnaalkrokettenfestival. Basketclub Kortrijk Oostende hield gisteren een fandag waar alle teams werden voorgesteld. Nadien speelde de eerste ploeg een wedstrijd onder elkaar. Eigenaar Erik van Hal.
10: Spijtig genoeg, de ploeg die we uitgenodigd hadden, had weer gekwetsten en kon niet komen of wou niet meer komen. Sam heeft nog geprobeerd een 40-tal ploegen te bellen om een alternatief te vinden, maar dat is niet gelukt. Ja.
11: Dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
10: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
11: Hoe zit dat?
10: Het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je hem al gezien hebt. We gaan toen naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor, de nieuwe naamsponsor van Johan Filou. Kortrijk, die ook een blauwe company kleur heeft en we dat proberen iets te verbinden met elkaar, met een knipoog naar het verleden, naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
9: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Lodewijk Jonker, u bent directeur van de studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
12: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en liefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
11: Wat maakt deze school bijzonder?
12: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
11: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
12: Het is een doorstroomschool. We hebben 3 grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
11: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad. Maar hoe blikt u terug op die 10 jaar? Want u was erbij van het begin.
12: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele, hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin. Het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
11: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
12: Ja, klopt. Een opstartende school is elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijke bouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
11: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
12: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
9: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkheren.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
14: Ik ben Michael van Ie.
15: Hallo, ik ben Louise Carton.
16: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pullen en ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
9: Vanavond vindt de Oostend Night Run plaats. De loopwedstrijd in de binnenstad start bij zonsondergang op het Zeeheldenplein. Cynthia Jonkheren van de organiserende Rotary Oostende Terstreep.
4: Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
9: Comedian Mohsin Abbas is ambassadeur, maar loopt zelf niet mee.
14: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik 2 keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen.
9: Zo'n 350 leerlingen uit basisscholen in Nieuwpoort namen gisteren deel aan de Internationale Dag van de Vrede. Ze zongen het vredeslied aan het Britse gedenkteken naast het Koning Albert I-monument. Morgen neemt Oostende voor de 8e keer deel aan de Autovrije Zondag. Op diverse plaatsen in de binnenstad worden activiteiten gepland. De volledige zone binnen de Vindictieve Laan, Visserskaai, Zeedijk en Leopold 2-laan is tussen 12 en 18 uur autovrij. Vanavond speelt KVDO de tweede uitwedstrijd van het seizoen. KVDO reist daarvoor naar Gent. Na de 2 thuisoverwinningen staat de kustploeg op de 4e plaats in het klassement. RC Gent won nog maar 1 wedstrijd en staat op een 11e plaats. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Het is duinengebied, dus het is natuurbeschermd gebied, dus wij moeten er allemaal ook rekening mee houden. En de site is ongeveer 4 hectare groot.
17: En die nieuwe netten zijn in aantocht en voor het nieuwe seizoen moet dat in orde komen, zodat Volley Breden geen extra kosten heeft.
18: Wat waardevolle informatie heeft voor de economische return die het kursaal betekent voor de stad. En daar komen eigenlijk heel mooie cijfers uit.
19: Wat dat we op vandaag hebben, is de eerste nieuwe oogst van Belgische mosselen of Vlaamse mosselen in onze eigen Noordzee voor onze kust.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
20: Vandaag krijgen we de hele dag wel redelijk wat bewolking, met tijdens de zeer vroege ochtend mogelijk een drupje motregen. Maar de rest van de dag zou het droog moeten blijven, met geleidelijk aan ook opklaringen, waarbij er dan dus een mix is van zonneschijn en vaak veel wolkenvelden. De maxima die klimmen hierbij naar een graad of 20. Hier aan zee, ook elders in de provincie een graad of 20 à 21. En vooral de wind speelt de hoofdrol vandaag. Die trekt aan in de loop van de ochtend en die wordt uiteindelijk vrij krachtig tot krachtig vanaf het zuidwesten, met drukwinden tot 60, misschien zelfs 65 kilometer per uur hier aan zee. Fijn weekend!
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
11: Burgemeester John Crombé, het Schepencollege heeft een bijzondere nota goedgekeurd waarin jullie zeggen we zijn in lopende zaken. Wat betekent dat precies?
21: Het is eigenlijk zo dat de hele werking tussen wat het politiek bestelt, colleges en de administratie, dat gebeurt eigenlijk op basis van een afsprakennota die voor de legislatuur geldt. En we zijn al een hele tijd bezig met de interne hervorming in Stad Oostende, waardoor dat we ook niet iedereen van het personeel hebben vervangen. We hebben gezien, en ook uit respect voor de ambtenaren, dat we nu veel aan het vragen zijn, veel projecten. Kijk naar de gebouwen, kijk naar de straten, de trottoirs als voorbeelden. En we hebben een afspraak gemaakt om voorlopig niet opnieuw beleid te gaan, de administratie haar capaciteit te volle laten op de lopende projecten. En als er bijkomende projecten komen, nieuwe, dan zal dat een afspraak zijn met de administratie. Dat is tot nader order voor een korte periode uit respect voor de ambtenaren. Eén keer dat die interne hervorming er is, zal dat worden opgeheven.
11: In die nota staat bijvoorbeeld, we moeten goed met elkaar communiceren, we moeten goed luisteren naar elkaar. Dat lijkt toch allemaal evident?
21: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
11: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. dat klinkt nogal onheilspellend.
21: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
11: Begrijpt u dat de nota bij mensen die hem de eerste keer lezen nogal raar overkomt?
21: Ja, dat kan, maar dat is iets zeer administratief. Eigenlijk zijn er zeer gelijkaardige dingen te vinden in de originele afsprakennota als we gestart zijn. Daar heeft niemand over gesproken en de oppositie maakt er een punt van, omdat het hoogdringend op de agenda is gekomen vandaag in het college. En de enige reden was dat ik niet op tijd klaar was, daarom moest het hoogdringend toegevoegd worden.
0: Regionaal nieuws en info.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Naar aanleiding van het wereldkampioenschap veldrijden, dat in januari 2027 doorgaat in Oostende, wil de stad kinderen warm maken voor het fietsen en het veldrijden. De stad geeft de scholen uit West-Vlaanderen daarom 3 uitdagingen. Scholen die 2 van de 3 uitdagingen tot een goed einde brengen, mogen dan 2 leerlingen afvaardigen voor een interscholenwedstrijd veldrijden. Dat scholen-WK zal verreden worden op een stuk van het echte WK-parcours. Oostende heeft een aantal nieuwkomers ontvangen op het stadhuis. Ze werden er in de bloemetjes gezet omdat ze hun inburgeringstraject met succes hadden afgerond. Vorig jaar waren er in totaal 701 nieuwkomers die het traject met succes konden voltooien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Stefan Tange.
22: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
23: Ik ben Rudy de Meijer.
24: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Begin deze zomer openden de Koninklijke Gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
21: Bij de opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen, hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
11: En hoe gaat het nu verder?
21: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Maar dat is nu voor de kerstvakantie.

0: om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa. Dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: Volgende week donderdag worden er 2400 bezoekers verwacht op het festival Bootsy. Dat festival gaat door in de ASEG Wellington Hippodroom in Oostende. Het dance- en belevingsfestival richt zich specifiek op mensen met een handicap. Volgend jaar starten er herstellingswerken aan het Albert 1 monument in Nieuwpoort. Momenteel sijpelt op bepaalde plaatsen vocht binnen in het onderliggende bezoekerscentrum Westfront en dat zal worden hersteld. De stad ontving voor de herstellingswerken een erfgoedpremie van 150.000 euro van de Vlaamse overheid. Het Garnaalkrokettenfestival zal dit jaar ook de favoriete kroket van kinderen verkiezen. Daarom zoekt Toerisme Oostende kinderen tussen 8 en 11 jaar die deel zullen uitmaken van een kinderjury. Kandideren kan nog tot en met maandag via de website van het Garnaalkrokettenfestival. Basketclub Kortrijk Oostende hield gisteren een vandag waar alle teams werden voorgesteld. Nadien speelde de eerste ploeg een wedstrijd onder elkaar. Eigenaar Erik van Hal.
5: Spijtig genoeg, de ploeg die we uitgenodigd hadden, had weer gekwetsten en kon niet komen of wou niet meer komen. Sam heeft nog geprobeerd een 40-tal ploegen te bellen om een alternatief te vinden, maar dat is niet gelukt. Ja.
6: Dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
5: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
6: Hoe zit dat?
5: Wow, het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je hem al gezien hebt. We gaan toen naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor, de nieuwe naamsponsor, vervanging van Filou. Kortrijk, die ook een blauwe company kleur heeft en we daar proberen iets te verbinden met elkaar, met een knipoog naar het verleden, naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
4: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: En als wij dan de mogelijkheid hebben om met de mensen van Oot in Zee te gaan, is dat voor ons een grote meerwaarde.
8: Wel ja, wij stellen vast nu al een aantal jaar dat er meer en meer zeehonden eigenlijk de weg naar Oostende hebben gevonden. Ze verblijven dan ook meestal om te rusten aan het klein strand.
9: De actieplan bestaat eruit dat we gaan communiceren. Op die dag zal het centrum worden afgesloten. Het is niet de bedoeling dat op die dagen het centrum van 's morgens vroeg tot 's avonds wordt afgesloten en zeker niet hermetisch.
10: Proberen we aan te tonen dat de kunst en het leven in Oostende eigenlijk verbonden zijn met elkaar.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
11: De ticketverkoop voor de Oostendse revue is gestart. Tope te Gouren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostends, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerken de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Kortrijk Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Hoorn.
13: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelhem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan een hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse kerk van Ettelhem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel heeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verder

0: betere trage verbinding in Bethlehem. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe. En die voor een kostprijs van 75.000 euro eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is het toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
1: Wanneer wordt daar in Bethlehem het eerste boompje geplant?
0: Wel, we gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen. Dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.

0: Noordzee regionieuws.
1: Vanavond vindt de Ostend Night Run plaats. De loopwedstrijd in de binnenstad start bij zonsondergang op het Zeeheldenplein. Cynthia Jonkheren van de organiserende Rotary Ostende ter Streep.
2: Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
1: Comedian Mohsin Abbas is ambassadeur, maar loopt zelf niet mee.
3: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik 2 keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen.
1: Zo'n 350 leerlingen uit basisscholen in Nieuwpoort namen gisteren deel aan de Internationale Dag van de Vrede. Ze zongen het vredeslied aan het Britse gedenkteken naast het Koning Albert I-monument. Morgen neemt Ostende voor de 8e keer deel aan de Autovrije Zondag. Op diverse plaatsen in de binnenstad worden activiteiten gepland. De volledige zone binnen de Vindictieve Laan, Visserskaai, Zeedijk en Leopold II-laan is tussen 12 en 18 uur autovrij. Vanavond speelt KVDO de tweede uitwedstrijd van het seizoen. KVDO reist daarvoor naar Gent. Na de 2 thuisoverwinningen staat de kustploeg op de 4e plaats in het klassement. RC Gent won nog maar 1 wedstrijd en staat op een 11e plaats. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turisme Oostende.
5: Ik ben Kirby Hallemees.
6: Ik ben Gaël Bouzin.
7: Ik ben Roger Jonkheren Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Oudenburg start opnieuw met Café Parlé Schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
10: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
9: Dat is volgens een vaste formule?
10: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
9: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
10: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
9: Waar vinden die Café Parlés plaats?
10: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnolduszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Etlehem. Op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarusheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
9: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlés?
10: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
0: Nieuws en info. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Naar aanleiding van het wereldkampioenschap veldrijden, dat in januari 2027 doorgaat in Ostende, wil de stad kinderen warm maken voor het fietsen en het veldrijden. De stad geeft de scholen uit West-Vlaanderen daarom 3 uitdagingen. Scholen die 2 van de 3 uitdagingen tot een goed einde brengen, mogen dan 2 leerlingen afvaardigen voor een interscholenwedstrijd veldrijden. Dat scholen-WK zal verreden worden op een stuk van het echte WK-parcours. Oostende heeft een aantal nieuwkomers ontvangen op het stadhuis. Ze werden er in de bloemetjes gezet omdat ze hun inburgeringstraject met succes hadden afgerond. Vorig jaar waren er in totaal 701 nieuwkomers die het traject met succes konden voltooien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
11: Vanavond komt Kamahorka naar Vayamundo. Hij speelt dus een show, u vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedy-oostende.be. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Christophers. En dan wacht u er vanavond voor Maspalomas. Dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt €9. Vanavond vindt in het Zilt Middelkerke de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats, waarbij de opbrengst volledig naar lokale goede doelen gaat. Er is live muziek en een DJ tot 1 uur. Meer info op balvandeburgemeester.be. En dan heb ik nog dit. Vandaag en morgen kan je naar Verhalen onder de vuurtoren. Een theaterwandeling in het sappig Oostens over de geschiedenis van de vuurtorenwijk. De start is voorzien op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
0: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
9: Guy Servaas van Dement, het openbaar onderzoek rond de Terme Pallas is gestart. Jullie hebben die plannen bekeken.
5: Wij waren uitgenodigd om de plannen te bekijken eigenlijk. En de renovatie had heel diep gaan. Er hadden heel veel stukken afgebroken worden. Maar alles wordt heropgebouwd. Met respect voor het verleden. Alles wordt opengetrokken. Al de bijkomende veranderingen van de laatste 50, 60, 70 jaar worden verwijderd. En het wordt terug een open gebouw. Wat er nog standaard welkom is. Met veel meer kamers dan voordien. Dus het wordt puur hotel. Het is ondeelbaar. En er komt ook een stuk nieuw congresruimte erin.
9: Dement is een actiegroep. In het verleden waren jullie kritisch voor andere projecten, ook voor dit project. Nu zijn jullie positief.
5: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn vetorechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd nog staans gebouw. Maar ondertussen had het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klassehotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
9: Er is nu een openbaar onderzoek. Gaan jullie daar bezwaar indienen?
5: Nee, daar gaan we zeker geen bezwaar in dienen. Wat wij gezien hebben op papier, daar is zeker onnodig om bezwaar tegen in te dienen.
9: Hoe zijn de reacties van jullie achterban? Want jullie hebben nu de mening gedeeld.
5: Onze achterban is positief. De meeste reacties die we krijgen op onze nieuwsbrief is heel positief, proficiat. En mensen zijn gewoon blij dat zo'n mooi, uniek gebouw van Oostende, van België zelf, van de kust hier, terug gerenoveerd wordt naar een bepaalde waarde. Dus mensen zijn kunnen maar tevreden zijn. We hebben zelf gezien met het stukje aan de Rijn dat de stad Oostende nu gerenoveerd hebben. De reacties waren ook gans positief. Dus dat is eigenlijk een verderzetten van het verhaal. We hebben dat hier allemaal... Het is allemaal veel te lang verwaarloosd geweest. En nu zien we eigenlijk in een kentering, zien we eigenlijk een terugkeer naar de oorspronkelijke pracht en praal dat vroeger eigenlijk was. Dus we hebben al een stukje aan de rij gezien. Op het moment dat het wel nog een keer op dezelfde manier zal gerenoveerd worden, het kan maar een meerwaarde zijn voor de stad.
6: Guy Servaas, voorzitter van Dement, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Met KVDO spelen we in het amateurvoetbal. En kwam de vraag eigenlijk van de maatschappijen die zich inzetten voor dit project of wij wilden meewerken. En vermits wij meer dan ooit eigenlijk in dit verhaal lokale verankering wel belangrijk vinden en ook sociale, lokale projecten een warm hart willen toedragen, hebben wij eigenlijk meteen ja gezegd.
13: We hebben ze al heel sterk gehoord uit het Marie-Joséplein. Vragen de partij om het te behouden wegens de positieve effecten en de uitbreiding naar de Alfons Pieterslaan is mede ook, niet alleen, maar ook mede op vraag van de handelaars.
14: In het ziekenhuis, die vaak afhankelijk zijn van de bus en die mensen letterlijk in de kou laten staan terwijl ze vaak ook nog een keer ziek zijn, dat is een voorbeeld voor ons, kan dat niet.
15: De vestrap is ook het wat doen niks, maar elk steun dat men kan krijgen, het is soms een hele moeilijke tin. Vleed jaar hebben we chance gehad met de garnalen die gekomen zijn, maar van de jaren weet men niet. Het is altijd een uitdaging wat dat er komt en niet komt. Dus ieder steun is ook altijd welkom voor ons.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgende week donderdag worden er 2400 bezoekers verwacht op het festival Bootsy. Dat festival gaat door in de ASEG Wellington Hippodroom in Oostende. Het Dance en Belevingsfestival richt zich specifiek op mensen met een handicap. Volgend jaar starten er herstellingswerken aan het Albert 1 monument in Nieuwpoort. Momenteel sijpelt op bepaalde plaatsen vocht binnen in het onderliggende bezoekerscentrum Westfront en dat zal worden hersteld. De stad ontving voor de herstellingswerken een erfgoedpremie van 150.000 euro van de Vlaamse overheid. Het Garnaalkrokettenfestival zal dit jaar ook de favoriete kroket van kinderen verkiezen. Daarom zoekt Toerisme Oostende kinderen tussen 8 en 11 jaar die deel zullen uitmaken van een kinderjury. Kandideren kan nog tot en met maandag via de website van het Garnaalkrokettenfestival. Basketclub Kortrijk Oostende hield gisteren een vandag waar alle teams werden voorgesteld. Nadien speelde de eerste ploeg een wedstrijd onder elkaar. Eigenaar Erik van Hal.
16: Spijtig genoeg, de ploeg die we uitgenodigd hadden, had weer gekwetsten en kon niet komen of wou niet meer komen. Sam heeft nog geprobeerd een 40-tal ploegen te bellen om een alternatief te vinden, maar dat is niet gelukt. Ja.
9: Dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
16: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
9: Hoe zit dat?
16: Wow, het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je het al gezien hebt. We gaan toen naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor, de nieuwe naamsponsor van Filou. Kortrijk, die ook een blauwe company kleur heeft en we daar proberen iets te verbinden met elkaar, met een knipoog naar het verleden, naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
8: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende, schepen voor mobiliteit Judith Ooms. Waarom is dat nodig?
2: Well, enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
9: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
2: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
9: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
2: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk de aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
9: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
2: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat hij zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
9: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
2: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Ze kunnen, dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis. Zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren. En dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
9: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
2: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
9: Het is echt wel een heel grote verandering.
2: Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties. Jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
9: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
2: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen, die een pak meer zullen worden, en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
6: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.
8: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
18: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
19: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Mark Azier, Marja Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
8: Noordzee Regionieuws.
1: Vanavond vindt de Ostend Night Run plaats. De loopwedstrijd in de binnenstad start bij zonsondergang op het Zeeheldenplein. Cynthia Jonkheren van de organiserende Rotary Ostende ter Streep.
2: Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
1: Comedian Mohsin Abbas is ambassadeur, maar loopt zelf niet mee.
3: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik 2 keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen.
1: Zo'n 350 leerlingen uit basisscholen in Nieuwpoort namen gisteren deel aan de Internationale Dag van de Vrede. Ze zongen het vredeslied aan het Britse gedenkteken naast het Koning Albert I monument. Morgen neemt Ostende voor de 8e keer deel aan de Autovrije Zondag. Op diverse plaatsen in de binnenstad worden activiteiten gepland. De volledige zone binnen de Vindictieve Laan, Visserskaai, Zeedijk en Leopold II-laan is tussen 12 en 18 uur autovrij. Vanavond speelt KVDO de tweede uitwedstrijd van het seizoen. KVDO reist daarvoor naar Gent. Na de 2 thuisoverwinningen staat de kustploeg op de 4e plaats in het klassement. RC Gent won nog maar 1 wedstrijd en staat op een 11e plaats. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Wel, het lijkt mij logisch dat als men een beschermd monument geeft in Ostende en men wil daar iets aan veranderen, dat men minstens toch wel de stad Ostende op de hoogte brengt.
22: Een geweldige organisatie als Klein Verhaal doet dit jaar ook mee. En zij gaan ons meenemen in de Europatoren. Onder leiding van Tom Vermeer trouwens, acteur, zelf Ostendenaar. En dat wordt geweldig. We gaan daar de 3-gangenmenu krijgen. Elke gang in een andere woonkamer in de toren.
23: We zien dat er zoveel jongeren gekomen zijn. Dat hebben we nooit voorheen gehad. Zoveel kleur op onze rode loper was. Ja, dat was voor mij eigenlijk het mooiste.
24: Maar het kwam ook wel uit op het balkon dat het Mercatordok overschouwt. En ik moet zeggen, ik heb dat toch wel op mijn gemak een aantal keer mijn sigaretjes al smoren. Ik zeg, godverdomme, de burgemeester is een gelukzak.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
25: Vandaag kregen we de hele dag wel redelijk wat bewolking, met tijdens de zeer vroege ochtend mogelijk een drupje motregen. Maar de rest van de dag zou het droog moeten blijven, met geleidelijk aan ook opklaringen, waarbij er dan dus een mix is van zonneschijn en vaak veel wolkenvelden. De maxima die klim hierbij naar een graad of 20 hier aan zee. Ook elders in de provincie een graad of 20 à 21. En vooral de wind speelt de hoofdrol vandaag. Die trekt aan in de loop van de ochtend en die wordt uiteindelijk vrij krachtig tot krachtig vanaf het zuidwesten, met drukwinden tot 60, misschien zelfs 65 km per uur hier aan zee. Fijn weekend!
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Lodewijk Jonkheren, u bent directeur van de studio in Ostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
26: De studio is een doorstroomschool in Ostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en leefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
9: Wat maakt deze school bijzonder?
26: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
9: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
26: Het is een doorstroomschool. We hebben drie grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
9: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad. Maar hoe blikt u terug op die 10 jaar? Want u was erbij van het begin.
26: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin. Het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
9: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
26: Ja, klopt. Een opstartende school, dus elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijk gebouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
9: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
26: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
4: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkheren.
5: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
7: Noordzee Regio Nieuws.
10: Naar aanleiding van het wereldkampioenschap veldrijden, dat in januari 2027 doorgaat in Oostende, wil de stad kinderen warm maken voor het fietsen en het veldrijden. De stad geeft de scholen uit West-Vlaanderen daarom 3 uitdagingen. Scholen die 2 van de 3 uitdagingen tot een goed einde brengen, mogen dan 2 leerlingen afvaardigen voor een interscholenwedstrijd veldrijden. Dat scholen-WK zal verreden worden op een stuk van het echte WK-parcours. Oostende heeft een aantal nieuwkomers ontvangen op het stadhuis. Ze werden er in de bloemetjes gezet omdat ze hun inburgeringstraject met succes hadden afgerond. Vorig jaar waren er in totaal 701 nieuwkomers die het traject met succes konden voltooien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Olivier Vervaake, Kogabaulier.
12: Ik ben David Nasus.
13: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
27: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
9: Burgemeester John Crombeet, het Schepencollege heeft een bijzondere nota goedgekeurd waarin jullie zeggen we zijn in lopende zaken. Wat betekent dat precies?
28: Het is eigenlijk zo dat de hele werking tussen wat het politiek bestelt, colleges en de administratie, dat gebeurt eigenlijk op basis van een afsprakennota die voor de legislatuur geldt. En we zijn al een hele tijd bezig met de interne hervorming in Stad Oostende, waardoor dat we ook niet iedereen van het personeel hebben vervangen. We hebben gezien, en ook uit respect voor de ambtenaren, dat we nu veel aan het vragen zijn, veel projecten. Kijk naar de gebouwen, kijk naar de straten, de trottoirs als voorbeelden. En we hebben een afspraak gemaakt om voorlopig niet opnieuw beleid te gaan, de administratie haar capaciteit te volle laten op de lopende projecten. En als er bijkomende projecten komen, nieuwe, dan zal dat een afspraak zijn met de administratie. Dat is tot nader orde voor een korte periode uit respect voor de ambtenaren. Eén keer dat die interne hervorming er is, zal dat worden opgeheven.
9: In die nota staat bijvoorbeeld, we moeten goed met elkaar communiceren, we moeten goed luisteren naar elkaar. Dat lijkt toch allemaal evident?
28: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
9: Staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. dat klinkt nogal onheilspellend.
28: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
9: Begrijpt u dat de nota bij mensen die hem de eerste keer lezen nogal raar overkomt?
28: Ja, dat kan, maar dat is iets zeer administratief. Eigenlijk zijn er zeer gelijkaardige dingen te vinden in de originele afsprakennota als we gestart zijn. Daar heeft niemand over gesproken en de oppositie maakt er een punt van, omdat het hoogdringend op de agenda is gekomen vandaag in het college. En de enige reden was dat ik niet op tijd klaar was, daarom moest het hoogdringend toegevoegd worden.
2: Regionieuws.
6: Volgende week donderdag worden er 2400 bezoekers verwacht op het festival Bootsie. Dat festival gaat door in de ASEG Wellington Hippodroom in Oostende. Het dance- en belevingsfestival richt zich specifiek op mensen met een handicap. Volgend jaar starten er herstellingswerken aan het Albert 1 monument in Nieuwpoort. Momenteel sijpelt op bepaalde plaatsen vocht binnen in het onderliggende bezoekerscentrum Westfront en dat zal worden hersteld. De stad ontving voor de herstellingswerken een erfgoedpremie van 150.000 euro van de Vlaamse overheid. Het Garnaalkrokettenfestival zal dit jaar ook de favoriete kroket van kinderen verkiezen. Daarom zoekt Toerisme Oostende kinderen tussen 8 en 11 jaar die deel zullen uitmaken van een kinderjury. Kandideren kan nog tot en met maandag via de website van het Garnaalkrokettenfestival. Basketclub Kortrijk Oostende hield gisteren een fandag waar alle teams werden voorgesteld. Nadien speelde de eerste ploeg een wedstrijd onder elkaar. Eigenaar Erik van Hal.
14: Spijtig genoeg, de ploeg die we uitgenodigd hadden, had weer gekwetsten en kon niet komen of wou niet meer komen. Sam heeft nog geprobeerd een 40-tal ploegen te bellen om een alternatief te vinden, maar dat is niet gelukt. Ja.
9: Dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
14: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
9: Hoe zit dat?
14: Wow, het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je hem al gezien hebt. We gaan toen naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor. De nieuwe naamsponsor van Johan Filou. Kortrijk, die ook een blauwe company kleur heeft en we daar proberen iets te verbinden met elkaar, met een knipoog naar het verleden, naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
6: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: De Noordzee is ook ons belangrijkste natuurgebied van ons land. En dus verontreiniging moeten we ten alle tijden tegengaan. We hebben diensten die optreden tegen verontreiniging. We hebben de civiele bescherming. We hebben de brandweer, dus de hulpverleningszone. En we hebben ook de dienst Marien Milieu, die onder mijn bevoegdheid valt, Noordzee.
16: Inderdaad, wij zijn officiële pleegzorgstad en wij zetten pleegzorg graag in de kijker.
17: We gaan hoofdsponsor worden van KVO voor 4 seizoenen op rij. Hetzelfde voor basketbalclub Oostende, waar we nog niet de hoofdsponsor zijn, maar wel een belangrijke sponsor. En dan de volleybal Hermes, de damesploeg. Voor ons was het ook belangrijk om een keer iets te doen, niet alleen voor herensporten, maar uit sympathie ook voor een volleybalploeg hier in Oostende.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
18: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gouren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostend, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerke de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be.
1: Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Radio Noordzee.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Begin deze zomer opende de Koninklijke Gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
26: Bij de opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen, hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
9: En hoe gaat het nu verder?
26: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Maar dat is nu voor de kerstvakantie zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
9: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
26: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Park Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk vanaan de Venetiaanse Gaanderijen en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
19: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
20: Vanavond vindt de Ostend Night Run plaats. De loopwedstrijd in de binnenstad start bij zonsondergang op het Zeeheldenplein. Cynthia Jonkheren van de organiserende Rotary Ostende Terstreep.
21: Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
20: Comedian Mohsin Abbas is ambassadeur, maar loopt zelf niet mee.
22: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik twee keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen.
20: Zo'n 350 leerlingen uit basisscholen in Nieuwpoort namen gisteren deel aan de Internationale Dag van de Vrede. Ze zongen het vredeslied aan het Britse gedenkteken naast het Koning Albert I-monument. Morgen neemt Oostende voor de 8e keer deel aan de Autovrije Zondag. Op diverse plaatsen in de binnenstad worden activiteiten gepland. De volledige zone binnen de Vindictieve Laan, Visserskaai, Zeedijk en Leopold II-laan is tussen 12 en 18 uur autovrij. Vanavond speelt KVDO de tweede uitwedstrijd van het seizoen. KVDO reist daarvoor naar Gent. Na de twee thuisoverwinningen staat de kustploeg op de vierde plaats in het klassement. RC Gent won nog maar één wedstrijd en staat op een 11e plaats. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
24: Ik ben Wart Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Rani van Landegem.
29: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Hoorn.
16: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelheim in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan een hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse Kerk van Ettelheim en die zowel naar bebossing heel wat potentieel heeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelheim. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe. En die voor een kostprijs van €75.000 eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is dit toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
9: Wanneer wordt daar in Ettelheim het eerste boompje geplant?
16: Wel, wij gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen, dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.
19: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
20: Naar aanleiding van het wereldkampioenschap veldrijden dat in januari 2027 doorgaat in Oostende, wil de stad kinderen warm maken voor het fietsen en het veldrijden. De stad geeft de scholen uit West-Vlaanderen daarom 3 uitdagingen. Scholen die 2 van de 3 uitdagingen tot een goed einde brengen, mogen dan 2 leerlingen afvaardigen voor een interscholenwedstrijd veldrijden. Dat scholen-WK zal verreden worden op een stuk van het echte WK-parcours. Oostende heeft een aantal nieuwkomers ontvangen op het stadhuis. Ze werden er in de bloemetjes gezet omdat ze hun inburgeringstraject met succes hadden afgerond. Vorig jaar waren er in totaal 701 nieuwkomers die het traject met succes konden voltooien. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee, dagklapper.
1: Vanavond komt Kamahurka naar Vayamundo. Hij speelt er zijn show U Vraagt, Ik Niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedy-oostende.be. Deze namiddag om 17:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Christophers. En dan mag u er vanavond voor Mas Palomas, dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt er €9. Vanavond vindt in het Zilte Middelkerke de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats, waarbij de opbrengst volledig naar lokale goede doelen gaat. Er is live muziek en een DJ tot 1:00. Meer info op balvandeburgemeester.be. En dan heb ik nog dit. Vandaag en morgen kan je naar Verhalen onder de vuurtoren. Een theaterwandeling in het sappig Oostends over de geschiedenis van de Vuurtorenwijk. De start is voorzien op het Maritiemplein aan de Oosterhoever. Dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg start opnieuw met Café Parler Schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
4: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
3: Dat is volgens een vaste formule?
4: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
3: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
4: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
3: Waar vinden die Café Parlés plaats?
4: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ettlehem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarisheem en op 27 oktober in de Roxham in het Dorpshuis.
3: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlés?
4: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Het is wel heel leuk om in België te zijn en dan specifiek Oostende, niet zo ver van huis, West-Vlaanderen en aan de zee. Het is wel speciaal dat we niet hebben moeten reizen voor dit toernooi.
6: Wel, dat is ook noodzakelijk. Hè. We hebben hier op bepaalde dagen een enorme stijging van het aantal mensen in Oostende. En het korps blijft in de winter hetzelfde als in de zomer.
7: Dat wij dus voor Bredene Sas enorme investeringen doen naar infrastructuur. Wij proberen ons shoppingcenter op peil te houden. Wij proberen ook onze handelaars op peil te houden in Bredene Sas.
8: Ja, het zijtje blijft mij toch boeien. Het is hier zo prachtig. We hebben zo'n groot strand. Ik kom hier mijn verdriet en mijn vreugde vertellen aan de zee, want ik ben daarmee opgegroeid.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: Volgende week donderdag worden er 2400 bezoekers verwacht op het festival Bootsy. Dat festival gaat door in de ASEG Wellington Hippodroom in Oostende. Het Dance en Belevingsfestival richt zich specifiek op mensen met een handicap. Volgend jaar starten er herstellingswerken aan het Albert 1 monument in Nieuwpoort. Momenteel sijpelt op bepaalde plaatsen vocht binnen in het onderliggende bezoekerscentrum Westfront en dat zal worden hersteld. De stad ontving voor de herstellingswerken een erfgoedpremie van €150.000 van de Vlaamse overheid. Het Garnaalkrokettenfestival zal dit jaar ook de favoriete kroket van kinderen verkiezen. Daarom zoekt Toerisme Oostende kinderen tussen 8 en 11 jaar die deel zullen uitmaken van een kinderjury. Kandideren kan nog tot en met maandag via de website van het Garnaalkrokettenfestival. Basketclub Kortrijk Oostende hield gisteren een fandag waar alle teams werden voorgesteld. Nadien speelde de eerste ploeg een wedstrijd onder elkaar. Eigenaar Erik van Hal.
10: Spijtig genoeg, de ploeg die we uitgenodigd hadden, had weer gekwetsten en kon niet komen of wou niet meer komen. Sam heeft nog geprobeerd een 40-tal ploegen te bellen om een alternatief te vinden, maar dat is niet gelukt. Ja.
3: Dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
10: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
3: Hoe zit dat?
10: Wow, het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je het al gezien hebt. We gaan toen naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor, de nieuwe naamsponsor van Filou. Kortrijk, die ook een blauwe company kleur heeft. En we dat proberen iets te verbinden met elkaar. Met een knipoog naar het verleden. Naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
9: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Guy Servaas van Dement, het openbaar onderzoek rond de Thermae Palace is gestart. Jullie hebben die plannen bekeken.
11: Wij waren uitgenodigd om de plannen te bekijken eigenlijk. En de renovatie had heel diep gaan. Er hadden heel veel stukken afgebroken worden. Maar alles wordt heropgebouwd. Met respect voor het verleden. Alles wordt opengetrokken. Al de bijkomende veranderingen van de laatste 50, 60, 70 jaar worden verwijderd. En het wordt terug een open gebouw. Wat er nog standaard welkom is. Met veel meer kamers dan voordien. Dus het wordt puur hotel. Het is ondeelbaar. En er komt ook een stuk nieuw congresruimte erin.
3: Dement is een actiegroep. In het verleden waren jullie kritisch voor andere projecten, ook voor dit project. Nu zijn jullie positief.
11: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn vetorechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd nog steeds gebouw. Maar ondertussen had het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Dus het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
3: Er is nu een openbaar onderzoek. Gaan jullie daar bezwaar indienen?
11: Nee, daar gaan we zeker geen bezwaar in dienen. Want wat wij gezien hebben op papier, daar is zeker onnodig om bezwaar tegen in te dienen.
3: Hoe zijn de reacties van jullie achterban? Want jullie hebben nu de mening gedeeld.
11: Onze achterban is positief. De meeste reacties die we krijgen op onze nieuwsbrief is heel positief, proficiat. En mensen zijn gewoon blij dat zo'n mooi, uniek gebouw van Oostende, van België zelf, van de kust hier, terug gerenoveerd wordt naar een bepaalde waarde. Dus mensen kunnen maar tevreden zijn. We hebben zelf gezien met het stukje handerijn dat de stad Oostende nu gerenoveerd hebben. De reacties waren ook gans positief. Dus dat is eigenlijk een verderzetten van het verhaal. We hebben dat hier allemaal... Het is allemaal veel te lang verwaarloosd geweest. En nu zien we eigenlijk een kentering, zien we eigenlijk een terugkeer naar de oorspronkelijke pracht en praal dat vroeger eigenlijk was. Dus we hebben al een stukje handerij gezien. Op het moment dat het nog een keer op dezelfde manier zal gerenoveerd worden, het kan maar een meerwaarde zijn voor de stad.
9: Guy Servaas, voorzitter van Dement, bedankt voor het gesprek.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
13: Ik ben Timmy van Assen.
14: Hallo, I'm Dario Durja.
15: Ik ben Frank Jonbloed.
16: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
9: Vanavond vindt de Ostend Night Run plaats. De loopwedstrijd in de binnenstad start bij zonsondergang op het Zeeheldenplein. Cynthia Jonkheren van de organiserende Rotary Oostende Terstreep.
17: Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
9: Comedian Mohsin Abbas is ambassadeur, maar loopt zelf niet mee.
18: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik 2 keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen.
9: Zo'n 350 leerlingen uit basisscholen in Nieuwpoort namen gisteren deel aan de Internationale Dag van de Vrede. Ze zongen het vredeslied aan het Britse gedenkteken naast het Koning Albert I-monument. Morgen neemt Oostende voor de 8e keer deel aan de Autovrije Zondag. Op diverse plaatsen in de binnenstad worden activiteiten gepland. De volledige zone binnen de Vindictieve Laan, Visserskaai, Zeedijk en Leopold II-laan is tussen 12 en 18 uur autovrij. Vanavond speelt KVDO de tweede uitwedstrijd van het seizoen. KVDO reist daarvoor naar Gent. Na de 2 thuisoverwinningen staat de kustploeg op de 4e plaats in het klassement. RC Gent won nog maar 1 wedstrijd en staat op een 11e plaats. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Maar toen de Oostendien met de vraag kwam van kijk, wij zoeken nog Oostendenaars die in een kamer willen personaliseren, toen was ik dat wel direct genegen.
17: En dus zeker ook de wijzigingen, die zullen aangepakt worden, is echt in overleg met de bewoners zelf.
15: We zitten nog Oostenden in de steigers en dat is zowel met een korte ei als met een lange ei, want we willen ervoor zorgen dat al dit patrimonium, dit erfgoed, in volle glorie wordt hersteld. Niet alleen de Ganderijen, maar ook natuurlijk Thermae Palace. Dus dat we in één keer dat we doorpakken en ervoor zorgen dat heel dit complex, ja, dat terug echt een parel wordt aan de kust.
19: Toch aan de Oosteroever is een bron die de zeewacht van vroeger eigenlijk, Alleboud en Lefevre, die spreekt van 300 vrouwen uit Oostende. Andere bronnen zeggen die kwamen voornamelijk uit de oude vuurtorenwijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
20: Vandaag krijgen we de hele dag wel redelijk wat bewolking, met tijdens de zeer vroege ochtend mogelijk een drupje motregen. Maar de rest van de dag zou het droog moeten blijven, met geleidelijk aan ook opklaringen, waarbij er dan dus een mix is van zonneschijn en vaak veel wolkenvelden. De maxima die klim hierbij naar een graad of 20 hier aan zee, ook elders in de provincie een graad of 20 à 21. En vooral de wind speelt de hoofdrol vandaag. Die trekt aan in de loop van de ochtend en die wordt uiteindelijk vrij krachtig tot krachtig vanaf het zuidwesten, met rukwinden tot 60, misschien zelfs 65 kilometer per uur hier aan zee. Fijn weekend!
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Schepen voor mobiliteit, Judith Ooms. Waarom is dat nodig?
17: Well, enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
3: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
17: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
3: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
17: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk de aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
3: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
17: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat hij zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
3: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
17: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis. Zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren. En dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
3: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
17: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
3: Het is echt wel een heel grote verandering.
17: Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties. Jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
3: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
17: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen die pak meer zullen worden en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
1: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Naar aanleiding van het wereldkampioenschap veldrijden, dat in januari 2027 doorgaat in Oostende, wil de stad kinderen warm maken voor het fietsen en het veldrijden. De stad geeft de scholen uit West-Vlaanderen daarom 3 uitdagingen. Scholen die 2 van de 3 uitdagingen tot een goed einde brengen, mogen dan 2 leerlingen afvaardigen voor een interscholenwedstrijd veldrijden. Dat scholen-WK zal verreden worden op een stuk van het echte WK-parcours. Oostende heeft een aantal nieuwkomers ontvangen op het stadhuis. Ze werden er in de bloemetjes gezet omdat ze hun inburgeringstraject met succes hadden afgerond. Vorig jaar waren er in totaal 701 nieuwkomers die het traject met succes konden voltooien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Dirk Matthijven.
3: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
4: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Lodewijk Jonker, u bent directeur van de studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
7: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en liefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
6: Wat maakt deze school bijzonder?
7: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
6: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
7: Het is een doorstroomschool. We hebben 3 grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
6: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad. Maar hoe blikt u terug op die 10 jaar? Want u was erbij van het begin.
7: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele drukke jaren.

0: naar de generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
1: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkheren.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Nieuws en info.
4: Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
5: Volgende week donderdag worden er 2400 bezoekers verwacht op het festival Bootsy. Dat festival gaat door in de ASEG Wellington Hippodroom in Oostende. Het Dance en Belevingsfestival richt zich specifiek op mensen met een handicap. Volgend jaar starten er herstellingswerken aan het Albert 1 monument in Nieuwpoort. Momenteel sijpelt op bepaalde plaatsen vocht binnen in het onderliggende bezoekerscentrum Westfront en dat zal worden hersteld. De stad ontving voor de herstellingswerken een erfgoedpremie van 150.000 euro van de Vlaamse overheid. Het Garnaalkrokettenfestival zal dit jaar ook de favoriete kroket van kinderen verkiezen. Daarom zoekt Toerisme Oostende kinderen tussen 8 en 11 jaar die deel zullen uitmaken van een kinderjury. Kandideren kan nog tot en met maandag via de website van het Garnaalkrokettenfestival. Basketclub Kortrijk Oostende hield gisteren een fandag waar alle teams werden voorgesteld. Nadien speelde de eerste ploeg een wedstrijd onder elkaar. Eigenaar Erik van Hal.
6: Spijtig genoeg, de ploeg die we uitgenodigd hadden, had weer gekwetsten en kon niet komen of wou niet meer komen. Sam heeft nog geprobeerd een 40-tal ploegen te bellen om een alternatief te vinden, maar dat is niet gelukt. Ja.
7: Dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
6: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
7: Hoe zit dat?
6: Wow, het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je het al gezien hebt. We gaan toen naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor, de nieuwe naamsponsor van Filou. Kortrijk, die ook een blauwe company kleur heeft en we daar proberen iets te verbinden met elkaar, met een knipoog naar het verleden, naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
5: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Op Open Bedrijvendag gaan wij onze deuren openstellen voor het grote publiek. Die kunnen een kijkje komen nemen achter de schermen van het toekomstige Hangar 1 en Hangar Damhoer.
9: Dus met onze triple hebben we zilver gewonnen op de World Beer Awards en onze alcoholvrije IPA heeft brons gewonnen. Dit is een zeer mooie en belangrijke erkenning.
10: Culbis is eigenlijk een nieuw netwerk die eigenlijk culturele en economische en maatschappelijke ontwikkeling in Oostende wil ondersteunen en versterken.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
11: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gouren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostends, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerken de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Kortrijk Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombé, het Schepencollege heeft een bijzondere nota goedgekeurd waarin jullie zeggen we zijn in lopende zaken. Wat betekent dat precies?
0: Het is eigenlijk zo dat de hele werking tussen wat het politiek bestelt, colleges en de administratie, dat gebeurt eigenlijk op basis van een afsprakennota die voor de legislatuur geldt. En we zijn al een hele tijd bezig met de interne hervorming in Stad Oostende, waardoor dat we ook niet iedereen van het personeel hebben vervangen.

0: hebben gezien, en ook uit respect voor de ambtenaren, dat we nu veel aan het vragen zijn, veel projecten. Kijk naar de gebouwen, kijk naar de straten, de trottoirs als voorbeelden. En we hebben een afspraak gemaakt om voorlopig niet opnieuw beleid te gaan, de administratie haar capaciteit te volle laten op de lopende projecten. En als er bijkomende projecten komen, nieuwe, dan zal dat een afspraak zijn met de administratie. Dat is tot nader order voor een korte periode uit respect voor de ambtenaren. Eén keer dat die interne hervorming er is, zal dat worden opgeheven.
1: In die nota staat bijvoorbeeld, we moeten goed met elkaar communiceren, we moeten goed luisteren naar elkaar. Dat lijkt toch allemaal evident?
0: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
1: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
0: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
1: Begrijpt u dat de nota bij mensen die hem de eerste keer lezen nogal raar overkomt?
0: Ja, dat kan, maar dat is iets zeer administratief. Eigenlijk zijn er zeer gelijkaardige dingen te vinden in de originele afsprakennota als we gestart zijn. Daar heeft niemand over gesproken en de oppositie maakt er een punt van omdat het hoogdringend op de agenda is gekomen vandaag in het college. En de enige reden was dat ik niet op tijd klaar was, daarom moest het hoogdringend toegevoegd worden.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee regionieuws.
4: Vanavond vindt de Ostend Night Run plaats. De loopwedstrijd in de binnenstad start bij zonsondergang op het Zeeheldenplein. Cynthia Jonkheren van de organiserende Rotary Ostende Terstreep.
5: Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
4: Comedian Mohsin Abbas is ambassadeur, maar loopt zelf niet mee.
6: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik twee keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen.
4: Zo'n 350 leerlingen uit basisscholen in Nieuwpoort namen gisteren deel aan de Internationale Dag van de Vrede. Ze zongen het vredeslied aan het Britse gedenkteken naast het Koning Albert I-monument. Morgen neemt Oostende voor de 8e keer deel aan de Autovrije Zondag. Op diverse plaatsen in de binnenstad worden activiteiten gepland. De volledige zone binnen de Vindictieve Laan, Visserskaai, Zeedijk en Leopold II-laan is tussen 12 en 18 uur autovrij. Vanavond speelt KVDO de tweede uitwedstrijd van het seizoen. KVDO reist daarvoor naar Gent. Na de twee thuisoverwinningen staat de kustploeg op de vierde plaats in het klassement. RC Gent won nog maar één wedstrijd en staat op een 11e plaats. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Eddy Grison.
9: Ik ben Dina Batti.
10: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
11: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Begin deze zomer openden de Koninklijke Gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
0: Bij de opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen, hey, wauw, het is geweldig. Het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
1: En hoe gaat het nu verder?
0: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Maar dat is nu voor de kerstvakantie zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
1: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
0: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Parc Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk vanaan de Venetiaanse gaanderij en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
8: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Naar aanleiding van het wereldkampioenschap veldrijden, dat in januari 2027 doorgaat in Oostende, wil de stad kinderen warm maken voor het fietsen en het veldrijden. De stad geeft de scholen uit West-Vlaanderen daarom 3 uitdagingen. Scholen die 2 van de 3 uitdagingen tot een goed einde brengen, mogen dan 2 leerlingen afvaardigen voor een interscholenwedstrijd veldrijden. Dat scholen-WK zal verreden worden op een stuk van het echte WK-parcours. Oostende heeft een aantal nieuwkomers ontvangen op het stadhuis. Ze werden er in de bloemetjes gezet omdat ze hun inburgeringstraject met succes hadden afgerond. Vorig jaar waren er in totaal 701 nieuwkomers die het traject met succes konden voltooien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust.
4: Noordzee, dagklapper.
5: Vanavond komt Kamahurka naar Vayamundo. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedy-oostende.be. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Christophers. En dan wacht u er vanavond voor Maspalomas. Dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt er €9. Vanavond vindt in het Zilte Middelkerke de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats, waarbij de opbrengst volledig naar lokale goede doelen gaat. Er is live muziek en een DJ tot 1:00. Meer info op balvandeburgemeester.be. En dan heb ik nog dit. Vandaag en morgen kan je naar Verhalen onder de vuurtoren. Een theaterwandeling in het sappig Oostends over de geschiedenis van de vuurtorenwijk. De start is voorzien op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Dat was ie voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
4: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Hoorn.
7: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelhem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan een hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse Kerk van Ettelhem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel heeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelhem. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe. En die voor een kostprijs van €75.000 eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is dit toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
6: Wanneer wordt daar in Ettelhem het eerste boompje geplant?
7: Wel, we gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen. Dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Het zou heel fijn zijn mocht de voorstelling in verschillende Oostendse scholen gespeeld worden. Te meer het meisje dat model stond voor het moutpersonage in 2 Oostendse scholen gezeten heeft.
9: Die echt uit de onderbuik van de maatschappij komen, wouden we een keer in het mekka zetten van rijkdom en welvaart. En een cursaal staat daar wel voor.
7: Absoluut. Wij zullen ervoor zorgen eigenlijk dat de jeugd zich tijdens juli en augustus absoluut niet zal vervelen in Oudenburg.
10: En zo denken wij op die manier de jeugd terug wat meer aan de polisfeest te krijgen. En ook niet alleen in Tukkertje, maar dat ze toch ook wel een keer de tour doen. Eventueel met die foodtrucks en met de rest van het programma ook wel een stukje meenemen.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgende week donderdag worden er 2400 bezoekers verwacht op het festival Bootsie. Dat festival gaat door in de ASEG Wellington Hippodroom in Oostende. Het Dance en Belevingsfestival richt zich specifiek op mensen met een handicap. Volgend jaar starten er herstellingswerken aan het Albert 1 monument in Nieuwpoort. Momenteel sijpelt op bepaalde plaatsen vocht binnen in het onderliggende bezoekerscentrum Westfront en dat zal worden hersteld. De stad ontving voor de herstellingswerken een erfgoedpremie van €150.000 van de Vlaamse overheid. Het Garnaalkrokettenfestival zal dit jaar ook de favoriete kroket van kinderen verkiezen. Daarom zoekt Toerisme Oostende kinderen tussen 8 en 11 jaar die deel zullen uitmaken van een kinderjury. Kandideren kan nog tot en met maandag via de website van het Garnaal Krokettenfestival. Basketclub Kortek Oostende hield gisteren een fandag waar alle teams werden voorgesteld. Nadien speelde de eerste ploeg een wedstrijd onder elkaar. Eigenaar Erik van Hal.
11: Spijtig genoeg, de ploeg die we uitgenodigden had weer gekwetsten en kon niet komen of wou niet meer komen. Sam heeft nog geprobeerd een 40-tal ploegen te bellen om een alternatief te vinden, maar dat is niet gelukt. Ja.
12: Dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
11: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
12: Hoe zit dat?
11: Wow, het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je hem al gezien hebt. We gaan toen naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor. De nieuwe naamsponsor van Johan Filou. Kortek, die ook een blauwe company kleur heeft en we daar proberen iets te verbinden met elkaar, met een knipoog naar het verleden, naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Oudenburg start opnieuw met Café Parler Schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
13: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlees in elke deelgemeente.
12: Dat is volgens een vaste formule?
13: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
12: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
13: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
12: Waar vinden die Café Parlees plaats?
13: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ettelhem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarusheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
12: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlees?
13: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
15: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Servaas Buisgaard.
17: Ik ben Torsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond vindt de Ostend Night Run plaats. De loopwedstrijd in de binnenstad start bij zonsondergang op het Zeeheldenplein. Cynthia Jonkheren van de organiserende Rotary Oostende Terstreep.
18: Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
1: Comedian Mohsin Abbas is ambassadeur, maar loopt zelf niet mee.
19: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik 2 keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen.
1: Zo'n 350 leerlingen uit basisscholen in Nieuwpoort namen gisteren deel aan de Internationale Dag van de Vrede. Ze zongen het vredeslied aan het Britse gedenkteken naast het Koning Albert I monument. Morgen neemt Oostende voor de 8e keer deel aan de Autovrije Zondag. Op diverse plaatsen in de binnenstad worden activiteiten gepland. De volledige zone binnen de Vindictieve Laan, Visserskaai, Zeedijk en Leopold II-laan is tussen 12 en 18 uur autovrij. Vanavond speelt KVDO de tweede uitwedstrijd van het seizoen. KVDO reist daarvoor naar Gent. Na de 2 thuisoverwinningen staat de kustploeg op de 4e plaats in het klassement. RC Gent won nog maar 1 wedstrijd en staat op een 11e plaats. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Dat is gebeurd op het Poluspleintje tijdens de Polusfeesten. En ik was daar als fotograaf en mijn materiaal is daar verdwenen.
20: Ja, dat is wel echt de bedoeling. We gaan sowieso onze hits toeren, dus de beide wandelingen heel het jaar door aanbieden voor scholen. Dus zij kunnen een heel het jaar door inschrijven hiervoor.
21: Ja, waar dat Rosita woont, de appartementsblok, is de nieuwe stad in Oostende. En dat is een soort brutalistische architectuur, maar van een ongelooflijke schoonheid, cinematografisch ook. Dus het is fijn om ook dat even te tonen in de film.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
22: Vandaag krijgen we de hele dag wel redelijk wat bewolking, met tijdens de zeer vroege ochtend mogelijk een drupje motregen. Maar de rest van de dag zou het droog moeten blijven, met geleidelijk aan ook opklaringen, waarbij er dan dus een mix is van zonneschijn en vaak veel wolkenvelden. De maxima die klimmen hierbij naar een graad of 20 hier aan zee, ook elders in de provincie een graad of 20 à 21, en vooral de wind speelt de hoofdrol vandaag. Die trekt aan in de loop van de ochtend en die wordt uiteindelijk vrij krachtig tot krachtig vanaf het zuidwesten, met drukwinden tot 60, misschien zelfs 65 kilometer per uur hier aan zee. Fijn weekend!
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
12: Guy Servaas van Dement. Het openbaar onderzoek rond de Terme Pallas is gestart. Jullie hebben die plannen bekeken.
23: Wij werden uitgenodigd om de plannen te bekijken eigenlijk. En de renovatie had heel diep gaan. Er hadden heel veel stukken afgebroken worden. Maar alles wordt heropgebouwd. Met respect voor het verleden. Alles wordt opengetrokken. Al de bijkomende veranderingen van de laatste 50, 60, 70 jaar worden verwijderd. En het wordt terug een open gebouw. Wat er nog standaard welkom is. Met veel meer kamers dan voordien. Dus het wordt puur hotel. Het is ondeelbaar en er komt ook een stuk nieuw congresruimte erin.
12: Dement is een actiegroep. In het verleden waren jullie kritisch voor andere projecten, ook voor dit project. Nu zijn jullie positief.
23: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn vetorechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een Oostends gebouw. Maar ondertussen had het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
12: Er is nu een openbaar onderzoek. Gaan jullie daar bezwaar indienen?
23: Nee, daar gaan we zeker geen bezwaar in dienen. Wat wij gezien hebben op papier, daar is zeker onnodig om bezwaar tegen in te dienen.
12: Hoe zijn de reacties van jullie achterban? Want jullie hebben nu de mening gedeeld.
23: Onze achterban is positief. De meeste reacties die we krijgen op onze nieuwsbrief is heel positief, proficiat. En mensen zijn gewoon blij dat zo'n mooi, uniek gebouw van Oostende, van België zelf, van de kust hier, terug gerenoveerd wordt naar een bepaalde waarde. Dus mensen kunnen maar tevreden zijn. We hebben zelf gezien met het stukje aan de Rijn dat de stad Oostende nu gerenoveerd hebben. De reacties waren ook gans positief. Dus dat is eigenlijk een verderzetten van het verhaal. We hebben dat hier allemaal... Het is allemaal veel te lang verwaarloosd geweest. En nu zien we eigenlijk in een kentering, zien we eigenlijk een terugkeer naar de oorspronkelijke pracht en praal dat vroeger eigenlijk was. Dus we hebben al een stukje aan de rij gezien. Op het moment dat het wel nog een keer op dezelfde manier zal gerenoveerd worden, het kan maar een meerwaarde zijn voor de stad.
12: Guy Servaas, voorzitter van Dement, bedankt voor het gesprek.
4: Noordzee Regio Nieuws.
24: Naar aanleiding van het wereldkampioenschap veldrijden, dat in januari 2027 doorgaat in Oostende, wil de stad kinderen warm maken voor het fietsen en het veldrijden. De stad geeft de scholen uit West-Vlaanderen daarom 3 uitdagingen. Scholen die 2 van de 3 uitdagingen tot een goed einde brengen, mogen dan 2 leerlingen afvaardigen voor een interscholenwedstrijd veldrijden. Dat scholen-WK zal verreden worden op een stuk van het echte WK-parcours. Oostende heeft een aantal nieuwkomers ontvangen op het stadhuis. Ze werden er in de bloemetjes gezet omdat ze hun inburgeringstraject met succes hadden afgerond. Vorig jaar waren er in totaal 701 nieuwkomers die het traject met succes konden voltooien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
5: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
6: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende, schepen voor mobiliteit. Judith Ooms, waarom is dat nodig?
7: Well, enerzijds is zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
12: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
7: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
12: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
7: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk de aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
12: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
7: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat hij zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
12: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
7: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis. Zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren. En dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
12: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
7: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
12: Het is echt wel een heel grote verandering.
7: Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties. Jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
12: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
7: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen die pak meer zullen worden en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
8: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
24: Volgende week donderdag worden er 2400 bezoekers verwacht op het festival Bootsy. Dat festival gaat door in de ASEG Wellington Hippodroom in Oostende. Het Dance & Belevingsfestival richt zich specifiek op mensen met een handicap. Volgend jaar starten er herstellingswerken aan het Albert 1 monument in Nieuwpoort. Momenteel sijpelt op bepaalde plaatsen vocht binnen in het onderliggende bezoekerscentrum Westfront en dat zal worden hersteld. De stad ontving voor de herstellingswerken een erfgoedpremie van 150.000 euro van de Vlaamse overheid. Het Garnaalkrokettenfestival zal dit jaar ook de favoriete kroket van kinderen verkiezen. Daarom zoekt Toerisme Oostende kinderen tussen 8 en 11 jaar die deel zullen uitmaken van een kinderjury. Kandideren kan nog tot en met maandag via de website van het Garnaalkrokettenfestival. Basketclub Kortrijk Oostende hield gisteren een fandag waar alle teams werden voorgesteld. Nadien speelde de eerste ploeg een wedstrijd onder elkaar. Eigenaar Erik van Hal.
9: Spijtig genoeg, de ploeg die we uitgenodigd hadden, had weer gekwetsten en kon niet komen of wou niet meer komen. Sam heeft nog geprobeerd een 40-tal ploegen te bellen om een alternatief te vinden, maar dat is niet gelukt. Ja.
10: Dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
9: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
10: Hoe zit dat?
9: Wow, het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je hem al gezien hebt. We gaan toen naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor. De nieuwe naamsponsor van Johan Filou. Kortrijk, die ook een blauwe company kleur heeft en we dat proberen iets te verbinden met elkaar, met een knipoog naar het verleden, naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
24: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
11: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Wij hebben al verschillende malen gevraagd aan Stad Oostende, de bevoegde schepen, maar ook het agentschap Zorg en Gezondheid, om eigenlijk initiatief te nemen rond deze risicovolle gebieden. Maar tot op heden adviseren zij negatief en wij verwachten dat zij wat proactiever te werk gaan.
14: Hoe we eigenlijk rond het ruiterstandbeeld iets kunnen doen waardoor mensen eigenlijk onmiddellijk bij passage langs dat beeld zien van ja, dit beeld is eigenlijk fout opgesteld. Hé. Hier kun je echt wel een diepere boodschap gaan brengen.
25: Maar het is natuurlijk wel een leuke beleving. Als je voor 3 euro gokt, dan kijk je met andere ogen naar dat paard. Dat paard is dan even die 5 minuten voor de start en 3 minuten van de ren is dat paard van u.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
26: De ticketverkoop voor de Oostense Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostense Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostens, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerke de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor tattoo van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Kortrijk Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
11: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Lodewijk Jonkheer, u bent directeur van de studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
27: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en liefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
12: Wat maakt deze school bijzonder?
27: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
12: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
27: Het is een doorstroomschool. We hebben 3 grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
12: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad. Maar hoe blikt u terug op die 10 jaar? Want u was erbij van het begin.
27: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele, hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin. Het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
12: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
27: Ja, klopt. Een opstartende school is elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijke bouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
12: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
27: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
1: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkheren.
2: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
15: Nieuws en info aan de kust.
16: Noordzee Regio Nieuws.
17: Vanavond vindt de Ostend Night Run plaats. De loopwedstrijd in de binnenstad start bij zonsondergang op het Zeeheldenplein. Cynthia Jonkheren van de organiserende Rotary Ostende Terstreep.
18: Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
17: Comedian Mohsin Abbas is ambassadeur, maar loopt zelf niet mee.
19: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik 2 keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen.
17: Zo'n 350 leerlingen uit basisscholen in Nieuwpoort namen gisteren deel aan de Internationale Dag van de Vrede. Ze zongen het vredeslied aan het Britse gedenkteken naast het Koning Albert I monument. Morgen neemt Ostende voor de 8e keer deel aan de Autovrije Zondag. Op diverse plaatsen in de binnenstad worden activiteiten gepland. De volledige zone binnen de Vindictieve Laan, Visserskaai, Zeedijk en Leopold II-laan is tussen 12 en 18 uur autovrij. Vanavond speelt KVDO de tweede uitwedstrijd van het seizoen. KVDO reist daarvoor naar Gent. Na de 2 thuisoverwinningen staat de kustploeg op de 4e plaats in het klassement. RC Gent won nog maar 1 wedstrijd en staat op een 11e plaats. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
16: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Hallo, ik ben Willy Sommers.
21: Ik ben Romina van Oren.
28: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
29: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
16: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
12: Burgemeester John Crombie, het Schepencollege heeft een bijzondere nota goedgekeurd waarin jullie zeggen we zijn in lopende zaken. Wat betekent dat precies?
27: Het is eigenlijk zo dat de hele werking tussen wat het politiek bestelt, colleges en de administratie, dat gebeurt eigenlijk op basis van een afsprakennota die voor de legislatuur geldt. En we zijn al een hele tijd bezig met de interne hervorming in Stad Oostende, waardoor dat we ook niet iedereen van het personeel hebben vervangen. We hebben gezien, en ook uit respect voor de ambtenaren, dat we nu veel aan het vragen zijn, veel projecten. Kijk naar de gebouwen, kijk naar de straten, de trottoirs als voorbeelden. En we hebben een afspraak gemaakt om voorlopig niet opnieuw beleid te gaan, de administratie haar capaciteit te volle laten op de lopende projecten. En als er bijkomende projecten komen, nieuwe, dan zal dat een afspraak zijn met de administratie. Dat is tot nader order voor een korte periode uit respect voor de ambtenaren. Eén keer dat die interne hervorming er is, zal dat worden opgeheven.
12: In die nota staat bijvoorbeeld, we moeten goed met elkaar communiceren, we moeten goed luisteren naar elkaar. Dat lijkt toch allemaal evident?
27: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aan kunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
12: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. dat klinkt nogal onheilspellend.
0: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
12: Begrijpt u dat de nota bij mensen die hem de eerste keer lezen nogal raar overkomt?
0: Ja, dat kan, maar dat is iets zeer administratief. Eigenlijk zijn er zeer gelijkaardige dingen te vinden in de originele afsprakennota als we gestart zijn. Daar heeft niemand over gesproken en de oppositie maakt er een punt van omdat het hoogdringend op de agenda is gekomen vandaag in het college. En de enige reden was dat ik niet op tijd klaar was, daarom moest het hoogdringend toegevoegd worden.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Naar aanleiding van het wereldkampioenschap veldrijden, dat in januari 2027 doorgaat in Oostende, wil de stad kinderen warm maken voor het fietsen en het veldrijden. De stad geeft de scholen uit West-Vlaanderen daarom 3 uitdagingen. Scholen die 2 van de 3 uitdagingen tot een goed einde brengen, mogen dan 2 leerlingen afvaardigen voor een interscholenwedstrijd veldrijden. Dat scholen-WK zal verreden worden op een stuk van het echte WK-parcours. Oostende heeft een aantal nieuwkomers ontvangen op het stadhuis. Ze werden er in de bloemetjes gezet omdat ze hun inburgeringstraject met succes hadden afgerond. Vorig jaar waren er in totaal 701 nieuwkomers die het traject met succes konden voltooien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
3: Vanavond komt Kamahurka naar Vayamundo. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedy-oostende.be. Deze namiddag om 17:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Christophers. En dan mag u er vanavond voor Maspalomas, dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt er €9. Vanavond vindt in het Zilte Middelkerke de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats, waarbij de opbrengst volledig naar lokale goede doelen gaat. Er is live muziek en een DJ tot 1:00. Meer info op balvandeburgemeester.be. En dan heb ik nog dit. Vandaag en morgen kan je naar Verhalen onder de vuurtoren. Een theaterwandeling in het sappig Oostends over de geschiedenis van de vuurtorenwijk. De start is voorzien op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Begin deze zomer opende de Koninklijke Gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
5: Bij de opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen, hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
4: En hoe gaat het nu verder?
5: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Dat is nu voor de kerstvakantie zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
4: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
5: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Parc Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk vanaan de Venetiaanse gaanderijen en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
6: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Dan zijn we ook nog een keer een paar jaar nadien in de zaal gekomen in onze pamper. Chap en ik in onze pamper.
8: En ik was nog niet thuis en ik had al een mail, dus dat mijn betwisting onheldig was.
9: U weet dat de Koninklijke Circus Cecilia in de logo heeft kunst en liefdadigheid.
10: Er zijn nog mogelijkheden genoeg om inkomsten te genereren. Wij hebben nog land, concessies en Plassendalen 1.
11: Bloed, zweet en traan. Nee, het is een fantastische job, maar het is natuurlijk inwerken op alle vlakken. Het zijn ontzettend lange dagen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Volgende week donderdag worden er 2400 bezoekers verwacht op het festival Bootsy. Dat festival gaat door in de ASEG Wellington Hippodroom in Oostende. Het Dance en Belevingsfestival richt zich specifiek op mensen met een handicap. Volgend jaar starten er herstellingswerken aan het Albert 1 monument in Nieuwpoort. Momenteel sijpelt op bepaalde plaatsen vocht binnen in het onderliggende bezoekerscentrum Westfront en dat zal worden hersteld. De stad ontving voor de herstellingswerken een erfgoedpremie van 150.000 euro van de Vlaamse overheid. Het Garnaalkrokettenfestival zal dit jaar ook de favoriete kroket van kinderen verkiezen. Daarom zoekt Toerisme Oostende kinderen tussen 8 en 11 jaar die deel zullen uitmaken van een kinderjury. Kandideren kan nog tot en met maandag via de website van het Garnaalkrokettenfestival. Basketclub Kortrijk Oostende hield gisteren een fandag waar alle teams werden voorgesteld. Nadien speelde de eerste ploeg een wedstrijd onder elkaar. Eigenaar Erik van Hal.
12: Spijtig genoeg, de ploeg die we uitgenodigd hadden, had weer gekwetsten en kon niet komen of wou niet meer komen. Sam heeft nog geprobeerd een 40-tal ploegen te bellen om een alternatief te vinden, maar dat is niet gelukt. Ja.
13: Dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
12: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
13: Hoe zit dat?
12: Wow, het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je het al gezien hebt. We gaan toen naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor, de nieuwe naamsponsor van Filou. Kortrijk, die ook een blauwe company kleur heeft en we daar proberen iets te verbinden met elkaar, met een knipoog naar het verleden, naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Hoorn.
14: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelhem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan een hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse kerk van Ettelhem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel geeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelhem. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe, en die voor een kostprijs van 75.000 euro eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is het toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
4: Wanneer wordt daar in Ettelhem het eerste boompje geplant?
14: Wel, wij gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen. Dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Glenn Dangro.
16: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Antri Dumaree.
18: Hallo, ja, ik zie ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Vanavond vindt de Ostend Night Run plaats. De loopwedstrijd in de binnenstad start bij zonsondergang op het Zeeheldenplein. Cynthia Jonkheren van de organiserende Rotary Oostende Terstreep.
19: Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
1: Comedian Mohsin Abbas is ambassadeur, maar loopt zelf niet mee.
20: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik twee keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen.
1: Zo'n 350 leerlingen uit basisscholen in Nieuwpoort namen gisteren deel aan de Internationale Dag van de Vrede. Ze zongen het vredeslied aan het Britse gedenkteken naast het Koning Albert I monument. Morgen neemt Oostende voor de 8e keer deel aan de Autovrije Zondag. Op diverse plaatsen in de binnenstad worden activiteiten gepland. De volledige zone binnen de Vindictieve Laan, Visserskaai, Zeedijk en Leopold II Laan is tussen 12 en 18 uur autovrij. Vanavond speelt KVDO de tweede uitwedstrijd van het seizoen. KVDO reist daarvoor naar Gent. Na de twee thuisoverwinningen staat de kustploeg op de vierde plaats in het klassement. RC Gent won nog maar één wedstrijd en staat op een elfde plaats. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Met deze escape room Belvedere willen we graag meer families en kinderen bereiken en betrekken bij het museum.
21: We hebben een internetpagina op de website oostende.be/coronasteun, waar iedereen die denkt aanvraag te kunnen doen, die aanvraag doet.
22: Er wordt een grote investering gedaan in nieuwe vissersschepen hier in Oostende en dat ook wel een belangrijke rol zal spelen.
23: De betoging is niet toegelaten. Sinds het begin van de coronaperiode is er nog geen enkele betoging toegelaten. Alle betogingen zijn verboden geweest.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
24: Vandaag kregen we de hele dag wel redelijk wat bewolking, met tijdens de zeer vroege ochtend mogelijk een drupje motregen. Maar de rest van de dag zou het droog moeten blijven, met geleidelijk aan ook opklaringen, waarbij er dan dus een mix is van zonneschijn en vaak veel wolkenvelden. De maxima die klimmen hierbij naar een graad of 20 hier aan zee, ook elders in de provincie een graad of 20 à 21. En vooral de wind speelt de hoofdrol vandaag. Die trekt aan in de loop van de ochtend en die wordt uiteindelijk vrij krachtig tot krachtig vanaf het zuidwesten, met drukwinden tot 60, misschien zelfs 65 km per uur hier aan zee. Fijn weekend.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Oudenburg start opnieuw met Café Parler Schepen Stefaan Reinaert. Wat is dat precies?
25: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
13: Dat is volgens een vaste formule?
25: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
13: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
25: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
13: Waar vinden die Café Parlés plaats?
25: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ettelhem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarusheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
13: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlés?
25: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Naar aanleiding van het wereldkampioenschap veldrijden, dat in januari 2027 doorgaat in Oostende, wil de stad kinderen warm maken voor het fietsen en het veldrijden. De stad geeft de scholen uit West-Vlaanderen daarom drie uitdagingen. Scholen die twee van de drie uitdagingen tot een goed einde brengen, mogen dan twee leerlingen afvaardigen voor een interscholenwedstrijd veldrijden. Dat scholen-WK zal verreden worden op een stuk van het echte WK-parcours. Oostende heeft een aantal nieuwkomers ontvangen op het stadhuis. Ze werden er in de bloemetjes gezet omdat ze hun inburgeringstraject met succes hadden afgerond. Vorig jaar waren er in totaal 701 nieuwkomers.

0: de Thermé Palace is gestart. Jullie hebben die plannen bekeken.
1: Wij werden uitgenodigd om de plannen te bekijken eigenlijk. En de renovatie had heel diep gaan. Er hadden heel veel stukken afgebroken worden. Maar alles wordt heropgebouwd. Met respect voor het verleden. Alles wordt opengetrokken. Al de bijkomende veranderingen van de laatste 50, 60, 70 jaar worden verwijderd. En het wordt terug een open gebouw. Wat er nog standaard welkom is. Met veel meer kamers dan voordien. Dus het wordt puur hotel. Het is ondeelbaar. En er komt ook een stuk nieuw congresruimte erin.
0: Dement is een actiegroep. In het verleden waren jullie kritisch voor andere projecten, ook voor dit project. Nu zijn jullie positief.
1: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stadtoestand heeft zijn vetorechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd nog staans gebouw. Maar ondertussen had het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
0: Er is nu een openbaar onderzoek. Gaan jullie daar bezwaar indienen?
1: Nee, daar gaan we zeker geen bezwaar in dienen. Wat wij gezien hebben op papier, daar is zeker onnodig om bezwaar tegen in te dienen.
0: Hoe zijn de reacties van jullie achterban? Want jullie hebben nu de mening gedeeld.
1: Onze achterban is positief. De meeste reacties die we krijgen op onze nieuwsbrief is heel positief, proficiat. En mensen zijn gewoon blij dat zo'n mooi, uniek gebouw van Oostende, van België zelf, van de kust hier, terug gerenoveerd wordt naar een bepaalde waarde. Dus mensen kunnen maar tevreden zijn. We hebben zelf gezien met het stukje aan de Rijn dat de stad Oostende nu gerenoveerd hebben. De reacties waren ook gans positief. Dus dat is eigenlijk een verderzetten van het verhaal. We hebben dat hier allemaal... Het is allemaal veel te lang verwaarloosd geweest. En nu zien we eigenlijk in een kentering, zien we eigenlijk een terugkeer naar de oorspronkelijke pracht en praal dat vroeger eigenlijk was. Dus we hebben al een stukje aan de rij gezien. Op het moment dat het wel nog een keer op dezelfde manier zal gerenoveerd worden, het kan maar een meerwaarde zijn voor de stad.
2: Guy Servaas, voorzitter van Dement, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgende week donderdag worden er 2400 bezoekers verwacht op het festival Bootsie. Dat festival gaat door in de ASEG Wellington Hippodroom in Oostende. Het Dance & Belevingsfestival richt zich specifiek op mensen met een handicap. Volgend jaar starten er herstellingswerken aan het Albert 1 monument in Nieuwpoort. Momenteel sijpelt op bepaalde plaatsen vocht binnen in het onderliggende bezoekerscentrum Westfront en dat zal worden hersteld. De stad ontving voor de herstellingswerken een erfgoedpremie van 150.000 euro van de Vlaamse overheid. Het Garnaalkrokettenfestival zal dit jaar ook de favoriete kroket van

0: Een ploeg met een nieuwe outfit.
1: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
0: Hoe zit dat?
1: Wow, het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je hem al gezien hebt. We gaan toen naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor. De nieuwe naamsponsor van Johan Filou. Cortec, die ook een blauwe company kleur heeft. En we daar proberen iets te verbinden met elkaar. Met een knipoog naar het verleden. Naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest. En succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodanig dat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
5: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de Insource.
6: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostends, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerke de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor tattoo van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Schepen voor mobiliteit, Judith Ooms. Waarom is dat nodig?
9: Well, enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
0: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
9: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
0: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
9: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
0: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
9: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat hij zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
0: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
9: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis, zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren en dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
0: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
9: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitgang.

0: rol te gaan.
1: Het is echt wel een heel grote verandering.
0: Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties. Jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
1: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
0: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen die een pak meer zullen worden en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
2: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.
3: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Noordzee regionieuws.
5: Vanavond vindt de Ostend Night Run plaats. De loopwedstrijd in de binnenstad start bij zonsondergang op het Zeeheldenplein. Cynthia Jonkheren van de organiserende Rotary Oostende Terstreep.
6: Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
5: Comedian Mohsin Abbas is ambassadeur, maar loopt zelf niet mee.
7: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik twee keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen.
5: Zo'n 350 leerlingen uit basisscholen in Nieuwpoort namen gisteren deel aan de Internationale Dag van de Vrede. Ze zongen het vredeslied aan het Britse gedenkteken naast het Koning Albert I monument. Morgen neemt Oostende voor de 8e keer deel aan de Autovrije Zondag. Op diverse plaatsen in de binnenstad worden activiteiten gepland. De volledige zone binnen de Vindictieve Laan, Visserskaai, Zeedijk en Leopold II-laan is tussen 12 en 18 uur autovrij. Vanavond speelt KVDO de tweede uitwedstrijd van het seizoen. KVDO reist daarvoor naar Gent. Na de twee thuisoverwinningen staat de kustploeg op de vierde plaats in het klassement. RC Gent won nog maar één wedstrijd en staat op een 11e plaats. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
9: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
10: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
11: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Lodewijk Jonkheren, u bent directeur van de studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
12: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en liefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
1: Wat maakt deze school bijzonder?
12: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
1: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
12: Het is een doorstroomschool. We hebben 3 grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
1: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad. Maar hoe blikt u terug op die 10 jaar? Want u was erbij van het begin.
12: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele, hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin. Het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt. hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
1: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
12: Ja, klopt. Een opstartende school, dus elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijke bouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
1: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
12: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
2: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkheren.
4: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
5: Naar aanleiding van het wereldkampioenschap veldrijden, dat in januari 2027 doorgaat in Oostende, wil de stad kinderen warm maken voor het fietsen en het veldrijden. De stad geeft de scholen uit West-Vlaanderen daarom 3 uitdagingen. Scholen die 2 van de 3 uitdagingen tot een goed einde brengen, mogen dan 2 leerlingen afvaardigen voor een interscholenwedstrijd veldrijden. Dat scholen-WK zal verreden worden op een stuk van het echte WK-parcours. Oostende heeft een aantal nieuwkomers ontvangen op het stadhuis. Ze werden er in de bloemetjes gezet omdat ze hun inburgeringstraject met succes hadden afgerond. Vorig jaar waren er in totaal 701 nieuwkomers die het traject met succes konden voltooien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Noordzee, dagklapper.
13: Vanavond komt Kamahurka naar Vayamundo. Hij speelt dus een show, u vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedy-oostende.be. Deze namiddag om 17:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Christophers. En dan mag u er vanavond voor Maspalomas, dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt er €9. Vanavond vindt in het Zilte Middelkerke de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats, waarbij de opbrengst volledig naar lokale goede doelen gaat. Er is live muziek en een DJ tot 1:00. Meer info op balvandeburgemeester.be. En dan heb ik nog dit. Vandaag en morgen kan je naar Verhalen onder de vuurtoren. Een theaterwandeling in het sappig Oostends over de geschiedenis van de vuurtorenwijk. De start is voorzien op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
4: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombeet, het Schepencollege heeft een bijzondere nota goedgekeurd waarin jullie zeggen we zijn in lopende zaken. Wat betekent dat precies?
14: Het is eigenlijk zo dat de hele werking tussen wat het politiek bestelt, colleges en de administratie, dat gebeurt eigenlijk op basis van een afsprakennota die voor de legislatuur geldt. En we zijn al een hele tijd bezig met de interne hervorming in Stad Oostende, waardoor dat we ook niet iedereen van het personeel hebben vervangen. We hebben gezien, en ook uit respect voor de ambtenaren, dat we nu veel aan het vragen zijn, veel projecten. Kijk naar de gebouwen, kijk naar de straten, de trottoirs, als voorbeelden. En we hebben een afspraak gemaakt om voorlopig niet opnieuw beleid te gaan, de administratie haar capaciteit te volle laten op de lopende projecten. En als er bijkomende projecten komen, nieuwe, dan zal dat een afspraak zijn met de administratie. Dat is tot nader order voor een korte periode, uit respect voor de ambtenaren. Eén keer dat die interne hervorming er is, zal dat worden opgegeven.
1: In die nota staat bijvoorbeeld, we moeten goed met elkaar communiceren, we moeten goed luisteren naar elkaar. Dat lijkt toch allemaal evident?
14: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten, welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
1: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. dat klinkt nogal onheilspellend.
14: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
1: Begrijpt u dat de nota bij mensen die hem de eerste keer lezen nogal raar overkomt?
14: Ja, dat kan, maar dat is iets zeer administratief. Eigenlijk zijn er zeer gelijkaardige dingen te vinden in de originele afsprakennota als we gestart zijn. Daar heeft niemand over gesproken en de oppositie maakt er een punt van, omdat het hoogdringend op de agenda is gekomen vandaag in het college. En de enige reden was dat ik niet op tijd klaar was, daarom moest het hoogdringend toegevoegd worden.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking de fietstaxi reserveren.
15: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
16: Dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbare ruimte in Oostende.
17: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de mensen duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd te worden.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Volgende week donderdag worden er 2400 bezoekers verwacht op het festival Bootsy. Dat festival gaat door in de ASEG Wellington Hippodroom in Oostende. Het Dance en Belevingsfestival richt zich specifiek op mensen met een handicap. Volgend jaar starten er herstellingswerken aan het Albert 1 monument in Nieuwpoort. Momenteel sijpelt op bepaalde plaatsen vocht binnen in het onderliggende bezoekerscentrum Westfront en dat zal worden hersteld. De stad ontving voor de herstellingswerken een erfgoedpremie van 150.000 euro van de Vlaamse overheid. Het Garnaalkrokettenfestival zal dit jaar ook de favoriete kroket van kinderen verkiezen. Daarom zoekt Toerisme Oostende kinderen tussen 8 en 11 jaar die deel zullen uitmaken van een kinderjury. Kandideren kan nog tot en met maandag via de website van het Garnaalkrokettenfestival. Basketclub Kortrijk Oostende hield gisteren een vandag waar alle teams werden voorgesteld. Nadien speelde de eerste ploeg een wedstrijd onder elkaar. Eigenaar Erik van Hal.
18: Spijtig genoeg, de ploeg die we uitgenodigd hadden, had weer gekwetsten en kon niet komen of wou niet meer komen. Sam heeft nog geprobeerd een 40-tal ploegen te bellen om een alternatief te vinden, maar dat is niet gelukt. Ja.
1: Dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
18: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
1: Hoe zit dat?
18: Wow, het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je het al gezien hebt. We gaan toen naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor, de nieuwe naamsponsor van Filou. Kortrijk, die ook een blauwe company kleur heeft en we daar proberen iets te verbinden met elkaar, met een knipoog naar het verleden, naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
5: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Begin deze zomer openden de Koninklijke Gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
14: Bij de opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen, hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
1: En hoe gaat het nu verder?
14: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Maar dat is nu voor de kerstvakantie zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de koninklijke villa waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
1: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
14: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Parc Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk vanaan de Venetiaanse gaanderij en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
2: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Björn Anseeuw.
20: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
21: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
22: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
5: Vanavond vindt de Ostend Night Run plaats. De loopwedstrijd in de binnenstad start bij zonsondergang op het Zeeheldenplein. Cynthia Jonkheren van de organiserende Rotary Oostende ter Streep.
6: Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
5: Comedian Mohsin Abbas is ambassadeur, maar loopt zelf niet mee.
7: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik twee keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen.
5: Zo'n 350 leerlingen uit basisscholen in Nieuwpoort namen gisteren deel aan de Internationale Dag van de Vrede. Ze zongen het vredeslied aan het Britse gedenkteken naast het Koning Albert I monument. Morgen neemt Oostende voor de 8e keer deel aan de Autovrije Zondag. Op diverse plaatsen in de binnenstad worden activiteiten gepland. De volledige zone binnen de Vindictieve Laan, Visserskaai, Zeedijk en Leopold II Laan is tussen 12 en 18 uur autovrij. Vanavond speelt KVDO de tweede uitwedstrijd van het seizoen. KVDO reist daarvoor naar Gent. Na de twee thuisoverwinningen staat de kustploeg op de vierde plaats in het klassement. RC Gent won nog maar één wedstrijd en staat op een 11e plaats. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Dat zijn dus in feite kaarten geschreven van Ensor telkenmalen aan zijn zus gericht. Dus telkenmalen hij naar Brussel ging.
23: Uiteraard geven we ook nog wat extra als je verblijft in een hotel. En dan krijg je eigenlijk een geschenk, een pakje, waarbij een vlies zit, waarbij een kerstbal zit voor thuis aan de boom te hangen. En allerlei kortingen en voordelen.
24: In Middelkerk investeert minimum een 30 miljoen euro. Maar in principe moeten wij weinig investeren. Wij moeten alleen de voorfinanciering doen.
25: We moeten minder fietsdoden krijgen in het verkeer. En hier in het Sint-Andreas Instituut in Oostende geven ze alvast het goede voorbeeld.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
26: Vandaag krijgen we de hele dag wel redelijk wat bewolking. Met tijdens de zeer vroege ochtend mogelijk een drupje motregen. Maar de rest van de dag zou het droog moeten blijven met geleidelijk aan ook opklaringen. Waarbij er dan dus een mix is van zonneschijn en vaak veel wolkenvelden. De maxima die klimmen hierbij naar een graad of 20 hier aan zee. Ook elders in de provincie een graad of 20 à 21. En vooral de wind speelt de hoofdrol vandaag. Die trekt aan in de loop van de ochtend en die wordt uiteindelijk vrij krachtig tot krachtig vanaf het zuidwesten met drukwinden tot 60, misschien zelfs 65 kilometer per uur hier aan zee. Fijn weekend.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Hoorn.
0: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelhem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan een hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse kerk van Ettelhem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel heeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelhem. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe. En die voor een kostprijs van €75.000 eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is dit toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
1: Wanneer wordt daar in Ettelhem het eerste boompje geplant?
0: Wel, wij gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen. Dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.
8: Regionieuws.
5: Naar aanleiding van het wereldkampioenschap veldrijden, dat in januari 2027 doorgaat in Oostende, wil de stad kinderen warm maken voor het fietsen en het veldrijden. De stad geeft de scholen uit West-Vlaanderen daarom 3 uitdagingen. Scholen die 2 van de 3 uitdagingen tot een goed einde brengen, mogen dan 2 leerlingen afvaardigen voor een interscholenwedstrijd veldrijden. Dat scholen-WK zal verreden worden op een stuk van het echte WK-parcours. Oostende heeft een aantal nieuwkomers ontvangen op het stadhuis. Ze werden er in de bloemetjes gezet omdat ze hun inburgeringstraject met succes hadden afgerond. Vorig jaar waren er in totaal 701 nieuwkomers die het traject met succes konden voltooien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
10: Ik ben Michael van I.
11: Hallo, ik ben Louise Carton.
12: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pullen en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg start opnieuw met Café Parlé Schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
19: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
1: Dat is volgens een vaste formule?
19: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
1: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
19: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
1: Waar vinden die Café Parlés plaats?
19: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ettelhem. Op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarisheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
1: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlés?
19: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
3: Radio Noordzee.
8: Noordzee Regio Nieuws.
5: Volgende week donderdag worden er 2400 bezoekers verwacht op het festival Bootsie. Dat festival gaat door in de ASEG Wellington Hippodroom in Oostende. Het dans- en belevingsfestival richt zich specifiek op mensen met een handicap. Volgend jaar starten er herstellingswerken aan het Albert 1 monument in Nieuwpoort. Momenteel sijpelt op bepaalde plaatsen vocht binnen in het onderliggende bezoekerscentrum Westfront en dat zal worden hersteld. De stad ontving voor de herstellingswerken een erfgoedpremie van €150.000 van de Vlaamse overheid. Het Garnaalkrokettenfestival zal dit jaar ook de favoriete kroket van kinderen verkiezen. Daarom zoekt Toerisme Oostende kinderen tussen 8 en 11 jaar die deel zullen uitmaken van een kinderjury. Kandideren kan nog tot en met maandag via de website van het Garnaalkrokettenfestival. Basketclub Kortrijk Oostende hield gisteren een fandag waar alle teams werden voorgesteld. Nadien speelde de eerste ploeg een wedstrijd onder elkaar. Eigenaar Erik van Hal.
10: Spijtig genoeg, de ploeg die we uitgenodigden had weer gekwetsten en kon niet komen of wou niet meer komen. Sam heeft nog geprobeerd een 40-tal ploegen te bellen om een alternatief te vinden, maar dat is niet gelukt. Ja.
1: Dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
10: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
1: Hoe zit dat?
10: Wow, het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je hem al gezien hebt. We gaan toen naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor, de nieuwe naamsponsor van Johan Filou. Kortek, die ook een blauwe company kleur heeft en we daar proberen iets te verbinden met elkaar, met een knipoog naar het verleden, naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
5: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
8: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Als die in onze stad werken, dat ze hun werk zonder enige fout doen. We stellen nu vast dat dat helemaal niet het geval is, dat Oostende naar hier van het gelag betaalt.
13: Dat is natuurlijk wel een hele grote verandering bij het oorspronkelijke park die voorzien was om eigenlijk rond het crematorium aan te leggen.
14: Dus we hebben heel veel aandacht besteed aan de drugsproblematiek in onze stad die er is, die op veel plaatsen er is, maar zeker niet minder bij ons in onze stad.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostends, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerken de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Kortek Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
1: Guy Servaas van Dement. Het openbaar onderzoek rond de Terme Pallas is gestart. Jullie hebben die plannen bekeken.
15: Wij werden uitgenodigd om de plannen te bekijken eigenlijk. En de renovatie had heel diep gaan. Er hadden heel veel stukken afgebroken worden. Maar alles wordt heropgebouwd. Met respect voor het verleden. Alles wordt opengetrokken. Al de bijkomende veranderingen van de laatste 50, 60, 70 jaar worden verwijderd. En het wordt terug een open gebouw. Wat er nog standaard welkom is. Met veel meer kamers dan voordien. Dus het wordt puur hotel. Het is ondeelbaar. En er komt ook een stuk nieuw congresruimte erin.
1: Dement is een actiegroep. In het verleden waren jullie kritisch voor andere projecten, ook voor dit project. Nu zijn jullie positief.
15: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Rest Hotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn vetorechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een Oostends gebouw. Maar ondertussen had het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Dus het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
1: Er is nu een openbaar onderzoek. Gaan jullie daar bezwaar indienen?
15: Nee, daar gaan we zeker geen bezwaar in dienen. Wat wij gezien hebben op papier, daar is zeker onnodig om bezwaar tegen in te dienen.
1: Hoe zijn de reacties van jullie achterban? Want jullie hebben nu de mening gedeeld.
15: Onze achterban is positief. De meeste reacties die we krijgen op onze nieuwsbrief is heel positief, proficiat. En mensen zijn gewoon blij dat zo'n mooi, uniek gebouw van Oostende, van België zelf, van de kust hier, terug gerenoveerd wordt naar een bepaalde waarde. Dus mensen kunnen maar tevreden zijn. We hebben zelf gezien met het stukje aan de Rijn dat de stad Oostende nu gerenoveerd hebben. De reacties waren ook gans positief. Dus dat is eigenlijk een verderzetten van het verhaal. We hebben dat hier allemaal... Het is allemaal veel te lang verwaarloosd geweest. En nu zien we eigenlijk een kentering, zien we eigenlijk een terugkeer naar de oorspronkelijke pracht en praal dat vroeger eigenlijk was. Dus we hebben al een stukje aan de rij gezien. Op het moment dat het nog een keer op dezelfde manier zal gerenoveerd worden, ja, het kan maar een meerwaarde zijn voor de stad.
2: Guy Servaas, voorzitter van Dement, bedankt voor het gesprek.
3: Dit is Radio Noordzee.
8: Noordzee Regio Nieuws.
5: Vanavond vindt de Ostend Night Run plaats. De loopwedstrijd in de binnenstad start bij zonsondergang op het Zeeheldenplein. Cynthia Jonkheren van de organiserende Rotary Oostende ter Streep.
6: Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
5: Comedian Mohsin Abbas is ambassadeur, maar loopt zelf niet mee.
7: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik twee keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen.
5: Zo'n 350 leerlingen uit basisscholen in Nieuwpoort namen gisteren deel aan de Internationale Dag van de Vrede. Ze zongen het vredeslied aan het Britse gedenkteken naast het Koning Albert I monument. Morgen neemt Oostende voor de 8e keer deel aan de Autovrije Zondag. Op diverse plaatsen in de binnenstad worden activiteiten gepland. De volledige zone binnen de Vindictieve Laan, Visserskaai, Zeedijk en Leopold II-laan is tussen 12 en 18 uur autovrij. Vanavond speelt KVDO de tweede uitwedstrijd van het seizoen. KVDO reist daarvoor naar Gent. Na de twee thuisoverwinningen staat de kustploeg op de vierde plaats in het klassement. RC Gent won nog maar één wedstrijd en staat op een 11e plaats. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
8: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Dirk Matthijven.
17: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
16: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Schepen voor mobiliteit, Judith Ooms. Waarom is dat nodig?
0: Well, enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
1: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
0: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
1: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
0: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
1: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
0: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat hij zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
1: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
0: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis, zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren en dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
1: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
18: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
1: Het is echt wel een heel grote verandering.
18: Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties. Jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
1: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
18: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen die een pak meer zullen worden en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
2: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.
8: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Naar aanleiding van het wereldkampioenschap veldrijden dat in januari 2027 doorgaat in Oostende, wil de stad kinderen warm maken voor het fietsen en het veldrijden. De stad geeft de scholen uit West-Vlaanderen daarom 3 uitdagingen. Scholen die 2 van de 3 uitdagingen tot een goed einde brengen, mogen dan 2 leerlingen afvaardigen voor een interscholenwedstrijd veldrijden. Dat scholen-WK zal verreden worden op een stuk van het echte WK-parcours. Oostende heeft een aantal nieuwkomers ontvangen op het stadhuis. Ze werden er in de bloemetjes gezet omdat ze hun inburgeringstraject met succes hadden afgerond. Vorig jaar waren er in totaal 701 nieuwkomers die het traject met succes konden voltooien. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee, dagklapper.
1: Vanavond komt Kamahurka naar Vayamundo. Hij speelt er zijn show U Vraagt, Ik Niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedy-oostende.be. Deze namiddag om 17:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Christophers. En dan mag u er vanavond voor Mas Palomas, dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt er €9. Vanavond vindt in het Zilte Middelkerke de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats, waarbij de opbrengst volledig naar lokale goede doelen gaat. Er is live muziek en een DJ tot 1:00. Meer info op balvandeburgemeester.be. En dan heb ik nog dit. Vandaag en morgen kan je naar Verhalen onder de Vuurtoren. Een theaterwandeling in het sappig Oostends over de geschiedenis van de Vuurtorenwijk. De start is voorzien op het Maritiemplein aan de Oosterhoever. Dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Lodewijk Jonkheer, u bent directeur van de studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
4: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en liefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
3: Wat maakt deze school bijzonder?
4: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
3: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
4: Het is een doorstroomschool. We hebben 3 grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
3: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad. Maar hoe blikt u terug op die 10 jaar? Want u was erbij van het begin.
4: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin. Het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
3: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
4: Ja, klopt. Een opstartende school is elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijke bouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
3: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
4: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
3: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkheer.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Als die in onze stad werken, dat ze hun werk zonder enige fout doen. We stellen nu vast dat dat helemaal niet het geval is, dat de Oostendenaar hiervan het gelag betaalt.
6: Dat is natuurlijk wel een hele grote verandering bij het oorspronkelijke park die voorzien was om eigenlijk rond het crematorium aan te leggen.
7: Dus we hebben heel veel aandacht besteed aan de drugsproblematiek in onze stad die er is, die op veel plaatsen er is, maar zeker niet minder bij ons in onze stad.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: Volgende week donderdag worden er 2400 bezoekers verwacht op het festival Bootsy. Dat festival gaat door in de ASEG Wellington Hippodroom in Oostende. Het dance- en belevingsfestival richt zich specifiek op mensen met een handicap. Volgend jaar starten er herstellingswerken aan het Albert 1 monument in Nieuwpoort. Momenteel sijpelt op bepaalde plaatsen vocht binnen in het onderliggende bezoekerscentrum Westfront en dat zal worden hersteld. De stad ontving voor de herstellingswerken een erfgoedpremie van €150.000 van de Vlaamse overheid. Het Garnaalkrokettenfestival zal dit jaar ook de favoriete kroket van kinderen verkiezen. Daarom zoekt Toerisme Oostende kinderen tussen 8 en 11 jaar die deel zullen uitmaken van een kinderjury. Kandideren kan nog tot en met maandag via de website van het Garnaalkrokettenfestival. Basketclub Kortrijk Oostende hield gisteren een fandag waar alle teams werden voorgesteld. Nadien speelde de eerste ploeg een wedstrijd onder elkaar. Eigenaar Erik van Hal.
9: Spijtig genoeg, de ploeg die we uitgenodigden had weer gekwetsten en kon niet komen of wou niet meer komen. Sam heeft nog geprobeerd een 40-tal ploegen te bellen om een alternatief te vinden, maar dat is niet gelukt. Ja.
3: Dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
9: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
3: Hoe zit dat?
9: Het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je het al gezien hebt. We gaan toen naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor, de nieuwe naamsponsor van Johan Filou. Kortrijk, die ook een blauwe company kleur heeft en we dat proberen iets te verbinden met elkaar, met een knipoog naar het verleden, naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
8: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, het Schepencollege heeft een bijzondere nota goedgekeurd waarin jullie zeggen we zijn in lopende zaken. Wat betekent dat precies?
4: Het is eigenlijk zo dat de hele werking tussen wat het politiek bestelt, colleges en de administratie, dat gebeurt eigenlijk op basis van een afsprakennota die voor de legislatuur geldt. En we zijn al een hele tijd bezig met de interne hervorming in Stad Oostende, waardoor dat we ook niet iedereen van het personeel hebben vervangen. We hebben gezien, en ook uit respect voor de ambtenaren, dat we nu veel aan het vragen zijn, veel projecten. Kijk naar de gebouwen, kijk naar de straten, de trottoirs als voorbeelden. En we hebben een afspraak gemaakt om voorlopig niet opnieuw beleid te gaan, de administratie haar capaciteit te volle laten op de lopende projecten. En als er bijkomende projecten komen, nieuwe, dan zal dat een afspraak zijn met de administratie. Dat is tot nader order voor een korte periode uit respect voor de ambtenaren. Eén keer dat die interne hervorming er is, zal dat worden opgeheven.
3: In die nota staat bijvoorbeeld, we moeten goed met elkaar communiceren, we moeten goed luisteren naar elkaar. Dat lijkt toch allemaal evident?
4: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aan kunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
3: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
4: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
3: Begrijpt u dat de nota bij mensen die hem de eerste keer lezen nogal raar overkomt?
4: Ja, dat kan, maar dat is iets zeer administratief. Eigenlijk zijn er zeer gelijkaardige dingen te vinden in de originele afsprakennota als we gestart zijn. Daar heeft niemand over gesproken en de oppositie maakt er een punt van omdat het hoogdringend op de agenda is gekomen vandaag in het college. En de enige reden was dat ik niet op tijd klaar was, daarom moest het hoogdringend toegevoegd worden.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Simon Buijsen.
11: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
12: Ik ben Jean-Marie Barra.
13: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
8: Vanavond vindt de Oostend Nightrun plaats. De loopwedstrijd in de binnenstad start bij zonsondergang op het Zeeheldenplein. Cynthia Jonkheren van de organiserende Rotary Oostende ter streep.
10: Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
8: Comedian Mohsin Abbas is ambassadeur, maar loopt zelf niet mee.
12: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik 2 keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen.
8: Zo'n 350 leerlingen uit basisscholen in Nieuwpoort namen gisteren deel aan de Internationale Dag van de Vrede. Ze zongen het vredeslied aan het Britse gedenkteken naast het Koning Albert I monument. Morgen neemt Oostende voor de 8e keer deel aan de Autovrije Zondag. Op diverse plaatsen in de binnenstad worden activiteiten gepland. De volledige zone binnen de Vindictieve Laan, Visserskaai, Zeedijk en Leopold II-laan is tussen 12 en 18 uur autovrij. Vanavond speelt KVDO de tweede uitwedstrijd van het seizoen. KVDO reist daarvoor naar Gent. Na de 2 thuisoverwinningen staat de kustploeg op de 4e plaats in het klassement. RC Gent won nog maar 1 wedstrijd en staat op een 11e plaats. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Wij hebben het op dit moment enorm druk. Het is nog nooit zo vol geweest. We zitten op dit moment met meer dan 100 katten in huis en we zitten ook met meer dan 35 honden.
15: Dus het is niet zo, omdat het eigenlijk uit de boot gevallen is, nu met de weekprikkels, dat het niet gerealiseerd wordt. Anderzijds moeten we ook zeggen, sommige zaken waren totaal onmogelijk. Bijvoorbeeld straten die worden afgesloten en zo verder, op drukke verkeersassen. De mensen hebben misschien wel goede bedoelingen daarmee, maar dat kunnen wij onmogelijk realiseren.
16: Einde jaar en dan ook wel de uniciteit van een ijsschaatspiste op de Vijver in het Leopoldpark zorgt ervoor dat heel wat mensen afzakken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
17: Vandaag krijgen we de hele dag wel redelijk wat bewolking met tijdens de zeer vroege ochtend mogelijk een drupje motregen. Maar de rest van de dag zou het droog moeten blijven met geleidelijk aan ook opklaringen, waarbij er dan dus een mix is van zonneschijn en vaak veel wolkenvelden. De maxima die klimmen hierbij naar een graad of 20 hier aan zee, ook elders in de provincie een graad of 20 à 21. En vooral de wind speelt de hoofdrol vandaag. Die trekt aan in de loop van de ochtend en die wordt uiteindelijk vrij krachtig tot krachtig vanaf het zuidwesten, met drukwinden tot 60, misschien zelfs 65 kilometer per uur hier aan zee. Fijn weekend.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Begin deze zomer openden de Koninklijke Gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
18: Bij de opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen, hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
3: En hoe gaat het nu verder?
18: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Maar dat is nu voor de kerstvakantie zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
3: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
18: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Parc Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk vanaan de Venetiaanse gaanderijen en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
19: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
20: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
19: Naar aanleiding van het wereldkampioenschap veldrijden, dat in januari 2027 doorgaat in Oostende, wil de stad kinderen warm maken voor het fietsen en het veldrijden. De stad geeft de scholen uit West-Vlaanderen daarom 3 uitdagingen. Scholen die 2 van de 3 uitdagingen tot een goed einde brengen, mogen dan 2 leerlingen afvaardigen voor een interscholenwedstrijd veldrijden. Dat scholen-WK zal verreden worden op een stuk van het echte WK-parcours. Oostende heeft een aantal nieuwkomers ontvangen op het stadhuis. Ze werden er in de bloemetjes gezet omdat ze hun inburgeringstraject met succes hadden afgerond. Vorig jaar waren er in totaal 701 nieuwkomers die het traject met succes konden voltooien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
20: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Marcel van Tilt.
22: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
23: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
24: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
20: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Hoorn.
25: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelhem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan een hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse Kerk van Ettelhem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel heeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelhem. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe. En die voor een kostprijs van €75.000 eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is dit toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
3: Wanneer wordt daar in Ettelhem het eerste boompje geplant?
25: Wel, we gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen. Dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.
20: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
20: Noordzee Regio Nieuws.
19: Volgende week donderdag worden er 2400 bezoekers verwacht op het festival Bootsy. Dat festival gaat door in de ASEG Wellington Hippodroom in Oostende. Het dance- en belevingsfestival richt zich specifiek op mensen met een handicap. Volgend jaar starten er herstellingswerken aan het Albert 1 monument in Nieuwpoort. Momenteel sijpelt op bepaalde plaatsen vocht binnen in het onderliggende bezoekerscentrum Westfront en dat zal worden hersteld. De stad ontving voor de herstellingswerken een erfgoedpremie van €150.000 van de Vlaamse overheid. Het Garnaalkrokettenfestival zal dit jaar ook de favoriete kroket van kinderen verkiezen. Daarom zoekt Toerisme Oostende kinderen tussen 8 en 11 jaar die deel zullen uitmaken van een kinderjury.

0: Cortec die ook een blauwe company kleur heeft. En we dat proberen iets te verbinden met elkaar. Met een knipoog naar het verleden. Naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Dierenwelzijn natuurlijk wordt een groter pakket natuurlijk met alle plannen die we hebben voor Oostende.
4: Dus dat is uiteindelijk het belangrijkste, dat we toch proberen onze stad beter te maken en mooi af te leveren. Dat is altijd de doelstelling geweest.
5: Ja, klopt. We hebben ook in het bestuursakkoord afgesproken van kijk, de schuldgraad in Oostende moet absoluut naar beneden. We kunnen het ons niet meer permitteren om tweede of derde in al die rankings te staan. Dat gaat niet meer.
6: We hebben een akkoord gemaakt voor de toekomst van Oostende, dat zowel meer warmte, meer veiligheid, meer properheid brengt. De facetten die daarin zitten zal zeker in een eerste fase gaan we snel gaan op de gaanderijen, maar ook op het boetebeleid en ontharding en op het herstel van de voetpaden. Dat is echt in de beginperiode moet dat al er zijn. En daarnaast zitten er natuurlijk grote elementen in, zoals de aanpassing van de zone 30.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostends, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerke de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor tattoo van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
8: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg start opnieuw met Café Parlé Schepen Stefaan Reinaert. Wat is dat precies?
9: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlé's in elke deelgemeente.
3: Dat is volgens een vaste formule?
9: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
3: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
9: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
3: Waar vinden die Café Parlé's plaats?
9: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnolduszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Etlehem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarusheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
3: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlé's?
9: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
2: En info aan de kust.
8: Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: Vanavond vindt de Ostend Night Run plaats. De loopwedstrijd in de binnenstad start bij zonsondergang op het Zeeheldenplein. Cynthia Jonkheren van de organiserende Rotary Oostende Terstreep.
11: Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
10: Comedian Mohsin Abbas is ambassadeur, maar loopt zelf niet mee.
12: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik 2 keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar

0: daar zeker mee te doen.
1: Zo'n 350 leerlingen uit basisscholen in Nieuwpoort namen gisteren deel aan de Internationale Dag van de Vrede. Ze zongen het vredeslied aan het Britse gedenkteken naast het Koning Albert I monument. Morgen neemt Oostende voor de 8e keer deel aan de Autovrije Zondag. Op diverse plaatsen in de binnenstad worden activiteiten gepland. De volledige zone binnen de Vindictieve Laan, Visserskaai, Zeedijk en Leopold II-laan is tussen 12 en 18 uur autovrij. Vanavond speelt KVDO de tweede uitwedstrijd van het seizoen. KVDO reist daarvoor naar Gent. Na de twee thuisoverwinningen staat de kustploeg op de vierde plaats in het klassement. RC Gent won nog maar één wedstrijd en staat op een 11e plaats. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
4: Ik ben Stefan Tange.
5: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
6: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
7: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
9: Guy Servaas van Dement, het openbaar onderzoek rond de Thermae Palace is gestart. Jullie hebben die plannen bekeken.
10: Wij waren uitgenodigd om de plannen te bekijken eigenlijk. En de renovatie had heel diep gaan. Er hadden heel veel stukken afgebroken worden. Maar alles wordt herop gebouwd. Met respect voor het verleden. Alles wordt opengetrokken. Al de bijkomende veranderingen van de laatste 50, 60, 70 jaar worden verwijderd. En het wordt terug een open gebouw. Wat er nog standaard welkom is. Met veel meer kamers dan voordien. Dus het wordt puur hotel. Het is ondeelbaar. En er komt ook een stuk nieuw congresruimte erin.
9: Dement is een actiegroep. In het verleden waren jullie kritisch voor andere projecten, ook voor dit project. Nu zijn jullie positief.
10: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn veto-rechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd nog staans gebouw. Maar ondertussen had het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
9: Er is nu een openbaar onderzoek. Gaan jullie daar bezwaar indienen?
10: Nee, daar gaan we zeker geen bezwaar indienen. Wat wij gezien hebben op papier, daar is zeker onnodig om bezwaar tegen in te dienen.
9: Hoe zijn de reacties van jullie achterban? Want jullie hebben nu de mening gedeeld.
10: Onze achterban is positief. De meeste reacties die we krijgen op onze nieuwsbrief is heel positief, proficiat. En mensen zijn gewoon blij dat zo'n mooi, uniek gebouw van Oostende, van België zelf, van de kust hier, terug gerenoveerd wordt naar een bepaalde waarde. Dus mensen kunnen maar tevreden zijn. We hebben zelf gezien met het stukje handerijn dat de stad Oostende nu gerenoveerd hebben. De reacties waren ook gans positief. Dus dat is eigenlijk een verderzetten van het verhaal. We hebben dat hier allemaal... Het is allemaal veel te lang verwaarloosd geweest. En nu zien we eigenlijk een kentering, zien we eigenlijk een terugkeer naar de oorspronkelijke pracht en praal dat vroeger eigenlijk was. Dus we hebben al een stukje handerij gezien. Op het moment dat het nog een keer op dezelfde manier zal gerenoveerd worden, het kan maar een meerwaarde zijn voor de stad.
11: Guy Servaas, voorzitter van Dement, bedankt voor het gesprek.
8: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond vindt de Ostend Night Run plaats. De loopwedstrijd in de binnenstad start bij zonsondergang op het Zeeheldenplein. Cynthia Jonkheren van de organiserende Rotary Oostende Terstreep.
12: Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
1: Comedian Mohsin Abbas is ambassadeur, maar loopt zelf niet mee.
0: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik 2 keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen.
1: Zo'n 350 leerlingen uit basisscholen in Nieuwpoort namen gisteren deel aan de Internationale Dag van de Vrede. Ze zongen het vredeslied aan het Britse gedenkteken naast het Koning Albert I-monument. Morgen neemt Oostende voor de 8e keer deel aan de Autovrije Zondag. Op diverse plaatsen in de binnenstad worden activiteiten gepland. De volledige zone binnen de Vindictieve Laan, Visserskaai, Zeedijk en Leopold 2-laan is tussen 12 en 18 uur autovrij. Vanavond speelt KVDO de tweede uitwedstrijd van het seizoen. KVDO reist daarvoor naar Gent. Na de twee thuisoverwinningen staat de kustploeg op de vierde plaats in het klassement. RC Gent won nog maar één wedstrijd en staat op een 11e plaats. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
13: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
14: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende, schepen voor mobiliteit. Judith Ooms, waarom is dat nodig?
12: Well, enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
9: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
12: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
9: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
12: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk de aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
9: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
12: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat hij zijn wagen gaat zetten.

0: jonge gasten tot bloei komen.
1: Wat maakt deze school bijzonder?
0: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
1: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
0: Het is een doorstroomschool. We hebben drie grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
1: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad. Maar hoe blikt u terug op die 10 jaar? Want u was erbij van het begin.
0: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin, het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
1: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
0: Ja, klopt. Een opstartende school, dus elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijk gebouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
1: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
0: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
2: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkheren.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ja, wel, het is zo. In 2017 zijn we eigenlijk gestopt met de zaak hier, het Vossenol. En we komen hier terug hier eigenlijk in België en de mensen zeggen, Reinhard, waarom ga je weer niet open doen? Waarom ga je niet weer de zaak open doen? Ik zeg, ja, maar ja. En van het einde komt het ander en zo zit me weer open, niet?
5: Ja, dat vind ik wel, ja. Zoals dat eigenlijk de Paulusfeesten moeten blijven, moet dus eigenlijk die kinderanimatie hoort er vanzelf bij.
6: Met groot resultaat. We hebben 2 heel recente sweeps in het Leopoldpark. We hebben de 179 zakjes cannabis gevonden en een hoeveelheid cocaïne.
7: Ja, de nieuwe naam die we gekozen hebben is eigenlijk Baar BQ. Eigenlijk verwezen naar het zwembad Brigitte BQ natuurlijk.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
2: Volgende week donderdag worden er 2400 bezoekers verwacht op het festival Bootsy. Dat festival gaat door in de ASEG Wellington Hippodroom in Oostende. Het Dance en Belevingsfestival richt zich specifiek op mensen met een handicap. Volgend jaar starten er herstellingswerken aan het Albert 1 monument in Nieuwpoort. Momenteel sijpelt op bepaalde plaatsen vocht binnen in het onderliggende bezoekerscentrum Westfront en dat zal worden hersteld. De stad ontving voor de herstellingswerken een erfgoedpremie van €150.000 van de Vlaamse overheid. Het Garnaalkrokettenfestival zal dit jaar ook de favoriete kroket van kinderen verkiezen. Daarom zoekt Toerisme Oostende kinderen tussen 8 en 11 jaar die deel zullen uitmaken van een kinderjury. Kandideren kan nog tot en met maandag via de website van het Garnaalkrokettenfestival. Basketclub Kortrijk Oostende hield gisteren een fandag waar alle teams werden voorgesteld. Nadien speelde de eerste ploeg een wedstrijd onder elkaar. Eigenaar Erik van Hal.
8: Spijtig genoeg, de ploeg die we uitgenodigd hadden, had weer gekwetsten en kon niet komen of wou niet meer komen. Sam heeft nog geprobeerd een 40-tal ploegen te bellen om een alternatief te vinden, maar dat is niet gelukt. Ja.
9: Dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
8: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
9: Hoe zit dat?
8: Het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je hem al gezien hebt. We gaan toen naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor, de nieuwe naamsponsor, de vervanging van Filou. Kortrijk, die ook een blauwe company kleur heeft en we daar proberen iets te verbinden met elkaar, met een knipoog naar het verleden, naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
9: Burgemeester John Crombeet, het Schepencollege heeft een bijzondere nota goedgekeurd waarin jullie zeggen we zijn

0: in lopende zaken. Wat betekent dat precies?
1: Het is eigenlijk zo dat de hele werking tussen wat het politiek bestelt, colleges en de administratie, dat gebeurt eigenlijk op basis van een afsprakennota die voor de legislatuur geldt. En we zijn al een hele tijd bezig met de interne hervorming in Stad Oostende, waardoor dat we ook niet iedereen van het personeel hebben vervangen. We hebben gezien, en ook uit respect voor de ambtenaren, dat we nu veel aan het vragen zijn, veel projecten. Kijk naar de gebouwen, kijk naar de straten, de trottoirs als voorbeelden. En we hebben een afspraak gemaakt om voorlopig niet opnieuw beleid te gaan, de administratie haar capaciteit te volle laten op de lopende projecten. En als er bijkomende projecten komen, nieuwe, dan zal dat een afspraak zijn met de administratie. Dat is tot nader order voor een korte periode uit respect voor de ambtenaren. Eén keer dat die interne hervorming er is, zal dat worden opgegeven.
0: In die nota staat bijvoorbeeld, we moeten goed met elkaar communiceren, we moeten goed luisteren naar elkaar. Dat lijkt toch allemaal evident?
1: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
0: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
1: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
0: Begrijpt u dat de nota bij mensen die hem de eerste keer lezen nogal raar overkomt?
1: Ja, dat kan, maar dat is iets zeer administratief. Eigenlijk zijn er zeer gelijkaardige dingen te vinden in de originele afsprakennota als we gestart zijn. Daar heeft niemand over gesproken en de oppositie maakt er een punt van, omdat het hoogdringend op de agenda is gekomen vandaag in het college. En de enige reden was dat ik niet op tijd klaar was, daarom moest het hoogdringend toegevoegd worden.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Eddy Grison.
5: Ik ben Hina Batti.
6: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
7: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
8: Vanavond vindt de Ostend Night Run plaats. De loopwedstrijd in de binnenstad start bij zonsondergang op het Zeeheldenplein. Cynthia Jonkheren van de organiserende Rotary Oostende ter Streep.
9: Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
8: Comedian Mohsin Abbas is ambassadeur, maar loopt zelf niet mee.
10: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik twee keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen.
8: Zo'n 350 leerlingen uit basisscholen in Nieuwpoort namen gisteren deel aan de Internationale Dag van de Vrede. Ze zongen het vredeslied aan het Britse gedenkteken naast het Koning Albert I-monument. Morgen neemt Oostende voor de 8e keer deel aan de Autovrije Zondag. Op diverse plaatsen in de binnenstad worden activiteiten gepland. De volledige zone binnen de Vindictieve Laan, Visserskaai, Zeedijk en Leopold II-laan is tussen 12 en 18 uur autovrij. Vanavond speelt KVDO de tweede uitwedstrijd van het seizoen. KVDO reist daarvoor naar Gent. Na de twee thuisoverwinningen staat de kustploeg op de vierde plaats in het klassement. RC Gent won nog maar één wedstrijd en staat op een 11e plaats. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Dan lag er een eiland voor de kust. Oostende en Middelkerken
9: Tot Westende was één eiland. Dat eiland is verdwenen tijdens een grote storm.
7: Dit klopt, er zijn heel wat uitdagingen voor het maritiem onderwijs, voor de maritieme opleidingen. De maritieme opleiding dient vandaag geschoeid te worden op een moderne leest, evenals de visserij.
4: Kijk, zegt Peter, het is Charlotte van der Meers, hè? Hebt u juist ervoor? Ben ik het echt? Hij zei, zeker weten. Ik zei, wauw.
5: Dat heeft niks te maken met de stadskas van Oostende en dan worden de zware overtreders aangepakt en niet mensen die 's avonds laat aan 37 per uur geflitst worden.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
11: Vanavond hangt er veel bewolking en bovendien sleept er een storing boven de Noordzee, waardoor we hier aan de kust af en toe al wat motregen mogen verwachten in de loop van de avond. Maar het is pas na middernacht dat die storing dan ook zuidwaarts over de provincie zal trekken, met perioden van lichte regen, zonder echt grote hoeveelheden. De maxima morgen die klimmen naar een graad of 17, aangezien we dan in de frissere lucht terechtkomen vanaf het noordwesten. De wind die zal dus draaien geleidelijk aan van zuidwest richting noordwest. En ook morgen blijft die eigenlijk hardnekkig waaien vanaf deze hoek en rukwinden tot zo'n 50 km per uur dan. Ook tijdens de ochtend is er nog kans op wat lichte regen of motregen, maar geleidelijk aan wordt het droog. En na de regenzone krijgen we ook zonneschijn met nog wat wolkenvelden. Fijn weekend.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Begin deze zomer opende de Koninklijke Gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
5: Bij de opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
0: En hoe gaat het nu verder?
5: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Maar dat is nu voor de kerstvakantie zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
0: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
5: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Park Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk vanaan de Venetiaanse Gaanderijen en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
13: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: Naar aanleiding van het wereldkampioenschap veldrijden, dat in januari 2027 doorgaat in Oostende, wil de stad kinderen warm maken voor het fietsen en het veldrijden. De stad geeft de scholen uit West-Vlaanderen daarom drie uitdagingen. Scholen die twee van de drie uitdagingen tot een goed einde brengen, mogen dan twee leerlingen afvaardigen voor een interscholenwedstrijd veldrijden. Dat scholen-WK zal verreden worden op een stuk van het echte WK-parcours. Oostende heeft een aantal nieuwkomers ontvangen op het stadhuis. Ze werden er in de bloemetjes gezet omdat ze hun inburgeringstraject met succes hadden afgerond. Vorig jaar waren er in totaal 701 nieuwkomers die het traject met succes konden voltooien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
14: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
16: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
17: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
18: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
14: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Hoorn.
19: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelhem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan een hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse kerk van Ettelhem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel heeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelhem. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe. En die voor een kostprijs van 75.000 euro eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is dit toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
0: Wanneer wordt daar in Ettelhem het eerste boompje geplant?
19: Wel, we gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen. Dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgende week donderdag worden er 2400 bezoekers verwacht op het festival Bootsy. Dat festival gaat door in de ASEG Wellington Hippodroom in Oostende. Het Dans- en Belevingsfestival richt zich specifiek op mensen met een handicap. Volgend jaar starten er herstellingswerken aan het Albert 1-monument in Nieuwpoort. Momenteel sijpelt op bepaalde plaatsen vocht binnen in het onderliggende bezoekerscentrum Westfront en dat zal worden hersteld. De stad ontving voor de herstellingswerken een erfgoedpremie van 150.000 euro van de Vlaamse overheid. Het Garnaalkrokettenfestival zal dit jaar ook de favoriete kroket van kinderen verkiezen. Daarom zoekt Toerisme Oostende kinderen tussen 8 en 11 jaar die deel zullen uitmaken van een kinderjury. Kandideren kan nog tot en met maandag via de website van het Garnaalkrokettenfestival. Basketclub Kortrijk Oostende hield gisteren een fandag waar alle teams werden voorgesteld. Nadien speelde de eerste ploeg een wedstrijd onder elkaar. Eigenaar Erik van Hal.
2: Spijtig genoeg, de ploeg die we uitgenodigden had weer gekwetsten en kon niet komen of wou niet meer komen. Sam heeft nog geprobeerd een 40-tal ploegen te bellen om een alternatief te vinden, maar dat is niet gelukt. Ja.
3: Dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
2: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
3: Hoe zit dat?
2: Het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je het al gezien hebt. We gaan toen naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor. De nieuwe naamsponsor van Ivan Filou. Kortrijk, die ook een blauwe company kleur heeft en we dat proberen iets te verbinden met elkaar, met een knipoog naar het verleden, naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wel, het is zo dat we eigenlijk nu de ruwbouwwerken zijn gestart van het paviljoen van de tunnel. We hebben eigenlijk afgelopen jaar sterk werk eerst gemaakt van de buitenaanleg met een aantal nieuwe speeltoestellen op de site.
5: Zijn we dus hier in Oostende geraakt en hebben we hier op Oosteroever een klein bescheiden appartementje gekocht.
6: Volgende week zitten we aan de derde druk die verdeeld wordt. Stranden we, zegt hij, rond de 3500 boeken, wat blijkbaar in Vlaanderen niet onaardig is. Dus dat maakt mij heel dankbaar en nederig.
7: Maar zodra ik weer in mijn huis kan, zal ik ook meehelpen en zorgen dat het mee fonkelt, ook in mijn straat en wijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten 12,5 euro. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost 15 euro. Online te koop of via het uitloket.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg start opnieuw met Café Parler Schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
10: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
3: Dat is volgens een vaste formule?
10: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
3: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
10: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
3: Waar vinden die Café Parlees plaats?
10: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnolduszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Etlehem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarisheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
3: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlees?
10: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
11: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Vanavond vindt de Ostend Night Run plaats. De loopwedstrijd in de binnenstad start bij zonsondergang op het Zeeheldenplein. Cynthia Jonkheren van de organiserende Rotary Ostende Terstreep.
12: Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
1: Comedian Mohsin Abbas is ambassadeur, maar loopt zelf niet mee.
13: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik 2 keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen.
1: Zo'n 350 leerlingen uit basisscholen in Nieuwpoort namen gisteren deel aan de Internationale Dag van de Vrede. Ze zongen het vredeslied aan het Britse gedenkteken naast het Koning Albert I monument. Morgen neemt Ostende voor de 8e keer deel aan de Autovrije Zondag. Op diverse plaatsen in de binnenstad worden activiteiten gepland. De volledige zone binnen de Vindictieve Laan, Visserskaai, Zeedijk en Leopold II-laan is tussen 12 en 18 uur autovrij. Vanavond speelt KVDO de tweede uitwedstrijd van het seizoen. KVDO reist daarvoor naar Gent. Na de 2 thuisoverwinningen staat de kustploeg op de 4e plaats in het klassement. RC Gent won nog maar 1 wedstrijd en staat op een 11e plaats. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
15: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Rani van Landegem.
17: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
3: Guy Servaas van Dement, het openbaar onderzoek rond de Terme Pallas is gestart. Jullie hebben die plannen bekeken.
18: Wij werden uitgenodigd om de plannen te bekijken eigenlijk. En de renovatie had heel diep gaan. Er hadden een heleboel stukken afgebroken worden. Maar alles wordt heropgebouwd. Met respect voor het verleden. Alles wordt opengetrokken. Al de bijkomende veranderingen van de laatste 50, 60, 70 jaar worden verwijderd. En het wordt terug een open gebouw. Wat er nog standaard welkom is. Met veel meer kamers dan voordien. Dus het wordt puur hotel. Het is ondeelbaar. En er komt ook een stuk nieuw congresruimte erin.
3: Dement is een actiegroep. In het verleden waren jullie kritisch voor andere projecten, ook voor dit project. Nu zijn jullie positief.
18: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Ostende heeft zijn vetorechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een Oostendsgebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
3: Er is nu een openbaar onderzoek. Gaan jullie daar bezwaar indienen?
18: Nee, daar gaan we zeker geen bezwaar in dienen. Wat wij gezien hebben op papier, daar is zeker onnodig om bezwaar tegen in te dienen.
3: Hoe zijn de reacties van jullie achterban? Want jullie hebben nu de mening gedeeld.
18: Onze achterban is positief. De meeste reacties die we krijgen op onze nieuwsbrief is heel positief. Proficiat. En mensen zijn gewoon blij dat zo'n mooi, uniek gebouw van Oostende, van België zelf, van de kust hier, terug gerenoveerd wordt naar een bepaalde waarde. Mensen zijn maar, kunnen maar tevreden zijn. We hebben zelf gezien met het stukje aan de Rijn dat de stad Oostende nu gerenoveerd hebben. De reacties waren ook gans positief. Dus dat is eigenlijk een verderzetten van het verhaal. We hebben dat hier allemaal... Het is allemaal veel te lang verwaarloosd geweest. En nu zien we eigenlijk in een kentering, zien we eigenlijk een terugkeer naar de oorspronkelijke pracht en praal dat vroeger eigenlijk was. Dus we hebben al een stukje aan de rij gezien. Op het moment dat de uil nog een keer op dezelfde manier zal gerenoveerd worden, ja, het kan maar een meerwaarde zijn voor de stad.
19: Guy Servaas, voorzitter van Dement, bedankt voor het gesprek.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Naar aanleiding van het wereldkampioenschap veldrijden, dat in januari 2027 doorgaat in Oostende, wil de stad kinderen warm maken voor het fietsen en het veldrijden. De stad geeft de scholen uit West-Vlaanderen daarom 3 uitdagingen. Scholen die 2 van de 3 uitdagingen tot een goed einde brengen, mogen dan 2 leerlingen afvaardigen voor een interscholenwedstrijd veldrijden. Dat scholen-WK zal verreden worden op een stuk van het echte WK-parcours. Oostende heeft een aantal nieuwkomers ontvangen op het stadhuis. Ze werden er in de bloemetjes gezet omdat ze hun inburgeringstraject met succes hadden afgerond. Vorig jaar waren er in totaal 701 nieuwkomers die het traject met succes konden voltooien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
11: Nieuws en info. Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
20: Vanavond komt Kamahorka naar Vayamundo. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedy-oostende.be. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Christophers. En dan wacht u vanavond voor Maspalomas. Dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt er €9. Vanavond vindt in het Zilte Middelkerke de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats, waarbij de opbrengst volledig naar lokale goede doelen gaat. Er is live muziek en een DJ tot 1:00. Meer info op balvandeburgemeester.be. En dan heb ik nog dit. Vandaag en morgen kan je naar Verhalen onder de vuurtoren. Een theaterwandeling in het sappig Oostends over de geschiedenis van de vuurtorenwijk. De start is voorzien op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Dat was ie voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
0: Dit is Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Schepen voor mobiliteit, Judith Ooms. Waarom is dat nodig?
12: Well, enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
3: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
12: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
3: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
12: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk de aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
3: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
12: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat hij zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
3: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
12: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis. Zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren. En dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
3: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
2: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
3: Het is echt wel een heel grote verandering.
2: Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties. Jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
3: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
2: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen die een pak meer zullen worden en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
19: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Ze opereren op het strand en ze kijken waar er problemen zijn of waar problemen kunnen vermeden worden. We concentreren ons, we focussen ons eerst op het stuk nieuw strand hier. Dat is ook de plaats waar heel veel mensen komen en waar zich ook de meeste problemen voortdoen op het vlak van reiniging.
21: En we gaan die hoekjes opzetten in onze zorgcentra en bibliotheken om de mensen de kans te geven om herinneringen op te halen en eigenlijk als aanleiding om een gesprek op te starten over kamperen aan de kust.
22: We zijn een surfschool, dus we werken zeker technisch. We zeggen dat we de leerlingen niet alleen amusement en spel mee bijbrengen, maar ook technische aspecten van surfen.
23: En de blonde Betsy en de Betsy Brunette zijn beiden erkend als West-Vlaams streekproduct. Dus onze fonds groeien ook altijd maar, dus het gaat eigenlijk vrij goed.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgende week donderdag worden er 2400 bezoekers verwacht op het festival Bootsy. Dat festival gaat door in de ASEG Wellington Hippodroom in Oostende. Het dance- en belevingsfestival richt zich specifiek op mensen met een handicap. Volgend jaar starten er herstellingswerken aan het Albert 1 monument in Nieuwpoort. Momenteel sijpelt op bepaalde plaatsen vocht binnen in het onderliggende bezoekerscentrum Westfront en dat zal worden hersteld. De stad ontving voor de herstellingswerken een erfgoedpremie van €150.000 van de Vlaamse overheid. Het Garnaalkrokettenfestival zal dit jaar ook de favoriete kroket van kinderen verkiezen. Daarom zoekt Toerisme Oostende kinderen tussen 8 en 11 jaar die deel zullen uitmaken van een kinderjury. Kandideren kan nog tot en met maandag via de website van het Garnaalkrokettenfestival. Basketclub Kortrijk Oostende hield gisteren een vandag waar alle teams werden voorgesteld. Nadien speelde de eerste ploeg een wedstrijd onder elkaar. Eigenaar Erik van Hal.
24: Spijtig genoeg, de ploeg die we uitgenodigd hadden, had weer gekwetsten en kon niet komen of wou niet meer komen. Sam heeft nog geprobeerd een 40-tal ploegen te bellen om een alternatief te vinden, maar dat is niet gelukt. Ja.
3: Dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
24: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
3: Hoe zit dat?
24: Wow, het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je hem al gezien hebt. We gaan toen naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor, de nieuwe naamsponsor van Filou. Kortrijk, die ook een blauwe company kleur heeft en we daar proberen iets te verbinden met elkaar, met een knipoog naar het verleden, naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Lodewijk Jonkeren, u bent directeur van de studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
25: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en liefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
3: Wat maakt deze school bijzonder?
25: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang, waarbij dat we het beste uit de leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school, omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
3: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
25: Het is een doorstroomschool. We hebben drie grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
3: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad. Maar hoe blikt u terug op die 10 jaar? Want u was erbij van het begin.
25: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin. Het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
3: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
25: Ja, klopt. Een opstartende school, dus elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijk gebouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
3: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
25: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
19: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkheren.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Simon Buijsen.
2: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
5: Ik ben Jean-Marie Barra.
6: Ik ben Dylan Zijzeunen, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond vindt de Oostend Night Run plaats. De loopwedstrijd in de binnenstad start bij zonsondergang op het Zeeheldenplein. Cynthia Jonkheren van de organiserende Rotary Oostende ter streep.
12: Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
1: Comedian Mohsin Abbas is ambassadeur, maar loopt zelf niet mee.
8: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik 2 keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen.
1: Zo'n 350 leerlingen uit basisscholen in Nieuwpoort namen gisteren deel aan de Internationale Dag van de Vrede. Ze zongen het vredeslied aan het Britse gedenkteken naast het Koning Albert I monument. Morgen neemt Oostende voor de 8e keer deel aan de Autovrije Zondag. Op diverse plaatsen in de binnenstad worden activiteiten gepland. De volledige zone binnen de Vindictieve Laan, Visserskaai, Zeedijk en Leopold II-laan is tussen 12 en 18 uur autovrij. Vanavond speelt KVDO de tweede uitwedstrijd van het seizoen. KVDO reist daarvoor naar Gent. Na de 2 thuisoverwinningen staat de kustploeg op de 4e plaats in het klassement. RC Gent won nog maar 1 wedstrijd en staat op een 11e plaats. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Ik hoop dat ik veel kan bijleren en stap per stap ook iets kan betekenen voor de Oostendenaars.
10: Wel, mijn schepenambt heet Mens en Milieu. En er zit een hele portefeuille aan vast van milieu, klimaat, energie, kinderopvang en verder dierenwelzijn en de reddingsdienst.
13: Wel, uiteraard. Ik denk dat de burgemeester een van de allermooiste politieke jobs is ter wereld.
26: Nooit eerder gedaan. En ik denk, als het publiek het zou zien, zouden ze zeggen achter de revue, die man is zot.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
27: Vanavond hangt er veel bewolking en bovendien sleept er een storing boven de Noordzee, waardoor we hier aan de kust af en toe al wat motregen mogen verwachten in de loop van de avond. Maar het is pas na middernacht dat die storing dan ook zuidwaarts over de de provincie zal trekken met perioden van lichte regen zonder echt grote hoeveelheden. De maxima morgen die klimmen naar een graad of 17, aangezien we dan in de frissere lucht terechtkomen vanaf het noordwesten. De wind die zal dus draaien geleidelijk aan van zuidwest richting noordwest. En ook morgen blijft die eigenlijk hardnekkig waaien vanaf deze hoek en rukwinden tot zo'n 50 km per uur dan. Ook tijdens de ochtend is er nog kans op wat lichte regen of motregen, maar geleidelijk aan wordt het droog. En na de regenzone krijgen we ook zonneschijn met nog wat wolkenvelden. Fijn weekend.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombeet, het Schepencollege heeft een bijzondere nota goedgekeurd waarin jullie zeggen we zijn in lopende zaken. Wat betekent dat precies?
5: Het is eigenlijk zo dat de hele werking tussen wat het politiek bestelt, colleges en de administratie, dat gebeurt eigenlijk op basis van een afsprakennota die voor de legislatuur geldt. En we zijn al een hele tijd bezig met de interne hervorming in Stad Oostende, waardoor dat we ook niet iedereen van het personeel hebben vervangen. We hebben gezien, en ook uit respect voor de ambtenaren, dat we nu veel aan het vragen zijn, veel projecten. Kijk naar de gebouwen, kijk naar de straten, de trottoirs als voorbeelden. En we hebben een afspraak gemaakt om voorlopig niet opnieuw beleid te gaan, de administratie haar capaciteit te volle laten op de lopende projecten. En als er bijkomende projecten komen, nieuwe, dan zal dat een afspraak zijn met de administratie. Dat is tot nader order voor een korte periode uit respect voor de ambtenaren. Eén keer dat die interne hervorming er is, zal dat worden opgeheven.
3: In die nota staat bijvoorbeeld, we moeten goed met elkaar communiceren, we moeten goed luisteren naar elkaar. Dat lijkt toch allemaal evident?
5: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten.

0: in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
1: Begrijpt u dat de nota bij mensen die hem de eerste keer lezen nogal raar overkomt?
0: Ja, dat kan, maar dat is iets zeer administratief. Eigenlijk zijn er zeer gelijkaardige dingen te vinden in de originele afsprakennota als we gestart zijn. Daar heeft niemand over gesproken en de oppositie maakt er een punt van, omdat het hoogdringend op de agenda is gekomen vandaag in het college. En de enige reden was dat ik niet op tijd klaar was, daarom moest het hoogdringend toegevoegd worden.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio Noordzee.
2: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
4: Naar aanleiding van het wereldkampioenschap veldrijden, dat in januari 2027 doorgaat in Oostende, wil de stad kinderen warm maken voor het fietsen en het veldrijden. De stad geeft de scholen uit West-Vlaanderen daarom 3 uitdagingen. Scholen die 2 van de 3 uitdagingen tot een goed einde brengen, mogen dan 2 leerlingen afvaardigen voor een interscholenwedstrijd veldrijden. Dat scholen-WK zal verreden worden op een stuk van het echte WK-parcours. Oostende heeft een aantal nieuwkomers ontvangen op het stadhuis. Ze werden er in de bloemetjes gezet omdat ze hun inburgeringstraject met succes hadden afgerond. Vorig jaar waren er in totaal 701 nieuwkomers die het traject met succes konden voltooien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Maxime Dong.
6: Ik ben Brenda Linskens.
7: Ik ben Bart Versluis.
8: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Begin deze zomer openden de Koninklijke Gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
0: Bij de opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen, hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
1: En hoe gaat het nu verder?
0: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Maar dat is nu voor de kerstvakantie zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
1: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
0: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Park Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk vanaan de Venetiaanse Gaanderij en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
9: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
2: Nieuws.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgende week donderdag worden er 2400 bezoekers verwacht op het festival Bootsy. Dat festival gaat door in de ASEG Wellington Hippodroom in Oostende. Het Dance en Belevingsfestival richt zich specifiek op mensen met een handicap. Volgend jaar starten er herstellingswerken aan het Albert 1 monument in Nieuwpoort. Momenteel sijpelt op bepaalde plaatsen vocht binnen in het onderliggende bezoekerscentrum Westfront en dat zal worden hersteld. De stad ontving voor de herstellingswerken een erfgoedpremie van 150.000 euro van de Vlaamse overheid. Het Garnaalkrokettenfestival zal dit jaar ook de favoriete kroket van kinderen verkiezen. Daarom zoekt Toerisme Oostende kinderen tussen 8 en 11 jaar die deel zullen uitmaken van een

0: kinderjury. Kandideren kan nog tot en met maandag via de website van het Garnaal Krokettenfestival. Basketclub Kortek Oostende hield gisteren een fandag waar alle teams werden voorgesteld. Nadien speelde de eerste ploeg een wedstrijd onder elkaar. Eigenaar Erik van Hal.
1: Spijtig genoeg, de ploeg die we uitgenodigden had weer gekwetsten en kon niet komen of wou niet meer komen. Sam heeft nog geprobeerd een 40-tal ploegen te bellen om een alternatief te vinden, maar dat is niet gelukt. Ja.
2: Dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
1: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
2: Hoe zit dat?
1: Het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je het al gezien hebt. We gaan toen naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor, de nieuwe naamsponsor van Ivan Filou. Kortek, die ook een blauwe company kleur heeft en we daar proberen iets te verbinden met elkaar, met een knipoog naar het verleden, naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ja, precies. We willen de minder bekende pareltjes van Oostende kenbaar maken.
5: Waarbij heel leuke locaties, zoals de Mercator, waar het start, de Amandine, het Vlaams Instituut voor de Zee, de Vuurtoren, het James Ensorhuis, de Vistrap, allemaal aan bod komen in een toch wel boeiend verhaal.
6: Van als ik hoor dat de stad Oostende het volledig aangekocht had, was ik natuurlijk benauwd dat er daar ook een bouwzone ging komen.
7: Dus het buurtje De Drie Hapers heeft eigenlijk een hele lange traditie rond buurtwerken en wijkwerking. We willen dat eigenlijk opnieuw terug gaan installeren.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
3: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Hoorn.
10: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelhem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan een hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse Kerk van Ettelhem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel heeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelhem. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe. En die voor een kostprijs van €75.000 eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is het toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
2: Wanneer wordt daar in Ettelhem het eerste boompje geplant?
10: Wel, we gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen. Dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond vindt de Ostend Night Run plaats. De loopwedstrijd in de binnenstad start bij zonsondergang op het Zeeheldenplein. Cynthia Jonkheren van de organiserende Rotary Ostende ter Streep.
2: Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
1: Comedian Mohsin Abbas is ambassadeur, maar loopt zelf niet mee.
3: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik 2 keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen.
1: Zo'n 350 leerlingen uit basisscholen in Nieuwpoort namen gisteren deel aan de Internationale Dag van de Vrede. Ze zongen het vredeslied aan het Britse gedenkteken naast het Koning Albert I monument. Morgen neemt Ostende voor de 8e keer deel aan de Autovrije Zondag. Op diverse plaatsen in de binnenstad worden activiteiten gepland. De volledige zone binnen de Vindictieve Laan, Visserskaai, Zeedijk en Leopold II-laan is tussen 12 en 18 uur autovrij. Vanavond speelt KVDO de tweede uitwedstrijd van het seizoen. KVDO reist daarvoor naar Gent. Na de 2 thuisoverwinningen staat de kustploeg op de 4e plaats in het klassement. RC Gent won nog maar 1 wedstrijd en staat op een 11e plaats. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Björn Anseeuw.
5: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
6: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Ostende.
7: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Ostende en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Oudenburg start opnieuw met Café Parlé Schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
9: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
5: Dat is volgens een vaste formule?
9: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
5: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
9: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
5: Waar vinden die Café Parlés plaats?
9: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnolduszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Etlehem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarusheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
5: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlés?
9: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Naar aanleiding van het wereldkampioenschap veldrijden, dat in januari 2027 doorgaat in Ostende, wil de stad kinderen warm maken voor het fietsen en het veldrijden. De stad geeft de scholen uit West-Vlaanderen daarom 3 uitdagingen. Scholen die 2 van de 3 uitdagingen tot een goed einde brengen, mogen dan 2 leerlingen afvaardigen voor een interscholenwedstrijd veldrijden. Dat scholen-WK zal verreden worden op een stuk van het echte WK-parcours. Ostende heeft een aantal nieuwkomers ontvangen op het stadhuis. Ze werden er in de bloemetjes gezet omdat ze hun inburgeringstraject met succes hadden afgerond. Vorig jaar waren er in totaal 701 nieuwkomers die het traject met succes konden voltooien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
10: Vanavond komt Kamahurka naar Vayamundo. Hij speelt dus een show, u vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedy-oostende.be. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Christophers. En dan wacht u er vanavond voor Maspalomas, dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt €9. Vanavond vindt in het Zilte Middelkerke de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats, waarbij de opbrengst volledig naar lokale goede doelen gaat. Er is live muziek en een DJ tot 1 uur. Meer info op balvandeburgemeester.be. En dan heb ik nog dit. Vandaag en morgen kan je naar Verhalen onder de vuurtoren. Een theaterwandeling in het sappig Oostends over de geschiedenis van de vuurtorenwijk. De start is voorzien op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Dat was ie voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
5: Guy Servaas van Dement. Het openbaar onderzoek rond de Thermae Palace is gestart. Jullie hebben die plannen bekeken.
4: Wij werden uitgenodigd om de plannen te bekijken eigenlijk. En de renovatie had heel diep gaan. Er hadden een heleboel stukken afgebroken worden. Maar alles wordt heropgebouwd. Met respect voor het verleden. Alles wordt opengetrokken. Al de bijkomende veranderingen van de laatste 50, 60, 70 jaar worden verwijderd. En het wordt terug een open gebouw. Wat er nog standaard welkom is. Met een heleboel, met veel meer kamers dan voordien. Dus het wordt puur hotel. Het is ondeelbaar. En er komt ook een stuk nieuwe congresruimte erin.
5: Dement is een actiegroep. In het verleden waren jullie kritisch voor andere projecten, ook voor dit project. Nu zijn jullie positief.
4: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn vetorechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd Oostends gebouw. Maar ondertussen had het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klassehotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
5: Er is nu een openbaar onderzoek. Gaan jullie daar bezwaar indienen?
4: Nee, daar gaan we zeker geen bezwaar in dienen. Wat wij gezien hebben op papier, daar is zeker onnodig om bezwaar tegen in te dienen.
5: Hoe zijn de reacties van jullie achterban? Want jullie hebben nu de mening gedeeld.
4: Onze achterban is positief. De meeste reacties die we krijgen op onze nieuwsbrief is heel positief, proficiat. En mensen zijn gewoon blij dat zo'n mooi, uniek gebouw van Oostende, van België zelf, van de kust hier, terug gerenoveerd wordt naar een bepaalde waarde. Dus mensen kunnen maar tevreden zijn. We hebben zelf gezien met het stukje Handerijn dat de stad Oostende nu gerenoveerd hebben. De reacties waren ook gans positief. Dus dat is eigenlijk een verderzetten van het verhaal. We hebben dat hier allemaal... Het is allemaal veel te lang verwaarloosd geweest. En nu zien we eigenlijk een kentering, zien we eigenlijk een terugkeer naar de oorspronkelijke pracht en praal dat vroeger eigenlijk was. Dus we hebben al een stukje gaan erin gezien. Op het moment dat het nog een keer op dezelfde manier zal gerenoveerd worden, het kan maar een meerwaarde zijn voor de stad.
6: Guy Servaas, voorzitter van Dement, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodanig dat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
12: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de Insource.
13: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgende week donderdag worden er 2400 bezoekers verwacht op het festival Bootsy. Dat festival gaat door in de ASEG Wellington Hippodroom in Oostende. Het Dans- en Belevingsfestival richt zich specifiek op mensen met een handicap. Volgend jaar starten er herstellingswerken aan het Albert 1-monument in Nieuwpoort. Momenteel sijpelt op bepaalde plaatsen vocht binnen in het onderliggende bezoekerscentrum Westfront en dat zal worden hersteld. De stad ontving voor de herstellingswerken een erfgoedpremie van €150.000 van de Vlaamse overheid. Het Garnaalkrokettenfestival zal dit jaar ook de favoriete kroket van kinderen verkiezen. Daarom zoekt Toerisme Oostende kinderen tussen 8 en 11 jaar die deel zullen uitmaken van een kinderjury. Kandideren kan nog tot en met maandag via de website van het Garnaalkrokettenfestival. Basketclub Cortec Oostende hield gisteren een fandag waar alle teams werden voorgesteld. Nadien speelde de eerste ploeg een wedstrijd onder elkaar. Eigenaar Erik van Hal.
14: Spijtig genoeg, de ploeg die we uitgenodigd hadden, had weer gekwetsten en kon niet komen of wou niet meer komen. Sam heeft nog geprobeerd een 40-tal ploegen te bellen om een alternatief te vinden, maar dat is niet gelukt. Ja.
5: Dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
14: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
5: Hoe zit dat?
14: Het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je het al gezien hebt. We gaan toen naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor, de nieuwe naamsponsor van Ivan Filou. Cortec, die ook een blauwe company kleur heeft en we daar proberen iets te verbinden met elkaar, met een knipoog naar het verleden, naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
8: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende, Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms. Waarom is dat nodig?
2: Well, enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
5: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
2: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
5: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
2: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
5: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
2: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat die zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
5: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
2: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Ze kunnen, dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis. Zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren. En dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
5: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
2: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
5: Het is echt wel een heel grote verandering.
2: Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties. Jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
5: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
2: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen die een pak meer zullen worden en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
6: Bedankt voor de duiding, Schepen Judith Ooms.
8: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Charlotte Verkeijen.
16: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
17: Ik ben Danik Menne.
18: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
19: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond vindt de Oostend Night Run plaats. De loopwedstrijd in de binnenstad start bij zonsondergang op het Zeeheldenplein. Cynthia Jonkheren van de organiserende Rotary Oostende Terstreep.
2: Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
1: Comedian Mohsin Abbas is ambassadeur, maar loopt zelf niet mee.
3: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik 2 keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen.
1: Zo'n 350 leerlingen uit basisscholen in Nieuwpoort namen gisteren deel aan de Internationale Dag van de Vrede. Ze zongen het vredeslied aan het Britse gedenkteken naast het Koning Albert I monument. Morgen neemt Oostende voor de 8e keer deel aan de Autovrije Zondag. Op diverse plaatsen in de binnenstad worden activiteiten gepland. De volledige zone binnen de Vindictieve Laan, Visserskaai, Zeedijk en Leopold II-laan is tussen 12 en 18 uur autovrij. Vanavond speelt KVDO de tweede uitwedstrijd van het seizoen. KVDO reist daarvoor naar Gent. Na de 2 thuisoverwinningen staat de kustploeg op de 4e plaats in het klassement. RC Gent won nog maar 1 wedstrijd en staat op een 11e plaats. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Deze week hebben wij communicatie gebracht in 3 talen met alles wat nog kan en niet kan in Oostende, omdat de meeste spelers toch in Oostende wonen en bij uitbreidingen in België.
20: Ja, klopt. Wij gaan ook nieuws uit Bredene brengen, ook de activiteiten van de jeugddienst en ook een stukje internationaal nieuws met de knipoog, inderdaad.
21: Liefst echte decors met alle figuren en decors die je kan zien in TikTok worden eigenlijk nagebouwd in het Fort Napoleon.
22: We gaan maken dat we alle mogelijkheden onderzoeken wat wel en niet kan, wat goed is voor Bredene. Maar uiteindelijk is het wel de bedoeling om het zwembad er te laten komen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
23: Vanavond hangt er veel bewolking en bovendien sleept er een storing boven de Noordzee, waardoor we hier aan de kust af en toe al wat motregen mogen verwachten in de loop van de avond. Maar het is pas na middernacht dat die storing dan ook zuidwaarts over de provincie zal trekken met perioden van lichte regen, zonder echt grote hoeveelheden. De maxima morgen die klimmen naar een graad of 17, aangezien we dan in de frissere lucht terechtkomen vanaf het noordwesten. De wind die zal dus draaien geleidelijk aan van zuidwest richting noordwest. En ook morgen blijft die eigenlijk hardnekkig waaien vanaf deze hoek en rukwinden tot zo'n 50 km per uur dan. Ook tijdens de ochtend is er nog kans op wat lichte regen of motregen, maar geleidelijk aan wordt het droger en na de regenzone krijgen we ook zonneschijn met nog wat wolkenvelden. Fijn weekend.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Lodewijk Jonkheer, u bent directeur van de studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
24: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en liefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
5: Wat maakt deze school bijzonder?
24: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
5: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
24: Het is een doorstroomschool. We hebben 3 grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende beeldende kunst en tenslotte ook sport.
5: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad, maar hoe blikt u terug op die 10 jaar, want u was erbij van het begin?
24: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele, hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin, het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
5: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
24: Ja, klopt. Een opstartende school is elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijke bouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
5: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
24: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
6: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkheren.
0: Nieuws en info aan de kust.
8: Radio
0: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Naar aanleiding van het wereldkampioenschap veldrijden, dat in januari 2027 doorgaat in Oostende, wil de stad kinderen warm maken voor het fietsen en het veldrijden. De stad geeft de scholen uit West-Vlaanderen daarom 3 uitdagingen. Scholen die 2 van de 3 uitdagingen tot een goed einde brengen, mogen dan 2 leerlingen afvaardigen voor een interscholenwedstrijd veldrijden. Dat scholen-WK zal verreden worden op een stuk van het echte WK-parcours. Oostende heeft een aantal nieuwkomers ontvangen op het stadhuis. Ze werden er in de bloemetjes gezet omdat ze hun inburgeringstraject met succes hadden afgerond. Vorig jaar waren er in totaal 701 nieuwkomers die het traject met succes konden voltooien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
7: Ik ben Maurits Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Romina van Horen.
10: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
11: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
10: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
5: Burgemeester John Crombé, het Schepencollege heeft een bijzondere nota goedgekeurd waarin jullie zeggen we zijn in lopende zaken. Wat betekent dat precies?
25: Het is eigenlijk zo dat de hele werking tussen wat het politiek bestelt, colleges en de administratie, dat gebeurt eigenlijk op basis van een afsprakennota die voor de legislatuur geldt. En we zijn al een hele tijd bezig met de interne hervorming in Stad Oostende, waardoor dat we ook niet iedereen van het personeel hebben vervangen. We hebben gezien, en ook uit respect voor de ambtenaren, dat we nu veel aan het vragen zijn, veel projecten. Kijk naar de gebouwen, kijk naar de straten, de trottoirs als voorbeelden. En we hebben een afspraak gemaakt om voorlopig niet opnieuw beleid te gaan, de administratie haar capaciteit te volle laten op de lopende projecten. En als er bijkomende projecten komen, nieuwe, dan zal dat een afspraak zijn met de administratie. Dat is tot nader order voor een korte periode. Uit respect voor de ambtenaren, één keer dat die interne hervorming er is, zal dat worden opgegeven.
5: In die nota staat bijvoorbeeld, we moeten goed met elkaar communiceren, we moeten goed luisteren naar elkaar. Dat lijkt toch allemaal evident?
25: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aan kunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
5: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
25: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
5: Begrijpt u dat de nota bij mensen die hem de eerste keer lezen nogal raar overkomt?
25: Ja, dat kan, maar dat is iets zeer administratief. Eigenlijk zijn er zeer gelijkaardige dingen te vinden in de originele afsprakennota als we gestart zijn. Daar heeft niemand over gesproken en de oppositie maakt er een punt van, omdat het hoogdringend op de agenda is gekomen vandaag in het college. En de enige reden was dat ik niet op tijd klaar was, daarom moest het hoogdringend toegevoegd worden.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgende week donderdag worden er 2400 bezoekers verwacht op het festival Bootsy. Dat festival gaat door in de ASEG Wellington Hippodroom in Oostende. Het Dance & Belevingsfestival richt zich specifiek op mensen met een handicap. Volgend jaar starten er herstellingswerken aan het Albert 1-monument in Nieuwpoort. Momenteel sijpelt op bepaalde plaatsen vocht binnen in het onderliggende bezoekerscentrum Westfront en dat zal worden hersteld. De stad ontving voor de herstellingswerken een erfgoedpremie van 150.000 euro van de Vlaamse overheid. Het Garnaalkrokettenfestival zal dit jaar ook de favoriete kroket van kinderen verkiezen. Daarom zoekt Toerisme Oostende kinderen tussen 8 en 11 jaar die deel zullen uitmaken van een kinderjury. Kandideren kan nog tot en met maandag via de website van het Garnaal Krokettenfestival. Basketclub Kortrijk Oostende hield gisteren een fandag waar alle teams werden voorgesteld. Nadien speelde de eerste ploeg een wedstrijd onder elkaar. Eigenaar Erik van Hal.
12: Spijtig genoeg, de ploeg die we uitgenodigd hadden, had weer gekwetsten en kon niet komen of wou niet meer komen. Sam heeft nog geprobeerd een 40-tal ploegen te bellen om een alternatief te vinden, maar dat is niet gelukt. Ja.
13: Dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
12: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
13: Hoe zit dat?
12: Wow, het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je hem al gezien hebt. We gaan toen naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor. De nieuwe naamsponsor van Johan Filou. Kortrijk, die ook een blauwe company kleur heeft en we dat proberen iets te verbinden met elkaar, met een knipoog naar het verleden, naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Ik was aan het nadenken, wat is mijn binding, wel lekker zaal. In 1989 heb ik hier meegedaan. Dat was de finale van de New of Nooit Show met Lien Wezenbeek als presentatrice. En dan ben ik dan derde geworden op 3600 kandidaten. Dus Oostende heeft me in feite wel veel geluk gebracht.
15: Wij hebben momenteel 5000 lieve heersbeestjes voor dit jaar aangekocht. En we zullen ze in zakjes in de bomen ophangen.
16: En dat is heel de zomer lang gaan wij trachten 6 dagen op 7 hier aanwezig te zijn. En de bedoeling is eigenlijk dat we na 8 uur het strand opgaan en om te kijken wat we kunnen ruimen.
18: Dit jaar vieren we de 90ste verjaardag van Mickey Mouse hier op het groot strand van Oostende. We hebben niet minder dan 1 maand gebouwd. 240 vrachtwagens Ardennes zavelzand.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
26: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in de Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voor de Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
0: Radio Noordzee.
26: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Begin deze zomer opende de Koninklijke Gaanderijen opnieuw. Dat was een belangrijk moment. Welke reacties hebt u daarop gehoord?
24: Bij de opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd. Men is bezorgd over de vraag of dat het gaat doenbaar zijn om de kwaliteit van de restauratie te vrijwaren. Dat er geen schade komt, niet te veel afval enzovoort. Dus men is er zeer mee begaan. Dat is eigenlijk de samenvatting.
5: En hoe gaat het nu verder?
24: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Dat is stilgelegd door Vlaanderen omwille van een gierzwaluw die daar nestte. Anders was het ook al klaar. Maar dat is nu voor de kerstvakantie zou die ook afgewerkt moeten kunnen zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat. En ondertussen is het gelanceerd en aangeduid aan Thermae Palace dat de start van het gebouw ook binnen afzienbare tijd komt, begin volgend jaar.
5: Zal daar ook boven kunnen gewandeld worden?
24: Voorlopig is dat niet voorzien, maar ze zitten in een parallel traject om het Park Royal te ontwikkelen. Wat dat betekent dat het eigenlijk van aan de Venetiaanse gaanderijen en de Koninklijke Villa begint. Dus als daar ooit een optie komt om op dat eerste stuk waar de koning kon wandelen, wat dat standbeeld is, om vanuit de tuin van de Koninklijke Villa, dat zal misschien mogelijk zijn in de toekomst, maar dat is nu niet voorzien.
26: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
2: Nieuws en info aan de kust.
26: Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond vindt de Ostend Night Run plaats. De loopwedstrijd in de binnenstad start bij zonsondergang op het Zeeheldenplein. Cynthia Jonkheren van de organiserende Rotary Ostende ter Streep.
3: Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
1: Comedian Mohsin Abbas is ambassadeur, maar loopt zelf niet mee.
17: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik twee keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen.
1: Zo'n 350 leerlingen uit basisscholen in Nieuwpoort namen gisteren deel aan de Internationale Dag van de Vrede. Ze zongen het vredeslied aan het Britse gedenkteken naast het Koning Albert I-monument. Morgen neemt Ostende voor de 8e keer deel aan de Autovrije Zondag. Op diverse plaatsen in de binnenstad worden activiteiten gepland. De volledige zone binnen de Vindictieve Laan, Visserskaai, Zeedijk en Leopold II-laan is tussen 12 en 18 uur autovrij. Vanavond speelt KVDO de tweede uitwedstrijd van het seizoen. KVDO reist daarvoor naar Gent. Na de twee thuisoverwinningen staat de kustploeg op de vierde plaats in het klassement. RC Gent won nog maar één wedstrijd en staat op een 11e plaats. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Marcel van Tilt.
20: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
21: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
22: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
26: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Hoorn.
3: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelheim in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan een hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse Kerk van Ettelheim en die zowel naar bebossing heel wat potentieel heeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelheim. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe. En die voor een kostprijs van 75.000 euro eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is dit toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
5: Wanneer wordt daar in Ettelheim het eerste boompje geplant?
3: Wel, we gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen. Dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.

0: Noordzee regionieuws.
1: Naar aanleiding van het wereldkampioenschap veldrijden, dat in januari 2027 doorgaat in Oostende, wil de stad kinderen warm maken voor het fietsen en het veldrijden. De stad geeft de scholen uit West-Vlaanderen daarom 3 uitdagingen. Scholen die 2 van de 3 uitdagingen tot een goed einde brengen, mogen dan 2 leerlingen afvaardigen voor een interscholenwedstrijd veldrijden. Dat scholen-WK zal verreden worden op een stuk van het echte WK-parcours. Oostende heeft een aantal nieuwkomers ontvangen op het stadhuis. Ze werden er in de bloemetjes gezet omdat ze hun inburgeringstraject met succes hadden afgerond. Vorig jaar waren er in totaal 701 nieuwkomers die het traject met succes konden voltooien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Regionaal nieuws en info.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
3: Vanavond komt Kamahorka naar Vayamundo. Hij speelt dus een show, u vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedy-oostende.be. Deze namiddag om 17:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Christophers. En dan wacht u er vanavond voor Maspalomas. Dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt €9. Vanavond vindt in het Zilte Middelkerke de 2e editie van het Bal van de Burgemeester plaats, waarbij de opbrengst volledig naar lokale goede doelen gaat. Er is live muziek en een DJ tot 1:00. Meer info op balvandeburgemeester.be. En dan heb ik nog dit. Vandaag en morgen kan je naar Verhalen onder de Vuurtoren. Een theaterwandeling in het sappig Oostends over de geschiedenis van de Vuurtorenwijk. De start is voorzien op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Oudenburg start opnieuw met Café Parlé, schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
5: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlé's in elke deelgemeente.
4: Dat is volgens een vaste formule?
5: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
4: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
5: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
4: Waar vinden die Café Parlé's plaats?
5: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ettlehem. Op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarisheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
4: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlé's?
5: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: We hebben er ongelooflijk naartoe gepikt ook, want dat is ook wel belangrijk in de play-offs, dat je op het einde van het verhaal de beste ploeg bent. En ik denk dat dat duidelijk was dat wij dat waren. Het scenario vandaag kun je niet schrijven. Hij is veilig gekwetst, kan niet meer spelen. Maar komt dan onder luid applaus en druk van het publiek toch nog op het veld om de ultieme driepunter te scoren. Dat is veilig een ongelooflijk scenario.
7: Het is een icoon in niet alleen Oostende, maar in Belgisch basket. En zijn ervaring op en naast het veld gaat zo hard gemist worden. En dat gaat heel moeilijk zijn om dat op te vangen.
8: Ja, dat laatste moment dat ik die laatste bal aan hem mag geven, dat hij die scoort. Dat alles wat hij van mij heeft gedaan. Ik denk als hij dat niet had gedaan, was ik niet de speler geweest die ik vandaag was. Dus ik ben hem enorm dankbaar. En dit vaarwel is meer dan terecht. Misschien zelfs nog te min voor wat hij allemaal heeft bereikt hier. En wat hij allemaal heeft gedaan voor deze club.
9: For everything what he did, it's amazing person, amazing family, brother.
10: This is special, definitely, not just because of that, it's just because it's also my last time, for sure. First is going to be a long, long rest. I have a lot of friends here and for sure from time to time, definitely, I will come.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgende week donderdag worden er 2400 bezoekers verwacht op het festival Bootsy. Dat festival gaat door in de A.C. Wellington Hippodroom in Oostende. Het Dance & Belevingsfestival richt zich specifiek op mensen met een handicap. Volgend jaar starten er herstellingswerken aan het Albert 1-monument in Nieuwpoort. Momenteel sijpelt op bepaalde plaatsen vocht binnen in het onderliggende bezoekerscentrum Westfront en dat zal worden hersteld. De stad ontving voor de herstellingswerken een erfgoedpremie van 150.000 euro van de Vlaamse overheid. Het Garnaalkrokettenfestival zal dit jaar ook de favoriete kroket van kinderen verkiezen. Daarom zoekt Toerisme Oostende kinderen tussen 8 en 11 jaar die deel zullen uitmaken van een kinderjury. Kandideren kan nog tot en met maandag via de website van het Garnaalkrokettenfestival. Basketclub Kortrijk Oostende hield gisteren een fandag waar alle teams werden voorgesteld. Nadien speelde de eerste ploeg een wedstrijd onder elkaar. Eigenaar Erik van Hal.
11: Spijtig genoeg, de ploeg die we uitgenodigden had weer gekwetsten en kon niet komen of wou niet meer komen. Sam heeft nog geprobeerd een 40-tal ploegen te bellen om een alternatief te vinden, maar dat is niet gelukt. Ja.
12: Dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
11: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
12: Hoe zit dat?
11: Wow, het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je hem al gezien hebt. We gaan toen naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor. De nieuwe naamsponsor van Johan Filou. Kortrijk, die ook een blauwe company kleur heeft en we dat proberen iets te verbinden met elkaar, met een knipoog naar het verleden, naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
12: Guy Servaas van Dement, het openbaar onderzoek rond de Thermae Palace is gestart. Jullie hebben die plannen bekeken.
13: Wij waren uitgenodigd om de plannen te bekijken eigenlijk. En de renovatie had heel diep gaan. Er hadden een heleboel stukken afgebroken worden. Maar alles wordt heropgebouwd. Met respect voor het verleden. Alles wordt opengetrokken. Al de bijkomende veranderingen van de laatste 50, 60, 70 jaar worden verwijderd. En het wordt er terug een open gebouw. Wat er nog standaard welkom is. Met een heleboel, met veel meer kamers dan voordien. Dus het wordt puur hotel. Het is ondeelbaar. En er komt ook een stuk nieuw congresruimte erin.
12: Dement is een actiegroep. In het verleden waren jullie kritisch voor andere projecten, ook voor dit project. Nu zijn jullie positief.
13: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn vetorechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een Oostends gebouw. Maar ondertussen had het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
12: Er is nu een openbaar onderzoek. Gaan jullie daar bezwaar indienen?
13: Nee, daar gaan we zeker geen bezwaar in dienen. Wat wij gezien hebben op papier, daar is zeker onnodig om bezwaar tegen in te dienen.
12: Hoe zijn de reacties van jullie achterban? Want jullie hebben nu de mening gedeeld.
13: Onze achterban is positief. De meeste reacties die we krijgen op onze nieuwsbrief is heel positief, proficiat. En mensen zijn gewoon blij dat zo'n mooi, uniek gebouw van Oostende, van België zelf, van de kust hier, terug gerenoveerd wordt naar een bepaalde waarde. Dus mensen kunnen maar tevreden zijn. We hebben zelf gezien met het stukje aan de Rijn dat de stad Oostende nu gerenoveerd hebben. De reacties waren ook gans positief. Dus dat is eigenlijk een verderzetten van het verhaal. We hebben dat hier allemaal... Het is allemaal veel te lang verwaarloosd geweest. En nu zien we eigenlijk een kentering, zien we eigenlijk een terugkeer naar de oorspronkelijke pracht en praal dat vroeger eigenlijk was. Dus we hebben al een stukje aan de rij gezien. Op het moment dat het nog een keer op dezelfde manier zal gerenoveerd worden, het kan maar een meerwaarde zijn voor de stad.
1: Guy Servaas, voorzitter van Dement, bedankt voor het gesprek.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
15: Ik ben Michael van I.
16: Hallo, ik ben Louise Carton.
17: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont, alias Pulle. En ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond vindt de Oostend Night Run plaats. De loopwedstrijd in de binnenstad start bij zonsondergang op het Zeeheldenplein. Cynthia Jonkheren van de organiserende Rotary Oostende ter Streep.
15: Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
1: Comedian Mohsin Abbas is ambassadeur, maar loopt zelf niet mee.
18: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik 2 keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen.
1: Zo'n 350 leerlingen uit basisscholen in Nieuwpoort namen gisteren deel aan de Internationale Dag van de Vrede. Ze zongen het vredeslied aan het Britse gedenkteken naast het Koning Albert I monument. Morgen neemt Oostende voor de 8e keer deel aan de Autovrije Zondag. Op diverse plaatsen in de binnenstad worden activiteiten gepland. De volledige zone binnen de Vindictieve Laan, Visserskaai, Zeedijk en Leopold II-laan is tussen 12 en 18 uur autovrij. Vanavond speelt KVDO de tweede uitwedstrijd van het seizoen. KVDO reist daarvoor naar Gent. Na de 2 thuisoverwinningen staat de kustploeg op de 4e plaats in het klassement. RC Gent won nog maar 1 wedstrijd en staat op een 11e plaats. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Dat is een enorme ramp voor onze club, zeker voor onze jeugdwerking. Het waren allemaal jeugdskifs, dus de groep die getroffen wordt is de groep tussen 10 en 16 jaar.
20: Ja, inderdaad, dankzij een hele goede samenwerking met de KSA, met de jeugdbeweging hier op Zandvoorde, hebben we eigenlijk een extra locatie kunnen bemachtigen en hebben we eigenlijk de maaltijden kunnen laten doorgaan in die nieuwe locatie. En dus niet meer in het oud kasteeltje, want dat is voor een bepaalde tijd gesloten.
21: In de Koninginnenvijver, de grootste vijver van het Maria Hendrika Park, de grote lak zoals we in Oostende zeggen, hebben we nu ook blauwalgen vastgesteld. Dat zijn bacteriën die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van mensen.
22: Om het eenvoudig uit te leggen, als je op die zeedijk loopt van Kurszaal naar de Driegapers toe, dan gaan we links focussen op alle historische gebouwen die er aanwezig zijn. Als je naar de andere kant kijkt, zie je het strand en de zee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
23: Vanavond hangt er veel bewolking en bovendien sleept er een storing boven de Noordzee, waardoor we hier aan de kust af en toe al wat motregen mogen verwachten in de loop van de avond. Maar het is pas na middernacht dat die storing dan ook zuidwaarts over de provincie zal trekken met perioden van lichte regen, zonder echt grote hoeveelheden. De maxima morgen die klimmen naar een graad of 17, aangezien we dan in de frissere lucht terechtkomen vanaf het noordwesten. De wind die zal dus draaien geleidelijk aan van zuidwest richting noordwest. En ook morgen blijft die eigenlijk hardnekkig waaien vanaf deze hoek en rukwinden tot zo'n 50 km per uur dan. Ook tijdens de ochtend is er nog kans op wat lichte regen of motregen, maar geleidelijk aan wordt het droog. En na de regenzone krijgen we ook zonneschijn met nog wat wolkenvelden. Fijn weekend.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Schepen voor mobiliteit, Judith Ooms. Waarom is dat nodig?
15: Well, enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
4: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
15: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
4: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
15: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk de aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
4: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
15: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat die zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
4: Jullie hebben ook ook een plan voor bepaalde doelgroepen? Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
15: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Ze kunnen, dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis, zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren en dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
4: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
15: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners

0: dingen vastnemen en verbeteren.
1: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
0: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen die een pak meer zullen worden, en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
2: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
5: Naar aanleiding van het wereldkampioenschap veldrijden, dat in januari 2027 doorgaat in Oostende, wil de stad kinderen warm maken voor het fietsen en het veldrijden. De stad geeft de scholen uit West-Vlaanderen daarom 3 uitdagingen. Scholen die 2 van de 3 uitdagingen tot een goed einde brengen, mogen dan 2 leerlingen afvaardigen voor een interscholenwedstrijd veldrijden. Dat scholen-WK zal verreden worden op een stuk van het echte WK-parcours. Oostende heeft een aantal nieuwkomers ontvangen op het stadhuis. Ze werden er in de bloemetjes gezet omdat ze hun inburgeringstraject met succes hadden afgerond. Vorig jaar waren er in totaal 701 nieuwkomers die het traject met succes konden voltooien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, ik ben Willy Sommers.
7: Ik ben Romina van Horen.
8: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
9: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Lodewijk Jonker, u bent directeur van de studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
10: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en liefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
1: Wat maakt deze school bijzonder?
10: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
1: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
10: Het is een doorstroomschool. We hebben 3 grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
1: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad. Maar hoe blikt u terug op die 10 jaar? Want u was erbij van het begin.
10: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele, hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin. Het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
1: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
10: Ja, klopt. Een opstartende school is elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijke bouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
1: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
10: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
2: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkheren.
3: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Noordzee Regio Nieuws.
5: Volgende week donderdag worden er 2400 bezoekers verwacht op het festival Bootsy. Dat festival gaat door in de ASEG Wellington Hippodroom in Oostende. Het Dance & Belevingsfestival richt zich specifiek op mensen met een handicap. Volgend jaar starten er herstellingswerken aan het Albert 1 monument in Nieuwpoort. Momenteel sijpelt op bepaalde plaatsen vocht binnen in het onderliggende bezoekerscentrum Westfront en dat zal worden hersteld. De stad ontving voor de herstellingswerken een erfgoedpremie van 150.000 euro van de Vlaamse.

0: Britse overheid. Het Garnaalkrokettenfestival zal dit jaar ook de favoriete kroket van kinderen verkiezen. Daarom zoekt Toerisme Oostende kinderen tussen 8 en 11 jaar die deel zullen uitmaken van een kinderjury. Kandideren kan nog tot en met maandag via de website van het Garnaalkrokettenfestival. Basketclub Kortrijk Oostende hield gisteren een fandag waar alle teams werden voorgesteld. Nadien speelde de eerste ploeg een wedstrijd onder elkaar. Eigenaar Erik van Hal.
1: Spijtig genoeg, de ploeg die we uitgenodigd hadden, had weer gekwetsten en kon niet komen of wou niet meer komen. Sam heeft nog geprobeerd een 40-tal ploegen te bellen om een alternatief te vinden, maar dat is niet gelukt. Ja.
2: Dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
1: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
2: Hoe zit dat?
1: Het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je het al gezien hebt. We gaan toen naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor. De nieuwe naamsponsor van Filou. Kortrijk, die ook een blauwe company kleur heeft en we daar proberen iets te verbinden met elkaar, met een knipoog naar het verleden, naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Dat is eindig. Ik denk de traditie in Oostende en de tijd van Ensor. Ensor is ook nooit op het voetstuk gezet dat hij verdiende. En de meeste van zijn werken zijn eigenlijk vertrokken naar het buitenland.
5: Jong Geweld is een inspraak- en participatiedag eigenlijk, waarbij dat we jongeren vragen in Bredene wat dat ze vinden van Bredene, wat er beter kan en wat hun ideeën zijn naar de toekomst toe.
6: Wij verhuizen naar januari op vraag van het Vlaamse Audiovisueel Fonds, die ons nu erkend heeft als groot festival.
7: Dat zijn allemaal zaken die veel beter moeten georganiseerd worden, zodanig dat we niet eindigen in vechtpartijen waar dan op het einde van de rit de stad Oostende of de politie van Oostende verantwoordelijk voor is.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in de Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: Burgemeester John Krombee, het Schepencollege heeft een bijzondere nota goedgekeurd waarin jullie zeggen we zijn in lopende zaken. Wat betekent dat precies?
9: Het is eigenlijk zo dat de hele werking tussen wat het politiek bestelt, colleges en de administratie, dat gebeurt eigenlijk op basis van een afsprakennota die voor de legislatuur geldt. En we zijn al een hele tijd bezig met de interne hervorming in Stad Oostende, waardoor dat we ook niet iedereen van het personeel hebben vervangen. We hebben gezien, en ook uit respect voor de ambtenaren, dat we nu veel aan het vragen zijn, veel projecten. Kijk naar de gebouwen, kijk naar de straten, de trottoirs als voorbeelden. En we hebben een afspraak gemaakt om voorlopig niet opnieuw beleid te gaan, de administratie haar capaciteit te volle laten op de lopende projecten. En als er bijkomende projecten komen, nieuwe, dan zal dat een afspraak zijn met de administratie. Dat is tot nader order voor een korte periode uit respect voor de ambtenaren. Eén keer dat die interne hervorming er is, zal dat worden opgegeven.
2: In die nota staat bijvoorbeeld, we moeten goed met elkaar communiceren, we moeten goed luisteren naar elkaar. Dat lijkt toch allemaal evident?
9: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
2: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
9: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
2: Begrijpt u dat de nota bij mensen die hem de eerste keer lezen nogal raar overkomt?
9: Ja, dat kan, maar dat is iets zeer administratief. Eigenlijk zijn er zeer gelijkaardige dingen te vinden in de originele afspraaknota als we gestart zijn. Daar heeft niemand over gesproken en de oppositie maakt er een punt van omdat het hoogdringend op de agenda is gekomen vandaag in het college. En de enige reden was dat ik niet op tijd klaar was, daarom moest het hoogdringend toegevoegd worden.

0: Noordzee regionieuws.
1: Vanavond vindt de Ostend Night Run plaats. De loopwedstrijd in de binnenstad start bij zonsondergang op het Zeeheldenplein. Cynthia Jonkheren van de organiserende Rotary Ostende ter Streep.
2: Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
1: Comedian Mohsin Abbas is ambassadeur, maar loopt zelf niet mee.
3: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik 2 keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen.
1: Zo'n 350 leerlingen uit basisscholen in Nieuwpoort namen gisteren deel aan de Internationale Dag van de Vrede. Ze zongen het vredeslied aan het Britse gedenkteken naast het Koning Albert I-monument. Morgen neemt Ostende voor de 8e keer deel aan de Autovrije Zondag. Op diverse plaatsen in de binnenstad worden activiteiten gepland. De volledige zone binnen de Vindictieve Laan, Visserskaai, Zeedijk en Leopold 2-laan is tussen 12 en 18 uur autovrij. Vanavond speelt KVDO de tweede uitwedstrijd van het seizoen. KVDO reist daarvoor naar Gent. Na de 2 thuisoverwinningen staat de kustploeg op de 4e plaats in het klassement. RC Gent won nog maar 1 wedstrijd en staat op een 11e plaats. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
5: Ik ben Timmy van Assen.
6: Hello, I'm Dario Durja.
7: Ik ben Frank Jonbloed.
8: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
9: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
10: De toneelkledijbank in Ostende krijgt een nieuw levensschepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
11: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Ostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
10: En waar is dat?
11: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
10: De toneelkledijbank in Ostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
11: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Ostende ondersteunen of organisaties die in Ostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Ostende de kans geven om uit te lenen.
10: Er moet steeds een link zijn met Ostende.
11: Ja. Dat klopt. Dat is de voorwaarde waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnavalkledijwinkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben een beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
10: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
11: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
10: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
11: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottengaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
10: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
11: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Ostende. En dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Ostende. En dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
1: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
9: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Naar aanleiding van het wereldkampioenschap veldrijden, dat in januari 2027 doorgaat in Oostende, wil de stad kinderen warm maken voor het fietsen en het veldrijden. De stad geeft de scholen uit West-Vlaanderen daarom 3 uitdagingen. Scholen die 2 van de 3 uitdagingen tot een goed einde brengen, mogen dan 2 leerlingen afvaardigen voor een interscholenwedstrijd veldrijden. Dat scholen-WK zal verreden worden op een stuk van het echte WK-parcours. Oostende heeft een aantal nieuwkomers ontvangen op het stadhuis. Ze werden er in de bloemetjes gezet omdat ze hun inburgeringstraject met succes hadden afgerond. Vorig jaar waren er in totaal 701 nieuwkomers die het traject met succes konden voltooien. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Vanavond komt Kamahorka naar Vayamundo. Hij speelt dus een show, u vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedy-oostende.be. Deze namiddag om 17:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Christophers. En dan mag u er vanavond voor Mas Palomas, dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt er €9. Vanavond vindt in het Zilte Middelkerke de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats, waarbij de opbrengst volledig naar lokale goede doelen gaat. Er is live muziek en een DJ tot 1:00. Meer info op balvandeburgemeester.be. En dan heb ik nog dit. Vandaag en morgen kan je naar Verhalen onder de vuurtoren. Een theaterwandeling in het sappig Oostends over de geschiedenis van de Vuurtorenwijk. De start is voorzien op het Maritiemplein aan de Oosterhoever. Dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Hoorn.
4: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelhem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan een hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse Kerk van Ettelhem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel heeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelhem. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe. En die voor een kostprijs van €75.000 eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is dit toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
3: Wanneer wordt daar in Ettelhem het eerste boompje geplant?
4: Wel, wij gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen. Dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Er zijn een aantal dingen in petto mee met de mossel om die toch echt tot leven te wekken op de feesten zelf, ja.
4: Enerzijds kan iedereen hier steeds terecht op het Oudenburgse stadhuis om zich te registreren. Daar gaan we ook bijkomend reclame voor maken. We hebben ook het Open Stadhuis bijvoorbeeld, waarop mensen s'avonds nu ook zich kunnen gaan registreren.
6: Wel, heel veel mensen kennen de site Europa Hotel, maar uiteraard ook uit respect voor mijn grootvader, Weilen Camille Versluis.
7: Wel, ik denk dat er al heel lange tijd nood aan is, omdat wij een gemeente zijn die ook toeristisch enorm aan het evolueren is. We hebben ons Staffersluiscentrum, we hebben heel wat activiteiten op het strand via onze strandbaars en sportactiviteiten.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: Volgende week donderdag worden er 2400 bezoekers verwacht op het festival Bootsy. Dat festival gaat door in de ASEG Wellington Hippodroom in Oostende. Het Dans- en Belevingsfestival richt zich specifiek op mensen met een handicap. Volgend jaar starten er herstellingswerken aan het Albert 1 monument in Nieuwpoort. Momenteel sijpelt op bepaalde plaatsen vocht binnen in het onderliggende bezoekerscentrum Westfront en dat zal worden hersteld. De stad ontving voor de herstellingswerken een erfgoedpremie van €150.000 van de Vlaamse overheid. Het Garnaalkrokettenfestival zal dit jaar ook de favoriete kroket van kinderen verkiezen. Daarom zoekt Toerisme Oostende kinderen tussen 8 en 11 jaar die deel zullen uitmaken van een kinderjury. Kandideren kan nog tot en met maandag via de website van het Garnaalkrokettenfestival. Basketclub Kortrijk Oostende hield gisteren een fandag waar alle teams werden voorgesteld. Nadien speelde de eerste ploeg een wedstrijd onder elkaar. Eigenaar Erik van Hal.
9: Spijtig genoeg, de ploeg die we uitgenodigd hadden, had weer gekwetsten en kon niet komen of wou niet meer komen. Sam heeft nog geprobeerd een 40-tal ploegen te bellen om een alternatief te vinden, maar dat is niet gelukt. Ja.
10: Dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
9: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
10: Hoe zit dat?
9: Het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je het al gezien hebt. We gaan toen naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor, de nieuwe naamsponsor van Philou. Kortrijk, die ook een blauwe kom company kleur heeft en we dat proberen iets te verbinden met elkaar, met een knipoog naar het verleden, naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
8: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg start opnieuw met Café Parler Schepen. Stefan Reinaert, wat is dat precies?
11: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
3: Dat is volgens een vaste formule?
11: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
3: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
11: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
3: Waar vinden die Café Parlés plaats?
11: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ettelheim. Op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarisheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
3: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlés?
11: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turisme Oostende.
13: Ik ben Kirby Hallemees.
14: Ik ben Gaël Bouzin.
15: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
0: Noordzee Regio Nieuws.
8: Vanavond vindt de Ostend Night Run plaats. De loopwedstrijd in de binnenstad start bij zonsondergang op het Zeeheldenplein. Cynthia Jonkheren van de organiserende Rotary Oostende Terstreep.
16: Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
8: Comedian Mohsin Abbas is ambassadeur, maar loopt zelf niet mee.
17: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik twee keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen.
8: Zo'n 350 leerlingen uit basisscholen in Nieuwpoort namen gisteren deel aan de Internationale Dag van de Vrede. Ze zongen het vredeslied aan het Britse gedenkteken naast het Koning Albert I-monument. Morgen neemt Oostende voor de 8e keer deel aan de Autovrije Zondag. Op diverse plaatsen in de binnenstad worden activiteiten gepland. De volledige zone binnen de Vindictieve Laan, Visserskaai, Zeedijk en Leopold II-laan is tussen 12 en 18 uur autovrij. Vanavond speelt KVDO de tweede uitwedstrijd van het seizoen. KVDO reist daarvoor naar Gent. Na de twee thuisoverwinningen staat de kustploeg op de vierde plaats in het klassement. RC Gent won nog maar één wedstrijd en staat op een 11e plaats. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: En dat maakt deze schenking zo bijzonder, omdat we het heel belangrijk vinden dat leerlingen mee zijn met nieuw materiaal. Het is niet de bedoeling dat we ze een oude afgedankte laptop geven. Dat is vaak met veel plezier wordt het dan gedoneerd aan de scholen.
19: Dus iedereen logt in, krijgt zijn bieren vooraf thuisgeleverd. En op zaterdagavond doen we dan een biertasting online, dus met alle nodige uitleg via de computer.
20: Wel, we zijn heel tevreden dat we een nieuwe sociale kruidenier kunnen open hebben op de site naast onze woonzorgcentrum Jacques Maas.
21: Om het in het Oostends te zeggen, bluf de kot.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
22: Vanavond hangt er veel bewolking en bovendien sleept er een storing boven de Noordzee, waardoor we hier aan de kust af en toe al wat motregen mogen verwachten in de loop van de avond. Maar het is pas na middernacht dat die storing dan ook zuidwaarts over de provincie zal trekken met perioden van lichte regen, zonder echt grote hoeveelheden. De maxima morgen die klimmen naar een graad of 17, aangezien we dan in de frissere lucht terechtkomen vanaf het noordwesten. De wind die zal dus draaien geleidelijk aan van zuidwest richting noordwest. En ook morgen blijft die eigenlijk hardnekkig waaien vanaf deze hoek en rukwinden tot zo'n 50 km per uur dan. Ook tijdens de ochtend is er nog kans op wat lichte regen of motregen, maar geleidelijk aan wordt het droger en na de regenzone krijgen we ook zonneschijn met nog wat wolkenvelden. Fijn weekend.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Guy Servaas van Dement, het openbaar onderzoek rond de Terme Pallas is gestart. Jullie hebben die plannen bekeken.
1: Wij werden uitgenodigd om de plannen te bekijken eigenlijk. En de renovatie had heel diep gaan. Er hadden heel veel stukken afgebroken worden. Maar alles wordt heropgebouwd. Met respect voor het verleden. Alles wordt opengetrokken. Al de bijkomende veranderingen van de laatste 50, 60, 70 jaar worden verwijderd. En het wordt terug een open gebouw. Wat er nog standaard welkom is. Met veel meer kamers dan voordien. Dus het wordt puur hotel. Het is ondeelbaar. En er komt ook een stuk nieuw congresruimte erin.
3: Dement is een actiegroep. In het verleden waren jullie kritisch voor andere projecten, ook voor dit project. Nu zijn jullie positief.
1: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Rest Hotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn vetorechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd nog staans gebouw. Maar ondertussen had het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
3: Er is nu een openbaar onderzoek. Gaan jullie daar bezwaar indienen?
1: Nee, daar gaan we zeker geen bezwaar in dienen. Wat wij gezien hebben op papier, daar is zeker onnodig om bezwaar tegen in te dienen.
3: Hoe zijn de reacties van jullie achterban? Want jullie hebben nu de mening gedeeld.
1: Onze achterban is positief. De meeste reacties die we krijgen op onze nieuwsbrief is heel positief, proficiat. En mensen zijn gewoon blij dat zo'n mooi, uniek gebouw van Oostende, van België zelf, van de kust hier, terug gerenoveerd wordt naar een bepaalde waarde. Dus mensen kunnen maar tevreden zijn. We hebben zelf gezien met het stukje aan de Rijn dat de stad Oostende nu gerenoveerd hebben. De reacties waren ook gans positief. Dus dat is eigenlijk een verderzetten van het verhaal. We hebben dat hier allemaal... Het is allemaal veel te lang verwaarloosd geweest. En nu zien we eigenlijk een kentering, zien we eigenlijk een terugkeer naar de oorspronkelijke pracht en praal dat vroeger eigenlijk was. Dus we hebben al een stukje aan de rij gezien. Op het moment dat het nog een keer op dezelfde manier zal gerenoveerd worden, het kan maar een meerwaarde zijn voor de stad.
3: Guy Servaas, voorzitter van Dement, bedankt voor het gesprek.
0: Regionieuws.
13: Naar aanleiding van het wereldkampioenschap veldrijden, dat in januari 2027 doorgaat in Oostende, wil de stad kinderen warm maken voor het fietsen en het veldrijden. De stad geeft de scholen uit West-Vlaanderen daarom 3 uitdagingen. Scholen die 2 van de 3 uitdagingen tot een goed einde brengen, mogen dan 2 leerlingen afvaardigen voor een interscholenwedstrijd veldrijden. Dat scholen-WK zal verreden worden op een stuk van het echte WK-parcours. Oostende heeft een aantal nieuwkomers ontvangen op het stadhuis. Ze werden er in de bloemetjes gezet omdat ze hun inburgeringstraject met succes hadden afgerond. Vorig jaar waren er in totaal 701 nieuwkomers die het traject met succes konden voltooien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
23: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Rani van Wandegem.
25: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Schepen voor mobiliteit, Judith Ooms. Waarom is dat nodig?
16: Well, enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
3: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
16: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
3: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
16: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk de aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
3: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
16: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat hij zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
3: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
16: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Ze kunnen, dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis, zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren en dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
3: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
16: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
3: Het is echt wel een heel grote verandering.
16: Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties. Jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
3: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
16: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen die een pak meer zullen worden en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
4: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.
0: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
5: Volgende week donderdag worden er 2400 bezoekers verwacht op het festival Bootsie. Dat festival gaat door in de ASEG Wellington Hippodroom in Oostende. Het dance- en belevingsfestival richt zich specifiek op mensen met een handicap. Volgend jaar starten er herstellingswerken aan het Albert 1 monument in Nieuwpoort. Momenteel sijpelt op bepaalde plaatsen vocht binnen in het onderliggende bezoekerscentrum Westfront en dat zal worden hersteld. De stad ontving voor de herstellingswerken een erfgoedpremie van €150.000 van de Vlaamse overheid. Het Garnaalkrokettenfestival zal dit jaar ook de favoriete kroket van kinderen verkiezen. Daarom zoekt Toerisme Oostende kinderen tussen 8 en 11 jaar die deel zullen uitmaken van een kinderjury. Kandideren kan nog tot en met maandag via de website van het Garnaalkrokettenfestival. Basketclub Kortrijk Oostende hield gisteren een fandag waar alle teams werden voorgesteld. Nadien speelde de eerste ploeg een wedstrijd onder elkaar. Eigenaar Erik van Hal.
6: Spijtig genoeg, de ploeg die we uitgenodigd hadden, had weer gekwetsten en kon niet komen of wou niet meer komen. Sam heeft nog geprobeerd een 40-tal ploegen te bellen om een alternatief te vinden, maar dat is niet gelukt. Ja.
3: Dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
6: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
3: Hoe zit dat?
6: Wow, het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je hem al gezien hebt. We gaan toen naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor, de nieuwe naamsponsor van Johan Filou. Kortrijk, die ook een blauwe company kleur heeft en we daar proberen iets te verbinden met elkaar, met een knipoog naar het verleden, naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
7: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
9: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Momenteel zijn er nog 2 wassalons in Bredene Duinen. Op Dorp is er geen en op Tas zal die nu ook verdwijnen.
11: Maar ook anderzijds zijn we ontzettend tevreden dat onze mensen niet naar Diksmuiden of naar Veurne moeten, want dat is 1,5 uur met de tram en met de trein en met de bus, terwijl we nu onmiddellijk om 10 minuutjes op de tram te zitten hier in Oostende kunnen zijn.
12: Inderdaad, dus we hebben heel wat volk voorzien. We hebben een 15 à 20-tal burgers die verschillende rollen opnemen. We hebben ook de verpleegkundigen, de intakers, het onthaal, stewards voorzien, waardoor dat we eigenlijk de situatie kunnen stimuleren zoals dat het normaal zou zijn.
15: En ook boven de turnzaal zelf zal volledig opengewerkt worden naar de, met zicht op de Spuikom, omdat dit hier toch een heel unieke ligging is en een mooi zicht.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
26: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voor de Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
27: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Radio Noordzee.
27: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Lodewijk Jonker, u bent directeur van de studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
28: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en liefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
3: Wat maakt deze school bijzonder?
28: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
3: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
28: Het is een doorstroomschool. We hebben 3 grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
3: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad. Maar hoe blikt u terug op die 10 jaar? Want u was erbij van het begin.
28: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin. Het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
3: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
28: Ja, klopt. Een opstartende school, dus elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijke bouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
3: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
28: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
26: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkheren.
9: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond vindt de Ostend Night Run plaats. De loopwedstrijd in de binnenstad start bij zonsondergang op het Zeeheldenplein. Cynthia Jonkheren van de organiserende Rotary Ostende ter Streep.
16: Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
1: Comedian Mohsin Abbas is ambassadeur, maar loopt zelf niet mee.
8: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik twee keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen.
1: Zo'n 350 leerlingen uit basisscholen in Nieuwpoort namen gisteren deel aan de Internationale Dag van de Vrede. Ze zongen het vredeslied aan het Britse gedenkteken naast het Koning Albert I-monument. Morgen neemt Ostende voor de 8e keer deel aan de Autovrije Zondag. Op diverse plaatsen in de binnenstad worden activiteiten gepland. De volledige zone binnen de Vindictieve Laan, Visserskaai, Zeedijk en Leopold II-laan is tussen 12 en 18 uur autovrij. Vanavond speelt KVDO de tweede uitwedstrijd van het seizoen. KVDO reist daarvoor naar Gent. Na de twee thuisoverwinningen staat de kustploeg op de vierde plaats in het klassement. RC Gent won nog maar één wedstrijd en staat op een 11e plaats. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
9: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
17: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
18: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
19: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
9: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, het Schepencollege heeft een bijzondere nota goedgekeurd waarin jullie zeggen we zijn in lopende zaken. Wat betekent dat precies?
28: Het is eigenlijk zo dat de hele werking tussen wat het politiek bestelt, colleges en de administratie, dat gebeurt eigenlijk op basis van een afsprakennota die voor de legislatuur geldt. En we zijn al een hele tijd bezig met de interne hervorming in Stad Oostende, waardoor dat we ook niet iedereen van het personeel hebben vervangen. We hebben gezien, en ook uit respect voor de ambtenaren, dat we nu veel aan het vragen zijn, veel projecten. Kijk naar de gebouwen, kijk naar de straten, de trottoirs als voorbeelden. En we hebben een afspraak gemaakt om voorlopig niet opnieuw beleid te gaan, de administratie haar capaciteit te volle laten op de lopende projecten. En als er bijkomende projecten komen, nieuwe, dan zal dat een afspraak zijn met de administratie. Dat is tot nader order voor een korte periode uit respect voor de ambtenaren. Eén keer dat die interne hervorming er is, zal dat worden opgegeven.
3: In die nota staat bijvoorbeeld, we moeten goed met elkaar communiceren, we moeten goed luisteren naar elkaar. Dat lijkt toch allemaal evident?
28: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
3: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
28: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
3: Begrijpt u dat de nota bij mensen die hem de eerste keer lezen nogal raar overkomt?
28: Ja, dat kan, maar dat is iets zeer administratief. Eigenlijk zijn er zeer gelijkaardige dingen te vinden in de originele afsprakennota als we gestart zijn. Daar heeft niemand over gesproken en de oppositie maakt er een punt van omdat het hoogdringend op de agenda is gekomen vandaag in het college. En de enige reden was dat ik niet op tijd klaar was, daarom moest het hoogdringend toegevoegd worden.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Naar aanleiding van het wereldkampioenschap veldrijden, dat in januari 2027 doorgaat in Oostende, wil de stad kinderen warm maken voor het fietsen en het veldrijden. De stad geeft de scholen uit West-Vlaanderen daarom 3 uitdagingen. Scholen die 2 van de 3 uitdagingen tot een goed einde brengen, mogen dan 2 leerlingen afvaardigen voor een interscholenwedstrijd veldrijden. Dat scholen-WK zal verreden worden op een stuk van het echte WK-parcours. Oostende heeft een aantal nieuwkomers ontvangen op het stadhuis. Ze werden er in de bloemetjes gezet omdat ze hun inburgeringstraject met succes hadden afgerond. Vorig jaar waren er in totaal 701 nieuwkomers die het traject met succes konden voltooien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
3: Vanavond komt Kamahorka naar Vayamundo. Hij speelt dus een show, u vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedy-oostende.be. Deze namiddag om 17:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Christophers. En dan mag u er vanavond voor Mas Palomas, dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt er €9. Vanavond vindt in het Zilte Middelkerke de 2e editie van het Bal van de Burgemeester plaats, waarbij de opbrengst volledig naar lokale goede doelen gaat. Er is live muziek en een DJ tot 1 uur. Meer info op balvandeburgemeester.be. En dan heb ik nog dit. Vandaag en morgen kan je naar Verhalen onder de vuurtoren. Een theaterwandeling in het sappig Oostends over de geschiedenis van de Vuurtorenwijk. De start is voorzien op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw levensschepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
5: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
4: En waar is dat?
5: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
4: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
5: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
4: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
5: Ja, dat klopt. Dat is de voorwaarde waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnavalkledijwinkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
4: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
5: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
4: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
5: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottengaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
4: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
5: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende en dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende en dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
6: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Vorige jaren hadden we telkens kunstenaars gevraagd om werken beeldende kunst in de winkels van de Alfons Pieterslaan en op de Nieportse Steenweg te plaatsen.
7: Het doel van de petitie was om een nieuw Bredens zwerfkattenbeleid op te starten.
8: We zijn nu in Bredene. En Bredene is een van de initiatieven die beloond worden met een cheque van 10.000 euro.
9: Dikwijls vergeten mensen dat het tegelijkertijd Zeebrugge en Oostende twee aanvallen geweest zijn. Maar de vindictief was de eerste keer in Zeebrugge en dan de tweede keer was hij in Oostende en is hier eigenlijk geëindigd.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgende week donderdag worden er 2400 bezoekers verwacht op het festival Bootsie. Dat festival gaat door in de ASEG Wellington Hippodroom in Oostende. Het Dans- en Belevingsfestival richt zich specifiek op mensen met een handicap. Volgend jaar starten er herstellingswerken aan het Albert 1-monument in Nieuwpoort. Momenteel sijpelt op bepaalde plaatsen vocht binnen in het onderliggende bezoekerscentrum Westfront en dat zal worden hersteld. De stad ontving voor de herstellingswerken een erfgoedpremie van 150.000 euro van de Vlaamse overheid. Het Garnaalkrokettenfestival zal dit jaar ook de favoriete kroket van kinderen verkiezen. Daarom zoekt Toerisme Oostende kinderen tussen 8 en 11 jaar die deel zullen uitmaken van een kinderjury. Kandideren kan nog tot en met maandag via de website van het Garnaalkrokettenfestival. Basketclub Kortrijk Oostende hield gisteren een fandag waar alle teams werden voorgesteld. Nadien speelde de eerste ploeg een wedstrijd onder elkaar. Eigenaar Erik van Hal.
10: Spijtig genoeg, de ploeg die we uitgenodigden had weer gekwetsten en kon niet komen of wou niet meer komen. Sam heeft nog geprobeerd een 40-tal ploegen te bellen om een alternatief te vinden, maar dat is niet gelukt. Ja.
11: Dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
10: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
11: Hoe zit dat?
10: Het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je hem al gezien hebt. We gaan toen naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor, de nieuwe naamsponsor van Jan Filou. Kortrijk, die ook een blauwe company kleur heeft en we dat proberen iets te verbinden met elkaar, met een knipoog naar het verleden, naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Hoorn.
12: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelhem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan een hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse kerk van Ettelhem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel heeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelhem. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe, en die voor een kostprijs van 75.000 euro eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is het toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
11: Wanneer wordt daar in Ettelhem het eerste boompje geplant?
12: Wel, wij gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen, dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Olivier Vervaken, Koekabouwlier.
14: Ik ben David Nasus.
15: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
16: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond vindt de Ostend Night Run plaats. De loopwedstrijd in de binnenstad start bij zonsondergang op het Zeeheldenplein. Cynthia Jonkheren van de organiserende Rotary Oostende ter streep.
17: Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
1: Comedian Mohsin Abbas is ambassadeur, maar loopt zelf niet mee.
14: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik 2 keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen.
1: Zo'n 350 leerlingen uit basisscholen in Nieuwpoort namen gisteren deel aan de Internationale Dag van de Vrede. Ze zongen het vredeslied aan het Britse gedenkteken naast het Koning Albert I-monument. Morgen neemt Oostende voor de 8e keer deel aan de Autovrije Zondag. Op diverse plaatsen in de binnenstad worden activiteiten gepland. De volledige zone binnen de Vindictieve Laan, Visserskaai, Zeedijk en Leopold II-laan is tussen 12 en 18 uur autovrij. Vanavond speelt KVDO de tweede uitwedstrijd van het seizoen. KVDO reist daarvoor naar Gent. Na de 2 thuisoverwinningen staat de kustploeg op de 4e plaats in het klassement. RC Gent won nog maar 1 wedstrijd en staat op een 11e plaats. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Maar natuurlijk, als het een rookvrij strand is, is het niet de bedoeling dat rokers daar gaan provoceren en daar doelbewust gaan beginnen roken. Hè?
19: Inderdaad, Rotary Oostende Terstreep schenkt aan de stad Oostende 2 elektrische tandems.
20: Wel, dat is eigenlijk iets terugdoen voor de vrijwilligers, voor de leden, voor iedereen, voor alle sympathisanten van het Blauw Kruis en eigenlijk mensen laten kennismaken met de werking van het Blauw Kruis.
21: Ja, er blijft nu 1 artiest aan het werk. Die is nu een beeld aan het maken van de Koningin der Badsteden, Oostende. Een oudere retro-affiche. En dus de ganse zomer blijven er minimum 1 à 2 artiesten aan het werk. Dus mensen kunnen altijd ook live de artiest zien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
22: Vanavond hangt er veel bewolking en bovendien sleept er een storing boven de Noordzee, waardoor we hier aan de kust af en toe al wat motregen mogen verwachten in de loop van de avond. Maar het is pas na middernacht dat die storing dan ook zuidwaarts over de provincie zal trekken met perioden van lichte regen zonder echt grote hoeveelheden. De maxima morgen die klimmen naar een graad of 17, aangezien we dan in de frissere lucht terechtkomen vanaf het noordwesten. De wind die zal dus draaien geleidelijk aan van zuidwest richting noordwest. En ook morgen blijft die eigenlijk hardnekkig waaien vanaf deze hoek en rukwinden tot zo'n 50 km per uur dan. Ook tijdens de ochtend is er nog kans op wat lichte regen of motregen, maar geleidelijk aan wordt het droog. En na de regenzone krijgen we ook zonneschijn met nog wat wolkenvelden. Fijn weekend.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Oudenburg start opnieuw met Café Parler Schepen Stefaan Reinaert. Wat is dat precies?
23: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlees in elke deelgemeente.
11: Dat is volgens

0: organiseren.
1: Regionaal nieuws en info.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Naar aanleiding van het wereldkampioenschap veldrijden, dat in januari 2027 doorgaat in Oostende, wil de stad kinderen warm maken voor het fietsen en het veldrijden. De stad geeft de scholen uit West-Vlaanderen daarom 3 uitdagingen. Scholen die 2 van de 3 uitdagingen tot een goed einde brengen, mogen dan 2 leerlingen afvaardigen voor een interscholenwedstrijd veldrijden. Dat scholen-WK zal verreden worden op een stuk van het echte WK-parcours. Oostende heeft een aantal nieuwkomers ontvangen op het stadhuis. Ze werden er in de bloemetjes gezet omdat ze hun inburgeringstraject met succes hadden afgerond. Vorig jaar waren er in totaal 701 nieuwkomers die het traject met succes konden voltooien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
5: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Servaas Buisgaard.
7: Ik ben Thorsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
8: Guy Servaas van Dement. Het openbaar onderzoek rond de Thermae Palace is gestart. Jullie hebben die plannen bekeken.
9: Wij waren uitgenodigd om de plannen te bekijken eigenlijk. En de renovatie had heel diep gaan. Er hadden een heleboel stukken afgebroken worden. Maar alles wordt heropgebouwd. Met respect voor het verleden. Alles wordt opengetrokken. Al de bijkomende veranderingen van de laatste 50, 60, 70 jaar worden verwijderd. En het wordt terug een open gebouw. Wat er nog standaard welkom is. Met een heleboel, met veel meer kamers dan voordien. Dus het wordt puur hotel. Het is ondeelbaar. En er komt ook een stuk nieuw congresruimte erin.
8: Dement is een actiegroep. In het verleden waren jullie kritisch voor andere projecten, ook voor dit project. Nu zijn jullie positief.
9: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn veto-rechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een Oostendsgebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
8: Er is nu een openbaar onderzoek. Gaan jullie daar bezwaar indienen?
9: Nee, daar gaan we zeker geen bezwaar in dienen. Wat wij gezien hebben op papier, daar is zeker onnodig om bezwaar tegen in te dienen.
8: Hoe zijn de reacties van jullie achterban? Want jullie hebben nu de mening gedeeld.
9: Onze achterban is positief. De meeste reacties die we krijgen op onze nieuwsbrief is heel positief, proficiat. En mensen zijn gewoon blij dat zo'n mooi, uniek gebouw van Oostende, van België zelf, van de kust hier, terug gerenoveerd wordt naar een bepaalde waarde. Dus mensen kunnen maar tevreden zijn. We hebben zelf gezien met het stukje aan de Rijn dat de stad Oostende nu gerenoveerd hebben. De reacties waren ook gans positief. Dus dat is eigenlijk een verderzetten van het verhaal. We hebben dat hier allemaal... Het is allemaal veel te lang verwaarloosd geweest. En nu zien we eigenlijk een kentering, zien we eigenlijk een terugkeer naar de oorspronkelijke pracht en praal dat vroeger eigenlijk was. Dus we hebben al een stukje aan de rij gezien. Op het moment dat het nog een keer op dezelfde manier zal gerenoveerd worden, het kan maar een meerwaarde zijn voor de stad.
10: Guy Servaas, voorzitter van Dement, bedankt voor het gesprek.
1: Regionaal nieuws en info.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Volgende week donderdag worden er 2400 bezoekers verwacht op het festival Bootsy. Dat festival gaat door in de ASEG Wellington Hippodroom in Oostende. Het dance- en belevingsfestival richt zich specifiek op mensen met een handicap. Volgend jaar starten er herstellingswerken aan het Albert 1 monument in Nieuwpoort. Momenteel sijpelt op bepaalde plaatsen vocht binnen in het onderliggende bezoekerscentrum Westfront en dat zal worden hersteld. De stad ontving voor de herstellingswerken een erfgoedpremie van €150.000 van de Vlaamse overheid. Het Garnaalkrokettenfestival zal dit jaar ook de favoriete kroket van kinderen.

0: kinderen verkiezen. Daarom zoekt Toerisme Oostende kinderen tussen 8 en 11 jaar die deel zullen uitmaken van een kinderjury. Kandideren kan nog tot en met maandag via de website van het Garnaal Krokettenfestival. Basketclub Kortek Oostende hield gisteren een vandag waar alle teams werden voorgesteld. Nadien speelde de eerste ploeg een wedstrijd onder elkaar. Eigenaar Erik van Hal.
1: Spijtig genoeg, de ploeg die we uitgenodigden had weer gekwetsten en kon niet komen of wou niet meer komen. Sam heeft nog geprobeerd een 40-tal ploegen te bellen om een alternatief te vinden, maar dat is niet gelukt. Ja.
2: Dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
1: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
2: Hoe zit dat?
1: Wow, het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je hem al gezien hebt. We gaan toen naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor, de nieuwe naamsponsor van Ivan Filou. Kortek, die ook een blauwe company kleur heeft en we daar proberen iets te verbinden met elkaar, met een knipoog naar het verleden, naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Met de volleybal in Oostende, met de atletiek. Het zwembad is er nu vlakbij, pas bijgekomen. En we zitten hier echt met een concentratie van heel veel sport. Maar een echt huis van de sport, zeg maar, dat bestaat niet echt in de Middenkust.
5: Mensen mogen eigenlijk verschillende opdrachten verwachten, verschillende activiteiten, een doeparcours. Het is echt een uitdaging en een beleving voor de kinderen, maar uiteindelijk ook voor de ouders, want het is echt een beleving voor het ganse gezin.
6: Ik heb zo net met de mensen van de kerkraad afgesproken dat we zo snel mogelijk samen gaan zitten en kijken in welke trajecten dat we dat kunnen plaatsen en daar iets voor opstarten. Ik wil hier wel op een paard rondrijden in een ridderharnas.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in de Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
3: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Schepen voor mobiliteit, Judith Ooms. Waarom is dat nodig?
9: Well, enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
2: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
9: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
2: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
9: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk de aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
2: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
9: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat die zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
2: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
9: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Ze kunnen, dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis. Zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren. En dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
2: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
9: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
2: Het is echt wel een heel grote verandering.
9: Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties. Jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
2: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
9: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen die een pak meer zullen worden, en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
7: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.

0: Antwerpse regionieuws.
1: Vanavond vindt de Ostend Night Run plaats. De loopwedstrijd in de binnenstad start bij zonsondergang op het Zeeheldenplein. Cynthia Jonkheren van de organiserende Rotary Ostende ter Streep.
2: Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
1: Comedian Mohsin Abbas is ambassadeur, maar loopt zelf niet mee.
3: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik 2 keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen.
1: Zo'n 350 leerlingen uit basisscholen in Nieuwpoort namen gisteren deel aan de Internationale Dag van de Vrede. Ze zongen het vredeslied aan het Britse gedenkteken naast het Koning Albert I monument. Morgen neemt Ostende voor de 8e keer deel aan de Autovrije Zondag. Op diverse plaatsen in de binnenstad worden activiteiten gepland. De volledige zone binnen de Vindictieve Laan, Visserskaai, Zeedijk en Leopold II-laan is tussen 12 en 18 uur autovrij. Vanavond speelt KVDO de tweede uitwedstrijd van het seizoen. KVDO reist daarvoor naar Gent. Na de 2 thuisoverwinningen staat de kustploeg op de 4e plaats in het klassement. RC Gent won nog maar 1 wedstrijd en staat op een 11e plaats. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
5: Ik ben Haris Brataneus.
6: Ik ben Christophe Vermeijren.
7: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Lodewijk Jonkheren, u bent directeur van de studio in Ostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
10: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en liefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
9: Wat maakt deze school bijzonder?
10: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
9: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
10: Het is een doorstroomschool. We hebben 3 grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
9: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad. Maar hoe blikt u terug op die 10 jaar? Want u was erbij van het begin.
10: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele, hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin. Het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
9: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
10: Ja, klopt. Een opstartende school is elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijke bouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
9: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
10: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
9: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkheren.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Naar aanleiding van het wereldkampioenschap veldrijden, dat in januari 2027 doorgaat in Ostende, wil de stad kinderen warm maken voor het fietsen en het veldrijden. De stad geeft de scholen uit West-Vlaanderen daarom 3 uitdagingen. Scholen die 2 van de 3 uitdagingen tot een goed einde brengen, mogen dan 2 leerlingen afvaardigen voor een interscholenwedstrijd veldrijden. Dat scholen-WK zal verreden worden op een stuk van het echte WK-parcours. Oostende heeft een aantal nieuwkomers ontvangen op het stadhuis. Ze werden er in de bloemetjes gezet omdat ze hun inburgeringstraject met succes hadden afgerond. Vorig jaar waren er in totaal 701 nieuwkomers die het traject met succes konden voltooien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
5: Vanavond komt Kamahorka naar Vayamundo. Hij speelt dus een show, u vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedy-oostende.be. Deze namiddag om 17:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Christophers. En dan wacht u er vanavond voor Maspalomas. Dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt er €9. Vanavond vindt in het Zilte Middelkerke de 2e editie van het Bal van de Burgemeester plaats, waarbij de opbrengst volledig naar lokale goede doelen gaat. Er is live muziek en een DJ tot 1:00. Meer info op balvandeburgemeester.be. En dan heb ik nog dit. Vandaag en morgen kan je naar Verhalen onder de vuurtoren. Een theaterwandeling in het sappig Oostends over de geschiedenis van de Vuurtorenwijk. De start is voorzien op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
9: Burgemeester John Crombeet, het Schepencollege heeft een bijzondere nota goedgekeurd waarin jullie zeggen we zijn in lopende zaken. Wat betekent dat precies?
6: Het is eigenlijk zo dat de hele werking tussen wat het politiek bestelt, colleges en de administratie, dat gebeurt eigenlijk op basis van een afsprakennota die voor de legislatuur geldt. En we zijn al een hele tijd bezig met de interne hervorming in Stad Oostende, waardoor dat we ook niet iedereen van het personeel hebben vervangen. We hebben gezien, en ook uit respect voor de ambtenaren, dat we nu veel aan het vragen zijn, veel projecten. Kijk naar de gebouwen, kijk naar de straten, de trottoirs als voorbeelden. En we hebben een afspraak gemaakt om voorlopig niet opnieuw beleid te gaan, de administratie haar capaciteit te volle laten op de lopende projecten. En als er bijkomende projecten komen, nieuwe, dan zal dat een afspraak zijn met de administratie. Dat is tot nader order voor een korte periode uit respect voor de ambtenaren. Eén keer dat die interne hervorming er is, zal dat worden opgeheven.
9: In die nota staat bijvoorbeeld, we moeten goed met elkaar communiceren, we moeten goed luisteren naar elkaar. Dat lijkt toch allemaal evident?
6: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
9: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
6: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
9: Begrijpt u dat de nota bij mensen die hem de eerste keer lezen nogal raar overkomt?
6: Ja, dat kan, maar dat is iets zeer administratief. Eigenlijk zijn er zeer gelijkaardige dingen te vinden in de originele afsprakennota als we gestart zijn. Daar heeft niemand over gesproken en de oppositie maakt er een punt van omdat het hoogdringend op de agenda is gekomen vandaag in het college. En de enige reden was dat ik niet op tijd klaar was, daarom moest het hoogdringend toegevoegd worden.
11: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
13: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de insource.
14: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgende week donderdag worden er 2400 bezoekers verwacht op het festival Bootsy. Dat festival gaat door in de ASEG Wellington Hippodroom in Oostende. Het dance- en belevingsfestival richt zich specifiek op mensen met een handicap. Volgend jaar starten er herstellingswerken aan het Albert 1 monument in Nieuwpoort. Momenteel sijpelt op bepaalde plaatsen vocht binnen in het onderliggende bezoekerscentrum Westfront en dat zal worden hersteld. De stad ontving voor de herstellingswerken een erfgoedpremie van 150.000 euro van de Vlaamse overheid. Het Garnaalkrokettenfestival zal dit jaar ook de favoriete kroket van kinderen verkiezen. Daarom zoekt Toerisme Oostende kinderen tussen 8 en 11 jaar die deel zullen uitmaken van een kinderjury. Kandideren kan nog tot en met maandag via de website van het Garnaalkrokettenfestival. Basketclub Kortrijk Oostende hield gisteren een fandag waar alle teams werden voorgesteld. Nadien speelde de eerste ploeg een wedstrijd onder elkaar. Eigenaar Erik van Hal.
15: Spijtig genoeg, de ploeg die we uitgenodigden had weer gekwetsten en kon niet komen of wou niet meer komen. Sam heeft nog geprobeerd een 40-tal ploegen te bellen om een alternatief te vinden, maar dat is niet gelukt. Ja.
16: Dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
15: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
16: Hoe zit dat?
15: Wow, het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je hem al gezien hebt. We gaan toen naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor, de nieuwe naamsponsor van Johan Filou. Kortrijk, die ook een blauwe company kleur heeft en we daar proberen iets te verbinden met elkaar, met een knipoog naar het verleden, naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
8: Radio Noordzee.
11: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw leven, schepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
17: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
9: En waar is dat?
17: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
9: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
17: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
9: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
17: Ja, dat klopt. Dat is de voorwaarde waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnaval, kledij, winkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben een beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
9: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
17: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
9: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
17: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottegaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
9: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
17: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende. En dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende. En dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
9: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
18: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
20: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
21: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
22: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
18: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond vindt de Ostend Night Run plaats. De loopwedstrijd in de binnenstad start bij zonsondergang op het Zeeheldenplein. Cynthia Jonkheren van de organiserende Rotary Oostende Terstreep.
2: Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
1: Comedian Mohsin Abbas is ambassadeur, maar loopt zelf niet mee.
3: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik 2 keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen.
1: Zo'n 350 leerlingen uit basisscholen in Nieuwpoort namen gisteren deel aan de Internationale Dag van de Vrede. Ze zongen het vredeslied aan het Britse gedenkteken naast het Koning Albert I-monument. Morgen neemt Oostende voor de 8e keer deel aan de Autovrije Zondag. Op diverse plaatsen in de binnenstad worden activiteiten gepland. De volledige zone binnen de Vindictieve Laan, Visserskaai, Zeedijk en Leopold II-laan is tussen 12 en 18 uur autovrij. Vanavond speelt KVDO de tweede uitwedstrijd van het seizoen. KVDO reist daarvoor naar Gent. Na de 2 thuisoverwinningen staat de kustploeg op de 4e plaats in het klassement. RC Gent won nog maar 1 wedstrijd en staat op een 11e plaats. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
18: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
19: Ik heb ook gezegd wat ik daarvan vind. Ik vind niet dat wij ons maritiem karakter mogen opgeven. Dit is Oostende de Lange Nelle, dus en daar blijf je af. Ik vond het inderdaad een schande dat dit bijna overnacht is gebeurd, zonder enig overleg met wie dan ook, al zeker niet met de Oostendenaars.
13: Wel, we zijn twee steden aan de kust, maar we zijn ook allebei klein van oppervlakte. Het zijn natuurlijk niet twee dezelfde steden. Iedereen weet dat Monaco een apart hertogdom is.
23: Dat Jacques Brel eigenlijk eenzelfde voorvader heeft als Arno.
24: Dus er zit toch een geen tussen Brel en Arno. Ja. Heeft Brel gezongen? Ja, je was ook fan van Brel natuurlijk. Hij heeft een nummer of 3, denk ik, 2 of 3 van Brel gezongen. Hè?
18: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
25: Vanavond hangt er veel bewolking en bovendien sleept er een storing boven de Noordzee, waardoor we hier aan de kust af en toe al wat motregen mogen verwachten in de loop van de avond. Maar het is pas na middernacht dat die storing dan ook zuidwaarts over de provincie zal trekken met perioden van lichte regen zonder echt grote hoeveelheden. De maxima morgen die klimmen naar een graad of 17, aangezien we dan in de frissere lucht terechtkomen vanaf het noordwesten. De wind die zal dus draaien geleidelijk aan van zuidwest richting noordwest. En ook morgen blijft die eigenlijk hardnekkig waaien vanaf deze hoek en rukwinden tot zo'n 50 km per uur dan. Ook tijdens de ochtend is er nog kans op wat lichte regen of motregen, maar geleidelijk aan wordt het droog. En na de regenzone krijgen we ook zonneschijn met nog wat wolkenvelden. Fijn weekend.
18: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Hoorn.
0: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelheim in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan een hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse Kerk van Ettelheim en die zowel naar bebossing heel wat potentieel heeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelheim. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe. En die voor een kostprijs van €75.000 eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is dit toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
9: Wanneer wordt daar in Ettelheim het eerste boompje geplant?
0: Wel, wij gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen. Dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.
8: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Noordzee Regio Nieuws.
1: Naar aanleiding van het wereldkampioenschap veldrijden, dat in januari 2027 doorgaat in Oostende, wil de stad kinderen warm maken voor het fietsen en het veldrijden. De stad geeft de scholen uit West-Vlaanderen daarom 3 uitdagingen. Scholen die 2 van de 3 uitdagingen tot een goed einde brengen, mogen dan 2 leerlingen afvaardigen voor een interscholenwedstrijd veldrijden. Dat scholen-WK zal verreden worden op een stuk van het echte WK-parcours. Oostende heeft een aantal nieuwkomers ontvangen op het stadhuis. Ze werden er in de bloemetjes gezet omdat ze hun inburgeringstraject met succes hadden afgerond. Vorig jaar waren er in totaal 701 nieuwkomers die het traject met succes konden voltooien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
11: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
5: Ik ben Timmy van Assen.
6: Hello, I'm Dario Durja.
7: Ik ben Frank Jongbloed.
10: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee.
11: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Oudenburg start opnieuw met Café Parlé, schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
10: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlé's in elke deelgemeente.
9: Dat is volgens een vaste formule?
10: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
9: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
10: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
9: Waar vinden die Café Parlé's plaats?
10: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ettelheim, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarisheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
9: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlé's?
10: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
11: Nieuws en info. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgende week donderdag worden er 2400 bezoekers verwacht op het festival Bootsy. Dat festival gaat door in de ASEG Wellington Hippodroom in Oostende. Het dance- en belevingsfestival richt zich specifiek op mensen met een handicap. Volgend jaar starten er herstellingswerken aan het Albert 1 monument in Nieuwpoort. Momenteel sijpelt op bepaalde plaatsen vocht binnen in het onderliggende bezoekerscentrum Westfront en dat zal worden hersteld. De stad ontving voor de herstellingswerken een erfgoedpremie van €150.000 van de Vlaamse overheid. Het Garnaalkrokettenfestival zal dit jaar ook de favoriete kroket van kinderen verkiezen. Daarom zoekt Toerisme Oostende kinderen tussen 8 en 11 jaar die deel zullen uitmaken van een kinderjury. Kandideren kan nog tot en met maandag via de website van het Garnaalkrokettenfestival. Basketclub Kortrijk Oostende hield gisteren een vandag waar alle teams werden voorgesteld. Nadien speelde de eerste ploeg een wedstrijd onder elkaar. Eigenaar Erik van Hal.
5: Spijtig genoeg, de ploeg die we uitgenodigd hadden, had weer gekwetsten en kon niet komen of wou niet meer komen. Sam heeft nog geprobeerd een 40-tal ploegen te bellen om een alternatief te vinden, maar dat is niet gelukt. Ja.
9: Dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
5: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
9: Hoe zit dat?
5: Wow, het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je hem al gezien hebt. We gaan toen naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor. De nieuwe naamsponsor van Filou. Cortec, die ook een blauwe company kleur heeft. En we daar proberen iets te verbinden met elkaar. Met een knipoog naar het verleden. Naar het geel en blauw. Dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
7: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
12: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: En dan aan de rand in de grote post nu. Hè. Alle jaren is dat feitelijk een hoogtepunt. Alle jaren is dat volledig uitverkocht. Al een jaar en tot twee jaar op voorhand.
15: Heel erg mooi weer in Oostende. En dat betekent dat er heel veel werk was voor de strandredders.
16: Ik denk dat het voor veel Oostendse jongeren werkelijk een enorme troef zal zijn. Ze kunnen nu in eigen stad hun sportieve ontwikkeling vervolmaken.
26: Want met Vrede Zandsorkest in het Wit Paard, ik heb een geweldig moment gehad toen. Dat was toen schitterend voor mij. Dat was het prille begin. Hè.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
9: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
27: Dit is Radio Noordzee.
9: Guy Servaas van Dement, het openbaar onderzoek rond de Thermae Palace is gestart. Jullie hebben die plannen bekeken.
28: Wij waren uitgenodigd om de plannen te bekijken eigenlijk. En de renovatie had heel diep gaan. Er hadden een heleboel stukken afgebroken worden. Maar alles wordt heropgebouwd. Met respect voor het verleden. Alles wordt opengetrokken. Al de bijkomende veranderingen van de laatste 50, 60, 70 jaar worden verwijderd. En het wordt terug een open gebouw. Wat er nog standaard welkom is. Met veel meer kamers dan voordien. Dus het wordt puur hotel. Het is ondeelbaar. En er komt ook een stuk nieuw congresruimte erin.
9: Dement is een actiegroep. In het verleden waren jullie kritisch voor andere projecten, ook voor dit project. Nu zijn jullie positief.
28: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn vetorechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een Oostends gebouw. Maar ondertussen had het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klassehotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
9: Er is nu een openbaar onderzoek. Gaan jullie daar bezwaar indienen?
28: Nee, daar gaan we zeker geen bezwaar in dienen. Wat wij gezien hebben op papier, daar is zeker onnodig om bezwaar tegen in te dienen.
9: Hoe zijn de reacties van jullie achterban? Want jullie hebben nu de mening gedeeld.
28: Onze achterban is positief. De meeste reacties die we krijgen op onze nieuwsbrief is heel positief, proficiat. Mensen zijn gewoon blij dat zo'n mooi, uniek gebouw van Oostende, van België zelf, van de kust hier, terug gerenoveerd wordt naar een bepaalde waarde. Dus mensen zijn maar, kunnen maar tevreden zijn. We hebben zelf gezien met het stukje aan de Rijn dat de stad Oostende nu gerenoveerd hebben. De reacties waren ook gans positief. Dus dat is eigenlijk een verderzetten van het verhaal. We hebben dat hier allemaal... Het is allemaal veel te lang verwaarloosd geweest. En nu zien we eigenlijk een kentering, zien we eigenlijk een terugkeer naar de oorspronkelijke pracht en praal dat vroeger eigenlijk was. Dus we hebben al een stukje aan de rij gezien. Op het moment dat de nog een keer op dezelfde manier zal gerenoveerd worden, ja, het kan maar een meerwaarde zijn voor de stad.
2: Guy Servaas, voorzitter van Dement, bedankt voor het gesprek.
27: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
13: Vanavond vindt de Ostend Night Run plaats. De loopwedstrijd in de binnenstad start bij zonsondergang op het Zeeheldenplein. Cynthia Jonkheren van de organiserende Rotary Ostende ter Streep.
17: Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
13: Comedian Mohsin Abbas is ambassadeur, maar loopt zelf niet mee.
19: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik twee keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen.
13: Zo'n 350 leerlingen uit basisscholen in Nieuwpoort namen gisteren deel aan de Internationale Dag van de Vrede. Ze zongen het vredeslied aan het Britse gedenkteken naast het Koning Albert I monument. Morgen neemt Oostende voor de 8e keer deel aan de Autovrije Zondag. Op diverse plaatsen in de binnenstad worden activiteiten gepland. De volledige zone binnen de Vindictieve Laan, Visserskaai, Zeedijk en Leopold II-laan is tussen 12 en 18 uur autovrij. Vanavond speelt KVDO de tweede uitwedstrijd van het seizoen. KVDO reist daarvoor naar Gent. Na de twee thuisoverwinningen staat de kustploeg op de 4e plaats in het klassement. RC Gent won nog maar 1 wedstrijd en staat op een 11e plaats. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
21: Ik ben Stefan Tange.
22: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
23: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
29: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
27: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Schepen voor mobiliteit, Judith Ooms. Waarom is dat nodig?
30: Well, enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
9: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
30: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
9: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
30: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
9: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
30: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat hij zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
9: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
30: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis. Zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren. En dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
9: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
30: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
9: Het is echt wel een heel grote verandering.
30: Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties. Jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
9: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
30: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen die een pak meer zullen worden en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
2: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Naar aanleiding van het wereldkampioenschap veldrijden, dat in januari 2027 doorgaat in Oostende, wil de stad kinderen warm maken voor het fietsen en het veldrijden. De stad geeft de scholen uit West-Vlaanderen daarom 3 uitdagingen. Scholen die 2 van de 3 uitdagingen tot een goed einde brengen, mogen dan 2 leerlingen afvaardigen voor een interscholenwedstrijd veldrijden. Dat scholen-WK zal verreden worden op een stuk van het echte WK-parcours. Oostende heeft een aantal nieuwkomers ontvangen op het stadhuis. Ze werden er in de bloemetjes gezet omdat ze hun inburgeringstraject met succes hadden afgerond. Vorig jaar waren er in totaal 701 nieuwkomers die het traject met succes konden voltooien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
27: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
4: Vanavond komt Kamahorka naar Vayamundo. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedy-oostende.be. Deze namiddag om 17:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Christophers. En dan mag u er vanavond voor Maspalomas. Dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt er €9. Vanavond vindt in het Zilte Middelkerke de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats, waarbij de opbrengst volledig naar lokale goede doelen gaat. Er is live muziek en een DJ tot 1:00. Meer info op balvandeburgemeester.be. En dan heb ik nog dit. Vandaag en morgen kan je naar Verhalen onder de vuurtoren. Een theaterwandeling in het sappig Oostends over de geschiedenis van de vuurtorenwijk. De start is voorzien op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
27: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
27: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Lodewijk Jonkheer, u bent directeur van de studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
6: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en liefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
9: Wat maakt deze school bijzonder?
6: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
9: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
6: Het is een doorstroomschool. We hebben drie grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
9: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad. Maar hoe blikt u terug op die 10 jaar? Want u was erbij van het begin.
6: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele, hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin. Het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
9: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
6: Ja, klopt. Een opstartende school is elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijke bouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
9: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
6: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
2: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkheren.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Wel, het is ook nodig, bijvoorbeeld de Derbylaan, die niet alleen een belangrijke ontsluitingsweg is voor de campings, maar ook voor de inwoners erg noodzakelijk is, wordt volledig heraangelegd.
8: Inderdaad, onze bedoeling is om een reuzenrad te plaatsen op dat plein van 44 meter hoog als bijkomende toeristische attractie.
10: Er is een zeer grote concert voorzien, juist voordat ik begin optreden, eigenlijk de try-out concert in Casino Kursaal Oostende.
11: Wel, ik denk dat er misschien zou kunnen door Oostense koren, en we hebben toch heel wat koren in Oostende, die zelfs volksliederen brengen. Dat is toch ook volksliederen van eigen bodem zouden we brengen. Hè?
14: Dat is een van de hoogtepunten de laatste 10 jaar op onze jaarlijkse kermis op de week Konterdam.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
15: Volgende week donderdag worden er 2400 bezoekers verwacht op het festival Bootsy. Dat festival gaat door in de ASEG Wellington Hippodroom in Oostende. Het Dance & Belevingsfestival richt zich specifiek op mensen met een handicap. Volgend jaar starten er herstellingswerken aan het Albert 1 monument in Nieuwpoort. Momenteel sijpelt op bepaalde plaatsen vocht binnen in het onderliggende bezoekerscentrum Westfront en dat zal worden hersteld. De stad ontving voor de herstellingswerken een erfgoedpremie van €150.000 van de Vlaamse overheid. Het Garnaalkrokettenfestival zal dit jaar ook de favoriete kroket van kinderen verkiezen. Daarom zoekt Toerisme Oostende kinderen tussen 8 en 11 jaar die deel zullen uitmaken van een kinderjury. Kandideren kan nog tot en met maandag via de website van het Garnaalkrokettenfestival. Basketclub Kortrijk Oostende hield gisteren een fandag waar alle teams werden voorgesteld. Nadien speelde de eerste ploeg een wedstrijd onder elkaar. Eigenaar Erik van Hal.
18: Spijtig genoeg, de ploeg die we uitgenodigd hadden, had weer gekwetsten en kon niet komen of wou niet meer komen. Sam heeft nog geprobeerd een 40-tal ploegen te bellen om een alternatief te vinden, maar dat is niet gelukt. Ja.
9: Dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
18: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
9: Hoe zit dat?
18: Wow, het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je hem al gezien hebt. We gaan toen naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor. De nieuwe naamsponsor van Johan Filou. Kortrijk, die ook een blauwe company kleur heeft en we dat proberen iets te verbinden met elkaar, met een knipoog naar het verleden, naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
15: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
5: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
9: Burgemeester John Crombé, het Schepencollege heeft een bijzondere nota goedgekeurd waarin jullie zeggen we zijn in lopende zaken. Wat betekent dat precies?
21: Het is eigenlijk zo dat de hele werking tussen wat het politiek bestelt, colleges en de administratie, dat gebeurt eigenlijk op basis van een afsprakennota die voor de legislatuur geldt. En we zijn al een hele tijd bezig met de interne hervorming in Stad Oostende, waardoor dat we ook niet niet iedereen van het personeel hebben vervangen. We hebben gezien, en ook uit respect voor de ambtenaren, dat we nu veel aan het vragen zijn, veel projecten. Kijk naar de gebouwen, kijk naar de straten, de trottoirs als voorbeelden. En we hebben een afspraak gemaakt om voorlopig niet opnieuw beleid te gaan, de administratie haar capaciteit te volle laten op de lopende projecten. En als er bijkomende projecten komen, nieuwe, dan zal dat een afspraak zijn met de administratie. Dat is tot nader order voor een korte periode uit respect voor de ambtenaren. Eén keer dat die interne hervorming er is, zal dat worden opgeheven.
12: In die nota staat bijvoorbeeld, we moeten goed met elkaar communiceren, we moeten goed luisteren naar elkaar. Dat lijkt toch allemaal evident?
21: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aan kunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
12: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
21: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
12: Begrijpt u dat de nota bij mensen die hem de eerste keer lezen nogal raar overkomt?
21: Ja, dat kan, maar dat is iets zeer administratief. Eigenlijk zijn er zeer gelijkaardige dingen te vinden in de originele afsprakennota als we gestart zijn. Daar heeft niemand over gesproken en de oppositie maakt er een punt van omdat het hoogdringend op de agenda is gekomen vandaag in het college. En de enige reden was dat ik niet op tijd klaar was, daarom moest het hoogdringend toegevoegd worden.
13: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
17: Ik ben Haris Brataneus.
19: Ik ben Christopher Meijer.
20: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
13: Noordzee Regio Nieuws.
22: Vanavond vindt de Ostend Night Run plaats. De loopwedstrijd in de binnenstad start bij zonsondergang op het Zeeheldenplein. Cynthia Jonkheren van de organiserende Rotary Oostende ter Streep.
24: Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
22: Comedian Mohsin Abbas is ambassadeur, maar loopt zelf niet mee.
25: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik twee keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen.
22: Zo'n 350 leerlingen uit basisscholen in Nieuwpoort namen gisteren deel aan de Internationale Dag van de Vrede. Ze zongen het vredeslied aan het Britse gedenkteken naast het Koning Albert I-monument. Morgen neemt Oostende voor de 8e keer deel aan de Autovrije Zondag. Op diverse plaatsen in de binnenstad worden activiteiten gepland. De volledige zone binnen de Vindictieve Laan, Visserskaai, Zeedijk en Leopold II-laan is tussen 12 en 18 uur autovrij. Vanavond speelt KVDO de tweede uitwedstrijd van het seizoen. KVDO reist daarvoor naar Gent. Na de twee thuisoverwinningen staat de kustploeg op de vierde plaats in het klassement. RC Gent won nog maar één wedstrijd en staat op een 11e plaats. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
13: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: Deze week hebben wij communicatie gebracht in drie talen met alles wat nog kan en niet kan in Oostende, omdat de meeste spelers toch in Oostende wonen en bij uitbreidingen in België.
0: Ja, klopt. Wij gaan ook nieuws uit Bredene brengen. Ook de activiteiten van de jeugddienst. En ook een stukje internationaal nieuws met de knipoog, inderdaad.
1: Levens echte decors met alle figuren en decors die ik al zie in TikTok worden eigenlijk nagebouwd in het Fort Napoleon.
7: We gaan maken dat we alle mogelijkheden onderzoeken wat wel en niet kan, wat goed is voor Bredene. Maar uiteindelijk is het wel de bedoeling om het zwembad er te laten komen.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Vanavond hangt er veel bewolking en bovendien sleept er een storing boven de Noordzee, waardoor we hier aan de kust af en toe al wat motregen mogen verwachten in de loop van de avond. Maar het

0: wolkenvelden. Fijn weekend.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw levensschepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
5: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
4: En waar is dat?
5: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
4: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
5: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
4: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
5: Ja, dat klopt. Dat is de voorwaarde, waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnavalkledijwinkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
4: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
5: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
4: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
5: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottengaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
4: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
5: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende. En dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende. En dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
6: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: Naar aanleiding van het wereldkampioenschap veldrijden, dat in januari 2027 doorgaat in Oostende, wil de stad kinderen warm maken voor het fietsen en het veldrijden. De stad geeft de scholen uit West-Vlaanderen daarom drie uitdagingen. Scholen die twee van de drie uitdagingen tot een goed einde brengen, mogen dan twee leerlingen afvaardigen voor een interscholenwedstrijd veldrijden. Dat scholen-WK zal verreden worden op een stuk van het echte WK-parcours. Oostende heeft een aantal nieuwkomers ontvangen op het stadhuis. Ze werden er in de bloemetjes gezet omdat ze hun inburgeringstraject met succes hadden afgerond. Vorig jaar waren er in totaal 701 nieuwkomers die het traject met succes konden voltooien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
9: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Servaas Buisgaard.
11: Ik ben Thorsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Hoorn.
12: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelhem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan een hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse kerk van Ettelhem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel geeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelhem. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe.

0: En die voor een kostprijs van 75.000 euro eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is dit toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
1: Wanneer wordt daar in Ettelgem het eerste boompje geplant?
0: Wel, wij gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen. Dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgende week donderdag worden er 2400 bezoekers verwacht op het festival Bootsy. Dat festival gaat door in de ASEG Wellington Hippodroom in Oostende. Het Dance en Belevingsfestival richt zich specifiek op mensen met een handicap. Volgend jaar starten er herstellingswerken aan het Albert 1 monument in Nieuwpoort. Momenteel sijpelt op bepaalde plaatsen vocht binnen in het onderliggende bezoekerscentrum Westfront en dat zal worden hersteld. De stad ontving voor de herstellingswerken een erfgoedpremie van 150.000 euro van de Vlaamse overheid. Het Garnaalkrokettenfestival zal dit jaar ook de favoriete kroket van kinderen verkiezen. Daarom zoekt Toerisme Oostende kinderen tussen 8 en 11 jaar die deel zullen uitmaken van een kinderjury. Kandideren kan nog tot en met maandag via de website van het Garnaalkrokettenfestival. Basketclub Kortrijk Oostende hield gisteren een fandag waar alle teams werden voorgesteld. Nadien speelde de eerste ploeg een wedstrijd onder elkaar. Eigenaar Erik van Hal.
2: Spijtig genoeg, de ploeg die we uitgenodigd hadden, had weer gekwetsten en kon niet komen of wou niet meer komen. Sam heeft nog geprobeerd een 40-tal ploegen te bellen om een alternatief te vinden, maar dat is niet gelukt. Ja.
3: Dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
2: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
3: Hoe zit dat?
2: Wow, het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je hem al gezien hebt. We gaan toen naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor, de nieuwe naamsponsor van Ivan Filou. Kortrijk, die ook een blauwe company kleur heeft en we daar proberen iets te verbinden met elkaar, met een knipoog naar het verleden, naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Hondenpoep moet altijd opgeruimd worden en we gaan daar een speciale actie voor ontwikkelen met de politie, met de gemeenschapswachten en ook met onbemande camera's.
5: Tot op het moment dat er een bijeenkomst was en iedereen een keer moest iets spelen, ja, zo is dat gekomen. Ay, doe jij dat goed?
6: Ja, we hebben wat extra groepen omdat we ook als gemeentebestuur gezien hebben door de loop der jaren, dus dat is tot gegroeid en ook het aantal toeschouwers hebben we als gemeente ook een extra budget gegeven.
7: De vorige duinpieper was eigenlijk een hele mooie bouw naar buiten uit, maar de binnenkant was eigenlijk totaal verloederd. Dus we hebben echt geen andere keuze gehad. Er was echt nood aan een nieuwbouw.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in de Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten 12,5 euro. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voor de Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost 15 euro. Online te koop of via het uitloket.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg start opnieuw met Café Parler Schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
10: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlees in elke deelgemeente.
3: Dat is volgens een vaste formule?
10: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
3: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
10: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
3: Waar vinden die Café Parlees plaats?
10: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnolduszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ettlehem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarisheem en op 27 oktober in de Roxham in het Dorpshuis.
3: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlees?
10: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
0: Regionieuws.
1: Vanavond vindt de Ostend Night Run plaats. De loopwedstrijd in de binnenstad start bij zonsondergang op het Zeeheldenplein. Cynthia Jonkheren van de organiserende Rotary Ostende ter Streep.
11: Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
1: Comedian Mohsin Abbas is ambassadeur, maar loopt zelf niet mee.
12: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik 2 keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen.
1: Zo'n 350 leerlingen uit basisscholen in Nieuwpoort namen gisteren deel aan de Internationale Dag van de Vrede. Ze zongen het vredeslied aan het Britse gedenkteken naast het Koning Albert I monument. Morgen neemt Ostende voor de 8e keer deel aan de Autovrije Zondag. Op diverse plaatsen in de binnenstad worden activiteiten gepland. De volledige zone binnen de Vindictieve Laan, Visserskaai, Zeedijk en Leopold II-laan is tussen 12 en 18 uur autovrij. Vanavond speelt KVDO de tweede uitwedstrijd van het seizoen. KVDO reist daarvoor naar Gent. Na de 2 thuisoverwinningen staat de kustploeg op de 4e plaats in het klassement. RC Gent won nog maar 1 wedstrijd en staat op een 11e plaats. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
14: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Romina van Horen.
16: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
17: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
16: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
3: Guy Servaas van Dement, het openbaar onderzoek rond de Thermé Pallas is gestart. Jullie hebben die plannen bekeken.
18: Wij waren uitgenodigd om de plannen te bekijken eigenlijk. En de renovatie had heel diep gaan. Er hadden heel veel stukken afgebroken worden. Maar alles wordt heropgebouwd. Met respect voor het verleden. Alles wordt opengetrokken. Al de bijkomende veranderingen van de laatste 50, 60, 70 jaar worden verwijderd. En het wordt terug een open gebouw. Wat er nog standaard welkom is. Met veel meer kamers dan voordien. Dus het wordt puur hotel. Het is ondeelbaar. En er komt ook een stuk nieuw congresruimte erin.
3: Dement is een actiegroep. In het verleden waren jullie kritisch voor andere projecten, ook voor dit project. Nu zijn jullie positief.
18: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn vetorechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een standsgebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
3: Er is nu een openbaar onderzoek. Gaan jullie daar bezwaar indienen?
18: Nee, daar gaan we zeker geen bezwaar in dienen. Wat wij gezien hebben op papier, daar is zeker onnodig om bezwaar tegen in te dienen.
3: Hoe zijn de reacties van jullie achterban? Want jullie hebben nu de mening gedeeld.
18: Onze achterban is positief. De meeste reacties die we krijgen op onze nieuwsbrief is heel positief, proficiat. En mensen zijn gewoon blij dat zo'n mooi, uniek gebouw van Oostende, van België zelf, van de kust hier, terug gerenoveerd wordt naar een bepaalde waarde. Dus mensen zijn maar, kunnen maar tevreden zijn. We hebben zelf gezien met het stukje aan de Rijn dat de stad Oostende nu gerenoveerd hebben. De reacties waren ook gans positief. Dus dat is eigenlijk een verderzetten van het verhaal. We hebben dat hier allemaal... Het is allemaal veel te lang verwaarloosd geweest. En nu zien we eigenlijk in een kentering, zien we eigenlijk een terugkeer naar de oorspronkelijke pracht en praal dat vroeger eigenlijk was. Dus we hebben al een stukje aan de rij gezien. Op het moment dat het wel nog een keer op dezelfde manier zal gerenoveerd worden, ja, het kan maar een meerwaarde zijn voor de stad.
19: Guy Servaas, voorzitter van Dement, bedankt voor het gesprek.
0: Regionaal nieuws en info.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Naar aanleiding van het wereldkampioenschap veldrijden, dat in januari 2027 doorgaat in Oostende, wil de stad kinderen warm maken voor het fietsen en het veldrijden. De stad geeft de scholen uit West-Vlaanderen daarom 3 uitdagingen. Scholen die 2 van de 3 uitdagingen tot een goed einde brengen, mogen dan 2 leerlingen afvaardigen voor een interscholenwedstrijd veldrijden. Dat scholen-WK zal verreden worden op een stuk van het echte WK-parcours. Oostende heeft een aantal nieuwkomers ontvangen op het stadhuis. Ze werden er in de bloemetjes gezet omdat ze hun inburgeringstraject met succes hadden afgerond. Vorig jaar waren er in totaal 701 nieuwkomers die het traject met succes konden voltooien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
9: Nieuws en info. Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
20: Vanavond komt Kamahorka naar Vayamundo. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedy-oostende.be. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Christophers. En dan mag u er vanavond voor Maspalomas, dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt er €9. Vanavond vindt in het Zilte Middelkerke de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats, waarbij de opbrengst volledig naar lokale goede doelen gaat. Er is live muziek en een DJ tot 1:00. Meer info op balvandeburgemeester.be. En dan heb ik nog dit. Vandaag en morgen kan je naar Verhalen onder de vuurtoren. Een theaterwandeling in het sappig Oostends over de geschiedenis van de vuurtorenwijk. De start is voorzien op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
0: Dit is Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Schepen voor mobiliteit, Judith Ooms. Waarom is dat nodig?
11: Well, enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
3: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
11: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
3: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
11: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
3: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
11: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat hij zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
3: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
11: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis. Zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren en dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
3: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
2: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
3: Het is echt wel een heel grote verandering.
2: Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties. Jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
3: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
2: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen die een pak meer zullen worden, en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
19: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Voor de rest hebben wij een spreidingsplan over alle stranden van Oostende. Er komt geen reservatiesysteem voor de stranden in Marrekerk, Raverszijde en Oosterhoever, maar wel voor de stranden van het Zeeheldenplein tot Termen Palace Hotel, waar alle mensen kunnen naartoe komen, maar ze moeten wel reserveren.
22: We zijn er wel van overtuigd dat we het zullen kunnen organiseren, en als dat goed lukt, dan zijn we vertrokken voor Hanse Zomer. En dat is geen evenement, omdat dat eigenlijk gans het jaar door elke week terugkeert.
23: Distance assistance, dus de gasten die dus uiteindelijk op het strand het verkeer zullen regelen, dat is toch een kostprijs van een €60.000, die niet voorzien was in het meerjarenplan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
24: Volgende week donderdag worden er 2400 bezoekers verwacht op het festival Bootsy. Dat festival gaat door in de ASEG Wellington Hippodroom in Oostende. Het dance- en belevingsfestival richt zich specifiek op mensen met een handicap. Volgend jaar starten er herstellingswerken aan het Albert 1 monument in Nieuwpoort. Momenteel sijpelt op bepaalde plaatsen vocht binnen in het onderliggende bezoekerscentrum Westfront, en dat zal worden hersteld. De stad ontving voor de herstellingswerken een erfgoedpremie van €150.000 van de Vlaamse overheid. Het Garnaalkrokettenfestival zal dit jaar ook de favoriete kroket van kinderen verkiezen. Daarom zoekt Toerisme Oostende kinderen tussen 8 en 11 jaar die deel zullen uitmaken van een kinderjury. Kandideren kan nog tot en met maandag via de website van het Garnaalkrokettenfestival. Basketclub Kortrijk Oostende hield gisteren een fandag waar alle teams werden voorgesteld. Nadien speelde de eerste ploeg een wedstrijd onder elkaar. Eigenaar Erik van Hal.
25: Spijtig genoeg, de ploeg die we uitgenodigd hadden, had weer gekwetsten en kon niet komen of wou niet meer komen. Sam heeft nog geprobeerd een 40-tal ploegen te bellen om een alternatief te vinden, maar dat is niet gelukt. Ja.
3: Dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
25: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
3: Hoe zit dat?
25: Wow, het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je hem al gezien hebt. We gaan toen naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor, de nieuwe naamsponsor van Ivan Filou. Kortrijk, die ook een blauwe company-kleur heeft, en we daar proberen iets te verbinden met elkaar, met een knipoog naar het verleden, naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
24: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Lodewijk Jonkeren, u bent directeur van de studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
26: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en liefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
3: Wat maakt deze school bijzonder?
26: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang, waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school, omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
3: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
26: Het is een doorstroomschool. We hebben drie grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
3: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad. Maar hoe blikt u terug op die 10 jaar? Want u was erbij van het begin.
26: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele, hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin. Het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
3: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
26: Ja, klopt. Een opstartende school, dus elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijk gebouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
3: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
26: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
19: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkheren.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben George Keters.
5: Ik ben Caroline de Vriend.
6: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
24: Vanavond vindt de Ostend Night Run plaats. De loopwedstrijd in de binnenstad start bij zonsondergang op het Zeeheldenplein. Cynthia Jonkheren van de organiserende Rotary Ostende ter streep.
11: Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
24: Comedian Mohsin Abbas is ambassadeur, maar loopt zelf niet mee.
6: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik 2 keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen.
24: Zo'n 350 leerlingen uit basisscholen in Nieuwpoort namen gisteren deel aan de Internationale Dag van de Vrede. Ze zongen het vredeslied aan het Britse gedenkteken naast het Koning Albert I monument. Morgen neemt Ostende voor de 8e keer deel aan de Autovrije Zondag. Op diverse plaatsen in de binnenstad worden activiteiten gepland. De volledige zone binnen de Vindictieve Laan, Visserskaai, Zeedijk en Leopold II-laan is tussen 12 en 18 uur autovrij. Vanavond speelt KVDO de tweede uitwedstrijd van het seizoen. KVDO reist daarvoor naar Gent. Na de 2 thuisoverwinningen staat de kustploeg op de 4e plaats in het klassement. RC Gent won nog maar 1 wedstrijd en staat op een 11e plaats. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Ze had mij gebeld en ze zochten een stem die Ostends klonk, authentiek Ostends, maar toch verstaanbaar.
8: Ze komen eigenlijk van een modaal gezin hier in Ostende, met een kindje. En het is echt per toeval dat de honden gespot zijn geweest door de lokale politie, die meteen actie heeft genomen, ze in beslag genomen heeft en ze bij ons heeft binnengebracht.
10: Het is een heel open project met voldoende grond, met ook een open kant langs de Nijverheidsstraat, zodat we een brede school kunnen zijn ook voor de buurt.
7: Ik toon voor het eerst de foto van de moeder van James Ensor. We hebben die dame nooit in beeld gezien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Vanavond hangt er veel bewolking en bovendien sleept er een storing boven de Noordzee, waardoor we hier aan de kust af en toe al wat motregen mogen verwachten in de loop van de avond. Maar het is pas na middernacht dat die storing dan ook zuidwaarts over de provincie zal trekken, met perioden van lichte regen, zonder echt grote hoeveelheden. De maxima morgen die klimmen naar een graad of 17, aangezien we dan in de frissere lucht terechtkomen vanaf het noordwesten. De wind die zal dus draaien geleidelijk aan van zuidwest richting noordwest. En ook morgen blijft die eigenlijk hardnekkig waaien vanaf deze hoek en rukwinden tot zo'n 50 km per uur dan. Ook tijdens de ochtend is er nog kans op wat lichte regen of motregen, maar geleidelijk aan wordt het droog. En na de regenzone krijgen we ook zonneschijn met nog wat wolkenvelden. Fijn weekend.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
12: Burgemeester John Crombeet, het Schepencollege heeft een bijzondere nota goedgekeurd waarin jullie zeggen we zijn in lopende zaken. Wat betekent dat precies?
13: Het is eigenlijk zo dat de hele werking tussen wat het politiek bestelt, colleges en de administratie, dat gebeurt eigenlijk op basis van een afsprakennota die voor de legislatuur geldt. En we zijn al een hele tijd bezig met de interne hervorming in Stad Oostende, waardoor dat we ook niet iedereen van het personeel hebben vervangen. We hebben gezien, en ook uit respect voor de ambtenaren, dat we nu veel aan het vragen zijn, veel projecten. Kijk naar de gebouwen, kijk naar de straten, de trottoirs als voorbeelden. En we hebben een afspraak gemaakt om voorlopig niet opnieuw beleid te gaan, de administratie haar capaciteit te volle laten op de lopende projecten. En als er bijkomende projecten komen, nieuwe, dan zal dat een afspraak zijn met de administratie. Dat is tot nader order voor een korte periode uit respect voor de ambtenaren. Eén keer dat die interne hervorming er is, zal dat worden opgegeven.
12: In die nota staat bijvoorbeeld, we moeten goed met elkaar communiceren, we moeten goed luisteren naar elkaar. Dat lijkt toch allemaal evident?
13: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn, hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
12: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
13: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
12: Begrijpt u dat de nota bij mensen die hem de eerste keer lezen nogal raar overkomt?
13: Ja, dat kan, maar dat is iets zeer administratief. Eigenlijk zijn er zeer gelijkaardige dingen te vinden in de originele afsprakennota als we gestart zijn. Daar heeft niemand over gesproken en de oppositie maakt er een punt van omdat het hoogdringend op de agenda is gekomen vandaag in het college. En de enige reden was dat ik niet op tijd klaar was, daarom moest het hoogdringend toegevoegd worden.
0: Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
24: Naar aanleiding van het wereldkampioenschap veldrijden, dat in januari 2027 doorgaat in Oostende, wil de stad kinderen warm maken voor het fietsen en het veldrijden. De stad geeft de scholen uit West-Vlaanderen daarom 3 uitdagingen. Scholen die 2 van de 3 uitdagingen tot een goed einde brengen, mogen dan 2 leerlingen afvaardigen voor een interscholenwedstrijd veldrijden. Dat scholen-WK zal verreden worden op een stuk van het echte WK-parcours. Oostende heeft een aantal nieuwkomers ontvangen op het stadhuis. Ze werden er in de bloemetjes gezet omdat ze hun inburgeringstraject met succes hadden afgerond. Vorig jaar waren er in totaal 701 nieuwkomers die het traject met succes konden voltooien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
15: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
1: Ik ben Patrick Seybers en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Mark Wazier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
15: Radio Noordzee.
16: Noordzee.
15: Elk uur meer regionaal nieuws.
12: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw leven, schepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
11: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
12: En waar is dat?
11: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
12: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
11: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
12: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
11: Ja. Dat klopt. Dat is de voorwaarde waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnaval, kledij, winkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben een beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
12: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
11: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
12: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
11: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottegaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
12: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
11: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende. En dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende. En dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
1: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
16: Nieuws en info aan de kust.
15: Radio Noordzee.
16: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
24: Volgende week donderdag worden er 2400 bezoekers verwacht op het festival Bootsy. Dat festival gaat door in de ASEG Wellington Hippodroom in Oostende. Het dance- en belevingsfestival richt zich specifiek op mensen met een handicap. Volgend jaar starten er herstellingswerken aan het Albert 1 monument in Nieuwpoort. Momenteel sijpelt op bepaalde plaatsen vocht binnen in het onderliggende bezoekerscentrum Westfront en dat zal worden hersteld. De stad ontving voor de herstellingswerken een erfgoedpremie van 150.000 euro van de Vlaamse overheid. Het Garnaalkrokettenfestival zal dit jaar ook de favoriete kroket van kinderen verkiezen. Daarom zoekt Toerisme Oostende kinderen tussen 8 en 11 jaar die deel zullen uitmaken van een kinderjury. Kandideren kan nog tot en met maandag via de website van het Garnaalkrokettenfestival. Basketclub Kortrijk Oostende hield gisteren een fandag waar alle teams werden voorgesteld. Nadien speelde de eerste ploeg een wedstrijd onder elkaar. Eigenaar Erik van Hal.
25: Spijtig genoeg, de ploeg die we uitgenodigd hadden, had weer gekwetsten en kon niet komen of wou niet meer komen. Sam heeft nog geprobeerd een 40-tal ploegen te bellen om een alternatief te vinden, maar dat is niet gelukt. Ja.
12: Dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
25: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
12: Hoe zit dat?
25: Wow, het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je hem al gezien hebt. We gaan toen naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor, de nieuwe naamsponsor van Johan Filou. Kortrijk, die ook een blauwe company kleur heeft en we daar proberen iets te verbinden met elkaar, met een knipoog naar het verleden, naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
24: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Dat we AV Oostende kunnen redden en dat er een overnemer zal klaarstaan om deze club naar de toekomst te brengen.
17: Omdat we kunnen overgaan tot een ruil van gebouwen met Stad Oostende.
18: En eigenlijk was de bedoeling vandaag om met die 1000 kinderen een hele Ensoriaanse wandeling te maken door de binnenstad. Maar helaas, het weer viel wat tegen.
20: Wat dat de kroeg en ik en het Paulusplein en weet ik wat nog allemaal betekent voor Oostende gedurende heel die periode van 60 jaar dat ik hier in de kroeg in Oostende heb mogen zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
21: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
0: Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Hoorn.
22: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelhem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan een hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse Kerk van Ettelhem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel heeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelhem. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe. En die voor een kostprijs van €75.000 eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is het toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
12: Wanneer wordt daar in Ettelhem het eerste boompje geplant?
22: Wel, wij gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen. Dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regionieuws.
24: Vanavond vindt de Ostend Night Run plaats. De loopwedstrijd in de binnenstad start bij zonsondergang op het Zeeheldenplein. Cynthia Jonkheren van de organiserende Rotary Oostende Terstreep.
11: Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
24: Comedian Mohsin Abbas is ambassadeur, maar loopt zelf niet mee.
6: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik twee keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen.
24: Zo'n 350 leerlingen uit basisscholen in Nieuwpoort namen gisteren deel aan de Internationale Dag van de Vrede. Ze zongen het vredeslied aan het Britse gedenkteken naast het Koning Albert I monument. Morgen neemt Oostende voor de 8e keer deel aan de Autovrije Zondag. Op diverse plaatsen in de binnenstad worden activiteiten gepland. De volledige zone binnen de Vindictieve Laan, Visserskaai, Zeedijk en Leopold II Laan is tussen 12 en 18 uur autovrij. Vanavond speelt KVDO de tweede uitwedstrijd van het seizoen. KVDO reist daarvoor naar Gent. Na de twee thuisoverwinningen staat de kustploeg op de vierde plaats in het klassement. RC Gent won nog maar één wedstrijd en staat op een elfde plaats. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
4: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
8: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
15: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Oudenburg start opnieuw met Café Parler Schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
10: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
12: Dat is volgens een vaste formule?
10: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
12: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
10: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
12: Waar vinden die Café Parlés plaats?
10: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnolduszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ettelhem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarusheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
12: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlés?
10: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
15: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
24: Naar aanleiding van het wereldkampioenschap veldrijden, dat in januari 2027 doorgaat in Oostende, wil de stad kinderen warm maken voor het fietsen en het veldrijden. De stad geeft de scholen uit West-Vlaanderen daarom drie uitdagingen. Scholen die twee van de drie uitdagingen tot een goed einde brengen, mogen dan twee leerlingen afvaardigen voor een interscholenwedstrijd veldrijden. Dat scholen-WK zal verreden worden op een stuk van het echte WK-parcours. Oostende heeft een aantal nieuwkomers ontvangen op het stadhuis. Ze werden er in de bloemetjes gezet omdat ze hun inburgeringstraject met succes hadden afgerond. Vorig jaar waren er in totaal 701 nieuwkomers die het traject met succes konden voltooien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.
15: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
19: Vanavond komt Kamahorka naar Vayamundo. Hij speelt dus een show, u vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedy-oostende.be. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Christophers. En dan mag u er vanavond voor Maspalomas, dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt er €9. Vanavond vindt in het Zilte Middelkerke de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats, waarbij de opbrengst volledig naar lokale goede doelen gaat. Er is live muziek en een DJ tot 1 uur. Meer info op balvandeburgemeester.be. En dan heb ik nog dit. Vandaag en morgen kan je naar Verhalen onder de vuurtoren. Een theaterwandeling in het sappig Oostends over de geschiedenis van de Vuurtorenwijk. De start is voorzien op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Dit is Radio Noordzee.
12: Guy Servaas van Dement. Het openbaar onderzoek rond de Thermae Palace is gestart. Jullie hebben die plannen bekeken.
23: Wij waren uitgenodigd om de plannen te bekijken eigenlijk. En de renovatie had heel diep gaan. Er hadden heel veel stukken afgebroken worden. Maar alles wordt heropgebouwd. Met respect voor het verleden. Alles wordt opengetrokken. Al de bijkomende veranderingen van de laatste 50, 60, 70 jaar worden verwijderd. En het wordt terug een open gebouw. Wat er nog standaard welkom is. Met veel meer kamers dan voordien. Dus het wordt puur hotel. Het is ondeelbaar. En er komt ook een stuk nieuw congresruimte erin.
12: Dement is een actiegroep. In het verleden waren jullie kritisch voor andere projecten, ook voor dit project. Nu zijn jullie positief.
23: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stadtoestanden heeft zijn vetorechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een Oostends gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Dus ja, het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
12: Er is nu een openbaar onderzoek. Gaan jullie daar bezwaar indienen?
23: Nee, daar gaan we zeker geen bezwaar in dienen. Want wat wij gezien hebben op papier, daar is zeker onnodig om bezwaar tegen in te dienen.
12: Hoe zijn de reacties van jullie achterban? Want jullie hebben nu de mening gedeeld.
23: Onze achterban is positief. De meeste reacties die we krijgen op onze nieuwsbrief is heel positief, proficiat. En mensen zijn gewoon blij dat zo'n mooi, uniek gebouw van Oostende, van België, zelf van de kust hier, terug gerenoveerd wordt naar een bepaalde waarde. Dus mensen kunnen maar tevreden zijn. We hebben zelf gezien met het stukje aan de Rijn dat de stad Oostende nu gerenoveerd hebben. De reacties waren ook gans positief. Dus dat is eigenlijk een verderzetten van het verhaal. We hebben dat hier allemaal... Het is allemaal veel te lang verwaarloosd geweest. En nu zien we eigenlijk een kentering, zien we eigenlijk een terugkeer naar de oorspronkelijke pracht en praal dat vroeger eigenlijk was. Dus we hebben al een stukje aan de rij gezien. Op het moment dat het nog een keer op dezelfde manier zal gerenoveerd worden, het kan maar een meerwaarde zijn voor de stad.
1: Guy Servaas, voorzitter van Dement, bedankt voor het gesprek.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We lanceren vandaag de Martbus. Het is een concept waarbij we met een eigen busje zullen rondrijden met vrijwilligers om mensen in de deelgemeenten te gaan oppikken en af te zetten aan onze markt. We willen op die manier onze markt extra leven inblazen.
7: Wel, de expo gaat over cafés, iconische cafés in Oostende. De stad wil eigenlijk een eerbetoon brengen aan die cafés. En dat zijn er heel wat. Oostende heeft een heel rijke geschiedenis qua cafés. En er zijn 43 cafés die we er eigenlijk uitlichten.
13: Ja, dat er zoveel veranderd is in Oostende. Soms, dat is niet altijd ten goede veranderingen in een stad, maar hier is dat echt optimaal gebeurd. Vind ik echt een wereldkuststadje geworden, hoor. Echt waar.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
24: Volgende week donderdag worden er 2400 bezoekers verwacht op het festival Bootsie. Dat festival gaat door in de ASEG Wellington Hippodroom in Oostende. Het Dance en Belevingsfestival richt zich specifiek op mensen met een handicap. Volgend jaar starten er herstellingswerken aan het Albert 1 monument in Nieuwpoort. Momenteel sijpelt op bepaalde plaatsen vocht binnen in het onderliggende bezoekerscentrum Westfront en dat zal worden hersteld. De stad ontving voor de herstellingswerken een erfgoedpremie van €150.000 van de Vlaamse overheid. Het Garnaalkrokettenfestival zal dit jaar ook de favoriete kroket van kinderen verkiezen. Daarom zoekt Toerisme Oostende kinderen tussen 8 en 11 jaar die deel zullen uitmaken van een kinderjury. Kandideren kan nog tot en met maandag via de website van het Garnaalkrokettenfestival. Basketclub Kortrijk Oostende hield gisteren een fandag waar alle teams werden voorgesteld. Nadien speelde de eerste ploeg een wedstrijd onder elkaar. Eigenaar Erik van Hal.
25: Spijtig genoeg, de ploeg die we uitgenodigd hadden, had weer gekwetsten en kon niet komen of wou niet meer komen. Sam heeft nog geprobeerd een 40-tal ploegen te bellen om een alternatief te vinden, maar dat is niet gelukt. Ja.
12: Dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
25: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
12: Hoe zit dat?
25: Het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je hem al gezien hebt. We gaan toen naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor, de nieuwe naamsponsor van Johan Filou. Kortrijk, die ook een blauwe company kleur heeft en we dat proberen iets te verbinden met elkaar, met een knipoog naar het verleden, naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
24: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende, schepen voor mobiliteit. Judith Ooms, waarom is dat nodig?
11: Well, enerzijds is zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
12: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
11: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
12: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
11: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
12: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
11: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat hij zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
12: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
11: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis. Zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren. En dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
12: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
11: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
12: Het is echt wel een heel grote verandering.
11: Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties. Jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
12: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
11: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen die een pak meer zullen worden en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
21: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.
9: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Hallo, ik ben Willy Sommers.
16: Ik ben Romina van Horen.
17: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
18: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Noordzee Regio Nieuws.
24: Vanavond vindt de Ostend Night Run plaats. De loopwedstrijd in de binnenstad start bij zonsondergang op het Zeeheldenplein. Cynthia Jonkheren van de organiserende Rotary Ostende ter streep.
20: Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
24: Comedian Mohsin Abbas is ambassadeur, maar loopt zelf niet mee.
6: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik twee keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen.
24: Zo'n 350 leerlingen uit basisscholen in Nieuwpoort namen gisteren deel aan de Internationale Dag van de Vrede. Ze zongen het vredeslied aan het Britse gedenkteken naast het Koning Albert I monument. Morgen neemt Oostende voor de 8e keer deel aan de Autovrije Zondag. Op diverse plaatsen in de binnenstad worden activiteiten gepland. De volledige zone binnen de Vindictieve Laan, Visserskaai, Zeedijk en Leopold II-laan is tussen 12 en 18 uur autovrij. Vanavond speelt KVDO de tweede uitwedstrijd van het seizoen. KVDO reist daarvoor naar Gent. Na de twee thuisoverwinningen staat de kustploeg op de vierde plaats in het klassement. RC Gent won nog maar één wedstrijd en staat op een 11e plaats. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ja, om Breda te laten beleven, welke mooie plaatsen dat we hebben, wat dat er daar allemaal te zien is, wat dat ze kunnen doen. Trouwens ook Hans de Sector, de campingsector, staat daar ook in.
8: Het gemeentebestuur van Oudenburg wil een toeristische attractie maken van Plassendalen. Enerzijds heb je de oude sluizen, anderzijds het Spaans Tolhuis. En ik sluit daarbij nu aan met een binnenvaartmuseum.
10: Ze kunnen dat via de website. Dat is gewoon www.oostende.be/ombudsdienst. Ze kunnen dat ook via e-mail. Dat

0: richting noordwest. En ook morgen bleef die eigenlijk hardnekkig waaien vanaf deze hoek en rukwinden tot zo'n 50 km per uur dan. Ook tijdens de ochtend is er nog kans op wat lichte regen of motregen, maar geleidelijk aan wordt het droger en na de regenzone krijgen we ook zonneschijn met nog wat wolkenvelden. Fijn weekend!
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Lodewijk Jonkheer, u bent directeur van de studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
4: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en liefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
3: Wat maakt deze school bijzonder?
4: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
3: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
4: Het is een doorstroomschool. We hebben 3 grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
3: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad, maar hoe blikt u terug op die 10 jaar, want u was erbij van het begin?
4: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele, hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin, het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
3: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
4: Ja, klopt. Een opstartende school, dus elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijk gebouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
3: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
4: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
2: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkheer. Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
5: Naar aanleiding van het wereldkampioenschap veldrijden, dat in januari 2027 doorgaat in Oostende, wil de stad kinderen warm maken voor het fietsen en het veldrijden. De stad geeft de scholen uit West-Vlaanderen daarom 3 uitdagingen. Scholen die 2 van de 3 uitdagingen tot een goed einde brengen, mogen dan 2 leerlingen afvaardigen voor een interscholenwedstrijd veldrijden. Dat scholen-WK zal verreden worden op een stuk van het echte WK-parcours. Oostende heeft een aantal nieuwkomers ontvangen op het stadhuis. Ze werden er in de bloemetjes gezet omdat ze hun inburgeringstraject met succes hadden afgerond. Vorig jaar waren er in totaal 701 nieuwkomers die het traject met succes konden voltooien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
7: Ik ben Stefan Tange.
8: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
9: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
10: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombeet, het Schepencollege heeft een bijzondere nota goedgekeurd waarin jullie zeggen we zijn in lopende zaken. Wat betekent dat precies?
11: Het is eigenlijk zo dat de hele werking tussen wat het politiek bestelt, colleges en de administratie, dat gebeurt eigenlijk op basis van een afsprakennota die voor de legislatuur geldt. En we zijn al een hele tijd bezig met de interne hervorming in Stad Oostende, waardoor dat we ook niet niet iedereen van het personeel hebben vervangen. We hebben gezien, en ook uit respect voor de ambtenaren, dat we nu veel aan het vragen zijn, veel projecten. Kijk naar de gebouwen, kijk naar de straten, het

0: repertoires als voorbeelden. En we hebben een afspraak gemaakt om voorlopig niet opnieuw beleid te gaan. De administratie haar capaciteit te volle laten op de lopende projecten. En als er bijkomende projecten komen, nieuwe, dan zal dat een afspraak zijn met de administratie. Dat is tot nader order voor een korte periode uit respect voor de ambtenaren. Eén keer dat die interne hervorming er is, zal dat worden opgeheven.
1: In die nota staat bijvoorbeeld, we moeten goed met elkaar communiceren, we moeten goed luisteren naar elkaar. Dat lijkt toch allemaal evident?
0: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
1: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
0: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
1: Begrijpt u dat de nota bij mensen die hem de eerste keer lezen nogal raar overkomt?
0: Ja, dat kan, maar dat is iets zeer administratief. Eigenlijk zijn er zeer gelijkaardige dingen te vinden in de originele afsprakennota als we gestart zijn. Daar heeft niemand over gesproken en de oppositie maakt er een punt van omdat het hoogdringend op de agenda is gekomen vandaag in het college. En de enige reden was dat ik niet op tijd klaar was, daarom moest het hoogdringend toegevoegd worden.
2: Regionieuws.
3: Volgende week donderdag worden er 2400 bezoekers verwacht op het festival Bootsy. Dat festival gaat door in de ASEG Wellington Hippodroom in Oostende. Het Dance en Belevingsfestival richt zich specifiek op mensen met een handicap. Volgend jaar starten er herstellingswerken aan het Albert 1 monument in Nieuwpoort. Momenteel sijpelt op bepaalde plaatsen vocht binnen in het onderliggende bezoekerscentrum Westfront en dat zal worden hersteld. De stad ontving voor de herstellingswerken een erfgoedpremie van €150.000 van de Vlaamse overheid. Het Garnaalkrokettenfestival zal dit jaar ook de favoriete kroket van kinderen verkiezen. Daarom zoekt Toerisme Oostende kinderen tussen 8 en 11 jaar die deel zullen uitmaken van een kinderjury. Kandideren kan nog tot en met maandag via de website van het Garnaalkrokettenfestival. Basketclub Kortrijk Oostende hield gisteren een fandag waar alle teams werden voorgesteld. Nadien speelde de eerste ploeg een wedstrijd onder elkaar. Eigenaar Erik van Hal.
4: Spijtig genoeg, de ploeg die we uitgenodigd hadden, had weer gekwetsten en kon niet komen of wou niet meer komen. Sam heeft nog geprobeerd een 40-tal ploegen te bellen om een alternatief te vinden, maar dat is niet gelukt. Ja.
1: Dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
4: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
1: Hoe zit dat?
4: Wow, het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je hem al gezien hebt. We gaan toen naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor, de nieuwe naamsponsor, de vervanging van Filou. Kortrijk, die ook een blauwe company kleur heeft en we daar proberen iets te verbinden met elkaar, met een knipoog naar het verleden, naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
3: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Er komen besparingen op zowel het OHK als de KIM. Het probleem daarmee is, dat is niet voldoende om de basiswerking te garanderen.
6: Inderdaad, 17 projectvoorstellen hebben wij binnengekregen. 11 daarvan gaan we gaan subsidiëren. Er zaten een paar nieuwe en verrassende dossiers tussen. Daar zijn we heel blij mee en een aantal andere mensen hebben we moeten teleurstellen.
7: Het lachend kakje heeft zijn entree in Oostende niet gemist. We waren daarmee echt bijna wereldnieuws.
8: Die zeesaucissen, maar ook de boudin de mer en onze paté met zeesla en alle producten worden gedroogd door mij en komt ook al uit de Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
9: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy clubtraject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
2: Radio Noordzee. Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
10: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw levensschepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
11: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
10: En waar is dat?
11: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
10: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
11: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
10: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
11: Ja. Dat klopt. Dat is de voorwaarde waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnavalkledijwinkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben een beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
10: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
11: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
10: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
11: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottengaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
10: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
11: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende en dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende en dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
9: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
2: Dit is Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
3: Vanavond vindt de Oostend Night Run plaats. De loopwedstrijd in de binnenstad start bij zonsondergang op het Zeeheldenplein. Cynthia Jonkheren van de organiserende Rotary Oostende ter Streep.
12: Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
3: Comedian Mohsin Abbas is ambassadeur, maar loopt zelf niet mee.
13: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik twee keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen.
3: Zo'n 350 leerlingen uit basisscholen in Nieuwpoort namen gisteren deel aan de Internationale Dag van de Vrede. Ze zongen het vredeslied aan het Britse gedenkteken naast het Koning Albert I monument. Morgen neemt Oostende voor de 8e keer deel aan de Autovrije Zondag. Op diverse plaatsen in de binnenstad worden activiteiten gepland. De volledige zone binnen de Vindictieve Laan, Visserskaai, Zeedijk en Leopold II-laan is tussen 12 en 18 uur autovrij. Vanavond speelt KVDO de tweede uitwedstrijd van het seizoen. KVDO reist daarvoor naar Gent. Na de twee thuisoverwinningen staat de kustploeg op de vierde plaats in het klassement. RC Gent won nog maar één wedstrijd en staat op een 11e plaats. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Maxime Dong.
14: Ik ben Brenda Linskens.
15: Ik ben Bart Versleus.
16: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Hoorn.
17: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelhem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan een hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse kerk van Ettelhem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel heeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelhem. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe. En die voor een kostprijs van 75.000 euro eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is dit toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
10: Wanneer wordt daar in Ettelhem het eerste boompje geplant?
17: Wel, wij gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen. Dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.
2: Dit is Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
3: Naar aanleiding van het wereldkampioenschap veldrijden, dat in januari 2027 doorgaat in Oostende, wil de stad kinderen warm maken voor het fietsen en het veldrijden. De stad geeft de scholen uit West-Vlaanderen daarom drie uitdagingen. Scholen die twee van de drie uitdagingen tot een goed einde brengen, mogen dan twee leerlingen afvaardigen voor een interscholenwedstrijd veldrijden. Dat scholen-WK zal verreden worden op een stuk van het echte WK-parcours. Oostende heeft een aantal nieuwkomers ontvangen op het stadhuis. Ze werden er in de bloemetjes gezet omdat ze hun inburgeringstraject met succes hadden afgerond. Vorig jaar waren er in totaal 701 nieuwkomers die het traject met succes konden voltooien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Noordzee, dagklapper.
18: Vanavond komt Kamahurka naar Vayamundo. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedy-oostende.be. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Christophers. En dan wacht u er vanavond voor Maspalomas. Dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt er €9. Vanavond vindt in het Zilte Middelkerke de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats, waarbij de opbrengst volledig naar lokale goede doelen gaat. Er is live muziek en een DJ tot 1 uur. Meer info op balvandeburgemeester.be. En dan heb ik nog dit. Vandaag en morgen kan je naar Verhalen onder de vuurtoren. Een theaterwandeling in het sappig Oostends over de geschiedenis van de vuurtorenwijk. De start is voorzien op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
2: Dit is Radio Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Oudenburg start opnieuw met Café Parlé, schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
15: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlees in elke deelgemeente.
10: Dat is volgens een vaste formule?
15: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
10: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
15: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
10: Waar vinden die Café Parlees plaats?
15: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ettelhem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarusheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
10: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlees?
15: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Maar je moet rekening houden dat je altijd met twee gemeentebesturen bent. Er is lang gediscussieerd geweest van, moet het nieuw gebouw nu komen in Breen of in De Haan?
19: Het is eigenlijk ook een historisch moment. We zitten met vier partijen in de meerderheid. We hebben heel wat jonge mensen, nieuwe partijen, verschillende partijen. Dus dat wordt inderdaad een redelijke uitdaging.
20: Ja, omdat het een mooie stad is en de werkgelegenheid in Oostende mag ook een beetje vooruit. Hè.
21: Inderdaad, vorig jaar schatten we dat we speciaal voor de lichtshows 225.000 bezoekers naar Oostende hebben getrokken.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Volgende week donderdag worden er 2.400 bezoekers verwacht op het festival Bootsie. Dat festival gaat door in de ASEG Wellington Hippodroom in Oostende. Het Dans en Belevingsfestival richt zich specifiek op mensen met een handicap. Volgend jaar starten er herstellingswerken aan het Albert 1 monument in Nieuwpoort. Momenteel sijpelt op bepaalde plaatsen vocht binnen in het onderliggende bezoekerscentrum Westfront en dat zal worden hersteld. De stad ontving voor de herstellingswerken een erfgoedpremie van 150.000 euro van de Vlaamse overheid. Het Garnaalkrokettenfestival zal dit jaar ook de favoriete kroket van kinderen verkiezen. Daarom zoekt Toerisme Oostende kinderen tussen 8 en 11 jaar die deel zullen uitmaken van een kinderjury. Kandideren kan nog tot en met maandag via de website van het Garnaalkrokettenfestival. Basketclub Kortrijk Oostende hield gisteren een fandag waar alle teams werden voorgesteld. Nadien speelde de eerste ploeg een wedstrijd onder elkaar. Eigenaar Erik van Hal.
22: Spijtig genoeg, de ploeg die we uitgenodigd hadden, had weer gekwetsten en kon niet komen of wou niet meer komen. Sam heeft nog geprobeerd een 40-tal ploegen te bellen om een alternatief te vinden, maar dat is niet gelukt. Ja.
10: Dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
22: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
10: Hoe zit dat?
22: Het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je hem al gezien hebt. We gaan toen naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor. De nieuwe naamsponsor van Johan Filou. Kortrijk, die ook een blauwe company kleur heeft en we dat proberen iets te verbinden met elkaar, met een knipoog naar het verleden, naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
3: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
10: Guy Servaas van Dement, het openbaar onderzoek rond de Thermae Palace is gestart. Jullie hebben die plannen bekeken.
23: Wij waren uitgenodigd om de plannen te bekijken eigenlijk. En de renovatie had heel diep gaan. Er hadden een heleboel stukken afgebroken worden. Maar alles wordt heropgebouwd. Met respect voor het verleden. Alles wordt opengetrokken. Al de bijkomende veranderingen van de laatste 50, 60, 70 jaar worden verwijderd. En het wordt terug een open gebouw. Wat er nog standaard welkom is. Met een heleboel, met veel meer kamers dan voordien. Dus het wordt puur hotel. Het is ondeelbaar. En er komt ook een stuk nieuw congresruimte erin.
10: Dement is een actiegroep. In het verleden waren jullie kritisch voor andere projecten, ook voor dit project. Nu zijn jullie positief.
23: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn veto-rechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een Oostends gebouw. Maar ondertussen ja, gaat het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Dus ja, het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
10: Er is nu een openbaar onderzoek. Gaan jullie daar bezwaar indienen?
23: Nee, daar gaan we zeker geen bezwaar in dienen. Wat wij gezien hebben op papier, daar is zeker onnodig om bezwaar tegen in te dienen.
10: Hoe zijn de reacties van jullie achterban? Want jullie hebben nu de mening gedeeld.
23: Onze achterban is positief. De meeste reacties die we krijgen op onze nieuwsbrief is heel positief, proficiat. En mensen zijn gewoon blij dat zo'n mooi, uniek gebouw van Oostende, van België zelf, van de kust hier, terug gerenoveerd wordt naar een bepaalde waarde. Dus mensen zijn maar, kunnen maar tevreden zijn. We hebben zelf gezien met het stukje aan de Rijn dat de stad Oostende nu gerenoveerd hebben. De reacties waren ook gans positief. Dus dat is eigenlijk een verderzetten van het verhaal. We hebben dat hier allemaal... Het is allemaal veel te lang verwaarloosd geweest. En nu zien we eigenlijk een kentering, zien we eigenlijk een terugkeer naar de oorspronkelijke pracht en praal dat vroeger eigenlijk was. Dus we hebben al een stukje aan de rij gezien. Op het moment dat het nog een keer op dezelfde manier zal gerenoveerd worden, ja, het kan maar een meerwaarde zijn voor de stad.
0: Guy Servaas, voorzitter van Dement, bedankt voor het gesprek.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Maxime Dong.
14: Ik ben Brenda Linskens.
4: Ik ben Bart Versluis.
16: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Vanavond vindt de Ostend Night Run plaats. De loopwedstrijd in de binnenstad start bij zonsondergang op het Zeeheldenplein. Cynthia Jonkheren van de organiserende Rotary Ostende Terstreep.
12: Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
3: Comedian Mohsin Abbas is ambassadeur, maar loopt zelf niet mee.
13: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik twee keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen.
3: Zo'n 350 leerlingen uit basisscholen in Nieuwpoort namen gisteren deel aan de Internationale Dag van de Vrede. Ze zongen het vredeslied aan het Britse gedenkteken naast het Koning Albert I monument. Morgen neemt Oostende voor de 8e keer deel aan de Autovrije Zondag. Op diverse plaatsen in de binnenstad worden activiteiten gepland. De volledige zone binnen de Vindictieve Laan, Visserskaai, Zeedijk en Leopold II-laan is tussen 12 en 18 uur autovrij. Vanavond speelt KVDO de tweede uitwedstrijd van het seizoen. KVDO reist daarvoor naar Gent. Na de twee thuisoverwinningen staat de kustploeg op de vierde plaats in het klassement. RC Gent won nog maar één wedstrijd en staat op een 11e plaats. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Sinds 2 jaar geleden zijn we daar ook in Vajamundo bijgekomen, waar we toch tot een 250 mensen kunnen gaan. En waar we ook merken dat steeds meer en meer mensen ons weten te vinden in Oostende.
14: Eerste keer in de grote post. Ik heb altijd in het buitenland gewerkt. En dit keer mag ik in mijn stad in de grote post spelen. Dat is vooral een eer voor mij.
5: Natuurlijk, ja, de OC's blijven wat ze zijn. De verandering komt er voornamelijk naar het feit dat de mensen die aanwezig zullen zijn ook wel altijd de vaste en dezelfde mensen zullen zijn.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
24: Vanavond hangt er veel bewolking en bovendien sleept er een storing boven de Noordzee, waardoor we hier aan de kust af en toe al wat motregen mogen verwachten in de loop van de avond. Maar het is pas na middernacht dat die storing dan ook zuidwaarts over de provincie zal trekken met perioden van lichte regen, zonder echt grote hoeveelheden. De maxima morgen die klimmen naar een graad of 17, aangezien we dan in de frissere lucht terechtkomen vanaf het noordwesten. De wind die zal dus draaien geleidelijk aan van zuidwest richting noordwest. En ook morgen blijft die eigenlijk hardnekkig waaien vanaf deze hoek en rukwinden tot zo'n 50 km per uur dan. Ook tijdens de ochtend is er nog kans op wat lichte regen of motregen, maar geleidelijk aan wordt het droog. En na de regenzone krijgen we ook zonneschijn met nog wat wolkenvelden. Fijn weekend.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dit is Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Schepen voor mobiliteit, Judith Ooms. Waarom is dat nodig?
12: Well, enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
10: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
12: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
10: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
12: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk de aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
10: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
12: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat die zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
10: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
12: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Ze kunnen, dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis. Zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren. En dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
10: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
12: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
10: Het is echt wel een heel grote verandering.
12: Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties. Jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
10: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
12: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen die een pak meer zullen worden en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
0: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Naar aanleiding van het wereldkampioenschap veldrijden dat in januari 2027 doorgaat in Oostende, wil de stad kinderen warm maken voor het fietsen en het veldrijden. De stad geeft de scholen uit West-Vlaanderen daarom 3 uitdagingen. Scholen die 2 van de 3 uitdagingen tot een goed einde brengen, mogen dan 2 leerlingen afvaardigen voor een interscholenwedstrijd veldrijden. Dat scholen-WK zal verreden worden op een stuk van het echte WK-parcours. Oostende heeft een aantal nieuwkomers ontvangen op het stadhuis. Ze werden er in de bloemetjes gezet omdat ze hun inburgeringstraject met succes hadden afgerond. Vorig jaar waren er in totaal 701 nieuwkomers die het traject met succes konden voltooien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Willy Sommers.
8: Ik ben Romina van Oren.
11: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
17: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Lodewijk Jonkeren, u bent directeur van de studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
25: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en liefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
10: Wat maakt deze school bijzonder?
25: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
10: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
25: Het is een doorstroomschool. We hebben drie grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
10: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad, maar hoe blikt u terug op die 10 jaar, want u was erbij van het begin?
25: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele, hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin. Het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
10: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
25: Ja, klopt. Een opstartende school is elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijke bouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
10: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
25: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
0: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkheren.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Noordzee regionieuws.
3: Volgende week donderdag worden er 2400 bezoekers verwacht op het festival Bootsie. Dat festival gaat door in de ASEG Wellington Hippodroom in Oostende. Het dance- en belevingsfestival richt zich specifiek op mensen met een handicap. Volgend jaar starten er herstellingswerken aan het Albert 1 monument in Nieuwpoort. Momenteel sijpelt op bepaalde plaatsen vocht binnen in het onderliggende bezoekerscentrum Westfront en dat zal worden hersteld. De stad ontving voor de herstellingswerken een erfgoedpremie van €150.000 van de Vlaamse overheid. Het Garnaalkrokettenfestival zal dit jaar ook de favoriete kroket van kinderen verkiezen. Daarom zoekt Toerisme Oostende kinderen tussen 8 en 11 jaar die deel zullen uitmaken van een kinderjury. Kandideren kan nog tot en met maandag via de website van het Garnaal Krokettenfestival. Basketclub Kortrijk Oostende hield gisteren een fandag waar alle teams werden voorgesteld. Nadien speelde de eerste ploeg een wedstrijd onder elkaar. Eigenaar Erik van Hal.
22: Spijtig genoeg, de ploeg die we uitgenodigd hadden, had weer gekwetsten en kon niet komen of wou niet meer komen. Sam heeft nog geprobeerd een 40-tal ploegen te bellen om een alternatief te vinden, maar dat is niet gelukt. Ja.
10: Dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
22: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
10: Hoe zit dat?
22: Het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je hem al gezien hebt. We gaan toen naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor. De nieuwe naamsponsor van Johan Filou. Kortrijk, die ook een blauwe company kleur heeft en we dat proberen iets te verbinden met elkaar, met een knipoog naar het verleden, naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
3: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de Zeedijk en Breden, maar je ziet dat bijna niet, dat daar vol staat. Dat hinder zich ze staan.
8: Want het is een stuk erfgoed. Hij heeft in die jaren 1843 Oostende op de wereldkaart gezet.
15: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
18: Een kleine 5 kilometer, dwars door heel het domein van de Schorre in Oostende.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in de Klisse in de Vrede. Tweede Straat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
10: Burgemeester John Crombeet, het Schepencollege heeft een bijzondere nota goedgekeurd waarin jullie zeggen we zijn in lopende zaken. Wat betekent dat precies?
9: Het is eigenlijk zo dat de hele werking tussen wat het politiek bestelt, colleges en de administratie, dat gebeurt eigenlijk op basis van een afsprakennota die voor de legislatuur geldt. En we zijn al een hele tijd bezig met de interne hervorming in Stad Oostende, waardoor dat we ook niet iedereen van het personeel hebben vervangen. We hebben gezien, en ook uit respect voor de ambtenaren, dat we nu veel aan het vragen zijn, veel projecten. Kijk naar de gebouwen, kijk naar de straten, de trottoirs als voorbeelden. En we hebben een afspraak gemaakt om voorlopig niet opnieuw beleid te gaan, de administratie haar capaciteit te volle laten op de lopende projecten. En als er bijkomende projecten komen, nieuwe, dan zal dat een afspraak zijn met de administratie. Dat is tot nader order voor een korte periode uit respect voor de ambtenaren. Eén keer dat die interne hervorming er is, zal dat worden opgegeven.
10: In die nota staat bijvoorbeeld, we moeten goed met elkaar communiceren, we moeten goed luisteren naar elkaar. Dat lijkt toch allemaal evident?
9: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn, hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
10: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
9: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
10: Begrijpt u dat de nota bij mensen die hem de eerste keer lezen nogal raar overkomt?
9: Ja, dat kan, maar dat is iets zeer administratief. Eigenlijk zijn er zeer gelijkaardige dingen te vinden in de originele afsprakennota als we gestart zijn. Daar heeft niemand over gesproken en de oppositie maakt er een punt van, omdat het hoogdringend op de agenda is gekomen vandaag in het college. En de enige reden was dat ik niet op tijd klaar was, daarom moest het hoogdringend toegevoegd worden.
2: Nieuws en info aan de kust.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Vanavond vindt de Ostend Night Run plaats. De loopwedstrijd in de binnenstad start bij zonsondergang op het Zeeheldenplein. Cynthia Jonkheren van de organiserende Rotary Oostende ter Streep.
12: Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
3: Comedian Mohsin Abbas is ambassadeur, maar loopt zelf niet mee.
13: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik twee keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen.
3: Zo'n 350 leerlingen uit basisscholen in Nieuwpoort namen gisteren deel aan de Internationale Dag van de Vrede. Ze zongen het vredeslied aan het Britse gedenkteken naast het Koning Albert I-monument. Morgen neemt Oostende voor de 8e keer deel aan de Autovrije Zondag. Op diverse plaatsen in de binnenstad worden activiteiten gepland. De volledige zone binnen de Vindictieve Laan, Visserskaai, Zeedijk en Leopold II-laan is tussen 12 en 18 uur autovrij. Vanavond speelt KVDO de tweede uitwedstrijd van het seizoen. KVDO reist daarvoor naar Gent. Na de twee thuisoverwinningen staat de kustploeg op de vierde plaats in het klassement. RC Gent won nog maar één wedstrijd en staat op een 11e plaats. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Dirk Matthijven.
16: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
19: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
10: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw levensschepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
16: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
10: En waar is dat?
16: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
10: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
16: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
10: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
16: Ja. Dat klopt. Dat is de voorwaarde. Want wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnaval, kledij, winkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben een beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
10: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
16: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
10: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
16: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottegaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
10: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
16: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende. En dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende. En dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
0: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
2: Regionaal nieuws en info.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Naar aanleiding van het wereldkampioenschap veldrijden, dat in januari 2027 doorgaat in Oostende, wil de stad kinderen warm maken voor het fietsen en het veldrijden. De stad geeft de scholen uit West-Vlaanderen daarom drie uitdagingen. Scholen die twee van de drie uitdagingen tot een goed einde brengen, mogen dan twee leerlingen afvaardigen voor een interscholenwedstrijd veldrijden. Dat scholen-WK zal verreden worden op een stuk van het echte WK-parcours. Oostende heeft een aantal nieuwkomers ontvangen op het stadhuis. Ze werden er in de bloemetjes gezet omdat ze hun inburgeringstraject met succes hadden afgerond. Vorig jaar waren er in totaal 701 nieuwkomers die het traject met succes konden voltooien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Nieuws en info aan de kust.
1: Radio
2: Noordzee. Noordzee, dagklapper.
3: Vanavond komt Kamahurka naar Vayamundo. Hij speelt dus een show, u vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedy-oostende.be. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Christophers. En dan mag u er vanavond voor Maspalomas, dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt er €9. Vanavond vindt in het Zilte Middelkerke de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats, waarbij de opbrengst volledig naar lokale goede doelen gaat. Er is live muziek en een DJ tot 1:00. Meer info op balvandeburgemeester.be. En dan heb ik nog dit. Vandaag en morgen kan je naar Verhalen onder de vuurtoren. Een theaterwandeling in het sappig Oostends over de geschiedenis van de vuurtorenwijk. De start is voorzien op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Hoorn.
5: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelhem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan een hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse Kerk van Ettelhem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel heeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelhem. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe, en die voor een kostprijs van €75.000 eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is dit toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
10: Wanneer wordt daar in Ettelhem het eerste boompje geplant?
5: Wel, wij gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen. Dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Hondenpoep moet altijd opgeruimd worden en we gaan daar een speciale actie voor ontwikkelen met de politie, met de gemeenschapswachten en ook met onbemande camera's.
20: Tot op het moment dat er een bijeenkomst was en iedereen een keer moest iets spelen, ja, zo is dat gekomen. Ay, doe jij dat goed?
21: Ja, we hebben wat extra groepen, omdat we ook als gemeentebestuur gezien hebben door de loop der jaren, dus dat is tot gegroeid en ook het aantal toeschouwers hebben we als gemeente ook een extra budget gegeven.
23: De vorige duinpieper was eigenlijk een hele mooie bouw naar buiten uit, maar de binnenkant was eigenlijk totaal verloederd. Dus we hebben echt geen andere keuze gehad. Er was echt nood aan een nieuwbouw.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
3: Volgende week donderdag worden er 2400 bezoekers verwacht op het festival Bootsy. Dat festival gaat door in de ASEG Wellington Hippodroom in Oostende. Het Dance en Belevingsfestival richt zich specifiek op mensen met een handicap. Volgend jaar starten er herstellingswerken aan het Albert 1 monument in Nieuwpoort. Momenteel sijpelt op bepaalde plaatsen vocht binnen in het onderliggende bezoekerscentrum Westfront en dat zal worden hersteld. De stad ontving voor de herstellingswerken een erfgoedpremie van €150.000 van de Vlaamse overheid. Het Garnaalkrokettenfestival zal dit jaar ook de favoriete kroket van kinderen verkiezen. Daarom zoekt Toerisme Oostende kinderen tussen 8 en 11 jaar die deel zullen uitmaken van een kinderjury. Kandideren kan nog tot en met maandag via de website van het Garnaalkrokettenfestival. Basketclub Kortrijk Oostende hield gisteren een fandag waar alle teams werden voorgesteld. Nadien speelde de eerste ploeg een wedstrijd onder elkaar. Eigenaar Erik van Hal.
24: Spijtig genoeg, de ploeg die we uitgenodigd hadden, had weer gekwetsten en kon niet komen of wou niet meer komen. Sam heeft nog geprobeerd een 40-tal ploegen te bellen om een alternatief te vinden, maar dat is niet gelukt. Ja.
10: Dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
24: Ja, Inderdaad, met een tikje nostalgie.
10: Hoe zit dat?
24: Wow, het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je hem al gezien hebt. We gaan terug naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor. De nieuwe naamsponsor van Filou. Cortec, die ook een blauwe company kleur heeft. En we daar proberen iets te verbinden met elkaar. Met een knipoog naar het verleden. Naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest. En succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
3: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Oudenburg start opnieuw met Café Parlé Schepen Stefaan Reinaert. Wat is dat precies?
4: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
10: Dat is volgens een vaste formule?
4: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
10: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
4: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
10: Waar vinden die Café Parlés plaats?
4: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ettelheim, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarisheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
10: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlés?
4: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
11: Ik ben Haris Bratanus.
17: Ik ben Christophe Vermeijer.
22: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Vanavond vindt de Ostend Night Run plaats. De loopwedstrijd in de binnenstad start bij zonsondergang op het Zeeheldenplein. Cynthia Jonkheren van de organiserende Rotary Oostende Terstreep.
12: Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
3: Comedian Mohsin Abbas is ambassadeur, maar loopt zelf niet mee.
13: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik twee keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen.
3: Zo'n 350 leerlingen uit basisscholen in Nieuwpoort namen gisteren deel aan de Internationale Dag van de Vrede. Ze zongen het vredeslied aan het Britse gedenkteken naast het Koning Albert I-monument. Morgen neemt Oostende voor de 8e keer deel aan de Autovrije Zondag. Op diverse plaatsen in de binnenstad worden activiteiten gepland. De volledige zone binnen de Vindictieve Laan, Visserskaai, Zeedijk en Leopold II-laan is tussen 12 en 18 uur autovrij. Vanavond speelt KVDO de tweede uitwedstrijd van het seizoen. KVDO reist daarvoor naar Gent. Na de twee thuisoverwinningen staat de kustploeg op de vierde plaats in het klassement. RC Gent won nog maar één wedstrijd en staat op een 11e plaats. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: En als wij dan de mogelijkheid hebben om met de mensen van Oot in Zee te gaan, is dat voor ons een grote meerwaarde.
26: Wel ja, wij stellen vast nu al een aantal jaren dat er meer en meer zeehonden eigenlijk de weg naar Oostende hebben gevonden. Ze verblijven dan ook meestal om te rusten aan het klein strand.
27: De actieplan bestaat eruit dat we gaan communiceren. Op die dag zal het centrum worden afgesloten. Het is niet de bedoeling dat op die dagen het centrum van 's morgens vroeg tot 's avonds wordt afgesloten en zeker niet hermetisch.
28: Proberen we aan te tonen dat de kunst en het leven in Oostende eigenlijk verbonden zijn met elkaar.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
29: Vanavond hangt er veel bewolking en bovendien sleept er een storing boven de Noordzee, waardoor we hier aan de kust af en toe al wat motregen mogen verwachten in de loop van de avond. Maar het is pas na middernacht dat die storing dan ook zuidwaarts over de provincie zal trekken met perioden van lichte regen, zonder echt grote hoeveelheden. De maxima morgen die klimmen naar een graad of 17, aangezien we dan in de frissere lucht terechtkomen vanaf het noordwesten. De wind die zal dus draaien geleidelijk aan van zuidwest richting noordwest. En ook morgen blijft die eigenlijk hardnekkig waaien vanaf deze hoek en rukwinden tot zo'n 50 km per uur dan. Ook tijdens de ochtend is er nog kans op wat lichte regen of motregen, maar geleidelijk aan wordt het droger en na de regenzone krijgen we ook zonneschijn met nog wat wolkenvelden. Fijn weekend.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
10: Guy Servaas van Dement. Het openbaar onderzoek rond de Thermé Palace.

0: twee jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Rest Hotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stadtoestanden heeft zijn vetorechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een nostans gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Dus ja, het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
1: Er is nu een openbaar onderzoek. Gaan jullie daar bezwaar indienen?
0: Nee, daar gaan we zeker geen bezwaar in dienen. Want wat wij gezien hebben op papier, daar is zeker onnodig om bezwaar tegen in te dienen.
1: Hoe zijn de reacties van jullie achterban? Want jullie hebben nu de mening gedeeld.
0: Onze achterban is positief. De meeste reacties die we krijgen op onze nieuwsbrief is heel positief, proficiat. En mensen zijn gewoon blij dat zo'n mooi, uniek gebouw van Oostende, van België of zelf van de kust hier, terug gerenoveerd wordt naar een bepaalde waarde. Dus mensen kunnen maar tevreden zijn. We hebben zelf gezien met het stukje aan de Rijn dat de stad Oostende nu gerenoveerd hebben. De reacties waren ook gans positief. Dus dat is eigenlijk een verderzetten van het verhaal. We hebben dat hier allemaal... Het is allemaal veel te lang verwaarloosd geweest. En nu zien we eigenlijk in een kentering, zien we eigenlijk een terugkeer naar de oorspronkelijke pracht en praal dat vroeger eigenlijk was. Dus we hebben al een stukje aan de rij gezien. Op het moment dat het nog een keer op dezelfde manier zal gerenoveerd worden, het kan maar een meerwaarde zijn voor de stad.
2: Guy Servaas, voorzitter van Dement, bedankt voor het gesprek.
3: Nieuws en info aan de kust.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
5: Naar aanleiding van het wereldkampioenschap veldrijden, dat in januari 2027 doorgaat in Oostende, wil de stad kinderen warm maken voor het fietsen en het veldrijden. De stad geeft de scholen uit West-Vlaanderen daarom drie uitdagingen. Scholen die twee van de drie uitdagingen tot een goed einde brengen, mogen dan twee leerlingen afvaardigen voor een interscholenwedstrijd veldrijden. Dat scholen-WK zal verreden worden op een stuk van het echte WK-parcours. Oostende heeft een aantal nieuwkomers ontvangen op het stadhuis. Ze werden er in de bloemetjes gezet omdat ze hun inburgeringstraject met succes hadden afgerond. Vorig jaar waren er in totaal 701 nieuwkomers die het traject met succes konden voltooien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, ik ben Willy Sommers.
7: Ik ben Romina van Oren.
8: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
9: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende, schepen voor mobiliteit. Judith Ooms, waarom is dat nodig?
7: Wel, enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
1: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
7: Belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
1: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
7: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
1: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
7: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat hij zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
1: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
7: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis. Zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren en dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
1: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
7: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat

0: voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat. We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
1: Het is echt wel een heel grote verandering.
0: Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties. Jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
1: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
0: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen die een pak meer zullen worden en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
2: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
6: Volgende week donderdag worden er 2400 bezoekers verwacht op het festival Bootsy. Dat festival gaat door in de ASEG Wellington Hippodroom in Oostende. Het dans- en belevingsfestival richt zich specifiek op mensen met een handicap. Volgend jaar starten er herstellingswerken aan het Albert 1 monument in Nieuwpoort. Momenteel sijpelt op bepaalde plaatsen vocht binnen in het onderliggende bezoekerscentrum Westfront en dat zal worden hersteld. De stad ontving voor de herstellingswerken een erfgoedpremie van 150.000 euro van de Vlaamse overheid. Het Garnaalkrokettenfestival zal dit jaar ook de favoriete kroket van kinderen verkiezen. Daarom zoekt Toerisme Oostende kinderen tussen 8 en 11 jaar die deel zullen uitmaken van een kinderjury. Kandideren kan nog tot en met maandag via de website van het Garnaalkrokettenfestival. Basketclub Kortrijk Oostende hield gisteren een fandag waar alle teams werden voorgesteld. Nadien speelde de eerste ploeg een wedstrijd onder elkaar. Eigenaar Erik van Hal.
7: Spijtig genoeg, de ploeg die we uitgenodigd hadden, had weer gekwetsten en kon niet komen of wou niet meer komen. Sam heeft nog geprobeerd een veertigtal ploegen te bellen om een alternatief te vinden, maar dat is niet gelukt. Ja.
8: Dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
7: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
8: Hoe zit dat?
7: Het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je het al gezien hebt. We gaan toen naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor. De nieuwe naamsponsor van Johan Filou. Kortrijk, die ook een blauwe company kleur heeft en we dat proberen iets te verbinden met elkaar, met een knipoog naar het verleden, naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
6: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Het gaat over het stuk zeedijk tussen de Dixmuidenstraat en de Albertushelling en het stuk tussen de Namenstraat en de Henegouwerstraat.
10: Begin dit jaar starten we eigenlijk met 4 vrijwilligers in het kader van Oudenburg Blokt. Dat is eigenlijk het gezamenlijk studiemoment die wij voorzien in het Romeins Museum.
11: En wat je mag niet vergeten, 1 deelwagen vervangt eigenlijk 12 tot 15 vervuilende wagens in het centrum van Oostende.
12: Maar goed, ze hebben het altijd tegen iedereen het grote gelijk gezet. De slimste, de schoonste en nog een aantal karakteristieken.
13: Alle leerlingen van het eerste jaar nemen deel, dus een 160 leerlingen delen, verspreid over 7 momenten deze week, deel aan deze klassenquiz.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
14: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten 12,5 euro. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem. Een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Lodewijk Jonkeren, u bent directeur van de studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
15: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en leefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
8: Wat maakt deze school bijzonder?
15: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
8: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
15: Het is een doorstroomschool. We hebben 3 grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
8: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad. Maar hoe blikt u terug op die 10 jaar? Want u was erbij van het begin.
15: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele, hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin. Het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
8: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
15: Ja, klopt. Een opstartende school, dus elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijke bouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
8: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
15: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
14: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkeren.
3: Radio Noordzee.
5: Noordzee regionieuws.
6: Vanavond vindt de Ostend Night Run plaats. De loopwedstrijd in de binnenstad start bij zonsondergang op het Zeeheldenplein. Cynthia Jonkeren van de organiserende Rotary Oostende ter streep.
16: Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
6: Comedian Mohsin Abbas is ambassadeur, maar loopt zelf niet mee.
17: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik 2 keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen.
6: Zo'n 350 leerlingen uit basisscholen in Nieuwpoort namen gisteren deel aan de Internationale Dag van de Vrede. Ze zongen het vredeslied aan het Britse gedenkteken naast het Koning Albert I-monument. Morgen neemt Oostende voor de 8e keer deel aan de Autovrije Zondag. Op diverse plaatsen in de binnenstad worden activiteiten gepland. De volledige zone binnen de Vindictieve Laan, Visserskaai, Zeedijk en Leopold II-laan is tussen 12 en 18 uur autovrij. Vanavond speelt KVDO de tweede uitwedstrijd van het seizoen. KVDO reist daarvoor naar Gent. Na de twee thuisoverwinningen staat de kustploeg op de vierde plaats in het klassement. RC Gent won nog maar één wedstrijd en staat op een elfde plaats. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Dirk de Grauwe.
19: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
20: Ik ben Nancy Burkwani.
21: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
5: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester John Crombie, het Schepencollege heeft een bijzondere nota goedgekeurd waarin jullie zeggen we zijn in lopende zaken. Wat betekent dat precies?
15: Het is eigenlijk zo dat de hele werking tussen wat het politiek bestelt, colleges en de administratie, dat gebeurt eigenlijk op basis van een afsprakennota die voor de legislatuur geldt. En we zijn al een hele tijd bezig met de interne hervorming in Stad Oostende, waardoor dat we ook niet iedereen van het personeel hebben vervangen. We hebben gezien, en ook uit respect voor de ambtenaren, dat we nu veel aan het vragen zijn, veel projecten. Kijk naar de gebouwen, kijk naar de straten, de trottoirs als voorbeelden. En we hebben een afspraak gemaakt om voorlopig niet opnieuw beleid te gaan, de administratie haar capaciteit te volle laten op de lopende projecten. En als er bijkomende projecten komen, nieuwe, dan zal dat een afspraak zijn met de administratie. Dat is tot nader order voor een korte periode uit respect voor de ambtenaren. Eén keer dat die interne hervorming er is, zal dat worden opgeheven.
8: In die nota staat bijvoorbeeld, we moeten goed met elkaar communiceren, we moeten goed luisteren naar elkaar. Dat lijkt toch allemaal evident?
15: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
8: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
15: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
8: Begrijpt u dat de nota bij mensen die hem de eerste keer lezen nogal raar overkomt?
15: Ja, dat kan, maar dat is iets zeer administratief. Eigenlijk zijn er zeer gelijkaardige dingen te vinden in de originele afsprakennota als we gestart zijn. Daar heeft niemand over gesproken en de oppositie maakt er een punt van omdat het hoogdringend op de agenda is gekomen vandaag in het college. En de enige reden was dat ik niet op tijd klaar was, daarom moest het hoogdringend toegevoegd worden.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
6: Naar aanleiding van het wereldkampioenschap veldrijden, dat in januari 2027 doorgaat in Oostende, wil de stad kinderen warm maken voor het fietsen en het veldrijden. De stad geeft de scholen uit West-Vlaanderen daarom drie uitdagingen. Scholen die twee van de drie uitdagingen tot een goed einde brengen, mogen dan twee leerlingen afvaardigen voor een interscholenwedstrijd veldrijden. Dat scholen-WK zal verreden worden op een stuk van het echte WK-parcours. Oostende heeft een aantal nieuwkomers ontvangen op het stadhuis. Ze werden er in de bloemetjes gezet omdat ze hun inburgeringstraject met succes hadden afgerond. Vorig jaar waren er in totaal 701 nieuwkomers die het traject met succes konden voltooien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Dit is Radio Noordzee.
5: Noordzee, dagklapper.
22: Vanavond komt Kamahurka naar Vayamundo. Hij speelt er zijn show, u vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedy-oostende.be. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Christophers. En dan mag u er vanavond voor Maspalomas, dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt er €9. Vanavond vindt in het Zilte Middelkerke de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats, waarbij de opbrengst volledig naar lokale goede doelen gaat. Er is live muziek en een DJ tot 1 uur. Meer info op balvandeburgemeester.be. En dan heb ik nog dit. Vandaag en morgen kan je naar Verhalen onder de vuurtoren. Een theaterwandeling in het sappig Oostends over de geschiedenis van de Vuurtorenwijk. De start is voorzien op het Maritiemplein aan de Oosterhoever. Dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
3: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw leven, schepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
1: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
8: En waar is dat?
1: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
8: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
1: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
8: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
1: Ja, dat klopt. Dat is de voorwaarde waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnavalkledijwinkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben een beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
8: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
1: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
8: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
1: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottegaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
8: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
1: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende en dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende en dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
2: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
0: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
23: We maken het extra gezellig door onze samenwerking met Toerisme Oostende, waarbij dat er heel veel verschillende muziekbands, zowel in de voor- als de namiddag, voor de animatie gaan zorgen.
24: En we hopen op positief nieuws natuurlijk van burgemeester Schepencollege, zodat volgend jaar onze 11e editie terug van start kan gaan.
25: Dat was zeer intentioneel en dat is een voorzitter onwaardig. Wouter de Vriend heeft hier echt een ondemocratische bok geschoten.
26: Allee, de manier waarop u nu show verkoopt en tekeer gaat. Ik volg de procedures. U was te laat en dat kan gebeuren. Uw vergissen is menselijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Volgende week donderdag worden er 2400 bezoekers verwacht op het festival Bootsy. Dat festival gaat door in de ASEG Wellington Hippodroom in Oostende. Het Dance en Belevingsfestival richt zich specifiek op mensen met een handicap. Volgend jaar starten er herstellingswerken aan het Albert 1 monument in Nieuwpoort. Momenteel sijpelt op bepaalde plaatsen vocht binnen in het onderliggende bezoekerscentrum Westfront en dat zal worden hersteld. De stad ontving voor de herstellingswerken een erfgoedpremie van 150.000 euro van de Vlaamse overheid. Het Garnaalkrokettenfestival zal dit jaar ook de favoriete kroket van kinderen verkiezen. Daarom zoekt Toerisme Oostende kinderen tussen 8 en 11 jaar die deel zullen uitmaken van een kinderjury.
6: Kandideren kan nog tot en met maandag via de website van het Garnaal Krokettenfestival. Basketclub Kortrijk Oostende hield gisteren een fandag waar alle teams werden voorgesteld. Nadien speelde de eerste ploeg een wedstrijd onder elkaar. Eigenaar Erik van Hal.
7: Spijtig genoeg, de ploeg die we uitgenodigd hadden, had weer gekwetsten en kon niet komen of wou niet meer komen. Sam heeft nog geprobeerd een 40-tal ploegen te bellen om een alternatief te vinden, maar dat is niet gelukt. Ja.
9: Dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
7: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
9: Hoe zit dat?
7: Wow, het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je hem al gezien hebt. We gaan toen naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor, de nieuwe naamsponsor van Filou. Kortrijk, die ook een blauwe company kleur heeft. En we daar proberen iets te verbinden met elkaar. Met een knipoog naar het verleden. Naar het geel en blauw, dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
6: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
5: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Hoorn.
10: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelhem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan een hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse Kerk van Ettelhem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel heeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelhem. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe. En die voor een kostprijs van €75.000 eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is dit toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
8: Wanneer wordt daar in Ettelhem het eerste boompje geplant?
10: Wel, wij gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen. Dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Eddy Grison.
13: Ik ben Nina Batti.
14: Goeiedag, ik ben Serge Goubet.
27: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
6: Vanavond vindt de Ostend Night Run plaats. De loopwedstrijd in de binnenstad start bij zonsondergang op het Zeeheldenplein. Cynthia Jonkheren van de organiserende Rotary Ostende ter streep.
16: Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
6: Comedian Mohsin Abbas is ambassadeur, maar loopt zelf niet mee.
17: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik twee keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen.
6: Zo'n 350 leerlingen uit basisscholen in Nieuwpoort namen gisteren deel aan de Internationale Dag van de Vrede. Ze zongen het vredeslied aan het Britse gedenkteken naast het Koning Albert I-monument. Morgen neemt Oostende voor de 8e keer deel aan de Autovrije Zondag. Op diverse plaatsen in de binnenstad worden activiteiten gepland. De volledige zone binnen de Vindictieve Laan, Visserskaai, Zeedijk en Leopold 2-laan is tussen 12 en 18 uur autovrij. Vanavond speelt KVDO de tweede uitwedstrijd van het seizoen. KVDO reist daarvoor naar Gent. Na de twee thuisoverwinningen staat de kustploeg op de 4e plaats in het klassement. RC Gent won nog maar 1 wedstrijd en staat op een 11e plaats. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
28: We kunnen de mensen niet alles ontzeggen. En dat betekent dat wij in Oostende bereid zijn om onze eigen inwoners, maar ook onze bezoekers te verwennen met een mooi aanbod aan evenementen.
29: We zorgen ervoor dat mensen die eigenlijk niet bewegen, aan het bewegen gezet worden via de huisarts.
30: Ja, ik denk dat we het ons echt niet kunnen permitteren dat er 70 opvangplaatsen zo'n verdwijnen.
1: in Oostende. Dus ik denk dat, dat het stadsbestuur alles op alles moet zetten.
4: En daarom doen we inderdaad een nieuwe oproep om u te melden bij de stad. En dat kan via oudenburg.sneeuwruimers.be.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
13: Vanavond hangt er veel bewolking en bovendien sleept er een storing boven de Noordzee, waardoor we hier aan de kust af en toe al wat motregen mogen verwachten in de loop van de avond. Maar het is pas na middernacht dat die storing dan ook zuidwaarts over de provincie zal trekken, met perioden van lichte regen, zonder echt grote hoeveelheden. De maxima morgen die klimmen naar een graad of 17, aangezien we dan in de frissere lucht terechtkomen vanaf het noordwesten. De wind die zal dus draaien geleidelijk aan van zuidwest richting noordwest. En ook morgen blijft die eigenlijk hardnekkig waaien vanaf deze hoek en rukwinden tot zo'n 50 km per uur dan. Ook tijdens de ochtend is er nog kans op wat lichte regen of motregen, maar geleidelijk aan wordt het droog. En na de regenzone krijgen we ook zonneschijn met nog wat wolkenvelden. Fijn weekend.
12: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
3: Dit is Radio Noordzee.
12: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Oudenburg start opnieuw met Café Parler Schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
27: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
8: Dat is volgens een vaste formule?
27: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
8: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
27: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
8: Waar vinden die Café Parlés plaats?
27: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ettelhem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarisheem en op 27 oktober in de Roxham in het Dorpshuis.
8: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlés?
27: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
15: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
12: Noordzee Regio Nieuws.
6: Naar aanleiding van het wereldkampioenschap veldrijden, dat in januari 2027 doorgaat in Oostende, wil de stad kinderen warm maken voor het fietsen en het veldrijden. De stad geeft de scholen uit West-Vlaanderen daarom 3 uitdagingen. Scholen die 2 van de 3 uitdagingen tot een goed einde brengen, mogen dan 2 leerlingen afvaardigen voor een interscholenwedstrijd veldrijden. Dat scholen-WK zal verreden worden op een stuk van het echte WK-parcours. Oostende heeft een aantal nieuwkomers ontvangen op het stadhuis. Ze werden er in de bloemetjes gezet omdat ze hun inburgeringstraject met succes hadden afgerond. Vorig jaar waren er in totaal 701 nieuwkomers die het traject met succes konden voltooien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
12: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Mijn naam is Joris Polet.
19: Ik ben André Durie.
20: Ik ben Kurt Kluis.
21: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
8: Guy Servaas van Dement, het openbaar onderzoek rond de Terme Pallas is gestart. Jullie hebben die plannen bekeken.
22: Wij werden uitgenodigd om de plannen te bekijken eigenlijk. En de renovatie had heel diep gaan. Er hadden heel veel stukken afgebroken worden. Maar alles wordt heropgebouwd. Met respect voor het verleden. Alles wordt opengetrokken. Al de bijkomende veranderingen van de laatste 50, 60, 70 jaar worden verwijderd. En het wordt terug een open gebouw. Wat er nog standaard welkom is. Met veel meer kamers dan voordien. Dus het wordt puur hotel. Het is ondeelbaar. En er komt ook een stuk nieuw congresruimte erin.
8: Dement is een actiegroep. In het verleden waren jullie kritisch voor andere projecten, ook voor dit project. Nu zijn jullie positief.
22: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Rest Hotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn vetorechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een Oostends gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Dus ja, het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pilotje aan de kust.
8: Er is nu een openbaar onderzoek. Gaan jullie daar bezwaar indienen?
22: Nee, daar gaan we zeker geen bezwaar in dienen. Want wat wij gezien hebben op papier, daar is zeker onnodig om bezwaar tegen in te dienen.
8: Hoe zijn de reacties van jullie achterban? Want jullie hebben nu de mening gedeeld.
22: Onze achterban is positief. De meeste reacties die we krijgen op onze nieuwsbrief is heel positief, proficiat. En mensen zijn gewoon blij dat zo'n mooi, uniek gebouw van Oostende, van België zelf, van de kust hier, terug gerenoveerd wordt naar een bepaalde waarde. Dus mensen kunnen maar tevreden zijn. We hebben zelf gezien met het stukje aan de Rijn dat de stad Oostende nu gerenoveerd hebben. De reacties waren ook gans positief. Dus dat is eigenlijk een verderzetten van het verhaal. We hebben dat hier allemaal... Het is allemaal veel te lang verwaarloosd geweest. En nu zien we eigenlijk een kentering, zien we eigenlijk een terugkeer naar de oorspronkelijke pracht en praal dat vroeger eigenlijk was. Dus we hebben al een stukje aan de rij gezien. Op het moment dat het nog een keer op dezelfde manier zal gerenoveerd worden, het kan maar een meerwaarde zijn voor de stad.
0: Guy Servaas, voorzitter van Dement, bedankt voor het gesprek.
2: Regionieuws.
0: Volgende week donderdag worden er 2400 bezoekers verwacht op het festival Bootsy. Dat festival gaat door in de ASEG Wellington Hippodroom in Oostende. Het Dance en Belevingsfestival richt zich specifiek op mensen met een handicap. Volgend jaar starten er herstellingswerken aan het Albert 1 monument in Nieuwpoort. Momenteel sijpelt op bepaalde plaatsen vocht binnen in het onderliggende bezoekerscentrum Westfront en dat zal worden hersteld. De stad ontving voor de herstellingswerken een erfgoedpremie van €150.000 van de Vlaamse overheid. Het Garnaalkrokettenfestival zal dit jaar ook de favoriete kroket van kinderen verkiezen. Daarom zoekt Toerisme Oostende kinderen tussen 8 en 11 jaar die deel zullen uitmaken van een kinderjury. Kandideren kan nog tot en met maandag via de website van het Garnaalkrokettenfestival. Basketclub Kortrijk Oostende hield gisteren een fandag waar alle teams werden voorgesteld. Nadien speelde de eerste ploeg een wedstrijd onder elkaar. Eigenaar Erik van Hal.
7: Spijtig genoeg, de ploeg die we uitgenodigd hadden, had weer gekwetsten en kon niet komen of wou niet meer komen. Sam heeft nog geprobeerd een 40-tal ploegen te bellen om een alternatief te vinden, maar dat is niet gelukt. Ja.
8: Dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
7: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
8: Hoe zit dat?
7: Het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je hem al gezien hebt. We gaan toen naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor, de nieuwe naamsponsor van Filou. Kortrijk, die ook een blauwe company kleur heeft en we daar proberen iets te verbinden met elkaar, met een knipoog naar het verleden, naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Ja, om Brede te laten beleven, welke mooie plaatsen dat we hebben, wat dat er daar allemaal te zien is, wat dat ze kunnen doen. Trouwens ook Hans de Sector, de campingsector, staat daar ook in.
19: Het gemeentebestuur van Oudenburg wil een toeristische attractie maken van Plassendalen. Enerzijds heb je de oude sluizen, anderzijds het Spaans Tolhuis. En ik sluit daarbij nu aan met een binnenvaartmuseum.
20: Ze kunnen dat via de website, dat is gewoon www.oostende.be/ombudsdienst. Ze kunnen dat ook via e-mail, dat is gewoon ombudsdienst@oostende.be. Maar dat kan evengoed telefonisch.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
23: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in de Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
5: Dit is Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Schepen voor mobiliteit, Judith Ooms. Waarom is dat nodig?
11: Well, enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
8: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
11: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
8: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
11: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
8: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
11: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat hij zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
8: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
11: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Ze kunnen, dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis, zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren en dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
8: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
11: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
8: Het is echt wel een heel grote verandering.
11: Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties. Jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
8: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
11: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen, die een pak meer zullen worden, en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
23: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.
15: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
14: Vanavond vindt de Ostend Night Run plaats. De loopwedstrijd in de binnenstad start bij zonsondergang op het Zeeheldenplein. Cynthia Jonkheren van de organiserende Rotary Oostende ter streep.
16: Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
14: Comedian Mohsin Abbas is ambassadeur, maar loopt zelf niet mee.
1: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik twee keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen.
4: Zo'n 350 leerlingen uit basisscholen in Nieuwpoort namen gisteren deel aan de Internationale Dag van de Vrede. Ze zongen het vredeslied aan het Britse gedenkteken naast het Koning Albert I-monument. Morgen neemt Oostende voor de 8e keer deel aan de Autovrije Zondag. Op diverse plaatsen in de binnenstad worden activiteiten gepland. De volledige zone binnen de Vindictieve Laan, Visserskaai, Zeedijk en Leopold II-laan is tussen 12 en 18 uur autovrij. Vanavond speelt KVDO de tweede uitwedstrijd van het seizoen. KVDO reist daarvoor naar Gent. Na de twee thuisoverwinningen staat de kustploeg op de vierde plaats in het klassement. RC Gent won nog maar één wedstrijd en staat op een 11e plaats. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
13: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Charlotte Verkeijn.
24: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
25: Ik ben Danik Menne.
26: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
27: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
28: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
29: Radio Noordzee.
28: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Lodewijk Jonkeer, u bent directeur van de studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
30: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en liefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
8: Wat maakt deze school bijzonder?
30: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
8: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
30: Het is een doorstroomschool. We hebben drie grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
8: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad. Maar hoe blikt u terug op die 10 jaar? Want u was erbij van het begin.
30: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele, hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin. Het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
8: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
30: Ja, klopt. Een opstartende school is elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijke bouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
8: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
30: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
4: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkheren.
13: Dit is Radio Noordzee.
17: Nieuws en info aan de kust.
13: Noordzee Regio Nieuws.
4: Naar aanleiding van het wereldkampioenschap veldrijden, dat in januari 2027 doorgaat in Oostende, wil de stad kinderen warm maken voor het fietsen en het veldrijden. De stad geeft de scholen uit West-Vlaanderen daarom 3 uitdagingen. Scholen die 2 van de 3 uitdagingen tot een goed einde brengen, mogen dan 2 leerlingen afvaardigen voor een interscholenwedstrijd veldrijden. Dat scholen-WK zal verreden worden op een stuk van het echte WK-parcours. Oostende heeft een aantal nieuwkomers ontvangen op het stadhuis. Ze werden er in de bloemetjes gezet omdat ze hun inburgeringstraject met succes hadden afgerond. Vorig jaar waren er in totaal 701 nieuwkomers die het traject met succes konden voltooien.
14: En dit is het nationale en internationale nieuws.
29: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
0: Vanavond komt Kamahorka naar Vayamundo. Hij speelt er zijn show U Vraagt, Ik Niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedy-oostende.be. Deze namiddag om 17:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Christophers. En dan mag u er vanavond voor Mas Palomas, dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt er €9. Vanavond vindt in het Zilte Middelkerke de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats, waarbij de opbrengst volledig naar lokale goede doelen gaat. Er is live muziek en een DJ tot 1:00. Meer info op balvandeburgemeester.be. En dan heb ik nog dit. Vandaag en morgen kan je naar Verhalen onder de vuurtoren. Een theaterwandeling in het sappig Oostends over de geschiedenis van de Vuurtorenwijk. De start is voorzien op het Maritiemplein aan de Oosterhoever. Dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
29: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester John Crombé, het Schepencollege heeft een bijzondere nota goedgekeurd waarin jullie zeggen we zijn in lopende zaken. Wat betekent dat precies?
30: Het is eigenlijk zo dat de hele werking tussen wat het politiek bestelt, colleges en de administratie, dat gebeurt eigenlijk op basis van een afsprakennota die voor de legislatuur geldt. En we zijn al een hele tijd bezig met de interne hervorming in Stad Oostende, waardoor dat we ook niet iedereen van het personeel hebben vervangen. We hebben gezien, en ook uit respect voor de ambtenaren, dat we nu veel aan het vragen zijn, veel projecten. Kijk naar de gebouwen, kijk naar de straten, de trottoirs als voorbeelden. En we hebben een afspraak gemaakt om voorlopig niet opnieuw beleid te gaan, de administratie haar capaciteit te volle laten op de lopende projecten. En als er bijkomende projecten komen, nieuwe, dan zal dat een afspraak zijn met de administratie. Dat is tot nader order voor een korte periode uit respect voor de ambtenaren. Eén keer dat die interne hervorming er is, zal dat worden opgeheven.
8: In die nota staat bijvoorbeeld, we moeten goed met elkaar communiceren, we moeten goed luisteren naar elkaar. Dat lijkt toch allemaal evident?
30: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
8: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
30: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
8: Begrijpt u dat de nota bij mensen die hem de eerste keer lezen nogal raar overkomt?
30: Ja, dat kan, maar dat is iets zeer administratief. Eigenlijk zijn er zeer gelijkaardige dingen te vinden in de originele afsprakennota als we gestart zijn. Daar heeft niemand over gesproken en de oppositie maakt er een punt van omdat het hoogdringend op de agenda is gekomen vandaag in het college. En de enige reden was dat ik niet op tijd klaar was, daarom moest het hoogdringend toegevoegd worden.
29: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We spreken van een gemiddelde dat we dus bekeken hebben met de verschillende hotels van 70% bezetting.
6: Het is geen evidente locatie om Oostendenaars hier te krijgen, maar eigenlijk vinden de toeristen, tweede verblijvers, mensen van Brienne en de Haan vinden ons eigenlijk heel vlot.
7: Wel, ik heb hier kennis gemaakt met een zeer uniek project voor Vlaanderen. Er zijn hier jongeren van het vijfde middelbaar die een paar dagen per week hier in Daiken komen werken.
9: 15 jaar geleden heb ik samen met de collega's het decreet voor toerisme voor allen ingediend.
12: Er mogen stormen komen, nimmer zal het schip vergaan.
29: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
14: Volgende week donderdag worden er 2400 bezoekers verwacht op het festival Bootsy. Dat festival gaat door in de ASEG Wellington Hippodroom in Oostende.
4: Het Dans- en Belevingsfestival richt zich specifiek op mensen met een handicap. Volgend jaar starten er herstellingswerken aan het Albert 1 monument in Nieuwpoort. Momenteel sijpelt op bepaalde plaatsen vocht binnen in het onderliggende bezoekerscentrum Westfront en dat zal worden hersteld. De stad ontving voor de herstellingswerken een erfgoedpremie van 150.000 euro van de Vlaamse overheid. Het Garnaalkrokettenfestival zal dit jaar ook de favoriete kroket van kinderen verkiezen. Daarom zoekt Toerisme Oostende kinderen tussen 8 en 11 jaar die deel zullen uitmaken van een kinderjury. Kandideren kan nog tot en met maandag via de website van het Garnaalkrokettenfestival. Basketclub Kortrijk Oostende hield gisteren een vandag waar alle teams werden voorgesteld. Nadien speelde de eerste ploeg een wedstrijd onder elkaar. Eigenaar Erik van Hal.
5: Spijtig genoeg, de ploeg die we uitgenodigd hadden, had weer gekwetsten en kon niet komen of wou niet meer komen. Sam heeft nog geprobeerd een 40-tal ploegen te bellen om een alternatief te vinden, maar dat is niet gelukt. Ja.
10: Dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
5: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
10: Hoe zit dat?
5: Wow, het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je het al gezien hebt. We gaan toen naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor, de nieuwe naamsponsor van Ivan Filou. Kortrijk, die ook een blauwe company kleur heeft en we daar proberen iets te verbinden met elkaar, met een knipoog naar het verleden, naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
4: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
28: Radio Noordzee.
29: Noordzee.
28: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: De Toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw levensschepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
11: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
8: En waar is dat?
11: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
8: De Toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
11: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
8: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
11: Ja. Dat klopt. Dat is de voorwaarde waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnavalkledijwinkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
8: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
11: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
8: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
11: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottengaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
8: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
11: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende en dat wil gewoon zeggen, googlen Toneelkledijbank Oostende en dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
4: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
29: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Dirk Matthijven.
18: Ik ben Hilde Veulemans, ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
15: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
29: Noordzee Regio Nieuws.
4: Vanavond vindt de Oostend Night Run plaats. De loopwedstrijd in de binnenstad start bij zonsondergang op het Zeeheldenplein. Cynthia Jonkheren van de organiserende Rotary Oostende ter Streep.
1: Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
4: Comedian Mohsin Abbas is ambassadeur, maar loopt zelf niet mee.
2: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik 2 keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen.
4: Zo'n 350 leerlingen uit basisscholen in Nieuwpoort namen gisteren deel aan de Internationale Dag van de Vrede. Ze zongen het vredeslied aan het Britse gedenkteken naast het Koning Albert I-monument. Morgen neemt Oostende voor de 8e keer deel aan de Autovrije Zondag. Op diverse plaatsen in de binnenstad worden activiteiten gepland. De volledige zone binnen de Vindictieve Laan, Visserskaai, Zeedijk en Leopold II Laan

0: vanaf 3 maart zijn we dan ook volledig operationeel hier in de Leendraaierstraat aanwezig.
1: De Foodbox is de hotelschool, vroegere hotelschool van Oostende, die nu eigenlijk onder de vleugels gekomen is van het Ensor Instituut.
2: Dit is begonnen in het ontmoetingscentrum het Oud Hospitaal, maar het is de bedoeling om ieder ontmoetingscentrum dat een keer aan de beurt komt.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Vanavond hangt er veel bewolking en bovendien sleept er een storing boven de Noordzee, waardoor we hier aan de kust af en toe al wat motregen mogen verwachten in de loop van de avond. Maar het is pas na middernacht dat die storing dan ook zuidwaarts over de provincie zal trekken met perioden van lichte regen, zonder echt grote hoeveelheden. De maxima morgen die klimmen naar een graad of 17, aangezien we dan in de frissere lucht terechtkomen vanaf het noordwesten. De wind die zal dus draaien geleidelijk aan van zuidwest richting noordwest. En ook morgen blijft die eigenlijk hardnekkig waaien vanaf deze hoek en rukwinden tot zo'n 50 km per uur dan. Ook tijdens de ochtend is er nog kans op wat lichte regen of motregen, maar geleidelijk aan wordt het droog. En na de regenzone krijgen we ook zonneschijn met nog wat wolkenvelden. Fijn weekend.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Noordzee Regio Nieuws.
5: Vanavond vindt de Ostend Night Run plaats. De loopwedstrijd in de binnenstad start bij zonsondergang op het Zeeheldenplein. Cynthia Jonkheren van de organiserende Rotary Ostende ter Streep.
6: Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
5: Comedian Mohsin Abbas is ambassadeur, maar loopt zelf niet mee.
7: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik 2 keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen.
5: Zo'n 350 leerlingen uit basisscholen in Nieuwpoort namen gisteren deel aan de Internationale Dag van de Vrede. Ze zongen het vredeslied aan het Britse gedenkteken naast het Koning Albert I-monument. Morgen neemt Oostende voor de 8e keer deel aan de Autovrije Zondag. Op diverse plaatsen in de binnenstad worden activiteiten gepland. De volledige zone binnen de Vindictieve Laan, Visserskaai, Zeedijk en Leopold 2-laan is tussen 12 en 18 uur autovrij. Vanavond speelt KVDO de tweede uitwedstrijd van het seizoen. KVDO reist daarvoor naar Gent. Na de 2 thuisoverwinningen staat de kustploeg op de 4e plaats in het klassement. RC Gent won nog maar 1 wedstrijd en staat op een 11e plaats. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
9: Ik ben Haris Brataneus.
10: Ik ben Christopher Meijer.
11: Ik ben Patrick Remond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
12: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
12: Elk uur meer regionaal nieuws.
13: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw leven, schepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
14: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
13: En waar is dat?
14: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
13: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
14: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
13: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
14: Ja. Dat klopt. Dat is de voorwaarde waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnaval, kledij, winkels,

0: Die zaken uitlenen, dat is onze bedoeling niet. Wij hebben beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
1: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
0: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
1: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad. Zijn jullie daar nog vragende partij?
0: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottengaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
1: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
0: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende. En dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende. En dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
2: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Naar aanleiding van het wereldkampioenschap veldrijden, dat in januari 2027 doorgaat in Oostende, wil de stad kinderen warm maken voor het fietsen en het veldrijden. De stad geeft de scholen uit West-Vlaanderen daarom 3 uitdagingen. Scholen die 2 van de 3 uitdagingen tot een goed einde brengen, mogen dan 2 leerlingen afvaardigen voor een interscholenwedstrijd veldrijden. Dat scholen-WK zal verreden worden op een stuk van het echte WK-parcours. Oostende heeft een aantal nieuwkomers ontvangen op het stadhuis. Ze werden er in de bloemetjes gezet omdat ze hun inburgeringstraject met succes hadden afgerond. Vorig jaar waren er in totaal 701 nieuwkomers die het traject met succes konden voltooien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Schepen voor mobiliteit, Judith Ooms. Waarom is dat nodig?
4: Well, enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
3: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
4: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
3: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
4: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
3: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
4: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat hij zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
3: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
4: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis, zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren en dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
3: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
4: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
3: Het is echt wel een heel grote verandering.
4: Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties. Jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
3: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
4: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen die een pak meer zullen worden en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
1: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Met deze escape room, Belvedere, willen we graag meer families en kinderen bereiken en betrekken bij het museum.
6: We hebben een internetpagina op de website oostende.be/coronasteun, waar iedereen die denkt aanvraag te kunnen doen, die aanvraag doet.
7: Er wordt een grote investering gedaan in nieuwe vissersschepen hier in Oostende en ik denk dat dat ook wel een belangrijke rol zal spelen.
8: De betoging is niet toegelaten. Sinds het begin van de coronaperiode is er nog geen enkele betoging toegelaten. Alle betogingen zijn verboden geweest.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgende week donderdag worden er 2400 bezoekers verwacht op het festival Bootsy. Dat festival gaat door in de A.C. Wellington Hippodroom in Oostende. Het Dance en Belevingsfestival richt zich specifiek op mensen met een handicap. Volgend jaar starten er herstellingswerken aan het Albert 1 monument in Nieuwpoort. Momenteel sijpelt op bepaalde plaatsen vocht binnen in het onderliggende bezoekerscentrum Westfront en dat zal worden hersteld. De stad ontving voor de herstellingswerken een erfgoedpremie van 150.000 euro van de Vlaamse overheid. Het Garnaalkrokettenfestival zal dit jaar ook de favoriete kroket van kinderen verkiezen. Daarom zoekt Toerisme Oostende kinderen tussen 8 en 11 jaar die deel zullen uitmaken van een kinderjury. Kandideren kan nog tot en met maandag via de website van het Garnaalkrokettenfestival. Basketclub Kortrijk Oostende hield gisteren een fandag waar alle teams werden voorgesteld. Nadien speelde de eerste ploeg een wedstrijd onder elkaar. Eigenaar Erik van Hal.
9: Spijtig genoeg, de ploeg die we uitgenodigd hadden, had weer gekwetsten en kon niet komen of wou niet meer komen. Sam heeft nog geprobeerd een 40-tal ploegen te bellen om een alternatief te vinden, maar dat is niet gelukt. Ja.
10: Dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
9: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
10: Hoe zit dat?
9: Wow, het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je hem al gezien hebt. We gaan toen naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor, de nieuwe naamsponsor van Ivan Filou. Kortrijk, die ook een blauwe company kleur heeft en we daar proberen iets te verbinden met elkaar, met een knipoog naar het verleden, naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
10: Burgemeester John Crombeet, het Schepencollege heeft een bijzondere nota goedgekeurd waarin jullie zeggen we zijn in lopende zaken. Wat betekent dat precies?
11: Het is eigenlijk zo dat de hele werking tussen wat het politiek bestelt, colleges en de administratie, dat gebeurt eigenlijk op basis van een afsprakennota die voor de legislatuur geldt. En we zijn al een hele tijd bezig met de interne hervorming in Stad Oostende, waardoor dat we ook niet iedereen van het personeel hebben vervangen. We hebben gezien, en ook uit respect voor de ambtenaren, dat we nu veel aan het vragen zijn, veel projecten. Kijk naar de gebouwen, kijk naar de straten, de trottoirs als voorbeelden. En we hebben een afspraak gemaakt om voorlopig niet opnieuw beleid te gaan, de administratie haar capaciteit te volle laten op de lopende projecten. En als er bijkomende projecten komen, nieuwe, dan zal dat een afspraak zijn met de administratie. Dat is tot nader order voor een korte periode uit respect voor de ambtenaren. Eén keer dat die interne hervorming er is, zal dat worden opgegeven.
10: In die nota staat bijvoorbeeld, we moeten goed met elkaar communiceren, we moeten goed luisteren naar elkaar. Dat lijkt toch allemaal evident?
11: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
10: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
11: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
10: Begrijpt u dat de nota bij mensen die hem de eerste keer lezen nogal raar overkomt?
11: Ja, dat kan, maar dat is iets zeer administratief. Eigenlijk zijn er zeer gelijkaardige dingen te vinden in de originele afsprakennota als we gestart zijn. Daar heeft niemand over gesproken en de oppositie maakt er een punt van omdat het hoogdringend op de agenda is gekomen vandaag in het college. En de enige reden was dat ik niet op tijd klaar was, daarom moest het hoogdringend toegevoegd worden.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
12: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
13: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
14: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond vindt de Ostend Night Run plaats. De loopwedstrijd in de binnenstad start bij zonsondergang op het Zeeheldenplein. Cynthia Jonkheren van de organiserende Rotary Oostende Ter Streep.
4: Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
1: Comedian Mohsin Abbas is ambassadeur, maar loopt zelf niet mee.
15: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik 2 keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen.
1: Zo'n 350 leerlingen uit basisscholen in Nieuwpoort namen gisteren deel aan de Internationale Dag van de Vrede. Ze zongen het vredeslied aan het Britse gedenkteken naast het Koning Albert I-monument. Morgen neemt Oostende voor de 8e keer deel aan de Autovrije Zondag. Op diverse plaatsen in de binnenstad worden activiteiten gepland. De volledige zone binnen de Vindictieve Laan, Visserskaai, Zeedijk en Leopold 2-laan is tussen 12 en 18 uur autovrij. Vanavond speelt KVDO de tweede uitwedstrijd van het seizoen. KVDO reist daarvoor naar Gent. Na de 2 thuisoverwinningen staat de kustploeg op de 4e plaats in het klassement. RC Gent won nog maar 1 wedstrijd en staat op een 11e plaats. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Wel, we zijn eigenlijk begonnen van het originele hotel, Hotel Imperial. En we hebben eigenlijk de renovatie zo aangepakt dat we dat met respect voor de geschiedenis van het gebouw hebben gedaan.
17: De mensen mogen zich verwachten aan heel veel sprookjesfiguren gemaakt uit het zand.
18: Het is eigenlijk een pand waar shoppers, bezoekers, Oostendenaars en ondernemers terecht kunnen voor alles wat met shoppen te maken heeft.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
10: Hilde Veulemans, Oostende had ooit een comediehuis. Wat kunt u ons daarover vertellen?
19: Ja, dat is heel lang geleden hoor. Meer dan 200 jaar geleden was er eens een rijke Oostendenaar, de heer Jacques de Ridder. En die man die heeft op zijn eentje een comediehuis gebouwd op het Marie-Joséplein. Dat noemde toen nog niet zo. Hij heeft dat helemaal zelf gedaan en hij heeft daar heel lang ook alles voor het onderhoud en de inrichting voor betaald. Tot het een beetje te ver werd en hij in 1845 het gebouw verkocht aan de stad voor 24.500 Belgische francs. De stad heeft het later weliswaar niet zo goed onderhouden. Het werd altijd maar aftanser en aftanser, ook al kreeg het een andere naam. Het kreeg namelijk de naam in 1878 van Théâtre Royal. Zoveel royals was er niet aan hoor, want in 1906 moest het goed dan ook worden afgebroken wegens te slechte staat. Ja, toen werden de gebouwen ook niet goed onderhouden.
10: Wat gebeurde daar in de gloriedagen van dat comediehuis?
19: Oh, daar werden grote theaters gebracht, zelfs internationale theaters, grote sterren, die zijn daar geweest. Oostende kreeg meer en meer de stad van de naam van een culturele stad. Je moet weten dat Oostende in die periode een zeer internationale stad was. Toerisme was hier geen ijdel woord. Zelfs de tsaar van Rusland is hier geweest, Lodewijk de 15e. Napoleon is hier zelfs 5 keer op bezoek geweest. Dus wij waren zeer bekend en het was natuurlijk een hele eer voor ons om die mensen over de vloer te krijgen. En daardoor werden ook heel wat andere gezelschappen aangetrokken. Ja, Theater Royal heeft een hele grote rol gespeeld.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring. Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Schepen voor mobiliteit, Judith Ooms. Waarom is dat nodig?
4: Well, enerzijds is zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
3: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
4: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
3: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
4: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk de aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
3: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
4: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat hij zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
3: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
4: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis. Zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren. En dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
3: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
4: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
3: Het is echt wel een heel grote verandering.
4: Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties. Jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
3: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
4: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen die een pak meer zullen worden en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
1: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio
0: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Naar aanleiding van het wereldkampioenschap veldrijden dat in januari 2027 doorgaat in Oostende, wil de stad kinderen warm maken voor het fietsen en het veldrijden. De stad geeft de scholen uit West-Vlaanderen daarom 3 uitdagingen. Scholen die 2 van de 3 uitdagingen tot een goed einde brengen, mogen dan 2 leerlingen afvaardigen voor een interscholenwedstrijd veldrijden. Dat scholen-WK zal verreden worden op een stuk van het echte WK-parcours. Oostende heeft een aantal nieuwkomers ontvangen op het stadhuis. Ze werden er in de bloemetjes gezet omdat ze hun inburgeringstraject met succes hadden afgerond. Vorig jaar waren er in totaal 701 nieuwkomers die het traject met succes konden voltooien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
21: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
22: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
23: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw levensschepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
24: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
3: En waar is dat?
24: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
3: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
24: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
3: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
24: Ja, dat klopt. Dat is de voorwaarde waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnaval, kledij, winkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben een beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
3: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
24: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
3: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
24: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottengaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
3: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
24: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende. En dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende. En dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
5: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
6: Regionaal nieuws en info.
2: Dit is Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Volgende week donderdag worden er 2400 bezoekers verwacht op het festival Bootsy. Dat festival gaat door in de ASEG Wellington Hippodroom in Oostende. Het Dance en Belevingsfestival richt zich specifiek op mensen met een handicap. Volgend jaar starten er herstellingswerken aan het Albert 1 monument in Nieuwpoort. Momenteel sijpelt op bepaalde plaatsen vocht binnen in het onderliggende bezoekerscentrum Westfront en dat zal worden hersteld. De stad ontving voor de herstellingswerken een erfgoedpremie van 150.000 euro van de Vlaamse overheid. Het Garnaalkrokettenfestival zal dit jaar ook de favoriete kroket van kinderen verkiezen. Daarom zoekt Toerisme Oostende kinderen tussen 8 en 11 jaar die deel zullen uitmaken van een kinderjury. Kandideren kan nog tot en met maandag via de website van het Garnaalkrokettenfestival. Basketclub Kortrijk Oostende hield gisteren een fandag waar alle teams werden voorgesteld. Nadien speelde de eerste ploeg een wedstrijd onder elkaar. Eigenaar Erik van Hal.
7: Spijtig genoeg, de ploeg die we uitgenodigd hadden, had weer gekwetsten en kon niet komen of wou niet meer komen. Sam heeft nog geprobeerd een 40-tal ploegen te bellen om een alternatief te vinden, maar dat is niet gelukt. Ja.
3: Dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
7: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
3: Hoe zit dat?
7: Wow, het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je hem al gezien hebt. We gaan toen naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor, de nieuwe naamsponsor van Ivan Filou. Kortrijk, die ook een blauwe company kleur heeft en we daar proberen iets te verbinden met elkaar, met een knipoog naar het verleden, naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
5: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Deze week hebben wij communicatie gebracht in 3 talen met alles wat nog kan en niet kan in Oostende, omdat de meeste spelers toch in Oostende wonen en bij uitbreidingen in België.
9: Ja, klopt. Wij gaan ook nieuws uit Bredene brengen, ook de activiteiten van de jeugddienst en ook een stukje internationaal nieuws met de knipoog, inderdaad.
25: Liefst echte decors met alle figuren en decors die je kan zien in TikTok worden eigenlijk nagebouwd in het Fort Napoleon.
26: We gaan maken dat we alle mogelijkheden onderzoeken wat wel en niet kan, wat goed is voor Bredene. Maar uiteindelijk is het wel de bedoeling om het zwembad er te laten komen.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten 12,5 euro.
11: Vita VDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
2: Dit is Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg start opnieuw met Café Parlé Schepen. Stefan Reinaert, wat is dat precies?
12: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlé's in elke deelgemeente.
3: Dat is volgens een vaste formule?
12: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
3: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
12: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
3: Waar vinden die Café Parlé's plaats?
12: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ettelheim. Op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarusheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
3: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlé's?
12: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
6: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
13: Vanavond vindt de Ostend Night Run plaats. De loopwedstrijd in de binnenstad start bij zonsondergang op het Zeeheldenplein. Cynthia Jonkheren van de organiserende Rotary Ostende Terstreep.
14: Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
13: Comedian Mohsin Abbas is ambassadeur, maar loopt zelf niet mee.
15: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik 2 keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen.
13: Zo'n 350 leerlingen uit basisscholen in Nieuwpoort namen gisteren deel aan de Internationale Dag van de Vrede. Ze zongen het vredeslied aan het Britse gedenkteken naast het Koning Albert I monument. Morgen neemt Oostende voor de 8e keer deel aan de Autovrije Zondag. Op diverse plaatsen in de binnenstad worden activiteiten gepland. De volledige zone binnen de Vindictieve Laan, Visserskaai, Zeedijk en Leopold II-laan is tussen 12 en 18 uur autovrij. Vanavond speelt KVDO de tweede uitwedstrijd van het seizoen. KVDO reist daarvoor naar Gent. Na de 2 thuisoverwinningen staat de kustploeg op de 4e plaats in het klassement. RC Gent won nog maar 1 wedstrijd en staat op een 11e plaats. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
17: Ik ben Lut van de Kastelen.
27: Ik ben Patrick Jansen.
28: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Lodewijk Jonkheren, u bent directeur van de studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
29: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en liefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
3: Wat maakt deze school bijzonder?
29: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
3: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
29: Het is een doorstroomschool. We hebben drie grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
3: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad. Maar hoe blikt u terug op die 10 jaar? Want u was erbij van het begin.
29: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele, hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin. Het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
3: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
29: Ja, klopt. Een opstartende school is elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijke bouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
3: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
29: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
0: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkheren.
6: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Naar aanleiding van het wereldkampioenschap veldrijden, dat in januari 2027 doorgaat in Oostende, wil de stad kinderen warm maken voor het fietsen en het veldrijden. De stad geeft de scholen uit West-Vlaanderen daarom 3 uitdagingen. Scholen die 2 van de 3 uitdagingen tot een goed einde brengen, mogen dan 2 leerlingen afvaardigen voor een interscholenwedstrijd veldrijden. Dat scholen-WK zal verreden worden op een stuk van het echte WK-parcours. Oostende heeft een aantal nieuwkomers ontvangen op het stadhuis. Ze werden er in de bloemetjes gezet omdat ze hun inburgeringstraject met succes hadden afgerond. Vorig jaar waren er in totaal 701 nieuwkomers die het traject met succes konden voltooien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombie, het Schepencollege heeft een bijzondere nota goedgekeurd waarin jullie zeggen we zijn in lopende zaken. Wat betekent dat precies?
4: Het is eigenlijk zo dat de hele werking tussen wat het politiek bestelt, colleges en de administratie, dat gebeurt eigenlijk op basis van een afsprakennota die voor de legislatuur geldt. En we zijn al een hele tijd bezig met de interne hervorming in Stad Oostende, waardoor dat we ook niet iedereen van het personeel hebben vervangen. We hebben gezien, en ook uit respect voor de ambtenaren, dat we nu veel aan het vragen zijn, veel projecten. Kijk naar de gebouwen, kijk naar de straten, de trottoirs als voorbeelden. En we hebben een afspraak gemaakt om voorlopig niet opnieuw beleid te gaan, de administratie haar capaciteit te volle laten op de lopende projecten. En als er bijkomende projecten komen, nieuwe, dan zal dat een afspraak zijn met de administratie. Dat is tot nader order voor een korte periode uit respect voor de ambtenaren. Eén keer dat die interne hervorming er is, zal dat worden opgegeven.
3: In die nota staat bijvoorbeeld, we moeten goed met elkaar communiceren, we moeten goed luisteren naar elkaar. Dat lijkt toch allemaal evident?
4: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten, welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
3: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. dat klinkt nogal onheilspellend.
29: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
3: Begrijpt u dat de nota bij mensen die hem de eerste keer lezen nogal raar overkomt?
29: Ja, dat kan, maar dat is iets zeer administratief. Eigenlijk zijn er zeer gelijkaardige dingen te vinden in de originele afsprakennota als we gestart zijn. Daar heeft niemand over gesproken en de oppositie maakt er een punt van, omdat het hoogdringend op de agenda is gekomen vandaag in het college. En de enige reden was dat ik niet op tijd klaar was, daarom moest het hoogdringend toegevoegd worden.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Arno is een heel speciale man voor Oostende. Hij is ook een Oostendenaar in hart en nieren. En ik denk dat dat een passend eerbetoon is aan toch wel een zeer grote zanger die toch heel veel betekend heeft.
8: Ja, het is schoon. Ik ken een mentale erectie. Dat is een cadeau. Je moet altijd content zijn met een cadeautje.
10: In ons actieplan beginnen we nu met een dertigtal. Dat zijn diegenen die aangegeven hebben van kijk, wij willen onmiddellijk instappen. Maar we verwachten natuurlijk dat er nog heel veel zullen bijkomen.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
18: Volgende week donderdag worden er 2400 bezoekers verwacht op het festival Bootsy. Dat festival gaat door in de ASEG Wellington Hippodroom in Oostende. Het Dance en Belevingsfestival richt zich specifiek op mensen met een handicap. Volgend jaar starten er herstellingswerken aan het Albert 1 monument in Nieuwpoort. Momenteel sijpelt op bepaalde plaatsen vocht binnen in het onderliggende bezoekerscentrum Westfront en dat zal worden hersteld. De stad ontving voor de herstellingswerken een erfgoedpremie van €150.000 van de Vlaamse overheid. Het Garnaalkrokettenfestival zal dit jaar ook de favoriete kroket van kinderen verkiezen. Daarom zoekt Toerisme Oostende kinderen tussen 8 en 11 jaar die deel zullen uitmaken van een kinderjury. Kandideren kan nog tot en met maandag via de website van het Garnaalkrokettenfestival. Basketclub Kortrijk Oostende hield gisteren een fandag waar alle teams werden voorgesteld. Nadien speelde de eerste ploeg een wedstrijd onder elkaar. Eigenaar Erik van Hal.
19: Spijtig genoeg, de ploeg die we uitgenodigd hadden, had weer gekwetsten en kon niet komen of wou niet meer komen. Sam heeft nog geprobeerd een 40-tal ploegen te bellen om een alternatief te vinden, maar dat is niet gelukt. Ja.
3: Dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
19: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
3: Hoe zit dat?
19: Wow, het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je hem al gezien hebt. We gaan toen naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor, de nieuwe naamsponsor, de vervanging van Filou. Kortrijk, die ook een blauwe company kleur heeft en we daar proberen iets te verbinden met elkaar, met een knipoog naar het verleden, naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
18: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee.
6: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw levensschepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
20: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
3: En waar is dat?
20: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
3: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
20: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
3: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
20: Ja. Dat klopt. Dat is de voorwaarde. Want wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnaval, kledij, winkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
3: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
20: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
3: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
20: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottengaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
3: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
20: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende. En dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende. En dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
0: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
9: Ik ben Kirby Hallemees.
11: Ik ben Gaël Bouzin.
12: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
6: Noordzee Regio Nieuws.
21: Vanavond vindt de Ostend Night Run plaats. De loopwedstrijd in de binnenstad start bij zonsondergang op het Zeeheldenplein. Cynthia Jonkheren van de organiserende Rotary Oostende Terstreep.
22: Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
21: Comedian Mohsin Abbas is ambassadeur, maar loopt zelf niet mee.
15: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik twee keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen.
21: Zo'n 350 leerlingen uit basisscholen in Nieuwpoort namen gisteren deel aan de Internationale Dag van de Vrede. Ze zongen het vredeslied aan het Britse gedenkteken naast het Koning Albert I monument. Morgen neemt Oostende voor de 8e keer deel aan de Autovrije Zondag. Op diverse plaatsen in de binnenstad worden activiteiten gepland. De volledige zone binnen de Vindictieve Laan, Visserskaai, Zeedijk en Leopold II-laan is tussen 12 en 18 uur autovrij. Vanavond speelt KVDO de tweede uitwedstrijd van het seizoen. KVDO reist daarvoor naar Gent. Na de twee thuisoverwinningen staat de kustploeg op de vierde plaats in het klassement. RC Gent won nog maar één wedstrijd en staat op een 11e plaats. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
24: Wel, Eddie Wally is uit het graf opgestaan, dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
7: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
3: Frank Goemene, we hebben het vandaag over een bekend onderwerp, maar we willen er meer over weten. De Oostendse Compagnie, het ontstaan daarvan.
25: Het ontstaan van de Oostendse Compagnie situeert zich eigenlijk in het jaar 1722. Maar je moet eventjes voorkijken. Op dat ogenblik zijn de Engelsen, de Fransen en de Nederlanders al een hele tijd aan het varen naar India. In Oostende is men dat ook ter oren gekomen en in Oostende gaat men in 1715 een eerste private schip zenden naar India. Dit gebeurt niet officieel, want de Engelsen en de Fransen beletten dit. Op dat ogenblik is Oostende in Oostenrijkse handen en wat vrezen de Fransen? De Fransen en de Engelsen vrezen voornamelijk dat Oostenrijk een zeemogendheid zal worden. En dat willen ze verhinderen. Het is pas in 1722 dat de Oostenrijkse keizer aan Oostende het bevel geeft van een Oostendse compagnie te maken. En die Oostendse compagnie die zal er ook komen, maar dat zal gebeuren met kleinere schepen. Die schepen, je moet rekening houden, de haven van Oostende heeft maar een maximum diepgang van 5 meter. En die schepen die er toen waren, van de Fransen en Engelsen, waren een veel diepere diepgang. En daardoor moest dat niet gebeuren.
1: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
9: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Schepen voor mobiliteit, Judith Ooms. Waarom is dat nodig?
11: Well, enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
3: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
11: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
3: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
11: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk de aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
3: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
11: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat die zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
3: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
11: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis. Zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren. En dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
3: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
11: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
3: Het is echt wel een heel grote verandering.
11: Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties. Jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
3: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
11: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen, die een pak meer zullen worden, en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
0: Bedankt voor de duidingsschepen, Judith Ooms.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee regionieuws.
21: Naar aanleiding van het wereldkampioenschap veldrijden, dat in januari 2027 doorgaat in Oostende, wil de stad kinderen warm maken voor het fietsen en het veldrijden. De stad geeft de scholen uit West-Vlaanderen daarom 3 uitdagingen. Scholen die 2 van de 3 uitdagingen tot een goed einde brengen, mogen dan 2 leerlingen afvaardigen voor een interscholenwedstrijd veldrijden. Dat scholen-WK zal verreden worden op een stuk van het echte WK-parcours. Oostende heeft een aantal nieuwkomers ontvangen op het stadhuis. Ze werden er in de bloemetjes gezet omdat ze hun inburgeringstraject met succes hadden afgerond. Vorig jaar waren er in totaal 701 nieuwkomers die het traject met succes konden voltooien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
13: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
14: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Mark Azier, Maria Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Hoorn.
17: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelhem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan een hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse Kerk van Ettelhem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel heeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelhem. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe. En die voor een kostprijs van €75.000 eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is dit toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
0: Wanneer wordt daar in Ettelhem het eerste boompje geplant?
17: Wel, we gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen, dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.
4: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Noordzee Regio Nieuws.
21: Volgende week donderdag worden er 2400 bezoekers verwacht op het festival Bootsie. Dat festival gaat door in de ASEG Wellington Hippodroom in Oostende. Het dance- en belevingsfestival richt zich specifiek op mensen met een handicap. Volgend jaar starten er herstellingswerken aan het Albert 1 monument in Nieuwpoort. Momenteel sijpelt op bepaalde plaatsen vocht binnen in het onderliggende bezoekerscentrum Westfront en dat zal worden hersteld. De stad ontving voor de herstellingswerken een erfgoedpremie van €150.000 van de Vlaamse overheid. Het Garnaalkrokettenfestival zal dit jaar ook de favoriete kroket van kinderen verkiezen. Daarom zoekt Toerisme Oostende kinderen tussen 8 en 11 jaar die deel zullen uitmaken van een kinderjury. Kandideren kan nog tot en met maandag via de website van het Garnaalkrokettenfestival. Basketclub Kortrijk Oostende hield gisteren een fandag waar alle teams werden voorgesteld. Nadien speelde de eerste ploeg een wedstrijd onder elkaar. Eigenaar Erik van Hal.
26: Spijtig genoeg, de ploeg die we uitgenodigd hadden, had weer gekwetsten en kon niet komen of wou niet meer komen. Sam heeft nog geprobeerd een 40-tal ploegen te bellen om een alternatief te vinden, maar dat is niet gelukt. Ja.
0: Dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
26: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
0: Hoe zit dat?
26: Wow, het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je hem al gezien hebt. We gaan toen naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor, de nieuwe naamsponsor van Johan Filou. Kortrijk, die ook een blauwe company kleur heeft en we daar proberen iets te verbinden met elkaar, met een knipoog naar het verleden, naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
21: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Ja, wel, het is zo. In 2017 zijn we eigenlijk gestopt met de zaak hier, het Vossenal. En we komen hier terug hier eigenlijk in België en de mensen zeggen, Reinhard, waarom ga je weer niet open doen? Waarom ga je niet weer de zaak open doen? Ik zeg, ja, maar ja. En van het einde komt het ander en zo zien we weer open, niet?
27: Ja, dat vind ik wel, ja. Zoals dat eigenlijk de Paulusfeesten moeten blijven, moet dus eigenlijk die kinderanimatie hoort er vanzelf bij.
28: Met groot resultaat. We hebben twee heel recente sweeps in het Leopoldpark

0: je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem. Een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: Burgemeester John Crombé, het Schepencollege heeft een bijzondere nota goedgekeurd waarin jullie zeggen we zijn in lopende zaken. Wat betekent dat precies?
3: Het is eigenlijk zo dat de hele werking tussen wat het politiek bestelt, colleges en de administratie, dat gebeurt eigenlijk op basis van een afsprakennota die voor de legislatuur geldt. En we zijn al een hele tijd bezig met de interne hervorming in Stad Oostende, waardoor dat we ook niet iedereen van het personeel hebben vervangen. We hebben gezien, en ook uit respect voor de ambtenaren, dat we nu veel aan het vragen zijn, veel projecten. Kijk naar de gebouwen, kijk naar de straten, de trottoirs als voorbeelden. En we hebben een afspraak gemaakt om voorlopig niet opnieuw beleid te gaan, de administratie haar capaciteit te volle laten op de lopende projecten. En als er bijkomende projecten komen, nieuwe, dan zal dat een afspraak zijn met de administratie. Dat is tot nader order voor een korte periode uit respect voor de ambtenaren. Eén keer dat die interne hervorming er is, zal dat worden opgegeven.
2: In die nota staat bijvoorbeeld, we moeten goed met elkaar communiceren, we moeten goed luisteren naar elkaar. Dat lijkt toch allemaal evident?
3: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aan kunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
2: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
3: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
2: Begrijpt u dat de nota bij mensen die hem de eerste keer lezen nogal raar overkomt?
3: Ja, dat kan, maar dat is iets zeer administratief. Eigenlijk zijn er zeer gelijkaardige dingen te vinden in de originele afsprakennota als we gestart zijn. Daar heeft niemand over gesproken en de oppositie maakt er een punt van omdat het hoogdringend op de agenda is gekomen vandaag in het college. En de enige reden was dat ik niet op tijd klaar was, daarom moest het hoogdringend toegevoegd worden.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond vindt de Ostend Night Run plaats. De loopwedstrijd in de binnenstad start bij zonsondergang op het Zeeheldenplein. Cynthia Jonkheren van de organiserende Rotary Ostende ter streep.
2: Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
1: Comedian Mohsin Abbas is ambassadeur, maar loopt zelf niet mee.
3: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik 2 keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen.
1: Zo'n 350 leerlingen uit basisscholen in Nieuwpoort namen gisteren deel aan de Internationale Dag van de Vrede. Ze zongen het vredeslied aan het Britse gedenkteken naast het Koning Albert I monument. Morgen neemt Ostende voor de 8e keer deel aan de Autovrije Zondag. Op diverse plaatsen in de binnenstad worden activiteiten gepland.

0: Ent. De volledige zone binnen de Vindictieve Laan, Visserskaai, Zeedijk en Leopold 2-laan is tussen 12 en 18 uur autovrij. Vanavond speelt KVDO de tweede uitwedstrijd van het seizoen. KVDO reist daarvoor naar Gent. Na de twee thuisoverwinningen staat de kustploeg op de vierde plaats in het klassement. RC Gent won nog maar één wedstrijd en staat op een 11e plaats. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Charlotte Verkeijn.
3: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
4: Ik ben Danik Menne.
5: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
6: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Oudenburg start opnieuw met Café Parlé Schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
9: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlé's in elke deelgemeente.
8: Dat is volgens een vaste formule?
9: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
8: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
9: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
8: Waar vinden die Café Parlé's plaats?
9: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ethlehem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarusheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
8: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlé's?
9: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
1: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
0: Naar aanleiding van het wereldkampioenschap veldrijden, dat in januari 2027 doorgaat in Oostende, wil de stad kinderen warm maken voor het fietsen en het veldrijden. De stad geeft de scholen uit West-Vlaanderen daarom drie uitdagingen. Scholen die twee van de drie uitdagingen tot een goed einde brengen, mogen dan twee leerlingen afvaardigen voor een interscholenwedstrijd veldrijden. Dat scholen-WK zal verreden worden op een stuk van het echte WK-parcours. Oostende heeft een aantal nieuwkomers ontvangen op het stadhuis. Ze werden er in de bloemetjes gezet omdat ze hun inburgeringstraject met succes hadden afgerond. Vorig jaar waren er in totaal 701 nieuwkomers die het traject met succes konden voltooien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Hoorn.
10: Ja, we hebben eigenlijk in Ethlehem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan een hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse kerk van Ethlehem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel heeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ethlehem. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe. En die voor een kostprijs van €75.000 eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is het toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
8: Wanneer wordt daar in Ethlehem het eerste boompje geplant?
10: Wel, wij gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen. Dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: En er zijn eigenlijk twee prachtige ruimtes. Enerzijds een turnzaal waar dat podiumruimte komt en dan de kapel waar ons labo komt, waaruit een heel multidisciplinaire werking zal komen.
4: Wat drugs betreft willen we verder inzetten op de drugoverlast. We willen verder sweepen van parken en pleinen, al dan niet met de hondenbrigade.
12: Wel, het is omdat het gebruik van vuurwerk op dit moment in Oostende constant in de week en de weekends veel overlast veroorzaakt en een heel negatieve impact heeft op huisdieren.
13: Ja, we hebben onder andere een gouden medaille gewonnen als jonge kaasmakerij voor onze kreuzes. Dat is een mooi kaasje in de vorm van een oester.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Volgende week donderdag worden er 2400 bezoekers verwacht op het festival Bootsie. Dat festival gaat door in de ASEG Wellington Hippodroom in Oostende. Het Dance & Belevingsfestival richt zich specifiek op mensen met een handicap. Volgend jaar starten er herstellingswerken aan het Albert 1 monument in Nieuwpoort. Momenteel sijpelt op bepaalde plaatsen vocht binnen in het onderliggende bezoekerscentrum Westfront en dat zal worden hersteld. De stad ontving voor de herstellingswerken een erfgoedpremie van €150.000 van de Vlaamse overheid. Het Garnaalkrokettenfestival zal dit jaar ook de favoriete kroket van kinderen verkiezen. Daarom zoekt Toerisme Oostende kinderen tussen 8 en 11 jaar die deel zullen uitmaken van een kinderjury. Kandideren kan nog tot en met maandag via de website van het Garnaalkrokettenfestival. Basketclub Kortrijk Oostende hield gisteren een fandag waar alle teams werden voorgesteld. Nadien speelde de eerste ploeg een wedstrijd onder elkaar. Eigenaar Erik van Hal.
14: Spijtig genoeg, de ploeg die we uitgenodigd hadden, had weer gekwetsten en kon niet komen of wou niet meer komen. Sam heeft nog geprobeerd een 40-tal ploegen te bellen om een alternatief te vinden, maar dat is niet gelukt. Ja.
15: Dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
14: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
15: Hoe zit dat?
14: Wow, het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je het al gezien hebt. We gaan toen naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor. De nieuwe naamsponsor van Johan Filou. Kortrijk, die ook een blauwe company kleur heeft en we dat proberen iets te verbinden met elkaar, met een knipoog naar het verleden, naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Lodewijk Jonkeren, u bent directeur van de studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
16: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en liefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
8: Wat maakt deze school bijzonder?
16: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
8: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
16: Het is een doorstroomschool. We hebben 3 grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
8: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad. Maar hoe blikt u terug op die 10 jaar? Want u was erbij van het begin.
16: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele, hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin. Het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
8: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
16: Ja, klopt. Een opstartende school is elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijke bouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
8: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat.
16: klopt, aan de Laffingestraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
17: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkheren.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
19: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Rani van Landegem.
21: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Vanavond vindt de Ostend Night Run plaats. De loopwedstrijd in de binnenstad start bij zonsondergang op het Zeeheldenplein. Cynthia Jonkheren van de organiserende Rotary Ostende ter Streep.
22: Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
0: Comedian Mohsin Abbas is ambassadeur, maar loopt zelf niet mee.
23: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik twee keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen.
0: Zo'n 350 leerlingen uit basisscholen in Nieuwpoort namen gisteren deel aan de Internationale Dag van de Vrede. Ze zongen het vredeslied aan het Britse gedenkteken naast het Koning Albert I monument. Morgen neemt Ostende voor de 8e keer deel aan de Autovrije Zondag. Op diverse plaatsen in de binnenstad worden activiteiten gepland. De volledige zone binnen de Vindictieve Laan, Visserskaai, Zeedijk en Leopold II-laan is tussen 12 en 18 uur autovrij. Vanavond speelt KVDO de tweede uitwedstrijd van het seizoen. KVDO reist daarvoor naar Gent. Na de twee thuisoverwinningen staat de kustploeg op de vierde plaats in het klassement. RC Gent won nog maar één wedstrijd en staat op een 11e plaats. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Nu zien we dat Oostende het hele stuk probleempje oplost. Maar die problemen vinden zich ook in de buurgemeente. En ik denk dat het belangrijk is dat we allemaal dezelfde taal spreken. En dat we ook allemaal hetzelfde stramien volgen en dezelfde oplossingen bieden.
25: Maar de revue zou de revue niet zijn als die terugblik niet helemaal loopt zoals verwacht. Dus we keren wat verder terug in de tijd dan eigenlijk de bedoeling was.
26: Ja, dat is even balen. Hè. En vooral voor Tjeppen, want die was er echt wel heel triestig over.
27: Inderdaad, dat is een beetje, ja, het is een beetje overpakken. Een beetje, soms een beetje met een spook spelen op 3 dagen tijd. Maar het klukt, ja.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
8: We gaan terug in de Oostendse geschiedenis met gids Frank Goemine. Frank, je hebt het vandaag over ommelopers. Wat zijn dat?
28: Ommelopers, dat zijn de voorlopers van de kadastrale plannen. Wat zijn kadastrale plannen? Dat zijn de plannen waarop dat u en mijn eigendom staat en waardoor dat wij moeten belasting betalen op onze gronden. Voordat we over ommelopers spreken, was het volgende. In bepaalde delen van Vlaanderen waren grondgebieden. Die grondgebieden, daar werd om gestreden en er was nooit een mooie rechte grens om te zeggen dit is jouw stuk en dat is ons stuk. En zo zijn er op een bepaald ogenblik mensen aangeduid om die stukken grond af te baken. Nu, in die tijd waren er nog geen lopende meters van meters in de echte zin van het woord van 50 en 60 meter lang. En moest men alles gaan afstappen. Vandaar dat men spreekt over omlopers. Mensen die inderdaad het perceel omliepen en dat in kaart brengen. Tweede zaak is, die omlopers hadden een naam. Dus dat was een vorm van landmeters. En die landmeters noemden in de tijd een naam die ik zeer weinig hoor. Betersters. Dat is een zeer moeilijke naam, maar die daarin staat. In die tijd waren er ook nog, spraken we ook nog niet over dorpen en gemeenten. We spreken over wateringen. Wateringen, dat zijn inderdaad de plaatsen die afgebakend zijn door lopen, schorren en dijken die liepen. En die omlopers begonnen ook altijd met lijnen uit te zetten. En die lijnen noemt men de beginlijnen. En de beginlijnen zijn altijd grote straten en wegen geweest.
2: Ook in Oostende waren er dus van die omlopers actief?
28: Ook in Oostende waren er omlopers actief. En de eerste gekende omloper in Oostende is in 1707. En dat is een zekere Loontjes. Nu moet je weten, Oostende was in die tijd nog altijd een kleine stad. En Breden daartegenover was een zeer grote stad. Want Breden liep tot bijvoorbeeld aan het huidige rondpunt. Breden liep tot op de halve maan. En daar zien wij omlopers ontstaan van Loontjes die een stuk van Oostende in kaart brengt.
1: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester John Crombeet, het Schepencollege heeft een bijzondere nota goedgekeurd waarin jullie zeggen we zijn in lopende zaken. Wat betekent dat precies?
3: Het is eigenlijk zo dat de hele werking tussen wat het politiek bestelt, colleges en de administratie, dat gebeurt eigenlijk op basis van een afsprakennota die voor de legislatuur geldt. En we zijn al een hele tijd bezig met de interne hervorming in Stad Oostende, waardoor dat we ook niet iedereen van het personeel hebben vervangen. We hebben gezien, en ook uit respect voor de ambtenaren, dat we nu veel aan het vragen zijn, veel projecten. Kijk naar de gebouwen, kijk naar de straten, de trottoirs als voorbeelden. En we hebben een afspraak gemaakt om voorlopig niet opnieuw beleid te gaan, de administratie haar capaciteit te volle laten op de lopende projecten. En als er bijkomende projecten komen, nieuwe, dan zal dat een afspraak zijn met de administratie. Dat is tot nader orde voor een korte periode uit respect voor de ambtenaren. Eén keer dat die interne hervorming er is, zal dat worden opgegeven.
8: In die nota staat bijvoorbeeld, we moeten goed met elkaar communiceren, we moeten goed luisteren naar elkaar. Dat lijkt toch allemaal evident?
3: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
8: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
3: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
8: Begrijpt u dat de nota bij mensen die hem de eerste keer lezen nogal raar overkomt?
3: Ja, dat kan, maar dat is iets zeer administratief. Eigenlijk zijn er zeer gelijkaardige dingen te vinden in de originele afsprakennota als we gestart zijn. Daar heeft niemand over gesproken en de oppositie maakt er een punt van omdat het hoogdringend op de agenda is gekomen vandaag in het college. En de enige reden was dat ik niet op tijd klaar was, daarom moest het hoogdringend toegevoegd worden.
1: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio
1: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Naar aanleiding van het wereldkampioenschap veldrijden, dat in januari 2027 doorgaat in Oostende, wil de stad kinderen warm maken voor het fietsen en het veldrijden. De stad geeft de scholen uit West-Vlaanderen daarom drie uitdagingen. Scholen die twee van de drie uitdagingen tot een goed einde brengen, mogen dan twee leerlingen afvaardigen voor een interscholenwedstrijd veldrijden. Dat scholen-WK zal verreden worden op een stuk van het echte WK-parcours. Oostende heeft een aantal nieuwkomers ontvangen op het stadhuis. Ze werden er in de bloemetjes gezet omdat ze hun inburgeringstraject met succes hadden afgerond. Vorig jaar waren er in totaal 701 nieuwkomers die het traject met succes konden voltooien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
6: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
9: Ik ben Willy Versluis, reeder ter zeevisserij.
10: Ik ben Peter Labes, schrijver.
6: En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
9: Dit is Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Schepen voor mobiliteit, Judith Ooms. Waarom is dat nodig?
22: Well, enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
8: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
22: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
8: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
22: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
8: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
22: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat hij zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
8: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
22: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Ze kunnen, dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis. Zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren. En dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
8: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
22: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
8: Het is echt wel een heel grote verandering.
22: Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties. Jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
8: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
22: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen, die een pak meer zullen worden, en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
10: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Dit is Radio Noordzee.
9: Noordzee Regio Nieuws.
11: Volgende week donderdag worden er 2400 bezoekers verwacht op het festival Bootsy. Dat festival gaat door in de ASEG Wellington Hippodroom in Oostende. Het dance- en belevingsfestival richt zich specifiek op mensen met een handicap. Volgend jaar starten er herstellingswerken aan het Albert 1 monument in Nieuwpoort. Momenteel sijpelt op bepaalde plaatsen vocht binnen in het onderliggende bezoekerscentrum Westfront en dat zal worden hersteld. De stad ontving voor de herstellingswerken een erfgoedpremie van €150.000 van de Vlaamse overheid. Het Garnaalkrokettenfestival zal dit jaar ook de favoriete kroket van kinderen verkiezen. Daarom zoekt Toerisme Oostende kinderen tussen 8 en 11 jaar die deel zullen uitmaken van een kinderjury. Kandideren kan nog tot en met maandag via de website van het Garnaalkrokettenfestival. Basketclub Kortrijk Oostende hield gisteren een fandag waar alle teams werden voorgesteld. Nadien speelde de eerste ploeg een wedstrijd onder elkaar. Eigenaar Erik van Hal.
12: Spijtig genoeg, de ploeg die we uitgenodigden had weer gekwetsten en kon niet komen of wou niet meer komen. Sam heeft nog geprobeerd een 40-tal ploegen te bellen om een alternatief te vinden, maar dat is niet gelukt. Ja.
8: Dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
12: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
8: Hoe zit dat?
12: Wow, het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je hem al gezien hebt. We gaan toen naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor. De nieuwe naamsponsor van Johan Filou. Cortec, die ook een blauwe company kleur heeft. En we daar proberen iets te verbinden met elkaar. Met een knipoog naar het verleden. Naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest. En succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
13: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
14: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Het gaat over het stuk zeedijk tussen de Diksmuidenstraat en de Albertushelling en het stuk tussen de Namenstraat en de Henegouwenstraat.
16: En begin dit jaar starten we eigenlijk met 4 vrijwilligers in het kader van Oudenburg Blokt. Dat is eigenlijk het gezamenlijk studiemoment die wij voorzien in het Romeins Museum.
17: En wat je mag niet vergeten, 1 deelwagen vervangt eigenlijk 12 tot 15 vervuilende wagens in het centrum van Oostende.
18: Maar goed, ze hebt altijd tegen iedereen het grote gelijk gezet. De slimste, de schoonste en nog een aantal karakteristieken.
19: Alle leerlingen van het eerste jaar nemen deel. Dus een 160 leerlingen delen verspreid over 7 momenten deze week deel aan deze klassenquiz.
14: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
20: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
29: Dit is Radio Noordzee.
14: Radio Noordzee.
29: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Oudenburg start opnieuw met Café Parlé Schepen Stefaan Reinaert. Wat is dat precies?
30: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
8: Dat is volgens een vaste formule?
30: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
8: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
30: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
8: Waar vinden die Café Parlés plaats?
30: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Etlehem. Op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarisheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
8: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlés?
30: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.

0: Noordzee regionieuws.
1: Vanavond vindt de Ostend Night Run plaats. De loopwedstrijd in de binnenstad start bij zonsondergang op het Zeeheldenplein. Cynthia Jonkheren van de organiserende Rotary Ostende Terstreep.
2: Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
1: Comedian Mohsin Abbas is ambassadeur, maar loopt zelf niet mee.
3: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik twee keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen.
1: Zo'n 350 leerlingen uit basisscholen in Nieuwpoort namen gisteren deel aan de Internationale Dag van de Vrede. Ze zongen het vredeslied aan het Britse gedenkteken naast het Koning Albert I-monument. Morgen neemt Ostende voor de 8e keer deel aan de Autovrije Zondag. Op diverse plaatsen in de binnenstad worden activiteiten gepland. De volledige zone binnen de Vindictieve Laan, Visserskaai, Zeedijk en Leopold II-laan is tussen 12 en 18 uur autovrij. Vanavond speelt KVDO de tweede uitwedstrijd van het seizoen. KVDO reist daarvoor naar Gent. Na de twee thuisoverwinningen staat de kustploeg op de 4e plaats in het klassement. RC Gent won nog maar 1 wedstrijd en staat op een 11e plaats. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
5: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Rani van Landegem.
7: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
9: Guy Servaas van Dement, het openbaar onderzoek rond de Thermae Palace is gestart. Jullie hebben die plannen bekeken.
10: Wij waren uitgenodigd om de plannen te bekijken eigenlijk. En de renovatie had heel diep gaan. Er hadden een heleboel stukken afgebroken worden. Maar alles wordt heropgebouwd. Met respect voor het verleden. Alles wordt opengetrokken. Al de bijkomende veranderingen van de laatste 50, 60, 70 jaar worden verwijderd. En het wordt terug een open gebouw. Wat er nog standaard welkom is. Met veel meer kamers dan voordien. Dus het wordt puur hotel. Het is ondeelbaar. En er komt ook een stuk nieuw congresruimte erin.
9: Dement is een actiegroep. In het verleden waren jullie kritisch voor andere projecten, ook voor dit project. Nu zijn jullie positief.
10: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Ostende heeft zijn veto-rechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd Ostendsgebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
9: Er is nu een openbaar onderzoek. Gaan jullie daar bezwaar indienen?
10: Nee, daar gaan we zeker geen bezwaar in dienen. Wat wij gezien hebben op papier, daar is zeker onnodig om bezwaar tegen in te dienen.
9: Hoe zijn de reacties van jullie achterban? Want jullie hebben nu de mening gedeeld.
10: Onze achterban is positief. De meeste reacties die we krijgen op onze nieuwsbrief is heel positief, proficiat. En mensen zijn gewoon blij dat zo'n mooi, uniek gebouw van Oostende, van België zelf, van de kust hier, terug gerenoveerd wordt naar een bepaalde waarde. Dus mensen kunnen maar tevreden zijn. We hebben zelf gezien met het stukje aan de Rijn dat de stad Oostende nu gerenoveerd hebben. De reacties waren ook gans positief. Dus dat is eigenlijk een verderzetten van het verhaal. We hebben dat hier allemaal... Het is allemaal veel te lang verwaarloosd geweest. En nu zien we eigenlijk een kentering, zien we eigenlijk een terugkeer naar de oorspronkelijke pracht en praal dat vroeger eigenlijk was. Dus we hebben al een stukje aan de rij gezien. Op het moment dat het nog een keer op dezelfde manier zal gerenoveerd worden, het kan maar een meerwaarde zijn voor de stad.
11: Guy Servaas, voorzitter van Dement, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee, elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regionieuws.
1: Naar aanleiding van het wereldkampioenschap veldrijden, dat in januari 2027 doorgaat in Oostende, wil de stad kinderen warm maken voor het fietsen en het veldrijden. De stad geeft de scholen uit West-Vlaanderen daarom 3 uitdagingen. Scholen die 2 van de 3 uitdagingen tot een goed einde brengen, mogen dan 2 leerlingen afvaardigen voor een interscholenwedstrijd veldrijden. Dat scholen-WK zal verreden worden op een stuk van het echte WK-parcours. Oostende heeft een aantal nieuwkomers ontvangen op het stadhuis. Ze werden er in de bloemetjes gezet omdat ze hun inburgeringstraject met succes hadden afgerond. Vorig jaar waren er in totaal 701 nieuwkomers die het traject met succes konden voltooien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw levensschepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
2: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
9: En waar is dat?
2: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
9: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
2: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
9: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
2: Ja. Dat klopt. Dat is de voorwaarde. Want wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnaval, kledij, winkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben een beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
9: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
2: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
9: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
2: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottengaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
9: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
2: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende. En dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende. En dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
11: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: We hebben vastgesteld dat we toch ongeveer 2000 personen, Bredenaars eigenlijk, die onder de armoedegrens leven.
13: Wel, het authentieke huis zoals het gekend is, wordt gevoelig uitgebreid met een belevingscentrum, waarbij je de wereld van Ensor beter leert kennen.
14: Een bakker die zijn beste brood van de wereld in de kelder steekt, die gaat weinig brood verkopen. Dus uiteindelijk, onze haven moet ook aantrekkelijk zijn voor investeerders. De infrastructuur moet op orde zijn.
15: Deze zomer gaan er weer 25 jobstudenten van het beachteam aan de slag. En die werken eigenlijk op het strand en op de zeedijk, waar ze mensen sensibiliseren in het kader van netheid.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgende week donderdag worden er 2400 bezoekers verwacht op het festival Bootsy. Dat festival gaat door in de ASEG Wellington Hippodroom in Oostende. Het Dance en Belevingsfestival richt zich specifiek op mensen met een handicap. Volgend jaar starten er herstellingswerken aan het Albert 1 monument in Nieuwpoort. Momenteel sijpelt op bepaalde plaatsen vocht binnen in het onderliggende bezoekerscentrum Westfront en dat zal worden hersteld. De stad ontving voor de herstellingswerken een erfgoedpremie van 150.000 euro van de Vlaamse overheid. Het Garnaalkrokettenfestival zal dit jaar ook de favoriete kroket van kinderen verkiezen. Daarom zoekt Toerisme Oostende kinderen tussen 8 en 11 jaar die deel zullen uitmaken van een kinderjury. Kandideren kan nog tot en met maandag via de website van het Garnaalkrokettenfestival. Basketclub Kortrijk Oostende hield gisteren een vandag waar alle teams werden voorgesteld. Nadien speelde de eerste ploeg een wedstrijd onder elkaar. Eigenaar Erik van Hal.
16: Spijtig genoeg, de ploeg die we uitgenodigd hadden, had weer gekwetsten en kon niet komen of wou niet meer komen. Sam heeft nog geprobeerd een 40-tal ploegen te bellen om een alternatief te vinden, maar dat is niet gelukt. Ja.
17: Dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
16: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
17: Hoe zit dat?
16: Wow, het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je hem al gezien hebt. We gaan toen naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor, de nieuwe naamsponsor van Filou. Kortrijk, die ook een blauwe company kleur heeft en we daar proberen iets te verbinden met elkaar, met een knipoog naar het verleden, naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Hoorn.
18: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelhem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan een hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse Kerk van Ettelhem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel heeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelhem. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe, en die voor een kostprijs van 75.000 euro eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is het toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
17: Wanneer wordt daar in Ettelhem het eerste boompje geplant?
18: Wel, we gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen. Dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Simon Buijsen.
20: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
21: Ik ben Jean-Marie Barra.
22: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond vindt de Oostend Nightrun plaats. De loopwedstrijd in de binnenstad start bij zonsondergang op het Zeeheldenplein. Cynthia Jonkheren van de organiserende Rotary Oostende ter streep.
2: Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
1: Comedian Mohsin Abbas is ambassadeur, maar loopt zelf niet mee.
3: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik twee keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen.
1: Zo'n 350 leerlingen uit basisscholen in Nieuwpoort namen gisteren deel aan de Internationale Dag van de Vrede. Ze zongen het vredeslied aan het Britse gedenkteken naast het Koning Albert I monument. Morgen neemt Oostende voor de 8e keer deel aan de Autovrije Zondag. Op diverse plaatsen in de binnenstad worden activiteiten gepland. De volledige zone binnen de Vindictieve Laan, Visserskaai, Zeedijk en Leopold II-laan is tussen 12 en 18 uur autovrij. Vanavond speelt KVDO de tweede uitwedstrijd van het seizoen. KVDO reist daarvoor naar Gent. Na de twee thuisoverwinningen staat de kustploeg op de 4e plaats in het klassement. RC Gent won nog maar 1 wedstrijd en staat op een 11e plaats. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Dat we AVO Stende kunnen redden en dat er een overnemer zal klaarstaan om deze club naar de toekomst te brengen.
21: Omdat we kunnen overgaan tot een ruil van gebouwen met Stad Oostende.
23: En eigenlijk was de bedoeling vandaag om met die 1000 kinderen een hele insoriaanse wandeling te maken door de binnenstad. Maar helaas, het weer viel wat tegen.
24: Wat dat de kroeg en ik en het Paulusplein en weet ik wat nog allemaal betekent voor Oostende gedurende heel die periode van 60 jaar dat ik hier in de kroeg in Oostende heb mogen zijn.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
25: Dit is het Oostends dialect. Vandaag bekijken wij het woord gronder.
26: Ja, een gronder. Wel, Edwin, een gronder herken je natuurlijk het woord graan. Dus het heeft met graan te maken. De gronder, ik heb er vele gezien toen ik jong was. Dat was een zak die men bond op de muil van een paard. Het was dus de eetzak, de voederzak, de voerzak. Dat was een gronder. Maar dan bij uitbreiding heeft men ook andere bakken of dozen of gelijk wat, waarin paarden eten was en waaruit het paard kon eten, dat heeft men dan ook een gronder genoemd. En het woord is dan nog verder gegaan. Als dan een arbeider ver moest gaan werken, dan had hij soms zo een eetzakje mee, een linnenzakje met zijn boterhammen daarin, dat werd dan ook genoemd. Een gronder.
25: Een gronder. Eigenlijk een voedselbak. Als
26: dus
25: je...
26: voor de mensen een voederbak of voederzak. Voor de mensen een voedselpak of voedselzak.
25: Ja.
26: En je weet dat men voor de dieren meestal zegt voeder en voor mensen voedsel.
25: Ja. Bedankt, Roland.
27: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
27: Elk uur meer regionaal nieuws.
17: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw levensschepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
2: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
17: En waar is dat?
2: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
17: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
2: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus... wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
17: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
2: Ja. Dat klopt. Dat is de voorwaarde. Want wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnavalkledijwinkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
17: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
2: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
17: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
2: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottengaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
17: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
2: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende. En dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende. En dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
25: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
4: Nieuws en info aan de kust.
27: Dit is Radio Noordzee.
4: Noordzee Regionieuws.
28: Naar aanleiding van het wereldkampioenschap veldrijden
1: dat in januari 2027 doorgaat in Oostende, wil de stad kinderen warm maken voor het fietsen en het veldrijden. De stad geeft de scholen uit West-Vlaanderen daarom 3 uitdagingen. Scholen die 2 van de 3 uitdagingen tot een goed einde brengen, mogen dan 2 leerlingen afvaardigen voor een interscholenwedstrijd veldrijden. Dat scholen-WK zal verreden worden op een stuk van het echte WK-parcours. Oostende heeft een aantal nieuwkomers ontvangen op het stadhuis. Ze werden er in de bloemetjes gezet omdat ze hun inburgeringstraject met succes hadden afgerond. Vorig jaar waren er in totaal 701 nieuwkomers die het traject met succes konden voltooien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Natasja Waldman.
7: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
9: Ik ben Joke Doodlewoman.
10: Ik ben Wouter Slabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
27: Radio Noordzee.
5: Noordzee.
27: Elk uur meer regionaal nieuws.
17: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw levensschepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
2: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
17: En waar is dat?
2: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
17: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
2: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
17: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
2: Ja. Dat klopt. Dat is de voorwaarde waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnavalkledijwinkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben een beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
17: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
2: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
17: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
2: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottegaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
17: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
2: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende. En dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende. En dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
17: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgende week donderdag worden er 2400 bezoekers verwacht op het festival Bootsie. Dat festival gaat door in de ASEG Wellington Hippodroom in Oostende. Het Dance- en Belevingsfestival richt zich specifiek op mensen met een handicap. Volgend jaar starten er herstellingswerken aan het Albert 1-monument in Nieuwpoort. Momenteel sijpelt op bepaalde plaatsen vocht binnen in het onderliggende bezoekerscentrum Westfront en dat zal worden hersteld. De stad ontving voor de herstellingswerken een erfgoedpremie van 150.000 euro van de Vlaamse overheid. Het Garnaalkrokettenfestival zal dit jaar ook de favoriete kroket van kinderen verkiezen. Daarom zoekt Toerisme Oostende kinderen tussen 8 en 11 jaar die deel zullen uitmaken van een kinderjury. Kandideren kan nog tot en met maandag via de website van het Garnaalkrokettenfestival. Basketclub Kortrijk Oostende hield gisteren een fandag waar alle teams werden voorgesteld. Nadien speelde de eerste ploeg een wedstrijd onder elkaar. Eigenaar Erik van Hal.
2: Spijtig genoeg, de ploeg die we uitgenodigden had weer gekwetsten en kon niet komen of wou niet meer komen. Sam heeft nog geprobeerd een 40-tal ploegen te bellen om een alternatief te vinden, maar dat is niet gelukt. Ja.
3: Dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
2: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
3: Hoe zit dat?
2: Het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je hem al gezien hebt. We gaan toen naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor, de nieuwe naamsponsor van Johan Filou. Kortrijk, die ook een blauwe company kleur heeft en we daar proberen iets te verbinden met elkaar, met een knipoog naar het verleden, naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Er komen besparingen op zowel het OHK als de KIM. Het probleem daarmee is, dat is niet voldoende om de basiswerking te garanderen.
5: Inderdaad, 17 projectvoorstellen hebben wij binnengekregen. 11 daarvan gaan we gaan subsidiëren. Er zaten een paar nieuwe en verrassende dossiers tussen. Daar zijn we heel blij mee en een aantal andere mensen hebben we moeten teleurstellen.
6: Het lachend kakje heeft zijn entree in Oostende niet gemist. We waren daarmee echt bijna wereldnieuws.
7: Die zeesaucissen, maar ook de boudin de mer en onze paté met zeesla. En alle producten worden gedroogd door mij en komt ook al uit de Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten 12,5 euro. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober.

0: Gebeurt in de regio.
1: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Schepen voor mobiliteit. Judith Ooms, waarom is dat nodig?
2: Enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
1: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
2: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
1: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
2: In grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
1: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
2: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat hij zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
1: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
2: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis, zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren en dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
1: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
2: Op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
1: Het is echt wel een heel grote verandering.
2: Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties. Jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
1: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
2: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen die een pak meer zullen worden en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
0: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms. Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: Vanavond vindt de Ostend Night Run plaats. De loopwedstrijd in de binnenstad start bij zonsondergang op het Zeeheldenplein. Cynthia Jonkheren van de organiserende Rotary Oostende Terstreep.
5: Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
4: Comedian Mohsin Abbas is ambassadeur, maar loopt zelf niet mee.
6: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik 2 keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen.
4: Zo'n 350 leerlingen uit basisscholen in Nieuwpoort namen gisteren deel aan de Internationale Dag van de Vrede. Ze zongen het vredeslied aan het Britse gedenkteken naast het Koning Albert I-monument. Morgen neemt Oostende voor de 8e keer deel aan de Autovrije Zondag. Op diverse plaatsen in de binnenstad worden activiteiten gepland. De volledige zone binnen de Vindictieve Laan, Visserskaai, Zeedijk en Leopold 2-laan is tussen 12 en 18 uur autovrij. Vanavond speelt KVDO de tweede uitwedstrijd van het seizoen. KVDO reist daarvoor naar Gent. Na de 2 thuisoverwinningen staat de kustploeg op de 4e plaats in het klassement. RC Gent won nog maar 1 wedstrijd en staat op een 11e plaats. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Berna Rondelet.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
2: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
4: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Oudenburg start opnieuw met Café Parlé, schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
2: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlé's in elke deelgemeente.
6: Dat is volgens een vaste formule?
2: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
6: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
2: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
6: Waar vinden die Café Parlé's plaats?
2: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ethlehem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarisheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
6: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlé's?
2: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
0: Regionaal nieuws en info.
5: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: Naar aanleiding van het wereldkampioenschap veldrijden, dat in januari 2027 doorgaat in Oostende, wil de stad kinderen warm maken voor het fietsen en het veldrijden. De stad geeft de scholen uit West-Vlaanderen daarom 3 uitdagingen. Scholen die 2 van de 3 uitdagingen tot een goed einde brengen, mogen dan 2 leerlingen afvaardigen voor een interscholenwedstrijd veldrijden. Dat scholen-WK zal verreden worden op een stuk van het echte WK-parcours. Oostende heeft een aantal nieuwkomers ontvangen op het stadhuis. Ze werden er in de bloemetjes gezet omdat ze hun inburgeringstraject met succes hadden afgerond. Vorig jaar waren er in totaal 701 nieuwkomers die het traject met succes konden voltooien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
6: Burgemeester John Crombeet, het Schepencollege heeft een bijzondere nota goedgekeurd waarin jullie zeggen we zijn in lopende zaken. Wat betekent dat precies?
8: Het is eigenlijk zo dat de hele werking tussen wat het politiek bestelt, colleges en de administratie, dat gebeurt eigenlijk op basis van een afsprakennota die voor de legislatuur geldt. En we zijn al een hele tijd bezig met de interne hervorming in Stad Oostende, waardoor dat we ook niet iedereen van het personeel hebben vervangen. We hebben gezien, en ook uit respect voor de ambtenaren, dat we nu veel aan het vragen zijn, veel projecten. Kijk naar de gebouwen, kijk naar de straten, de trottoirs als voorbeelden. En we hebben een afspraak gemaakt om voorlopig niet opnieuw beleid te gaan, de administratie haar capaciteit te volle laten op de lopende projecten. En als er bijkomende projecten komen, nieuwe, dan zal dat een afspraak zijn met de administratie. Dat is tot nader order voor een korte periode uit respect voor de ambtenaren. Eén keer dat die interne hervorming er is, zal dat worden opgegeven.
6: In die nota staat bijvoorbeeld, we moeten goed met elkaar communiceren, we moeten goed luisteren naar elkaar. Dat lijkt toch allemaal evident?
8: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten, welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
6: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
8: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
6: Begrijpt u dat de nota bij mensen die hem de eerste keer lezen nogal raar overkomt?
8: Ja, dat kan, maar dat is iets zeer administratief. Eigenlijk zijn er zeer gelijkaardige dingen te vinden in de originele afsprakennota als we gestart zijn. Daar heeft niemand over gesproken en de oppositie maakt er een punt van, omdat het hoogdringend op de agenda is gekomen vandaag in het college. En de enige reden was dat ik niet op tijd klaar was, daarom moest het hoogdringend toegevoegd worden.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: En er zijn eigenlijk twee prachtige ruimtes. Enerzijds een turnzaal waar dat podiumruimte komt. En dan de kapel waar eigenlijk ons labo komt, waar eigenlijk een heel multidisciplinaire werking zal komen.
10: Wat drugs betreft willen we verder inzetten op de drugoverlast. We willen verder sweepen van parken en pleinen, al dan niet met de hondenbrigade.
8: Wel, het is omdat het gebruik van vuurwerk op dit moment in Oostende constant in de week en de weekends veel overlast veroorzaakt en een heel negatieve impact heeft op huisdieren.
11: Ja, we hebben onder andere een gouden medaille gewonnen als jonge kaasmakerij voor onze kreuzes. Dat is een mooi kaasje in de vorm van een oester.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: Volgende week donderdag worden er 2400 bezoekers verwacht op het festival Bootsy. Dat festival gaat door in de ASEG Wellington Hippodroom in Oostende. Het Dance & Belevingsfestival richt zich specifiek op mensen met een handicap. Volgend jaar starten er herstellingswerken aan het Albert 1 monument in Nieuwpoort. Momenteel sijpelt op bepaalde plaatsen vocht binnen in het onderliggende bezoekerscentrum Westfront en dat zal worden hersteld. De stad ontving voor de herstellingswerken een erfgoedpremie van €150.000 van de Vlaamse overheid. Het Garnaalkrokettenfestival zal dit jaar ook de favoriete kroket van kinderen verkiezen. Daarom zoekt Toerisme Oostende kinderen tussen 8 en 11 jaar die deel zullen uitmaken van een kinderjury. Kandideren kan nog tot en met maandag via de website van het Garnaalkrokettenfestival. Basketclub Cortec Oostende hield gisteren een fandag waar alle teams werden voorgesteld. Nadien speelde de eerste ploeg een wedstrijd onder elkaar. Eigenaar Erik van Hal.
12: Spijtig genoeg, de ploeg die we uitgenodigd hadden, had weer gekwetsten en kon niet komen of wou niet meer komen. Sam heeft nog geprobeerd een 40-tal ploegen te bellen om een alternatief te vinden, maar dat is niet gelukt. Ja.
13: Dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
12: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
13: Hoe zit dat?
12: Het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je hem al gezien hebt. We gaan toen naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor. De nieuwe naamsponsor van Jan Filou. Cortec, die ook een blauwe company kleur heeft en we dat proberen iets te verbinden met elkaar, met een knipoog naar het verleden, naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
7: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
5: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw leven, schepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
14: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
6: En waar is dat?
14: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedestraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
6: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
14: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
6: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
14: Ja. Dat klopt. Dat is de voorwaarde waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnavalkledij, winkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben een beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
6: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
14: Wel, Wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
6: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
14: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottengaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
6: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
14: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende. En dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende. En dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
7: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Dirk Matthijven.
16: Ik ben Hilde Veulemans, ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
17: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
7: Vanavond vindt de Oostend Night Run plaats. De loopwedstrijd in de binnenstad start bij zonsondergang op het Zeeheldenplein. Cynthia Jonkheren van de organiserende Rotary Oostende ter Streep.
18: Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
7: Comedian Mohsin Abbas is ambassadeur, maar loopt zelf niet mee.
19: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik 2 keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen.
7: Zo'n 350 leerlingen uit basisscholen in Nieuwpoort namen gisteren deel aan de Internationale Dag van de Vrede. Ze zongen het vredeslied aan het Britse gedenkteken naast het Koning Albert I monument. Morgen neemt Oostende voor de 8e keer deel aan de Autovrije Zondag. Op diverse plaatsen in de binnenstad worden activiteiten gepland. De volledige zone binnen de Vindictieve Laan, Visserskaai, Zeedijk en Leopold II-laan is tussen 12 en 18 uur autovrij. Vanavond speelt KVDO de tweede uitwedstrijd van het seizoen. KVDO reist daarvoor naar Gent. Na de 2 thuisoverwinningen staat de kustploeg op de 4e plaats in het klassement. RC Gent won nog maar 1 wedstrijd en staat op een 11e plaats. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Ik heb een zomernovelle geschreven, het heet Café de l'Hôtel.
21: Want die eerste verdieping, dat is dus de vernieuwde turnzaal, die heeft een mooie grote glazen wand met een prachtig uitzicht op de Spuikom.
22: En die inplanting, de geplande inplanting, ligt toch veel wijkbewoners zwaar op de maag, omdat die ingeplant staat vlak aan de Nieuwpoortse Steenweg, dus ook zeer dicht bij de wijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
6: Stadsgids Mark Loy bespreekt vandaag een stuk geschiedenis van de lijn Oostende-Dover.
23: Meer dan een maand hebben we een belangrijke episode van de Oostendse maritieme geschiedenis belicht. De mailbootdienst, de Oostende-Doverlijn, de RMT. En ik sluit graag af als gids met een bedenking en met een paar vragen. Waarom wij wellicht wel wuiven naar schepen? Lange tijd was het een nobele gewoonte dat motorrijders en zeilers, maar ook autokarbestuurders en camionneurs, elkaar bij het kruisen op zee of op de weg groeten. Een opgestoken hand is stilzwijgend de gelofte van kameraadschap, erkenning en solidariteit in geval van nood symboliseerden. Maar waarom wuiven ook mensen wereldwijd van op de wal naar passagiers op een boot of een schip, langs een kanaal of in de havengeul bijvoorbeeld? En dat bij kortstondige, onverwachte en eenmalige, het eenmalig dwarsen van elkaars levenswegen. De fietser zwaait langs het jaagpad naar de binnenschipper, de flaneur op het staketsel naar de passerende jachtlui of vissers, de kaaiwandelaar naar de cruise- of ferrypassagiers. De meeste non-verbale communicatie beperkt zich veelal tot een ingetogen en bescheiden terugwuiven, maar soms ook tot het enthousiast wapperen met de armen en enig luid gejoel. Vanwaar die onbestemde drang om wildvreemden op het water te groeten? Ja, waarom? Beide partijen hebben meestal geen enkele familiale, professionele of emotionele band met elkaar. Ze zouden elkaar op straat wellicht zelfs niet groeten. Maar nu kennelijk wel. Wil die mens op de oever of aan boord alleen maar vriendelijk zijn? Of ook in gedachten een stukje meereizen? Getuigt de giste van het zwaaien van enig leedvermaak omdat de passant op de oever straks van alle gevaren van de zee en haar ziekte gespaard zal blijven? Is al dat wederzijds gezwaaide rituele uitdrukking van een gevoel van veiligheid aan de wal versus gevaar op zee? Of misschien wil de oeverbewoner, de passagier of zeeman alleen maar woordeloos een goede vaart toewapperen. Het blijft een raar beest, de mens.
1: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Oudenburg start opnieuw met Café Parler Schepen. Stefaan Reinaert, wat is dat precies?
4: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
6: Dat is volgens een vaste formule?
4: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
6: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
4: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
6: Waar vinden die Café Parlés plaats?
4: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ettlehem. Op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarusheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
6: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlés?
4: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Naar aanleiding van het wereldkampioenschap veldrijden, dat in januari 2027 doorgaat in Oostende, wil de stad kinderen warm maken voor het fietsen en het veldrijden. De stad geeft de scholen uit West-Vlaanderen daarom 3 uitdagingen. Scholen die 2 van de 3 uitdagingen tot een goed einde brengen, mogen dan 2 leerlingen afvaardigen voor een interscholenwedstrijd veldrijden. Dat scholen-WK zal verreden worden op een stuk van het echte WK-parcours. Oostende heeft een aantal nieuwkomers ontvangen op het stadhuis. Ze werden er in de bloemetjes gezet omdat ze hun inburgeringstraject met succes hadden afgerond. Vorig jaar waren er in totaal 701 nieuwkomers die het traject met succes konden voltooien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
3: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
5: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw leven schepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
8: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
7: En waar is dat?
8: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
7: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
8: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
7: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
8: Ja. Dat klopt. Dat is de voorwaarde waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnavalkledijwinkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben een beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
7: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
8: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
7: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
8: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottegaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
7: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
8: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende. En dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende. En dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
9: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgende week donderdag worden er 2400 bezoekers verwacht op het festival Bootsy. Dat festival gaat door in de ASEG Wellington Hippodroom in Oostende. Het Dance & Belevingsfestival richt zich specifiek op mensen met een handicap. Volgend jaar starten er herstellingswerken aan het Albert 1 monument in Nieuwpoort. Momenteel sijpelt op bepaalde plaatsen vocht binnen in het onderliggende bezoekerscentrum Westfront en dat zal worden hersteld. De stad ontving voor de herstellingswerken een erfgoedpremie van 150.000 euro van de Vlaamse overheid. Het Garnaalkrokettenfestival zal dit jaar ook de favoriete kroket van kinderen verkiezen. Daarom zoekt Toerisme Oostende kinderen tussen 8 en 11 jaar die deel zullen uitmaken van een kinderjury. Kandideren kan nog tot en met maandag via de website van het Garnaalkrokettenfestival. Basketclub Cortec Oostende hield gisteren een fandag waar alle teams werden voorgesteld. Nadien speelde de eerste ploeg een wedstrijd onder elkaar. Eigenaar Erik van Hal.
10: Spijtig genoeg, de ploeg die we uitgenodigden had weer gekwetsten en kon niet komen of wou niet meer komen. Sam heeft nog geprobeerd een 40-tal ploegen te bellen om een alternatief te vinden, maar dat is niet gelukt. Ja.
7: Dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
10: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
7: Hoe zit dat?
10: Het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je hem al gezien hebt. We gaan toen naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor. De nieuwe naamsponsor van Johan Filou. Cortec, die ook een blauwe company kleur heeft en we dat proberen iets te verbinden met elkaar, met een knipoog naar het verleden, naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Wij hebben het op dit moment enorm druk. Het is nog nooit zo vol geweest. We zitten op dit moment met meer dan 100 katten in huis en we zitten ook met meer dan 35 honden.
12: Dus het is niet zo, omdat het eigenlijk uit de boot gevallen is, nu met de weekprikkels, dat het niet gerealiseerd wordt. Anderzijds moeten we ook zeggen, sommige zaken waren totaal onmogelijk. Bijvoorbeeld straten die worden afgesloten en zo verder op drukke verkeersassen. De mensen hebben misschien wel goede bedoelingen daarmee, maar dat kunnen wij onmogelijk realiseren.
13: Einde jaar en dan ook wel de uniciteit van een ijsschaatspiste op de Vijver in het Leopoldpark zorgt ervoor dat heel wat mensen afzakken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
9: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombeet, het Schepencollege heeft een bijzondere nota goedgekeurd waarin jullie zeggen we zijn in lopende zaken. Wat betekent dat precies?
14: Het is eigenlijk zo dat de hele werking tussen wat het politiek bestelt, colleges en de administratie, dat gebeurt eigenlijk op basis van een afsprakennota die voor de legislatuur geldt. En we zijn al een hele tijd bezig met de interne hervorming in Stad Oostende, waardoor dat we ook niet iedereen van het personeel hebben vervangen. We hebben gezien, en ook uit respect voor de ambtenaren, dat we nu veel aan het vragen zijn, veel projecten. Kijk naar de gebouwen, kijk naar de straten, de trottoirs als voorbeelden. En we hebben een afspraak gemaakt om voorlopig niet opnieuw beleid te gaan, de administratie haar capaciteit te volle laten op de lopende projecten. En als er bijkomende projecten komen, nieuwe, dan zal dat een afspraak zijn met de administratie. Dat is tot nader order voor een korte periode uit respect voor de ambtenaren. Eén keer dat die interne hervorming er is, zal dat worden opgegeven.
7: In die nota staat bijvoorbeeld, we moeten goed met elkaar communiceren, we moeten goed luisteren naar elkaar. Dat lijkt toch allemaal evident?
14: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
7: Staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. dat klinkt nogal onheilspellend.
14: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
7: Begrijpt u dat de nota bij mensen die hem de eerste keer lezen nogal raar overkomt?
14: Ja, dat kan, maar dat is iets zeer administratief. Eigenlijk zijn er zeer gelijkaardige dingen te vinden in de originele afsprakennota als we gestart zijn. Daar heeft niemand over gesproken en de oppositie maakt er een punt van, omdat het hoogdringend op de agenda is gekomen vandaag in het college. En de enige reden was dat ik niet op tijd klaar was, daarom moest het hoogdringend toegevoegd worden.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
1: Vanavond vindt de Ostend Night Run plaats. De loopwedstrijd in de binnenstad start bij zonsondergang op het Zeeheldenplein. Cynthia Jonkheren van de organiserende Rotary Ostende ter Streep.
15: Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
1: Comedian Mohsin Abbas is ambassadeur, maar loopt zelf niet mee.
16: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik twee keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen.
1: Zo'n 350 leerlingen uit basisscholen in Nieuwpoort namen gisteren deel aan de Internationale Dag van de Vrede. Ze zongen het vredeslied aan het Britse gedenkteken naast het Koning Albert I-monument. Morgen neemt Oostende voor de 8e keer deel aan de Autovrije Zondag. Op diverse plaatsen in de binnenstad worden activiteiten gepland. De volledige zone binnen de Vindictieve Laan, Visserskaai, Zeedijk en Leopold 2-laan is tussen 12 en 18 uur autovrij. Vanavond speelt KVDO de tweede uitwedstrijd van het seizoen. KVDO reist daarvoor naar Gent. Na de twee thuisoverwinningen staat de kustploeg op de vierde plaats in het klassement. RC Gent won nog maar één wedstrijd en staat op een 11e plaats. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
3: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
5: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw levensschepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
8: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
7: En waar is dat?
8: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
7: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
8: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
7: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
8: Ja. Dat klopt. Dat is de voorwaarde waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnavalkledijwinkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben een beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
7: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
8: Wel, Wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
7: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
8: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottegaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
7: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
8: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende. En dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende. En dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
17: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Naar aanleiding van het wereldkampioenschap veldrijden, dat in januari 2027 doorgaat in Oostende, wil de stad kinderen warm maken voor het fietsen en het veldrijden. De stad geeft de scholen uit West-Vlaanderen daarom 3 uitdagingen. Scholen die 2 van de 3 uitdagingen tot een goed einde brengen, mogen dan 2 leerlingen afvaardigen voor een interscholenwedstrijd veldrijden. Dat scholen-WK zal verreden worden op een stuk van het echte WK-parcours. Oostende heeft een aantal nieuwkomers ontvangen op het stadhuis. Ze werden er in de bloemetjes gezet omdat ze hun inburgeringstraject met succes hadden afgerond. Vorig jaar waren er in totaal 701 nieuwkomers die het traject met succes konden voltooien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Lodewijk Jonkheer, u bent directeur van de studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
4: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en leefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
3: Wat maakt deze school bijzonder?
4: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
3: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
4: Het is een doorstroomschool. We hebben 3 grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
3: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad, maar hoe blikt u terug op die 10 jaar, want u was erbij van het begin?
4: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele, hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin, het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
3: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
4: Ja, klopt. Een opstartende school is elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijk gebouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
3: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
4: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
5: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkheren.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Tegelijk zullen we erop toezien dat alles netjes en hygiënisch blijft en zullen we die permanent blijven reinigen.
7: Wel, we gaan opereren onder de noemer Basket at Sea. Die naam bestaat eigenlijk al, maar nu wordt die dus uitgebreid.
8: Dat betekent dat wij de mensen zullen vragen om in een bepaalde richting zich te bewegen. Van de ene kant van de straat naar de andere kant van de straat. Dat betekent dat bijvoorbeeld in de Alfons Pieterslaan men op 1 voetpad zou moeten blijven in een bepaalde richting.
9: Het is dus wel de bedoeling dat op termijn, en ik reken daar toch voor de maand mee, dat iedereen een mondmasker zal krijgen in de stad Oostende. En daarvoor bestellen we 40.000 nieuwe maskers.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgende week donderdag worden er 2400 bezoekers verwacht op het festival Bootsy. Dat festival gaat door in de ASEG Wellington Hippodroom in Oostende. Het Dance en Belevingsfestival richt zich specifiek op mensen met een handicap. Volgend jaar starten er herstellingswerken aan het Albert 1 monument in Nieuwpoort. Momenteel sijpelt op bepaalde plaatsen vocht binnen in het onderliggende bezoekerscentrum Westfront en dat zal worden hersteld. De stad ontving voor de herstellingswerken een erfgoedpremie van 150.000 euro van de Vlaamse overheid. Het Garnaalkrokettenfestival zal dit jaar ook de favoriete kroket van kinderen verkiezen. Daarom zoekt Toerisme Oostende kinderen tussen 8 en 11 jaar die deel zullen uitmaken van een kinderjury. Kandideren kan nog tot en met maandag via de website van het Garnaalkrokettenfestival. Basketclub Kortrijk Oostende hield gisteren een vandag waar alle teams werden voorgesteld. Nadien speelde de eerste ploeg een wedstrijd onder elkaar. Eigenaar Erik van Hal.
10: Spijtig genoeg, de ploeg die we uitgenodigd hadden, had weer gekwetsten en kon niet komen of wou niet meer komen. Sam heeft nog geprobeerd een 40-tal ploegen te bellen om een alternatief te vinden, maar dat is niet gelukt. Ja.
11: Dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
10: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
11: Hoe zit dat?
10: Wow, het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je hem al gezien hebt. We gaan toen naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor, de nieuwe naamsponsor van Filou. Kortrijk, die ook een blauwe company kleur heeft en we daar proberen iets te verbinden met elkaar, met een knipoog naar het verleden, naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw levensschepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
12: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
3: En waar is dat?
12: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
3: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
12: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
3: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
12: Ja. Dat klopt. Dat is de voorwaarde waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnavalkledijwinkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
3: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
12: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
3: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
12: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottengaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
3: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
12: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende en dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende en dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
5: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
14: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Servaas Buisgaard.
16: Ik ben Torsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond vindt de Ostend Night Run plaats. De loopwedstrijd in de binnenstad start bij zonsondergang op het Zeeheldenplein. Cynthia Jonkheren van de organiserende Rotary Ostende ter streep.
12: Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
1: Comedian Mohsin Abbas is ambassadeur, maar loopt zelf niet mee.
15: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik 2 keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen.
1: Zo'n 350 leerlingen uit basisscholen in Nieuwpoort namen gisteren deel aan de Internationale Dag van de Vrede. Ze zongen het vredeslied aan het Britse gedenkteken naast het Koning Albert I monument. Morgen neemt Oostende voor de 8e keer deel aan de Autovrije Zondag. Op diverse plaatsen in de binnenstad worden activiteiten gepland. De volledige zone binnen de Vindictieve Laan, Visserskaai, Zeedijk en Leopold II-laan is tussen 12 en 18 uur autovrij. Vanavond speelt KVDO de tweede uitwedstrijd van het seizoen. KVDO reist daarvoor naar Gent. Na de 2 thuisoverwinningen staat de kustploeg op de 4e plaats in het klassement. RC Gent won nog maar 1 wedstrijd en staat op een 11e plaats. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: En die ombudsman, die trouwens een vrouw is, die zal binnenkort aan de slag gaan en zal niet rapporteren aan de burgemeester, maar zal wel heel duidelijk aan ons zeggen wat beter kan en wat beter moet.
18: Het betekent alleen maar dat we ons nog harder zullen moeten inzetten voor de strijd om het erfgoed in Oostende te behouden. Wij hebben met het nieuwe bestuur en in het nieuwe budget ook bijvoorbeeld een erfgoedfonds in het leven geroepen.
19: Wel, het is de bedoeling om de mensen, een keer dat de asielzoekers hier gehuisvest zijn en zich wat hebben ingewerkt, om ook de inwoners een kijkje te laten nemen. En dan leren die mensen elkaar kennen en is er dan ook meer wederzijds begrip. En daar gaat het over in de maatschappij.
20: 12 keer per jaar het containerpark bezoeken is meer dan genoeg, want de kleine helft van de Oostendenaars die komt nooit naar het containerpark. Maar als je 122 keer komt per jaar, dat moet stoppen, dat moet eruit. Daarvoor moet de Oostendenaar niet opdraaien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
21: Elke werkdag omstreeks deze tijd het Oostends dialect met Roland de Snerk. Vandaag het woord, of is het een werkwoord, Roland, bekochelen?
22: Bekochelen, Edwin, is een werkwoord. Jongere Oostendenaars kennen dit woord niet. Dit komt waarschijnlijk doordat er minder in toveren geloofd wordt dan vroeger. En bovendien doordat het woord toveren in zoveel boeken, films op school, ons Oostends werkwoord bekochelen verdrongen heeft. Bekochelen is dus toveren. Bekochelen en bekochelingen als betovering zijn afkomstig uit begokkelen. Het verspringen van medeklinkers midden in een woord, zoals begokkelen naar bekochelen, noemt men in de taalkunde metathesis. Begokkelen is dan zelf verwant met het Nederlands begoochelen en dat uit goochelen. Is dit niet ook tovertrucjes voorstellen? Het is dus gemakkelijk te aanvaarden dat bekochelen en goochelen uit dezelfde woordwortel komen. Ik vermoed dat de nog verdere oorsprong ligt in gok en gokken. Een gokwagen is eigenlijk ook met onzekerheid handelen. Bekochelen kwam vroeger veel voor. Er waren nogal wat vrouwen, minder mannen, die dit konden. Ze waren dan wel verdoemd, zeker als ze het bekochelen uit de zevenste hand aan. Vroeger dacht men immers dat men die verwoestende kunde naar andere man kon doorspelen. Tot de 8e persoon, want die kreeg het uit de 7e hand en die kon het zelf niet meer doorgeven. Die mocht zich zeker aan een eeuwig leven in de hel verwachten.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw levensschepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
12: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
3: En waar is dat?
12: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
3: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
12: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
3: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
12: Ja. Dat klopt. Dat is de voorwaarde waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnavalkledijwinkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
3: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
12: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
3: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
12: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottengaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
3: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
12: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende en dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende en dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
21: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
4: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: Naar aanleiding van het wereldkampioenschap veldrijden, dat in januari 2027 doorgaat in Oostende, wil de stad kinderen warm maken voor het fietsen en het veldrijden. De stad geeft de scholen uit West-Vlaanderen daarom 3 uitdagingen. Scholen die 2 van de 3 uitdagingen tot een goed einde brengen, mogen dan 2 leerlingen afvaardigen voor een interscholenwedstrijd veldrijden. Dat scholen-WK zal verreden worden op een stuk van het echte WK-parcours. Oostende heeft een aantal nieuwkomers ontvangen op het stadhuis. Ze werden er in de bloemetjes gezet omdat ze hun inburgeringstraject met succes hadden afgerond. Vorig jaar waren er in totaal 701 nieuwkomers die het traject met succes konden voltooien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Glenn Dangro.
23: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Antri Dumaree.
25: Hallo, ja, ik hier Wendy van Wantne en ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Hoorn.
26: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelhem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan een hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse Kerk van Ettelhem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel heeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelhem. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe, en die voor een kostprijs van 75.000 euro eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is het toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
3: Wanneer wordt daar in Ettelgem het eerste boompje geplant?
26: Wel, we gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in het najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen. Dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.
5: Nieuws en info.
8: Nieuws en info aan de kust.
5: Radio Noordzee.
8: Noordzee Regio Nieuws.
9: Volgende week donderdag worden er 2400 bezoekers verwacht op het festival Bootsie. Dat festival gaat door in de ASEG Wellington Hippodroom in Oostende. Het dance- en belevingsfestival richt zich specifiek op mensen met een handicap. Volgend jaar starten er herstellingswerken aan het Albert 1 monument in Nieuwpoort. Momenteel sijpelt op bepaalde plaatsen vocht binnen in het onderliggende bezoekerscentrum Westfront en dat zal worden hersteld. De stad ontving voor de herstellingswerken een erfgoedpremie van €150.000 van de Vlaamse overheid. Het Garnaalkrokettenfestival zal dit jaar ook de favoriete kroket van kinderen verkiezen. Daarom zoekt Toerisme Oostende kinderen tussen 8 en 11 jaar die deel zullen uitmaken van een kinderjury. Kandideren kan nog tot en met maandag via de website van het Garnaalkrokettenfestival. Basketclub Kortrijk Oostende hield gisteren een fandag waar alle teams werden voorgesteld. Nadien speelde de eerste ploeg een wedstrijd onder elkaar. Eigenaar Erik van Hal.
10: Spijtig genoeg, de ploeg die we uitgenodigd hadden, had weer gekwetsten en kon niet komen of wou niet meer komen. Sam heeft nog geprobeerd een

0: enzovoort, zodanig dat jongeren elkaar hierin kunnen ontmoeten op een vrije manier.
1: Het idee is om het taboe op depressie en zelfdoding onder jongeren te doorbreken. Dus ik heb een tweede beeld gemaakt en het is nu een meisje. En ja, zij gaat nu rondreizen door België om aandacht te vragen voor dit thema.
2: En ik dacht wel dat het een bijzondere kon zijn om in de lijn van Cursaal en deze boulevard, die toch wel bijzonder is, om die lijn door te trekken. En in het water, natuurlijk met die link met de onderwaterbevallingen van Oostende.
3: Goh ja, dat is op zich niet zo erg. Ik denk dat dat typisch voor Oostende is. Ieder beeld en ieder toren in Oostende krijgt een bijnaam. Ik ben benieuwd wat men er hiervan zal maken.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Cursaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
4: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
6: Burgemeester John Crombé, het Schepencollege heeft een bijzondere nota goedgekeurd waarin jullie zeggen we zijn in lopende zaken. Wat betekent dat precies?
7: Het is eigenlijk zo dat de hele werking tussen wat het politiek bestelt, colleges en de administratie, dat gebeurt eigenlijk op basis van een afsprakennota die voor de legislatuur geldt. En we zijn al een hele tijd bezig met de interne hervorming in Stad Oostende, waardoor dat we ook niet iedereen van het personeel hebben vervangen. We hebben gezien, en ook uit respect voor de ambtenaren, dat we nu veel aan het vragen zijn, veel projecten. Kijk naar de gebouwen, kijk naar de straten, de trottoirs als voorbeelden. En we hebben een afspraak gemaakt om voorlopig niet opnieuw beleid te gaan, de administratie haar capaciteit te volle laten op de lopende projecten. En als er bijkomende projecten komen, nieuwe, dan zal dat een afspraak zijn met de administratie. Dat is tot nader order voor een korte periode uit respect voor de ambtenaren. Eén keer dat die interne hervorming er is, zal dat worden opgegeven.
6: In die nota staat bijvoorbeeld, we moeten goed met elkaar communiceren, we moeten goed luisteren naar elkaar. Dat lijkt toch allemaal evident?
7: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aan kunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
6: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
7: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
6: Begrijpt u dat de nota bij mensen die hem de eerste keer lezen nogal raar overkomt?
7: Ja, dat kan, maar dat is iets zeer administratief. Eigenlijk zijn er zeer gelijkaardige dingen te vinden in de originele afsprakennota als we gestart zijn. Daar heeft niemand over gesproken en de oppositie maakt er een punt van omdat het hoogdringend op de agenda is gekomen vandaag in het college. En de enige reden was dat ik niet op tijd klaar was, daarom moest het hoogdringend toegevoegd worden.
4: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
8: Vanavond vindt de Oostend Night Run plaats. De loopwedstrijd in de binnenstad.

0: start bij zonsondergang op het Zeeheldenplein. Cynthia Jonkheren van de organiserende Rotary Oostende Ter Streep.
1: Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
0: Comedian Mohsin Abbas is ambassadeur, maar loopt zelf niet mee.
2: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik 2 keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen.
0: Zo'n 350 leerlingen uit basisscholen in Nieuwpoort namen gisteren deel aan de Internationale Dag van de Vrede. Ze zongen het vredeslied aan het Britse gedenkteken naast het Koning Albert I-monument. Morgen neemt Oostende voor de 8e keer deel aan de Autovrije Zondag. Op diverse plaatsen in de binnenstad worden activiteiten gepland. De volledige zone binnen de Vindictieve Laan, Visserskaai, Zeedijk en Leopold II-laan is tussen 12 en 18 uur autovrij. Vanavond speelt KVDO de tweede uitwedstrijd van het seizoen. KVDO reist daarvoor naar Gent. Na de 2 thuisoverwinningen staat de kustploeg op de 4e plaats in het klassement. RC Gent won nog maar 1 wedstrijd en staat op een 11e plaats. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turisme Oostende.
5: Ik ben Kirby Hallemees.
6: Ik ben Gaël Bouzin.
7: Ik ben Roger Jonkheren Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
8: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Oudenburg start opnieuw met Café Parlé Schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
10: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
9: Dat is volgens een vaste formule?
10: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
9: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
10: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
9: Waar vinden die Café Parlés plaats?
10: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Etlehem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarisheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
9: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlés?
10: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
3: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
0: Naar aanleiding van het wereldkampioenschap veldrijden, dat in januari 2027 doorgaat in Oostende, wil de stad kinderen warm maken voor het fietsen en het veldrijden. De stad geeft de scholen uit West-Vlaanderen daarom 3 uitdagingen. Scholen die 2 van de 3 uitdagingen tot een goed einde brengen, mogen dan 2 leerlingen afvaardigen voor een interscholenwedstrijd veldrijden. Dat scholen-WK zal verreden worden op een stuk van het echte WK-parcours. Oostende heeft een aantal nieuwkomers ontvangen op het stadhuis. Ze werden er in de bloemetjes gezet omdat ze hun inburgeringstraject met succes hadden afgerond. Vorig jaar waren er in totaal 701 nieuwkomers die het traject met succes konden voltooien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Oudenburg start opnieuw met Café Parlé Schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
10: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
9: Dat is volgens een vaste formule?
10: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
9: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
10: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
9: Waar vinden die café-parlees plaats?
10: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Etlehem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarusheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
9: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks café-parlees?
10: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Oostendse Conference is eigenlijk comedy die te maken heeft met Oostende. Ik woon hier nu al een tijdje in Oostende, ben hier opgegroeid en er gebeuren ook zoveel grappige zaken, maar ook serieuze zaken en ik wil dat allemaal in comedy brengen.
5: We merken dat ook in Oudenburg dat er heel wat isolement is, sociaal isolement bedoel ik, en we willen dat absoluut tegengaan en vandaar dat we nu een uitstekende locatie hebben om toch daaraan een oplossing te bieden.
6: Maritieme sector bijvoorbeeld, zijn wij de enigste momenteel in Vlaanderen die nog maritiem volwassenenonderwijs op secundair niveau aanbiedt.
11: Van mij is het ook de bedoeling van jongeren die uitgaan naar Oostende, dat zij als zij s'avonds naar huis komen of als zij tijdens de dag terugkeren, dat zij dat op een zeer democratische manier kunnen gebruiken.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Volgende week donderdag worden er 2400 bezoekers verwacht op het festival Bootsy. Dat festival gaat door in de ASEG Wellington Hippodroom in Oostende. Het Dans en Belevingsfestival richt zich specifiek op mensen met een handicap. Volgend jaar starten er herstellingswerken aan het Albert 1 monument in Nieuwpoort. Momenteel sijpelt op bepaalde plaatsen vocht binnen in het onderliggende bezoekerscentrum Westfront en dat zal worden hersteld. De stad ontving voor de herstellingswerken een erfgoedpremie van 150.000 euro van de Vlaamse overheid. Het Garnaalkrokettenfestival zal dit jaar ook de favoriete kroket van kinderen verkiezen. Daarom zoekt Toerisme Oostende kinderen tussen 8 en 11 jaar die deel zullen uitmaken van een kinderjury. Kandideren kan nog tot en met maandag via de website van het Garnaalkrokettenfestival. Basketclub Cortec Oostende hield gisteren een fandag waar alle teams werden voorgesteld. Nadien speelde de eerste ploeg een wedstrijd onder elkaar. Eigenaar Erik van Hal.
12: Spijtig genoeg, de ploeg die we uitgenodigden had weer gekwetsten en kon niet komen of wou niet meer komen. Sam heeft nog geprobeerd een 40-tal ploegen te bellen om een alternatief te vinden, maar dat is niet gelukt. Ja.
13: Dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
12: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
13: Hoe zit dat?
12: Het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je het al gezien hebt. We gaan toen naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor. De nieuwe naamsponsor van Ivan Filou. Cortec, die ook een blauwe company kleur heeft en we dat proberen iets te verbinden met elkaar, met een knipoog naar het verleden, naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
13: Guy Servaas van Dement, het openbaar onderzoek rond de Thermae Palace is gestart. Jullie hebben die plannen bekeken.
14: Wij waren uitgenodigd om de plannen te bekijken eigenlijk. En de renovatie had heel diep gaan. Er hadden een heleboel stukken afgebroken worden. Maar alles wordt heropgebouwd. Met respect voor het verleden. Alles wordt opengetrokken. Al de bijkomende veranderingen van de laatste 50, 60, 70 jaar worden verwijderd. En het wordt terug een open gebouw. Wat er nog standaard welkom is. Met veel meer kamers dan voordien. Dus het wordt puur hotel. Het is ondeelbaar. En er komt ook een stuk nieuw congresruimte erin.
13: Dement is een actiegroep. In het verleden waren jullie kritisch voor andere projecten, ook voor dit project. Nu zijn jullie positief.
14: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn veto-rechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd nog Oostends gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Dus ja, het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
9: Er is nu een openbaar onderzoek. Gaan jullie daar bezwaar indienen?
14: Nee, daar gaan we zeker geen bezwaar in dienen. Want wat wij gezien hebben op papier, daar is zeker onnodig om bezwaar tegen in te dienen.
9: Hoe zijn de reacties van jullie achterban? Want jullie hebben nu de mening gedeeld.
14: Onze achterban is positief. De meeste reacties die we krijgen op onze nieuwsbrief is heel positief, proficiat. En mensen zijn gewoon blij dat zo'n mooi, uniek gebouw van Oostende, van België zelf, van de kust hier, terug gerenoveerd wordt naar een bepaalde waarde. Dus mensen kunnen maar tevreden zijn. We hebben zelf gezien met het stukje handerijn dat de stad Oostende nu gerenoveerd hebben. De reacties waren ook gans positief. Dus dat is eigenlijk een verderzetten van het verhaal. We hebben dat hier allemaal... Het is allemaal veel te lang verwaarloosd geweest. En nu zien we eigenlijk een kentering, zien we eigenlijk een terugkeer naar de oorspronkelijke pracht en praal dat vroeger eigenlijk was. Dus we hebben al een stukje handerij gezien. Op het moment dat het nog een keer op dezelfde manier zal gerenoveerd worden, ja, het kan maar een meerwaarde zijn voor de stad.
15: Guy Servaas, voorzitter van Dement, bedankt voor het gesprek.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
17: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
18: Mijn naam is Arjan Jonkheren.
19: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
0: Vanavond vindt de Ostend Night Run plaats. De loopwedstrijd in de binnenstad start bij zonsondergang op het Zeeheldenplein. Cynthia Jonkheren van de organiserende Rotary Ostende Terstreep.
1: Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
0: Comedian Mohsin Abbas is ambassadeur, maar loopt zelf niet mee.
2: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik twee keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen.
0: Zo'n 350 leerlingen uit basisscholen in Nieuwpoort namen gisteren deel aan de Internationale Dag van de Vrede. Ze zongen het vredeslied aan het Britse gedenkteken naast het Koning Albert I-monument. Morgen neemt Oostende voor de 8e keer deel aan de Autovrije Zondag. Op diverse plaatsen in de binnenstad worden activiteiten gepland. De volledige zone binnen de Vindictieve Laan, Visserskaai, Zeedijk en Leopold 2-laan is tussen 12 en 18 uur autovrij. Vanavond speelt KVDO de tweede uitwedstrijd van het seizoen. KVDO reist daarvoor naar Gent. Na de twee thuisoverwinningen staat de kustploeg op de vierde plaats in het klassement. RC Gent won nog maar één wedstrijd en staat op een 11e plaats. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Het is zo dat er een GFT-zak beschikbaar zal gesteld worden in de verkooppunten van ook de restafvalzakken. En deze zullen een 50 cent kosten.
21: De bedoeling is dat zij op korte termijn zouden verhuizen naar een pand in de Blauw Kasteelstraat, een loods daar, waar ze hun werking zouden kunnen verder zetten.
22: In het bureau van toerisme op het Monacoplein kan je een formulier afhalen en daar kan je ook de spiekpietjes die verstopt zijn in de stad gaan zoeken.
23: Het is een prachtig product. Het is gemakkelijk te eten. Twee kroketjes, eet je dan nu met brood of eet je dan nu met frietjes. 3000 kroketjes, 40 gramtjes. Dat is toch niet zo evident. Maar ze zijn toch wel door mijn handen ook gegaan.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: We hebben het nu over het Oostendse woord fontenelle. Roland, wat betekent het?
24: Wel, voor men grote glasplaten kon maken, hadden de rijkste huizen ruiten gemaakt van kleine, in lood gevatte stukjes glas, boetsenscheiben vensterglas of in het Oostends gat van bottels genoemd. De mindere huizen hadden open gaten als venster, die daarom windoog hadden kunnen genoemd worden, zoals in het Engels window of in het Deens windowe. Men kon ze wel dichten met houten deurtjes, die daarom ook wel eens watervijsters genoemd worden. Of, omdat ze het open venster afsluiten, luiken, vensterluiken. Het oude werkwoord luiken betekende immers sluiten. Oorspronkelijk was het luik op het scheepsdek dan ook het deksel. De afsluiting boven het ruim, maar meer en meer werd luik de opening zelf. Het tegengestelde van dit oude werkwoord luiken bestaat wel nog ontluiken. Zo'n vensterluik wordt ook wel eens een blinde of blende genoemd omdat het afsluit donker maakt. Of, en velen kennen nog wel dit woord, een blaffeteure genoemd. Beide woorden zijn indringers in ons dialect. Het echt Oostends voor vensterluik is fantenelle. Vanwaar deze eigenaardige klanken? Welnu, ook dit woord fantenelle komt uit het Spaans. Raam is ventana, verkleinwoord ventanilla. Vandaar fantenelle, vensterluik.
4: Tot zover het Oostends dialect met Roland de Snerk.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Lodewijk Jonkeren, u bent directeur van de studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
7: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en liefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
9: Wat maakt deze school bijzonder?
7: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
9: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
7: Het is een doorstroomschool. We hebben 3 grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
9: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad. Maar hoe blikt u terug op die 10 jaar? Want u was erbij van het begin.
7: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele, hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin. Het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
9: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
7: Ja, klopt. Een opstartende school is elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijke bouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
9: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
7: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
10: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkheren.
5: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
6: Nieuws en info aan de kust.
25: Noordzee regionieuws.
26: Naar aanleiding van het wereldkampioenschap veldrijden, dat in januari 2027 doorgaat in Oostende, wil de stad kinderen warm maken voor het fietsen en het veldrijden. De stad geeft de scholen uit West-Vlaanderen daarom 3 uitdagingen. Scholen die 2 van de 3 uitdagingen tot een goed einde brengen, mogen dan 2 leerlingen afvaardigen voor een interscholenwedstrijd veldrijden. Dat scholen-WK zal verreden worden op een stuk van het echte WK-parcours. Oostende heeft een aantal nieuwkomers ontvangen op het stadhuis. Ze werden er in de bloemetjes gezet omdat ze hun inburgeringstraject met succes hadden afgerond. Vorig jaar waren er in totaal 701 nieuwkomers die het traject met succes konden voltooien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
27: Ik ben Stefan Tange.
28: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
29: Ik ben Rudy de Meijer.
30: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
25: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
9: Guy Servaas van Dement, het openbaar onderzoek rond de Thermae Palace is gestart. Jullie hebben die plannen bekeken.
8: Wij waren uitgenodigd om de plannen te bekijken eigenlijk. En de renovatie had heel diep gaan. Er hadden een heleboel stukken afgebroken worden. Maar alles wordt heropgebouwd. Met respect voor het verleden. Alles wordt opengetrokken. Al de bijkomende veranderingen van de laatste 50, 60, 70 jaar worden verwijderd. En het wordt terug een open gebouw. Wat er nog standaard welkom is. Met veel meer kamers dan voordien. Dus het wordt puur hotel. Het is ondeelbaar en er komt ook een stuk nieuw congresruimte erin.
9: Dement is een actiegroep. In het verleden waren jullie kritisch voor andere projecten, ook voor dit project. Nu zijn jullie positief.
8: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn veto-rechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een gebouw. Maar ondertussen had het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
9: Er is nu een openbaar onderzoek. Gaan jullie daar bezwaar indienen?
8: Nee, daar gaan we zeker geen bezwaar indienen. Wat wij gezien hebben op papier, daar is zeker onnodig om bezwaar tegen in te dienen.
9: Hoe zijn de reacties van jullie achterban? Want jullie hebben nu de mening gedeeld.
8: Onze achterban is positief. De meeste reacties die we krijgen op onze nieuwsbrief is heel positief, proficiat. En mensen zijn gewoon blij dat zo'n mooi, uniek gebouw van Oostende, van België zelf, van de kust hier, terug gerenoveerd wordt naar een bepaalde waarde. Dus mensen kunnen maar tevreden zijn. We hebben zelf gezien met het stukje aan de Rijn dat de stad Oostende nu gerenoveerd hebben. De reacties waren ook gans positief. Dus dat is eigenlijk een verderzetten van het verhaal. We hebben dat hier allemaal... Het is allemaal veel te lang verwaarloosd geweest. En nu zien we eigenlijk een kentering, zien we eigenlijk een terugkeer naar de oorspronkelijke pracht en praal dat vroeger eigenlijk was. Dus we hebben al een stukje aan de rij gezien. Op het moment dat het nog een keer op dezelfde manier zal gerenoveerd worden, het kan maar een meerwaarde zijn voor de stad.
11: Guy Servaas, voorzitter van Dement, bedankt voor het gesprek.
25: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
26: Volgende week donderdag worden er 2400 bezoekers verwacht op het festival Bootsy. Dat festival gaat door in de ASEG Wellington Hippodroom in Oostende. Het dans- en belevingsfestival richt zich specifiek op mensen met een handicap. Volgend jaar starten er herstellingswerken aan het Albert 1-monument in Nieuwpoort. Momenteel sijpelt op bepaalde plaatsen vocht binnen in het onderliggende bezoekerscentrum Westfront en dat zal worden hersteld. De stad ontving voor de herstellingswerken een erfgoedpremie van €150.000 van de Vlaamse overheid. Het Garnaalkrokettenfestival zal dit jaar ook de favoriete kroket van kinderen verkiezen. Daarom zoekt Toerisme Oostende kinderen tussen 8 en 11 jaar die deel zullen uitmaken van een kinderjury. Kandideren kan nog tot en met maandag via de website van het Garnaalkrokettenfestival. Basketclub Kortrijk Oostende hield gisteren een fandag waar alle teams werden voorgesteld. Nadien speelde de eerste ploeg een wedstrijd onder elkaar. Eigenaar Erik van Hal.
12: Spijtig genoeg, de ploeg die we uitgenodigd hadden, had weer gekwetsten en kon niet komen of wou niet meer komen. Sam heeft nog geprobeerd een 40-tal ploegen te bellen om een alternatief te vinden, maar dat is niet gelukt. Ja.
9: Dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
12: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
9: Hoe zit dat?
12: Het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je hem al gezien hebt. We gaan toen naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor, de nieuwe naamsponsor van Johan Filou. Kortrijk, die ook een blauwe company kleur heeft en we daar proberen iets te verbinden met elkaar, met een knipoog naar het verleden, naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
26: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
25: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: We gaan Oostende-Marrekerke als boodschap heel duidelijk brengen. En Marrekerke is al heel, heel lang geleden met Oostende gefusioneerd. Maar wat wel toch mee te nemen is, is dat ik de eerste burgemeester ben die in Marrekerke woont.
2: We hebben dit jaar tijdens de paasvakantie opnieuw een samenwerking met de Efteling. Wij brengen dit jaar de musical Sprookjesbos naar het Kursaal.
13: Ja, ik denk dat er heel veel ondernemers, handelaars, zij het gevestigde waren, zij het starters, de weg naar ons nog niet kennen, terwijl dat wij daar eigenlijk echt ook een mooi aanbod hebben.
25: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
14: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kursaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
25: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Lodewijk Jonkheer, u bent directeur van de studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
7: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en leefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
9: Wat maakt deze school bijzonder?
7: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
9: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
7: Het is een doorstroomschool. We hebben 3 grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
9: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad. Maar hoe blikt u terug op die 10 jaar? Want u was erbij van het begin.
7: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele, hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin. Het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
9: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
7: Ja, klopt. Een opstartende school, dus elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijk gebouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
9: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
7: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
14: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkheren.
5: Dit is Radio Noordzee.
25: Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
26: Vanavond vindt de Ostend Night Run plaats. De loopwedstrijd in de binnenstad start bij zonsondergang op het Zeeheldenplein. Cynthia Jonkheren van de organiserende Rotary Oostende Terstreep.
0: Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
26: Comedian Mohsin Abbas is ambassadeur, maar loopt zelf niet mee.
15: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik 2 keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen.
26: Zo'n 350 leerlingen uit basisscholen in Nieuwpoort namen gisteren deel aan de Internationale Dag van de Vrede. Ze zongen het vredeslied aan het Britse gedenkteken naast het Koning Albert I monument. Morgen neemt Oostende voor de 8e keer deel aan de Autovrije Zondag. Op diverse plaatsen in de binnenstad worden activiteiten gepland. De volledige zone binnen de Vindictieve Laan, Visserskaai, Zeedijk en Leopold II-laan is tussen 12 en 18 uur autovrij. Vanavond speelt KVDO de tweede uitwedstrijd van het seizoen. KVDO reist daarvoor naar Gent. Na de 2 thuisoverwinningen staat de kustploeg op de 4e plaats in het klassement. RC Gent won nog maar 1 wedstrijd en staat op een 11e plaats. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
25: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
17: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
18: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
19: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
25: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
9: Guy Servaas van Dement, het openbaar onderzoek rond de Thermae Palace is gestart. Jullie hebben die plannen bekeken.
8: Wij waren uitgenodigd om de plannen te bekijken eigenlijk. En de renovatie had heel diep gaan. Er hadden een heleboel stukken afgebroken worden. Maar alles wordt heropgebouwd. Met respect voor het verleden. Alles wordt opengetrokken. Al de bijkomende veranderingen van de laatste 50, 60, 70 jaar worden verwijderd. En het wordt terug een open gebouw. Wat er nog standaard welkom is. Met veel meer kamers dan voordien. Dus het wordt puur hotel. Het is ondeelbaar. En er komt ook een stuk nieuw congresruimte erin.
9: Dement is een actiegroep. In het verleden waren jullie kritisch voor andere projecten, ook voor dit project. Nu zijn jullie positief.
8: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn veto-rechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
9: Er is nu een openbaar onderzoek. Gaan jullie daar bezwaar indienen?
8: Nee, daar gaan we zeker geen bezwaar indienen. Wat wij gezien hebben op papier, daar is zeker onnodig om bezwaar tegen in te dienen.
9: Hoe zijn de reacties van jullie achterban? Want jullie hebben nu de mening gedeeld.
8: Onze achterban is positief. De meeste reacties die we krijgen op onze nieuwsbrief is heel positief, proficiat. En mensen zijn gewoon blij dat zo'n mooi, uniek gebouw van Oostende, van België zelf, van de kust hier, terug gerenoveerd wordt naar een bepaalde waarde. Dus mensen kunnen maar tevreden zijn. We hebben zelf gezien met het stukje handerijn dat de stad Oostende nu gerenoveerd hebben. De reacties waren ook gans positief. Dus dat is eigenlijk een verderzetten van het verhaal. We hebben dat hier allemaal... Het is allemaal veel te lang verwaarloosd geweest. En nu zien we eigenlijk een kentering, zien we eigenlijk een terugkeer naar de oorspronkelijke pracht en praal dat vroeger eigenlijk was. Dus we hebben al een stukje handerij gezien. Op het moment dat het nog een keer op dezelfde manier zal gerenoveerd worden, het kan maar een meerwaarde zijn voor de stad.
11: Guy Servaas, voorzitter van Dement, bedankt voor het gesprek.
25: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
26: Naar aanleiding van het wereldkampioenschap veldrijden, dat in januari 2027 doorgaat in Oostende, wil de stad kinderen warm maken voor het fietsen en het veldrijden. De stad geeft de scholen uit West-Vlaanderen daarom 3 uitdagingen. Scholen die twee van de drie uitdagingen tot een goed einde brengen, mogen dan twee leerlingen afvaardigen voor een interscholenwedstrijd veldrijden. Dat scholen-WK zal verreden worden op een stuk van het echte WK-parcours. Oostende heeft een aantal nieuwkomers ontvangen op het stadhuis. Ze werden er in de bloemetjes gezet omdat ze hun inburgeringstraject met succes hadden afgerond. Vorig jaar waren er in totaal 701 nieuwkomers die het traject met succes konden voltooien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Dit is Radio Noordzee.
25: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Oudenburg start opnieuw met Café Parler, schepen Stefaan Reinaert. Wat is dat precies?
3: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
9: Dat is volgens een vaste formule?
3: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
9: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
3: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
9: Waar vinden die café-parlees plaats?
3: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ettelhem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarusheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
9: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks café-parlees?
3: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
25: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: En als wij dan de mogelijkheid hebben om met de mensen van Oot in Zee te gaan, is dat voor ons een grote meerwaarde.
6: Wel ja, wij stellen vast nu al een aantal jaren dat er meer en meer zeehonden eigenlijk de weg naar Oostende hebben gevonden. Ze verblijven dan ook meestal om te rusten aan het klein strand.
10: De actieplan bestaat eruit dat we gaan communiceren. Op die dag zal het centrum worden afgesloten. Het is niet de bedoeling dat op die dagen het centrum van 's morgens vroeg tot 's avonds wordt afgesloten en zeker niet hermetisch.
20: Proberen we aan te tonen dat de kunst en het leven in Oostende eigenlijk verbonden zijn met elkaar.
25: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
26: Volgende week donderdag worden er 2400 bezoekers verwacht op het festival Bootsy. Dat festival gaat door in de ASEG Wellington Hippodroom in Oostende. Het Dance en Belevingsfestival richt zich specifiek op mensen met een handicap. Volgend jaar starten er herstellingswerken aan het Albert 1 monument in Nieuwpoort. Momenteel sijpelt op bepaalde plaatsen vocht binnen in het onderliggende bezoekerscentrum Westfront en dat zal worden hersteld. De stad ontving voor de herstellingswerken een erfgoedpremie van 150.000 euro van de Vlaamse overheid. Het Garnaalkrokettenfestival zal dit jaar ook de favoriete kroket van kinderen verkiezen. Daarom zoekt Toerisme Oostende kinderen tussen 8 en 11 jaar die deel zullen uitmaken van een kinderjury. Kandideren kan nog tot en met maandag via de website van het Garnaalkrokettenfestival. Basketclub Kortrijk Oostende hield gisteren een fandag waar alle teams werden voorgesteld. Nadien speelde de eerste ploeg een wedstrijd onder elkaar. Eigenaar Erik van Hal.
21: Spijtig genoeg, de ploeg die we uitgenodigd hadden, had weer gekwetsten en kon niet komen of wou niet meer komen. Sam heeft nog geprobeerd een 40-tal ploegen te bellen om een alternatief te vinden, maar dat is niet gelukt. Ja.
9: Dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
21: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
9: Hoe zit dat?
21: Wow, het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je hem al gezien hebt. We gaan toen naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor. De nieuwe naamsponsor van Ivan Filou. Kortrijk, die ook een blauwe company kleur heeft en we daar proberen iets te verbinden met elkaar, met een knipoog naar het verleden, naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
26: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
25: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Lodewijk Jonkere, u bent directeur van de studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
7: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en liefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
9: Wat maakt deze school bijzonder?
7: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
9: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
7: Het is een doorstroomschool. We hebben drie grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
9: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad. Maar hoe blikt u terug op die 10 jaar? Want u was erbij van het begin.
7: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin. Het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
9: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
7: Ja, klopt. Een opstartende school is elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijke bouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
9: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
7: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
1: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkheren.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
12: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
13: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
22: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
23: Vanavond vindt de Oostend Night Run plaats. De loopwedstrijd in de binnenstad start bij zonsondergang op het Zeeheldenplein. Cynthia Jonkheren van de organiserende Rotary Oostende Terstreep.
0: Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
23: Comedian Mohsin Abbas is ambassadeur, maar loopt zelf niet mee.
15: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik 2 keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen.
23: Zo'n 350 leerlingen uit basisscholen in Nieuwpoort namen gisteren deel aan de Internationale Dag van de Vrede. Ze zongen het vredeslied aan het Britse gedenkteken naast het Koning Albert I-monument. Morgen neemt Oostende voor de 8e keer deel aan de Autovrije Zondag. Op diverse plaatsen in de binnenstad worden activiteiten gepland. De volledige zone binnen de Vindictieve Laan, Visserskaai, Zeedijk en Leopold 2-laan is tussen 12 en 18 uur autovrij. Vanavond speelt KVDO de tweede uitwedstrijd van het seizoen. KVDO reist daarvoor naar Gent. Na de 2 thuisoverwinningen staat de kustploeg op de 4e plaats in het klassement. RC Gent won nog maar 1 wedstrijd en staat op een 11e plaats. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Het is zo dat er een GFT-zak beschikbaar zal gesteld worden in de verkooppunten van ook de restafvalzakken. En deze zullen een 50 cent kosten.
27: De bedoeling is dat zij op korte termijn zouden verhuizen naar een pand in de Blauw Kasteelstraat, een loods daar, waar ze hun werking zouden kunnen verder zetten.
28: In het bureau van toerisme op het
3: Hanekoplein kan je een formulier afhalen en daar kan je ook de spiekpietjes die verstopt zijn in de stad gaan zoeken.
8: Het is een prachtig product. Het is gemakkelijk te eten. 2 kroketjes. Eet je dan nu met brood of eet je dan nu met frietjes? 3000 kroketjes, 40 grammetjes. Dat is toch niet zo evident. Maar ze zijn toch wel door mijn handen ook gehaald.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
11: Even horen of de auteur van het Oostends woordenboek ook weet wat erin staat. Roland, ik heb hier in je woordenboek het woord miep gevonden.
14: Miep.
11: Miep.
14: Ja, miep geeft verschillende betekenissen, maar het beste, Edwin, staat het mij nog voor de geest als een klein knikkertje. Het was een klein knikkertje dat we zelf maakten uit klei, dat we rolden en dan lieten hard worden. We konden daar ook mee ketten, dus knikkeren. En dat noemden we dan miepjes. Een miepje. Een miepje was dus een kleine, zelfgemaakte knikker. Ik zie er nog voor mij uit rode klei, uit grijsachtige klei. En we waren zo blij dat we dan op een gemakkelijke manier zelf aan knikkers konden geraken, want de andere knikkers waren moeilijker te bekomen.
11: Ja. Werd dat samen gebruikt of samen gespeeld met ketten?
14: Wij speelden dat samen, maar wij gaven dan aan de knikkers verschillende waarden. Zo bijvoorbeeld was een glazen knikker 2 keer zoveel waard als de gewone knikker. En die miepjes waren wel zeer veel waard voor onszelf, omdat we ze gemaakt hadden, maar in feite vergeleken bij die echte die je moest kopen of als cadeau krijgen, ja, daarbij vergeleken waren ze toch wel iets minder.
11: Nu worden die wipjes niet meer gemaakt?
14: Nee, nu moet alles voorgekoud worden.
11: Ja, ja. Bedankt, Roland de Snerk.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Lodewijk Jonkheer, u bent directeur van de studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
7: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en liefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
9: Wat maakt deze school bijzonder?
7: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
9: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
7: Het is een doorstroomschool. We hebben 3 grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
9: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad. Maar hoe blikt u terug op die 10 jaar? Want u was erbij van het begin.
7: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele, hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin. Het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
9: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
7: Ja, klopt. Een opstartende school, dus elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijke bouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
9: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
7: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
11: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkheer.
2: Wat er

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Naar aanleiding van het wereldkampioenschap veldrijden, dat in januari 2027 doorgaat in Oostende, wil de stad kinderen warm maken voor het fietsen en het veldrijden. De stad geeft de scholen uit West-Vlaanderen daarom 3 uitdagingen. Scholen die 2 van de 3 uitdagingen tot een goed einde brengen, mogen dan 2 leerlingen afvaardigen voor een interscholenwedstrijd veldrijden. Dat scholen-WK zal verreden worden op een stuk van het echte WK-parcours. Oostende heeft een aantal nieuwkomers ontvangen op het stadhuis. Ze werden er in de bloemetjes gezet omdat ze hun inburgeringstraject met succes hadden afgerond. Vorig jaar waren er in totaal 701 nieuwkomers die het traject met succes konden voltooien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Willy Sommers.
3: Ik ben Romina van Horen.
4: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
5: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
6: Burgemeester John Crombeet, het Schepencollege heeft een bijzondere nota goedgekeurd waarin jullie zeggen we zijn in lopende zaken. Wat betekent dat precies?
7: Het is eigenlijk zo dat de hele werking tussen wat het politiek bestelt, colleges en de administratie, dat gebeurt eigenlijk op basis van een afsprakennota die voor de legislatuur geldt. En we zijn al een hele tijd bezig met de interne hervorming in Stad Oostende, waardoor dat we ook niet iedereen van het personeel hebben vervangen. We hebben gezien, en ook uit respect voor de ambtenaren, dat we nu veel aan het vragen zijn, veel projecten. Kijk naar de gebouwen, kijk naar de straten, de trottoirs als voorbeelden. En we hebben een afspraak gemaakt om voorlopig niet opnieuw beleid te gaan, de administratie haar capaciteit te volle laten op de lopende projecten. En als er bijkomende projecten komen, nieuwe, dan zal dat in afspraak zijn met de administratie. Dat is tot nader order voor een korte periode uit respect voor de ambtenaren. Eén keer dat die interne hervorming er is, zal dat worden opgeheven.
8: In die nota staat bijvoorbeeld, we moeten goed met elkaar communiceren, we moeten goed luisteren naar elkaar. Dat lijkt toch allemaal evident?
7: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
8: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
7: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
8: Begrijpt u dat de nota bij mensen die hem de eerste keer lezen nogal raar overkomt?
7: Ja, dat kan, maar dat is iets zeer administratief. Eigenlijk zijn er zeer gelijkaardige dingen te vinden in de originele afsprakennota als we gestart zijn. Daar heeft niemand over gesproken en de oppositie maakt er een punt van omdat het hoogdringend op de agenda is gekomen vandaag in het college. En de enige reden was dat ik niet op tijd klaar was, daarom moest het hoogdringend toegevoegd worden.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgende week donderdag worden er 2400 bezoekers verwacht op het festival Bootsie. Dat festival gaat door in de ASEG Wellington Hippodroom in Oostende. Het Dance & Belevingsfestival richt zich specifiek op mensen met een handicap. Volgend jaar starten er herstellingswerken aan het Albert 1 monument in Nieuwpoort. Momenteel sijpelt op bepaalde plaatsen vocht binnen in het onderliggende bezoekerscentrum Westfront en dat zal worden hersteld. De stad ontving voor de herstellingswerken een erfgoedpremie van 150.000 euro van de Vlaamse overheid. Het Garnaalkrokettenfestival zal dit jaar ook de favoriete kroket van kinderen verkiezen. Daarom zoekt Toerisme Oostende kinderen tussen 8 en 11 jaar die deel zullen uitmaken van een kinderjury. Kandideren kan nog tot en met maandag via de website van het Garnaalkrokettenfestival. Basketclub Kortrijk Oostende hield gisteren een fandag waar alle teams werden voorgesteld. Nadien speelde de eerste ploeg een wedstrijd onder elkaar. Eigenaar Erik van Hal.
2: Spijtig genoeg, de ploeg die we uitgenodigden had weer gekwetsten en kon niet komen of wou niet meer komen. Sam heeft nog geprobeerd een 40-tal ploegen te bellen om een alternatief te vinden, maar dat is niet gelukt. Ja.
3: Dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
2: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
3: Hoe zit dat?
2: Het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je hem al gezien hebt. We gaan toen naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor. De nieuwe naamsponsor van Johan Filou. Kortrijk, die ook een blauwe company kleur heeft en we dat proberen iets te verbinden met elkaar, met een knipoog naar het verleden, naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wel, het is zo dat we eigenlijk nu de ruwbouwwerken zijn gestart van het paviljoen van de tunnel. We hebben eigenlijk afgelopen jaar sterk werk eerst gemaakt van de buitenaanleg met een aantal nieuwe speeltoestellen op de site.
5: Zijn we dus hier in Oostende geraakt en hebben we hier op Oosteroever een klein bescheiden appartementje gekocht.
6: Volgende week zitten we aan de derde druk die verdeeld wordt. Stranden we, zegt hij, rond de 3500 boeken, wat blijkbaar in Vlaanderen niet onaardig is.

0: 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem. Een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw levensschepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
4: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
3: En waar is dat?
4: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
3: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
4: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
3: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
4: Ja. Dat klopt. Dat is de voorwaarde. Wat wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnavalkledijwinkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben een beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
3: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
4: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
3: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
4: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottengaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
3: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
4: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende. En dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende. En dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
0: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
5: Nieuws en info, Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
6: Vanavond vindt de Oostend Night Run plaats. De loopwedstrijd in de binnenstad start bij zonsondergang op het Zeeheldenplein. Cynthia Jonkheren van de organiserende Rotary Oostende Terstreep.
7: Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
6: Comedian Mohsin Abbas is ambassadeur, maar loopt zelf niet mee.
8: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik 2 keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen.
6: Zo'n 350 leerlingen uit basisscholen in Nieuwpoort namen gisteren deel aan de Internationale Dag van de Vrede. Ze zongen het vredeslied aan het Britse gedenkteken naast het Koning Albert I monument. Morgen neemt Oostende voor de 8e keer deel aan de Autovrije Zondag. Op diverse plaatsen in de binnenstad worden activiteiten gepland. De volledige zone binnen de Vindictieve Laan, Visserskaai, Zeedijk en Leopold II Laan is tussen 12 en 18 uur auto.

0: vrij. Vanavond speelt KVDO de tweede uitwedstrijd van het seizoen. KVDO reist daarvoor naar Gent. Na de twee thuisoverwinningen staat de kustploeg op de vierde plaats in het klassement. RC Gent won nog maar één wedstrijd en staat op een elfde plaats. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
3: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
4: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Lodewijk Jonkheer, u bent directeur van de studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
7: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en liefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
6: Wat maakt deze school bijzonder?
7: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
6: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
7: Het is een doorstroomschool. We hebben 3 grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
6: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad. Maar hoe blikt u terug op die 10 jaar? Want u was erbij van het begin.
7: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele, hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin. Het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
6: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
7: Ja, klopt. Een opstartende school is elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijke bouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
6: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
7: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
8: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkheer.
5: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: Naar aanleiding van het wereldkampioenschap veldrijden, dat in januari 2027 doorgaat in Oostende, wil de stad kinderen warm maken voor het fietsen en het veldrijden. De stad geeft de scholen uit West-Vlaanderen daarom 3 uitdagingen. Scholen die 2 van de 3 uitdagingen tot een goed einde brengen, mogen dan 2 leerlingen afvaardigen voor een interscholenwedstrijd veldrijden. Dat scholen-WK zal verreden worden op een stuk van het echte WK-parcours. Oostende heeft een aantal nieuwkomers ontvangen op het stadhuis. Ze werden er in de bloemetjes gezet omdat ze hun inburgeringstraject met succes hadden afgerond. Vorig jaar waren er in totaal 701 nieuwkomers die het traject met succes konden voltooien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
6: Burgemeester John Crombie, het Schepencollege heeft een bijzondere nota goedgekeurd waarin jullie zeggen we zijn in lopende zaken. Wat betekent dat precies?
9: Het is eigenlijk zo dat de hele werking tussen wat het politiek bestelt, colleges en de administratie, dat gebeurt eigenlijk op basis van een afsprakennota die voor de legislatuur geldt. En we zijn al een hele tijd bezig met de interne hervorming in Stad Oostende, waardoor dat we ook niet niet iedereen van het personeel hebben vervangen. We hebben gezien, en ook uit respect voor de ambtenaren, dat we nu veel aan het vragen zijn, veel projecten. Kijk naar de gebouwen, kijk naar de straten, de trottoirs als voorbeelden. En we hebben een afspraak gemaakt om voorlopig niet opnieuw beleid te gaan, de administratie haar capaciteit te volle laten op de lopende projecten. En als er bijkomende projecten komen, nieuwe, dan zal dat in afspraak zijn met de administratie. Dat is tot nader order voor een korte periode uit respect voor de ambtenaren. Eén keer dat die interne hervorming er is, zal dat worden opgeheven.
6: In die nota staat bijvoorbeeld, we moeten goed met elkaar communiceren, we moeten goed luisteren naar elkaar. Dat lijkt toch allemaal evident?
9: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
6: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
9: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
6: Begrijpt u dat de nota bij mensen die hem de eerste keer lezen nogal raar overkomt?
9: Ja, dat kan, maar dat is iets zeer administratief. Eigenlijk zijn er zeer gelijkaardige dingen te vinden in de originele afsprakennota als we gestart zijn. Daar heeft niemand over gesproken en de oppositie maakt er een punt van, omdat het hoogdringend op de agenda is gekomen vandaag in het college. En de enige reden was dat ik niet op tijd klaar was, daarom moest het hoogdringend toegevoegd worden.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Oh, dat is nog de Lucie Loes. En de tijd was voorzitter van de Gilles der Zee. Via de Gilles der Zee ben ik in de Orde van de Kloef gerocht. En de Orde van de Kloef was Gérard Dangro. En Gérard Dangro was de Oostendse Revue. Dus het was niet moeilijk, hè.
11: Dit jaar zijn we terug naar het Fort Napoleon verhuisd, waar we vorig jaar even weg waren wegens de renovaties. Maar we zien ook wel dat de mensen zeer tevreden zijn dat de speakpitches terug thuis zijn.
12: Van Martine is dat voor mij vrij makkelijk, omdat ik haar al een aantal jaar speel en omdat ik haar ook al een aantal keer ontmoet heb, waardoor het iets eenvoudiger is om haar te spelen. Bij Charlotte was dat iets moeilijker, omdat er nog niet zo heel veel filmmateriaal van haar te vinden is.
13: Wanneer dat de blauwe bruggen naar boven gaan, dat de mensen die in de tunnel staan, die vooraan staan, de omleiding niet nemen. Dat betekent dat altijd maar het verkeer langer wordt en dat de afrit dus naar de kliniek AZ-Amiaan daardoor geblokkeerd wordt.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Volgende week donderdag worden er 2400 bezoekers verwacht op het festival Bootsy. Dat festival gaat door in de ASEG Wellington Hippodroom in Oostende. Het Dance & Belevingsfestival richt zich specifiek op mensen met een handicap. Volgend jaar starten er herstellingswerken aan het Albert 1-monument in Nieuwpoort. Momenteel sijpelt op bepaalde plaatsen vocht binnen in het onderliggende bezoekerscentrum Westfront en dat zal worden hersteld. De stad ontving voor de herstellingswerken een erfgoedpremie van 150.000 euro van de Vlaamse overheid. Het Garnaalkrokettenfestival zal dit jaar ook de favoriete kroket van kinderen verkiezen. Daarom zoekt Toerisme Oostende kinderen tussen 8 en 11 jaar die deel zullen uitmaken van een kinderjury. Kandideren kan nog tot en met maandag via de website van het Garnaalkrokettenfestival. Basketclub Kortrijk Oostende hield gisteren een fandag waar alle teams werden voorgesteld. Nadien speelde de eerste ploeg een wedstrijd onder elkaar. Eigenaar Erik van Hal.
14: Spijtig genoeg, de ploeg die we uitgenodigd hadden, had weer gekwetsten en kon niet komen of wou niet meer komen. Sam heeft nog geprobeerd een 40-tal ploegen te bellen om een alternatief te vinden, maar dat is niet gelukt. Ja.
6: Dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
14: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
6: Hoe zit dat?
14: Wow, het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je hem al gezien hebt. We gaan toen naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor, de nieuwe naamsponsor van Philou. Kortrijk, die ook een blauwe company kleur heeft en we dat proberen iets te verbinden met elkaar, met een knipoog naar het verleden, naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
5: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Oudenburg start opnieuw met Café Parlé Schepen. Stefan Reinaert, wat is dat precies?
15: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlé's in elke deelgemeente.
6: Dat is volgens een vaste formule?
15: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
6: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
15: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
6: Waar vinden die Café Parlé's plaats?
15: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnolduszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Etlehem. Op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarusheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
6: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlé's?
15: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
17: Ik ben Kirby Hallemees.
18: Ik ben Gaël Bouzin.
19: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Bitsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Vanavond vindt de Ostend Night Run plaats. De loopwedstrijd in de binnenstad start bij zonsondergang op het Zeeheldenplein. Cynthia Jonkheren van de organiserende Rotary Oostende ter Streep.
20: Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
0: Comedian Mohsin Abbas is ambassadeur, maar loopt zelf niet mee.
21: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik twee keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen.
0: Zo'n 350 leerlingen uit basisscholen in Nieuwpoort namen gisteren deel aan de Internationale Dag van de Vrede. Ze zongen het vredeslied aan het Britse gedenkteken naast het Koning Albert I monument. Morgen neemt Oostende voor de 8e keer deel aan de Autovrije Zondag. Op diverse plaatsen in de binnenstad worden activiteiten gepland. De volledige zone binnen de Vindictieve Laan, Visserskaai, Zeedijk en Leopold II-laan is tussen 12 en 18 uur autovrij. Vanavond speelt KVDO de tweede uitwedstrijd van het seizoen. KVDO reist daarvoor naar Gent. Na de twee thuisoverwinningen staat de kustploeg op de vierde plaats in het klassement. RC Gent won nog maar één wedstrijd en staat op een 11e plaats. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Wij stellen voor dat die beelden zouden weggenomen worden, niet vernield. Die zaten in een museum, maar hier in Oostende is misschien wel een plaats. En hier juist voor staat er een vrouwelijk met een fakkel als een vorm van vrijheidsbeeld. Wij zouden zeggen, kijk, zet dat beeld in de plaats van het paard als een vorm van bevrijding.
18: Wel, het is eigenlijk zo dat wij op dit moment heel wat straten en pleintjes hebben in onze stad die vernoemd zijn naar mannen die een belangrijke verdienste hebben voor onze gemeente.
23: En die mensen zeiden dat ze de welzijn van Oostende is altijd welkom hier op dit festival, maar ze zeiden nog meer dan ooit hebben ze het gevoel, dit gaat ook over ons.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
8: Mark Loy van de Gidsenkring Lange Nelle bespreekt vandaag een stuk geschiedenis van de Oostende Doverlijn.
24: Schepen blijven niet eeuwig varen, ook niet die van de staatsrederij Oostende Doverlijn, of RMT later genoemd. Veel eenheden van die vloot, die circa 60 schepen telde, werden in die 150 jaar bij een fijne carrière verkocht aan derden en fungeren zelfs tot vandaag als veerdiensten tussen de Griekse eilanden of tussen Griekenland en Italië bijvoorbeeld. Andere werden omgebouwd als terminal. Zo was de Reina Street lange tijd, deed de Reina Street lange tijd dienst als terminal voor de jetfoil in de haven van Dover. Andere, zoals de Prins Baudouin, werden in 1964 een drijvend hoofdkwartier op het kanaal Gent-Terneuzen voor de werknemers die Sidmaar aan het uitbouwen waren. Dus is het niet verwonderlijk dat in die 150 jaar tijd en die duizenden en duizenden overtochten bij storm en mist, dat er een aantal schepen schipbreuk hebben geleden, dat schepen werden aangevaren, dat schepen tijdens de twee wereldoorlogen werden getorpedeerd of zonken bij allerlei oorlogsoperaties. Schepen liepen ook vast op zandbanken of strandgoofden hier in Oostende of botsten tegen het staketsel aan. Die rampen gebeurden soms zonder verlies van mensenlevens, maar af en toe gingen ook vaartuigen teloor en vielen er slachtoffers, zowel bij de bemanning als bij de passagiers.
1: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring. Dit is Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Schepen voor mobiliteit, Judith Ooms. Waarom is dat nodig?
20: Wel, enerzijds is zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
6: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
20: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
6: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
20: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk de aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
6: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
20: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat hij zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
6: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
20: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis, zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren en dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
6: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
20: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
6: Het is echt wel een heel grote verandering.
20: Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties. Jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
6: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
20: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen
2: die pak meer zullen worden en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
8: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Naar aanleiding van het wereldkampioenschap veldrijden, dat in januari 2027 doorgaat in Oostende, wil de stad kinderen warm maken voor het fietsen en het veldrijden. De stad geeft de scholen uit West-Vlaanderen daarom 3 uitdagingen. Scholen die 2 van de 3 uitdagingen tot een goed einde brengen, mogen dan 2 leerlingen afvaardigen voor een interscholenwedstrijd veldrijden. Dat scholen-WK zal verreden worden op een stuk van het echte WK-parcours. Oostende heeft een aantal nieuwkomers ontvangen op het stadhuis. Ze werden er in de bloemetjes gezet omdat ze hun inburgeringstraject met succes hadden afgerond. Vorig jaar waren er in totaal 701 nieuwkomers die het traject met succes konden voltooien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
4: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Romina van Horen.
17: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
25: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
17: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
5: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Oudenburg start opnieuw met Café Parler, schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
15: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlees in elke deelgemeente.
6: Dat is volgens een vaste formule?
15: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
6: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
15: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
6: Waar vinden die Café Parlees plaats?
15: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ettlehem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarisheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
6: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlees?
15: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
1: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust, Radio Noordzee, Noordzee Regio Nieuws.
0: Volgende week donderdag worden er 2400 bezoekers verwacht op het festival Bootsy. Dat festival gaat door in de ASEG Wellington Hippodroom in Oostende. Het dans- en belevingsfestival richt zich specifiek op mensen met een handicap. Volgend jaar starten er herstellingswerken aan het Albert 1 monument in Nieuwpoort. Momenteel sijpelt op bepaalde plaatsen vocht binnen in het onderliggende bezoekerscentrum Westfront en dat zal worden hersteld. De stad ontving voor de herstellingswerken een erfgoedpremie van €150.000 van de Vlaamse overheid. Het Garnaalkrokettenfestival zal dit jaar ook de favoriete kroket van kinderen verkiezen. Daarom zoekt Toerisme Oostende kinderen tussen 8 en 11 jaar die deel zullen uitmaken van een kinderjury. Kandideren kan nog tot en met maandag via de website van het Garnaalkrokettenfestival. Basketclub Kortrijk Oostende hield gisteren een fandag waar alle teams werden voorgesteld. Nadien speelde de eerste ploeg een wedstrijd onder elkaar. Eigenaar Erik van Hal.
14: Spijtig genoeg, de ploeg die we uitgenodigden had weer gekwetsten en kon niet komen of wou niet meer komen. Sam heeft nog geprobeerd een 40-tal ploegen te bellen om een alternatief te vinden, maar dat is niet gelukt. Ja.
6: Dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
14: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
6: Hoe zit dat?
14: Wow, het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je hem al gezien hebt. We gaan terug naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor, de nieuwe naamsponsor van Johan Filou. Kortrijk, die ook een blauwe company kleur heeft en we daar proberen iets te verbinden met elkaar, met een knipoog naar het verleden, naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: We spreken van een gemiddelde dat we dus bekeken hebben met de verschillende hotels van 70% bezetting.
10: Het is geen evidente locatie om Oostendenaars hier te krijgen, maar eigenlijk vinden de toeristen, tweede verblijvers, mensen van Brienen en de Haan, vinden ons eigenlijk heel vlot.
11: Wel, ik heb hier kennis gemaakt met een zeer uniek project voor Vlaanderen. Er zijn hier jongeren van het vijfde middelbaar die een paar dagen per week hier in Daiken komen werken.
12: 15 jaar geleden heb ik samen met de collega's het decreet voor toerisme voor allen ingediend.
13: Er mogen stormen komen, nimmer zal het schip vergaan.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
1: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Hoorn.
18: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelhem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan een hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse Kerk van Ettelhem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel heeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelhem. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe, en die voor een kostprijs van €75.000 eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is het toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
6: Wanneer wordt daar in Ettelhem het eerste boompje geplant?
18: Wel, wij gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen. Dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.
1: Nieuws en info aan de kust.
5: Radio Noordzee.
1: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
0: Vanavond vindt de Ostend Night Run plaats. De loopwedstrijd in de binnenstad start bij zonsondergang op het Zeeheldenplein. Cynthia Jonkheren van de organiserende Rotary Oostende Terstreep.
20: Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
0: Comedian Mohsin Abbas is ambassadeur, maar loopt zelf niet mee.
21: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik 2 keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen.
0: Zo'n 350 leerlingen uit basisscholen in Nieuwpoort namen gisteren deel aan de Internationale Dag van de Vrede. Ze zongen het vredeslied aan het Britse gedenkteken naast het Koning Albert I monument. Morgen neemt Oostende voor de 8e keer deel aan de Autovrije Zondag. Op diverse plaatsen in de binnenstad worden activiteiten gepland. De volledige zone binnen de Vindictieve Laan, Visserskaai, Zeedijk en Leopold II-laan is tussen 12 en 18 uur autovrij. Vanavond speelt KVDO de tweede uitwedstrijd van het seizoen. KVDO reist daarvoor naar Gent. Na de twee thuisoverwinningen staat de kustploeg op de vierde plaats in het klassement. RC Gent won nog maar één wedstrijd en staat op een elfde plaats. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Natasja Waldman.
16: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
19: Ik ben Joke Doodlewoman.
22: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Schepen voor mobiliteit, Judith Ooms. Waarom is dat nodig?
23: Well, enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
6: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
23: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
6: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
23: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
6: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
23: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat hij zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
6: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
23: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis. Zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren. En dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
6: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
23: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
6: Het is echt wel een heel grote verandering.
23: Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties. Jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
6: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
23: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen die een pak meer zullen worden en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
22: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Naar aanleiding van het wereldkampioenschap veldrijden, dat in januari 2027 doorgaat in Oostende, wil de stad kinderen warm maken voor het fietsen en het veldrijden. De stad geeft de scholen uit West-Vlaanderen daarom 3 uitdagingen. Scholen die 2 van de 3 uitdagingen tot een goed einde brengen, mogen dan 2 leerlingen afvaardigen voor een interscholenwedstrijd veldrijden. Dat scholen-WK zal verreden worden op een stuk van het echte WK-parcours. Oostende heeft een aantal nieuwkomers ontvangen op het stadhuis. Ze werden er in de bloemetjes gezet omdat ze hun inburgeringstraject met succes hadden afgerond. Vorig jaar waren er in totaal 701 nieuwkomers die het traject met succes konden voltooien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: Burgemeester John Crombeet, het Schepencollege heeft een bijzondere nota goedgekeurd waarin jullie zeggen we zijn in lopende zaken. Wat betekent dat precies?
3: Het is eigenlijk zo dat de hele werking tussen wat het politiek bestelt, colleges en de administratie, dat gebeurt eigenlijk op basis van een afsprakennota die voor de legislatuur geldt. En we zijn al een hele tijd bezig met de interne hervorming in Stad Oostende, waardoor dat we ook niet iedereen van het personeel hebben vervangen. We hebben gezien, en ook uit respect voor de ambtenaren, dat we nu veel aan het vragen zijn, veel projecten. Kijk naar de gebouwen, kijk naar de straten, de trottoirs als voorbeelden. En we hebben een afspraak gemaakt om voorlopig niet opnieuw beleid te gaan, de administratie haar capaciteit te volle laten op de lopende projecten. En als er bijkomende projecten komen, nieuwe, dan zal dat een afspraak zijn met de administratie. Dat is tot nader orde voor een korte periode uit respect voor de ambtenaren. Eén keer dat die interne hervorming er is, zal dat worden opgegeven.
2: In die nota staat bijvoorbeeld, we moeten goed met elkaar communiceren, we moeten goed luisteren naar elkaar. Dat lijkt toch allemaal evident?
3: Ja, maar een afsprakennota mag gedetailleerd zijn. Hè. Het is zo dat er zelfs verwacht wordt dat je tijdens de legislatuur bijschaaft. Dat is wat we nu ook doen, dat wordt gevraagd. En vanuit het respect voor de interactie kan het geen kwaad om dat scherp te zetten, zelfs op de wat evidente dingen zouden zijn. Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aan kunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
2: Er staat in de nota ook, we nemen een aantal bewarende maatregelen. Dat klinkt nogal onheilspellend.
3: Ja, nee, de oppositie deed dat onheilspellend klinken. Hè. Ze spraken over alarmerend. Nee, bewarende maatregelen om te zorgen dat het welzijn van onze mensen verzekerd wordt. Dat we niet te veel nieuwe dingen doen, terwijl dat ze eigenlijk al heel erg vol zitten met opdrachten. Want er is niemand in Oostende die zal denken dat het in deze legislatuur trager gaat dan in de vorige. We zijn heel veel aan het doen en we beseffen dat we willen dat ook heel goed afspreken met de administratie.
2: Begrijpt u dat de nota bij mensen die hem de eerste keer lezen nogal raar overkomt?
3: Ja, dat kan, maar dat is iets zeer administratief. Eigenlijk zijn er zeer gelijkaardige dingen te vinden in de originele afsprakennota als we gestart zijn. Daar heeft niemand over gesproken en de oppositie maakt er een punt van omdat het hoogdringend op de agenda is gekomen vandaag in het college. En de enige reden was dat ik niet op tijd klaar was, daarom moest het hoogdringend toegevoegd worden.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ja, om breder te laten beleven, welke mooie plaatsen dat we hebben, wat dat er daar allemaal te zien is, wat dat ze kunnen doen. Trouwens ook Hans de Sector, de campingsector, staat daar ook in.
5: Het gemeentebestuur van Oudenburg wil een toeristische attractie maken van Plassendalen. Enerzijds heb je de oude sluizen, anderzijds het Spaans Tolhuis. En ik sluit daarbij nu aan met een binnenvaartmuseum.
6: Ze kunnen dat via de website. Dat is gewoon www.oostende.be/ombudsdienst. Ze kunnen dat ook via e-mail. Dat is gewoon ombudsdienst@oostende.be. Maar dat kan evengoed telefonisch.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgende week donderdag worden er 2400 bezoekers verwacht op het festival Bootsy. Dat festival gaat door in de ASEG Wellington Hippodroom in Oostende. Het dance- en belevingsfestival richt zich specifiek op mensen met een handicap. Volgend jaar starten er herstellingswerken aan het Albert 1 monument in Nieuwpoort. Momenteel sijpelt op bepaalde plaatsen vocht binnen in het onderliggende bezoekerscentrum Westfront en dat zal worden hersteld. De stad ontving voor de herstellingswerken een erfgoedpremie van 150.000 euro van de Vlaamse overheid. Het Garnaalkrokettenfestival zal dit jaar ook de favoriete kroket van kinderen verkiezen. Daarom zoekt Toerisme Oostende kinderen tussen 8 en 11 jaar die deel zullen uitmaken van een kinderjury. Kandideren kan nog tot en met maandag via de website van het Garnaalkrokettenfestival. Basketclub Kortrijk Oostende hield gisteren een vandag waar alle teams werden voorgesteld. Nadien speelde de eerste ploeg een wedstrijd onder elkaar. Eigenaar Erik van Hal.
7: Spijtig genoeg, de ploeg die we uitgenodigd hadden, had weer gekwetsten en kon niet komen of wou niet meer komen. Sam heeft nog geprobeerd een 40-tal ploegen te bellen om een alternatief te vinden, maar dat is niet gelukt. Ja.
2: Dit is een ploeg met een nieuwe outfit.
7: Ja, inderdaad. Met een tikje nostalgie.
2: Hoe zit dat?
7: Wow, het is een knipoog naar het verleden. Hè. Het nieuwe parket die er nu ligt ook. Ik weet niet of je hem al gezien hebt. We gaan toen naar het geel en blauw. Het heeft ook te maken met onze nieuwe hoofdsponsor, de nieuwe naamsponsor van Filou. Kortrijk, die ook een blauwe company kleur heeft en we daar proberen iets te verbinden met elkaar, met een knipoog naar het verleden, naar het geel en blauw dat ooit al een keer gebruikt geweest en succesvol geweest is in de geschiedenis van BCO.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
2: Guy Servaas van Dement, het openbaar onderzoek rond de Thermé Palace is gestart. Jullie hebben die plannen bekeken.
9: Wij waren uitgenodigd om de plannen te bekijken eigenlijk. En de renovatie had heel diep gaan. Er hadden heel veel stukken afgebroken worden. Maar alles wordt heropgebouwd. Met respect voor het verleden. Alles wordt opengetrokken. Al de bijkomende veranderingen van de laatste 50, 60, 70 jaar worden verwijderd. En het wordt terug een open gebouw. Wat er nog standaard welkom is. Met veel meer kamers dan voordien. Dus het wordt puur hotel. Het is ondeelbaar. En er komt ook een stuk nieuw congresruimte erin.
2: Dement is een actiegroep. In het verleden waren jullie kritisch voor andere projecten, ook voor dit project. Nu zijn jullie positief.
9: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn vetorechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd nog staans gebouw. Maar ondertussen had het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
2: Er is nu een openbaar onderzoek. Gaan jullie daar bezwaar indienen?
9: Nee, daar gaan we zeker geen bezwaar in dienen. Wat wij gezien hebben op papier, daar is zeker onnodig om bezwaar tegen in te dienen.
2: Hoe zijn de reacties van jullie achterban? Want jullie hebben nu de mening gedeeld.
9: Onze achterban is positief. De meeste reacties die we krijgen op onze nieuwsbrief is heel positief, proficiat. En mensen zijn gewoon blij dat zo'n mooi, uniek gebouw van Oostende, van België zelf, van de kust hier, terug gerenoveerd wordt naar een bepaalde waarde. Dus mensen kunnen maar tevreden zijn. We hebben zelf gezien met het stukje Handerijn dat de stad Oostende nu gerenoveerd hebben. De reacties waren ook gans positief. Dus dat is eigenlijk een verderzetten van het verhaal. We hebben dat hier allemaal... Het is allemaal veel te lang verwaarloosd geweest. En nu zien we eigenlijk in een kentering, zien we eigenlijk een terugkeer naar de oorspronkelijke pracht en praal dat vroeger eigenlijk was. Dus we hebben al een stukje aan de rij gezien. Op het moment dat het wel nog een keer op dezelfde manier zal gerenoveerd worden, het kan maar een meerwaarde zijn voor de stad.
1: Guy Servaas, voorzitter van Dement, bedankt voor het gesprek.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Olivier Vervaken, Kogabaulier.
11: Ik ben David Nasus.
12: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
13: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond vindt de Ostend Night Run plaats. De loopwedstrijd in de binnenstad start bij zonsondergang op het Zeeheldenplein. Cynthia Jonkheren van de organiserende Rotary Oostende Terstreep.
11: Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
1: Comedian Mohsin Abbas is ambassadeur, maar loopt zelf niet mee.
14: Ja, dat is eigenlijk helaas dat ik niet kan, omdat net op die datum ik 2 keer speel in het Concertgebouw in Brugge. Ik heb vroeger wel zelf al meegelopen, toen ten voordele van het dierenasiel. En ik ga proberen om volgend jaar zeker mee te doen.
1: Zo'n 350 leerlingen uit basisscholen in Nieuwpoort namen gisteren deel aan de Internationale Dag van de Vrede. Ze zongen het vredeslied aan het Britse gedenkteken naast het Koning Albert I-monument. Morgen neemt Oostende voor de 8e keer deel aan de Autovrije Zondag. Op diverse plaatsen in de binnenstad worden activiteiten gepland. De volledige zone binnen de Vindictieve Laan, Visserskaai, Zeedijk en Leopold II-laan is tussen 12 en 18 uur autovrij. Vanavond speelt KVDO de tweede uitwedstrijd van het seizoen. KVDO reist daarvoor naar Gent. Na de 2 thuisoverwinningen staat de kustploeg op de 4e plaats in het klassement. RC Gent won nog maar 1 wedstrijd en staat op een 11e plaats. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Maar onbekend is onbemind. Als zij niet weten wat Oostende te bieden heeft, zullen ze ook nooit naar de kust afzakken. En dat is deels de bedoeling, ja, dat klopt.
16: En het meest in het oog springende altijd geweest is het werk van Paul Delvaux. En ook daar zijn we bezig met een plan om dat 2021 te restaureren.
17: Nu, de Oostendenaar zal niet verdwijnen, voor alle duidelijkheid. Onze doelstellingen zijn dat wij van de Oostendenaar naar een echte burgerinitiatief worden.
18: Het aantal leerlingen stijgt al 4 jaar op rij. Dat betekent toch dat we goed bezig zijn. En we hebben momenteel regio Oostende 53% marktaandeel van het onderwijssegment.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
19: Even kijken of we de auteur van het Oostends woordenboek, Roland de Snerk, kunnen betrappen op een slecht geheugen. Roland, in je woordenboek staat er een woord dat je volgens mij niet zal kennen. Marmokken, zeg ik dat juist?
20: Marmokken, ja, je zegt het zeker goed. Marmokken ken ik nog heel goed, want het wordt nog veel gebruikt. Meestal wel nu met het woordje marmokkenpoten. Maar je marmokkenpoten, dat zijn dan kromme benen of benen die een lompe gang verzekeren. Dus men zegt met je marmokkenpoten. Maar velen weten inderdaad niet meer wat een marmokken is. Marmokken is een zeevogel. Meer bepaald de fameuze blauwvoet van Albrecht Rodebach, ook genoemd Noorse stormvogel. Waarom stormvogel? Wel, het woord is goed gekozen, omdat men vertelt dat je die vogel enkel bij ons ziet als het stormt. Vandaar ook de leuze van Albrecht Rodebach, vliegt de blauwvoet, storm op zee. Met andere woorden, als je de marmokken ziet, mag je zeker zijn dat het gaat stormen of dat het stormt.
19: Ja, en iemand met marmokkenpoten is iemand met brede voeten, of hoe moet ik dat omschrijven?
20: Het is niet het uitzicht, het is de manier van gaan die erdoor bepaald wordt. Dus als je iemand lomp ziet gaan, zodat je denkt die gaat op andermans tenen trappen of die gaat tegen andere personen aanlopen. Dus iemand met een lompe gang, die heeft marmokkenpoten.
19: Tot zover het Oostends dialect.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw levensschepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
11: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
2: En waar is dat?
11: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
2: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
11: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus Wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
2: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
11: Ja. Dat klopt. Dat is de voorwaarde. Want wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnaval, kledij, winkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
2: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
11: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
2: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
11: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottengaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
2: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
11: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende en dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende en dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
3: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
21: Dit is Radio Noordzee.
22: Noordzee Regio Nieuws.
3: Naar aanleiding van het wereldkampioenschap veldrijden dat in januari 2027 doorgaat in Oostende, wil de stad kinderen warm maken voor het fietsen en het veldrijden. De stad geeft de scholen uit West-Vlaanderen daarom 3 uitdagingen. Scholen die 2 van de 3 uitdagingen tot een goed einde brengen, mogen dan 2 leerlingen afvaardigen voor een interscholenwedstrijd veldrijden. Dat scholen-WK zal verreden worden op een stuk van het echte WK-parcours. Oostende heeft een aantal nieuwkomers ontvangen op het stadhuis. Ze werden er in de bloemetjes gezet omdat ze hun inburgeringstraject met succes hadden afgerond. Vorig jaar waren er in totaal 701 nieuwkomers die het traject met succes konden voltooien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
22: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
24: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
25: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
26: Ik ben Dimitri Vierstraete van Comedy Oostende en Impromeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
21: Radio Noordzee.
22: Noordzee.
21: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw leven, schepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
11: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
2: En waar is dat?
11: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
2: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
11: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
2: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
11: Ja. Dat klopt. Dat is de voorwaarde. Want wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnaval, kledij, winkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
2: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
11: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
2: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad. Zijn jullie daar nog vragende partij?
11: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottegaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
2: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
11: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende en dat wil gewoon zeggen googlen toneelkledijbank Oostende en dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
4: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
5: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
22: Noordzee Regio Nieuws.
6: Volgende week donderdag worden er 2400 bezoekers verwacht op het festival Bootsy. Dat festival gaat door in de ASEG Wellington Hippodroom in Oostende. Het Dance en Belevingsfestival richt zich specifiek op mensen met een handicap. Volgend jaar starten er herstellingswerken aan het Albert 1 monument in Nieuwpoort. Momenteel sijpelt op bepaalde plaatsen vocht binnen in het onderliggende bezoekerscentrum Westfront en dat zal worden hersteld. De stad ontving voor de herstellingswerken een erfgoedpremie van 150.000 euro van de Vlaamse overheid. Het Garnaalkrokettenfestival zal dit jaar ook de favoriete kroket van kinderen verkiezen. Daarom zoekt Toerisme Oostende kinderen tussen 8 en 11 jaar die deel zullen uitmaken van een kinderjury. Kandideren kan nog tot en met maandag via de website van het Garnaalkrokettenfestival. Basketclub Kortrijk Oostende hield gisteren een fandag waar alle teams werden voorgesteld. Nadien speelde de eerste ploeg een wedstrijd onder elkaar. Eigenaar Erik van Hal.
7: Spijtig genoeg, de ploeg die we uitgenodigd hadden, had weer gekwetsten en kon niet komen of wou niet meer komen. Sam heeft nog geprobeerd een 40-tal ploegen te bellen om een alternatief te vinden, maar dat is niet gelukt. Ja.
2: Dit is een ploeg met een nieuwe auto.

0: oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
1: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
2: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
1: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
0: De secundaire school De Studio in Oostende bestaat 10 jaar. Directeur Lodewijk Jonkheren.
3: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
0: Oostende gaat strenger controleren op de parkeerplaatsen voor 30 minuten. Alle 311 plaatsen zijn uitgerust met sensoren en die worden verbonden met de scanwagen. Daardoor is de kans om betrapt te worden groter. Overtreders riskeren een retributie van €40. De roze villa in de duinen van Raverszijde staat te koop. De eigenaar wil er minstens €4,2 miljoen voor. Er is een addertje onder het gras, want de mogelijkheden in de roze villa zijn beperkt. Die kan enkel gebruikt worden voor gemeenschapsvoorzieningen en niet als tweede verblijf of woning. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombé.
4: Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
0: Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, ik ben Willy Sommers.
7: Ik ben Romina van Oren.
8: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
9: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Radio Noordzee.
5: Noordzee.
10: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw leven. Schepen voor cultuur, Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
11: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
2: En waar is dat?
11: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
2: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
11: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
2: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
11: Ja. Dat klopt. Dat is de voorwaarde. Want wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnaval, kledij, winkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben een beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
2: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
11: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
2: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
11: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottengaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
2: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
11: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende en dat wil gewoon zeggen googelen toneelkledijbank.

0: Oostende en dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
1: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
2: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Blankenbergen gaat op zoek naar een nieuwe uitbater voor de twee vestigingen van de buitenschoolse kinderopvang, het Lovertje en de Duinpiepers. Oostende krijgt extra bescherming tegen zware stormvloeden. Langs de Nacien Kaai en de Sir Winston Churchill Kaai komt er een nieuwe stormmuur die het haven- en stationsgebied en de achterliggende stad beter moet beschermen tegen overstromingen vanuit zee. De nieuwe kering wordt 650 meter lang. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Oudenburg start opnieuw met Café Parler Schepen. Stefan Reinaert, wat is dat precies?
5: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
4: Dat is volgens een vaste formule?
5: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
4: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
5: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
4: Waar vinden die Café Parlés plaats?
5: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ettlehem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarisheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
4: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlés?
5: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Een van de opvallendste werken heeft dan te maken met het feit dat het heel opvallend geplaatst staat en ook heel groot is. Is het werk van Rosa Barba, dat in Oostende te zien is op het strand. Dat is een werk dat opgebouwd is uit verschillende zandzakken die op elkaar zijn gestapeld.
7: Dat is toevallig en ik ben er ook heel tevreden mee. Ik ben ook burgemeester van Oostende die in Mariakerke woont. Het kunstwerk staat echt om de hoek waar ik woon en ik kan er elke dag van genieten.
8: Hij heeft dat Europa in uitgesneden en dat is in elkaar geschoven. We zijn dus wel ook een heel mooi kunstwerk. Dat is in het Paalsteenveld te bezichten.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO begon gisteravond niet zo goed aan de match tegen Gent. Het werd 0-1, maar Bruce Willem en Robbie Daze scoorden tegen en bogen de achterstand om in een 1-2. Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van De Ment.
9: Wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn veto-rechten, blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw, wat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een Oostends gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden, met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klas hotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
1: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende, met meer plaatsen voor bewoners parkeren, parkeerhavens en gratis parkeren voor zorgverstrekkers. Het betalend parkeren wordt ook uitgebreid naar de wijken. Schepen Judith Ooms.
10: Enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
4: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
10: Belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
4: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
10: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk de aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
1: Er is een nieuwe omgevingsverandering. bestemmingsvergunning voor de verdere exploitatie van de Oostendse luchthaven. Er zijn duidelijke voorwaarden voor de exploitatie en de opvolging van de effecten op de omgeving. Zo wordt het maximaal aantal vrachtvluchten gehalveerd. Op zon- en feestdagen zijn geen trainingsvluchten toegelaten en airshows worden verboden. Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
11: We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder in passing zou kunnen vinden.
1: Meer regionieuws over een uur.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Lodewijk Jonker, u bent directeur van de studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
12: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en liefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
4: Wat maakt deze school bijzonder?
12: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
4: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
12: Het is een doorstroomschool. We hebben 3 grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
4: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad. Maar hoe blikt u terug op die 10 jaar? Want u was erbij van het begin.
12: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele, hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin. Het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
4: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
12: Ja, klopt. Een opstartende school is elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijke bouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
4: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
12: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
1: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkheren.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
14: Ik ben Timmy van Assen.
15: Hello, I'm Dario Durda.
16: Ik ben Frank Jongbloed.
17: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. De doelpunten waren van Bruce Willem en Robbie Dazen. In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
5: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
4: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
5: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
1: De secundaire school De Studio in Oostende bestaat 10 jaar. Directeur Lodewijk Jonkheren.
12: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
1: Oostende gaat strenger controleren op de parkeerplaatsen voor 30 minuten. Alle 311 plaatsen zijn uitgerust met sensoren en die worden verbonden met de scanwagen. Daardoor is de kans om betrapt te worden groter. Overtreders riskeren een retributie van €40. De roze villa in de duinen van Raverszijde staat te koop. De eigenaar wil er minstens €4,2 miljoen voor. Er is een addertje onder het gras, want de mogelijkheden in de roze villa zijn beperkt. Die kan enkel gebruikt worden voor gemeenschapsvoorzieningen en niet als tweede verblijf of woning. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombie.
14: Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
18: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
19: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor, Fort Napoleon. Ik ken het niet. Tot mijn schaamte. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
20: Dit is het Oostends dialect met Roland de Snerk. Roland, ik heb hier een woord, maar ik weet niet hoe ik het moet uitspreken. Is het vierogen of vierogen?
21: Vierogen. De klemtoon ligt op vier. Ja. Waarom, Edwin? Wel, we hebben normaal twee ogen. Als je vier ogen bent, dan ben je iemand die een bril draagt. Dus de twee glazen tellen voor twee ogen. Vier ogen. Door sommige mensen bevonden als een scheldwoord, maar dat is eigenlijk niet echt zo bedoeld. Het betekent heel eenvoudigweg, je draagt een bril. Het is een vier ogen.
3: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw leven, Schepen voor Cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
0: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
4: En waar is dat?
0: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Louis. Dat weet iedereen wel zijn.
4: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
0: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
4: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
0: Ja. Dat klopt. Dat is de voorwaarde waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnavalkledijwinkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
4: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
0: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
4: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
0: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottegaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
4: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
0: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende en dat wil gewoon zeggen, googelen toneelkledijbank Oostende en dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
1: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Blankenbergen gaat op zoek naar een nieuwe uitbater voor de twee vestigingen van de buitenschoolse kinderopvang, het Lovertje en de Duinpiepers. Oostende krijgt extra bescherming tegen zware stormvloeden. Langs de Nasienkaai en de Sir Winston Churchillkaai komt er een nieuwe stormmuur die het haven- en stationsgebied en de achterliggende stad beter moet beschermen tegen overstromingen vanuit zee. De nieuwe kering wordt 650 meter lang. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, ik ben Willy Sommers.
7: Ik ben Romina van Horen.
22: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
23: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Oudenburg start opnieuw met Café Parlé Schepen Stefaan Reinaert. Wat is dat precies?
24: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
4: Dat is volgens een vaste formule?
24: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
4: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
24: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
4: Waar vinden die Café Parlés plaats?
24: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Etlehem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarisheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
4: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlés?
24: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO begon gisteravond niet zo goed aan de match tegen Gent. Het werd 0-1, maar Bruce Willem en Robbie Daze scoorden tegen en bogen de achterstand om in een 1-2. Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van De Ment.
2: Wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Statusstand heeft zijn veto-rechten, blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw, wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een Oostends gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden, met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Dus het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
1: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende, met meer plaatsen voor bewoners parkeren, parkeerhavens en gratis parkeren voor zorgverstrekkers. Het betalend parkeren wordt ook uitgebreid naar de wijken. Schepen Judith Ooms.
3: Enerzijds is zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
1: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
3: Belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
1: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
3: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
1: Er is een nieuwe omgevingsvergunning voor de verdere exploitatie van de Oostendse luchthaven. Er zijn duidelijke voorwaarden voor de exploitatie en de opvolging van de effecten op de omgeving. Zo wordt het maximaal aantal vrachtvluchten gehalveerd. Op zon- en feestdagen zijn geen trainingsvluchten toegelaten en airshows worden verboden. Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
4: We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: In de gebouwen alleen in Oostende, en dat is een beetje een bedrag dat doet duizelen, zal het net iets meer dan 200 miljoen zijn. Dat is natuurlijk ook samen met de hogere overheden. Denk aan Thermae Palace. Vlaanderen is daar een grote inspanning aan doen.
6: Op Sportpark De Schorre, het is de bedoeling, de hockeyclub moet natuurlijk verhuizen. Dat is een overeenkomst uit de vorige legislatuur. Zij moeten weg waar zij nu zitten aan het ziekenhuis.
7: Ja, ik hou van Oostende. Ik kwam wel elke ochtend op strand. Er is iets aan de Belgische kust, die kleuren. En natuurlijk, Oostende is een stad die zijn geschiedenis heeft. Ik denk tot Schilder Enzo, Spiljaard.
8: De ontmoetingscentra die zijn natuurlijk zeer populair. En dat is een zeer goed iets natuurlijk. Maar we moeten er ook realistisch in zijn dat er de prijzen in de ontmoetingscentra die zijn zeer goedkoop.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Hoorn.
4: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelhem in de deelgemeente gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan een hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse Kerk van Ettelhem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel heeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelhem. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe. En die voor een kostprijs van 75.000 euro eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is het toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
10: Wanneer wordt daar in Ettelhem het eerste boompje geplant?
4: Wel, we gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen, dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. De doelpunten waren van Bruce Willem en Robbie Daze. In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
11: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
10: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
11: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
1: De secundaire school De Studio in Oostende bestaat 10 jaar. Directeur Lodewijk Jonkheren.
12: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
1: Oostende gaat strenger controleren op de parkeerplaatsen voor 30 minuten. Alle 311 plaatsen zijn uitgerust met sensoren en die worden verbonden met de scanwagen. Daardoor is de kans om betrapt te worden groter. Overtreders riskeren een retributie van 40 euro. De roze villa in de duinen van Raverszijde staat te koop. De eigenaar wil er minstens 4,2 miljoen euro voor. Er is een addertje onder het gras, want de mogelijkheden in de roze villa zijn beperkt. Die kan enkel gebruikt worden voor gemeenschapsvoorzieningen en niet als tweede verblijf of woning. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombe.
13: Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
15: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
16: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Lodewijk Jonkheren, u bent directeur van De Studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
12: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en liefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
10: Wat maakt deze school bijzonder?
12: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
10: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
12: Het is een doorstroomschool. We hebben drie grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
10: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad. Maar hoe blikt u terug op die 10 jaar? Want u was erbij van het begin.
12: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin. Het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
10: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
12: Ja, klopt. Een opstartende school is elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijk gebouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
10: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
12: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
17: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkheren.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
17: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Blankenbergen gaat op zoek naar een nieuwe uitbater voor de 2 vestigingen van de buitenschoolse kinderopvang, het Lovertje en de Duinpiepers. Oostende krijgt extra bescherming tegen zware stormvloeden. Langs de Nacien Kai en de Sir Winston Churchill Kai komt er een nieuwe stormmuur die het haven- en stationsgebied en de achterliggende stad beter moet beschermen tegen overstromingen vanuit zee. De nieuwe kering wordt 650 meter lang. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
10: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw levensschip en voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
18: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
10: En waar is dat?
18: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
10: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
18: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
10: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
18: Ja, dat klopt. Dat is de voorwaarde waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnavalkledijwinkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
10: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
18: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
10: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad. Zijn jullie daar nog vragende partij?
18: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottengaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
10: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
18: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende en dat wil gewoon zeggen googlen toneelkledijbank Oostende en dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
10: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Oh, dat is nog de Lucie Loes. En de tijd was voorzitter van de Gilles der Zee. Via de Gilles der Zee ben ik in de Orde van de Kloef gerocht. En de Orde van de Kloef was Gérard Dangro. En Gérard Dangro was de Oostendse Revue. Dus het was niet moeilijk, hè.
20: Dit jaar zijn we terug naar het Fort Napoleon verhuisd, waar we vorig jaar even weg waren wegens de renovaties. Maar we zien ook wel dat de mensen zeer tevreden zijn dat de speakpitches terug thuis zijn.
21: Van Martine is dat voor mij vrij makkelijk, omdat ik haar al een aantal jaar speel en omdat ik haar ook al een aantal keer ontmoet heb, waardoor het iets eenvoudiger is om haar te spelen. Bij Charlotte was dat iets moeilijker, omdat er nog niet zo heel veel filmmateriaal van haar te vinden is.
22: Wanneer dat de blauwe bruggen naar boven gaan, dat de mensen die in de tunnel staan, die vooraan staan, de omleiding niet nemen. Dat betekent dat altijd maar het verkeer langer wordt en dat de afrit dus naar de kliniek AZ-Amiaan daardoor geblokkeerd wordt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
10: KVDO begon gisteravond niet zo goed aan de match tegen Gent. Het werd 0-1, maar Bruce Willem en Robbie Daze scoorden tegen en bogen de achterstand om in een 1-2. Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van De Ment.
2: Wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stadtoestanden heeft zijn veto-rechten, blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw, wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een Oostends gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden, met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Dus het wordt eigenlijk een klas Hotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
10: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende, met meer plaatsen voor bewoners parkeren, parkeerhavens en gratis parkeren voor zorgverstrekkers. Het betalend parkeren wordt ook uitgebreid naar de wijken. Schepen Judith Ooms.
3: Enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
10: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
3: Belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
10: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
3: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk de aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
10: Er is een nieuwe omgevingsvergunning voor de verdere exploitatie van de Oostendse luchthaven. Er zijn duidelijke voorwaarden voor de exploitatie en de opvolging van de effecten op de omgeving. Zo wordt het maximaal aantal vrachtvluchten gehalveerd. Op zon- en feestdagen zijn geen trainingsvluchten toegelaten en airshows worden verboden. Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
4: We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
10: Meer regionieuws over een uur.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Lodewijk Jonker, u bent directeur van de studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
12: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren. Op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en leefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
10: Wat maakt deze school bijzonder?
12: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang, waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school, omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
10: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
12: Het is een doorstroomschool. We hebben drie grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
10: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad. Maar hoe blikt u terug op die 10 jaar? Want u was erbij van het begin.
12: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele, hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin. Het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
10: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
12: Ja, klopt. Een opstartende school is elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijk gebouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
10: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
12: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
5: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkheren.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
23: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
24: Ik ben Willy Versluis, reeder ter zeevisserij.
25: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
6: Noordzee Regio Nieuws.
5: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. De doelpunten waren van Bruce Willem en Robbie Daze. In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
26: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
10: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
26: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
5: De secundaire school De Studio in Oostende bestaat 10 jaar. Directeur Lodewijk Jonkheren.
12: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang, waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school, omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
5: Oostende gaat strenger controleren op de parkeerplaatsen voor 30 minuten. Alle 311 plaatsen zijn uitgerust met sensoren en die worden verbonden met de scanwagen. Daardoor is de kans om betrapt te worden groter. Overtreders riskeren een retributie van €40. De roze villa in de duinen van Raverszijde staat te koop. De eigenaar wil er minstens €4,2 miljoen voor. Er is een addertje onder het gras, want de mogelijkheden in de roze villa zijn beperkt. Die kan enkel gebruikt worden voor gemeenschapsvoorzieningen en niet als tweede verblijf of woning. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombe.
13: Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
5: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Dan zal de boot uitvaren vanuit de haven van Oostende naar de zee om de asverstrooiing van Arno te doen, die dan op de boot zal gebeuren in een dimmekring.
11: Arno heeft zoveel gedaan voor mij, heeft mij zoveel plezier bezorgd. 40 jaar, ik heb meer dan 1000 concerten gezien van hem, dus als ik hier vandaag niet zou zijn, dan zou dat eigenlijk echt jammer zijn voor mijzelf, ook voor het gevoel in mijn hart. Hè.
14: En dat is door het hoofdstuk in je leven dat je afsluit. Ook Arno is een onderdeel van ons leven geweest. Veel optredens meegemaakt, backstage geweest bij hem. Persoonlijk met hem ook een paar keer samen zitten. Dus ja, het is emotioneel ook. Ja.
15: Om hem eigenlijk te bedanken voor alles wat hij gegeven heeft. Niet alleen zijn muziek, maar vooral de persoonlijkheid en de lessen die hij ons meegeeft. He, van, we leven maar eindelijk, he, dus we moeten er 100%, bijkant 200% voor in houden. He.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
16: Sonja van Hee, je hebt het vandaag over het gerechtshof en een tijdelijke tentoonstelling.
17: De tentoonstelling Tragodia toont momenteel 8 kunstenaars in het statige kader van het Oostends gerechtsgebouw. De kunstenaars reflecteren over de actuele betekenis van de Griekse tragedie, over de rechterlijke instelling en de menselijke drang om een eigen verhaal te creëren. Wat heeft de rechtbank gemeen met het Griekse theater? Het gerechtsgebouw van Oostende straalt ernstige eerbied uit. De glasramen en het beeldgouwwerk van Joseph Cantré zijn beladen met rechterlijke symboliek. Centraal troont de vrederechter op een houten podium boven de gezetenen uit. De advocaten staan in voor een uitgekiende performance, gebracht met het nodige vuur. Tot slot mag de rechter met een slag van de hamer besluiten met zijn haar bindende oordeel. De serene schoonheid van het gebouw contrasteert met de conflicten die er dagelijks voorgedragen worden. Net zoals de architectuur van het majestueuze Griekse theater contrasteerde met de klaagliederen die er gebracht werden. De theatrale setup van de zittingzaal leidde recenter tot een nieuw genre in de populaire cultuur, het courtroom-drama. Het basisrecept voor een succesverhaal is nog niet veel veranderd sinds de Oresteia, een tragedie die 2500 jaar geleden werd geschreven door Aeschylus en waarin Pallas Athena een rechterlijke jury samenroept om te oordelen over de misdaden van de mens. Tragodia gaat niet alleen over de Griekse tragedie en de symboliek die daarin terugkeert, maar is ook een ode aan de theatrale scheppingskracht van de mens en het lied van de kunstenaar.
1: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Lodewijk Jonkeren, u bent directeur van de studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
26: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en leefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
10: Wat maakt deze school bijzonder?
26: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
10: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
26: Het is een doorstroomschool. We hebben 3 grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beelden. beeldende kunst en tenslotte ook sport.
10: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad, maar hoe blikt u terug op die 10 jaar, want u was erbij van het begin?
26: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele, hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin, het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
10: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
26: Ja, klopt. Een opstartende school, dus elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijk gebouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
10: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
26: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
5: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkheren.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Blankenbergen gaat op zoek naar een nieuwe uitbater voor de 2 vestigingen van de buitenschoolse kinderopvang, het Lovertje en de Duinpiepers. Oostende krijgt extra bescherming tegen zware stormvloeden. Langs de Nasienkaai en de Sir Winston Churchillkaai komt er een nieuwe stormmuur die het haven- en stationsgebied en de achterliggende stad beter moet beschermen tegen overstromingen vanuit zee. De nieuwe kering wordt 650 meter lang. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Luistert naar Radio Noordzee.
2: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
3: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
18: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
9: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Oudenburg start opnieuw met Café Parlé Schepen. Stefan Reinaert, wat is dat precies?
26: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
10: Dat is volgens een vaste formule?
26: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
10: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
26: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
10: Waar vinden die Café Parlés plaats?
26: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Etlehem. Op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarusheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
10: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlés?
26: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
1: Regionieuws.
5: KVDO begon gisteravond niet zo goed aan de match tegen Gent. Het werd 0-1, maar Bruce Willem en Robbie Daze scoorden tegen en bogen de achterstand om in een 1-2. Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van De Ment.
19: Wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn veto-rechten, blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw, wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een Oostends gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Dus het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
5: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Met meer plaatsen voor bewoners parkeren, parkeerhavens en gratis parkeren voor zorgverstrekkers. Het betalend parkeren wordt ook uitgebreid naar de wijken. Schepen Judith Ooms.
0: Enerzijds is zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
10: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
0: Belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
10: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
0: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
5: Er is een nieuwe omgevingsvergunning voor de verdere exploitatie van de Oostendse luchthaven. Er zijn duidelijke voorwaarden voor de exploitatie en de opvolging van de effecten op de omgeving. Zo wordt het maximaal aantal vrachtvluchten gehalveerd. Op zon- en feestdagen zijn geen trainingsvluchten toegelaten en airshows worden verboden. Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
4: We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
5: Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodanig dat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
8: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de InSource.
20: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages.

0: eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse kerk van Ettelheim. En die zowel naar bebossing heel wat potentieel geeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelheim. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe. En die voor een kostprijs van 75.000 euro eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is het toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
1: Wanneer wordt daar in Ettelheim het eerste boompje geplant?
0: Wel, wij gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen, dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. De doelpunten waren van Bruce Willem en Robbie Daze. In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
5: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
1: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
5: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
4: De secundaire school De Studio in Oostende bestaat 10 jaar. Directeur Lodewijk Jonkheren.
6: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
4: Oostende gaat strenger controleren op de parkeerplaatsen voor 30 minuten. Alle 311 plaatsen zijn uitgerust met sensoren en die worden verbonden met de scanwagen. Daardoor is de kans om betrapt te worden groter. Overtreders riskeren een retributie van 40 euro. De roze villa in de duinen van Raverszijde staat te koop. De eigenaar wil er minstens 4,2 miljoen euro voor. Er is een addertje onder het gras, want de mogelijkheden in de roze villa zijn beperkt. Die kan enkel gebruikt worden voor gemeenschapsvoorzieningen en niet als tweede verblijf of woning. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombe.
7: Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
4: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
9: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Rani van Landegem.
11: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Lodewijk Jonkheren, u bent directeur van De Studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
6: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en liefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
1: Wat maakt deze school bijzonder?
6: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
1: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
6: Het is een doorstroomschool. We hebben 3 grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica-programma's.

0: meren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
1: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad, maar hoe blikt u terug op die 10 jaar, want u was erbij van het begin?
0: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin, het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
1: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
0: Ja, klopt. Een opstartende school, dus elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijk gebouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
1: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
0: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
2: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkheren.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
2: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold II-laan en de Smet de Naaierlaan. Blankenbergen gaat op zoek naar een nieuwe uitbater voor de 2 vestigingen van de buitenschoolse kinderopvang, het Lovertje en de Duinpiepers. Oostende krijgt extra bescherming tegen zware stormvloeden. Langs de Naziënkaai en de Sir Winston Churchill-kaai komt er een nieuwe stormmuur die het haven- en stationsgebied en de achterliggende stad beter moet beschermen tegen overstromingen vanuit zee. De nieuwe kering wordt 650 meter lang. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Schepen voor mobiliteit, Judith Ooms. Waarom is dat nodig?
5: Well, enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
1: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
5: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
1: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
5: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer 5 willen doen.
1: Wat gebeurt er met het betalend parkeren?
5: Het betalend parkeren zal in bepaalde zones worden uitgebreid. Enkel in die zones waar dat de parkeerdruk op dit moment zo groot is dat we eigenlijk een aantal mensen willen ontmoedigen om daar te gaan staan. Ik zeg bijvoorbeeld maar iets, een toerist die een hele week naar Oostende komt en in een hotel verblijft, die wil je niet dat hij zijn wagen gaat zetten in een woonwijk. De woonwijken waar dat we zien dat dat gebeurt, gaan we betalend parkeren introduceren om dat te vermijden in de toekomst.
1: Jullie hebben ook een plan voor bepaalde doelgroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in het centrum, tweede verblijvers.
5: Inderdaad, voor elk van die mensen gaan we eigenlijk naar een soort abonnementsformule op maat. Dat zal zeer flexibel zijn op dagbasis, weekbasis, maandbasis, jaarbasis. Zodanig dat die mensen op de juiste plaats kunnen gaan parkeren en dat kunnen gaan doen tegen een tarief die zeer werkbaar is.
1: Jullie hebben nu het plan in zijn globaliteit voorgesteld. Hoe gaat het verder en wanneer wordt het ingevoerd?
5: Wel, op dit moment, vanaf deze week gaan we gaan babbelen in alle wijken met bewoners, ook met handelaars, met zorgverstrekkers ook. Daar gaan we telkens gaan tonen wat dat dan betekent, dat plan op wijkniveau. Wat betekent dat voor jouw eigen buurt, voor jouw eigen straat? We gaan de input van mensen daar rond verzamelen, kijken, klopt dit? Kunnen we daar nog wijzigingen aan doen? Kunnen we dat nog bijsturen? Is dat nog nodig? En op basis, als we dan al die input hebben ontvangen, gaan we eigenlijk naar een definitief plan eind dit jaar, met de bedoeling om dan in het voorjaar 2027 naar de uitrol te gaan.
1: Het is echt wel een heel grote verandering.
5: Het is absoluut een grote verandering. Parkeren op dit moment leidt tot veel frustraties. jaren aan een stuk is er eigenlijk enkel maar wat gerommeld in de marge om hier en daar wat aanpassingen te doen. Op die manier gaan we er niet geraken. Nu moeten we echt wel voor een volledig nieuw plan, zodanig dat we alle uitdagingen vastnemen en verbeteren.
1: Een ander punt is het parkeren voor zorgverstrekkers. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
5: Op dit moment verliezen zorgverstrekkers heel veel tijd met zoeken naar parkeerplaats. We gaan ervoor zorgen dat zij niet langer tegen betaling, dus volledig gratis in de toekomst, kunnen gebruik maken van alle bewonersplaatsen die een pak meer zullen worden, en ook van alle andere parkeerplaatsen in de wijk. Met de bedoeling dat zorgverstrekkers opnieuw kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn, zorgen voor de mensen.
2: Bedankt voor de duiding, schepen Judith Ooms.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodanig dat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
7: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de insource.
8: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: KVDO begon gisteravond niet zo goed aan de match tegen Gent. Het werd 0-1, maar Bruce Willem en Robbie Daze scoorden tegen en bogen de achterstand om in een 1-2. Erfgoedvereniging Dement is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van Dement.
9: Ja, wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stad Oostende heeft zijn vetorechten, blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw, wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een Oostends gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden, met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Dus het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
2: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende, met meer plaatsen voor bewoners parkeren, parkeerhavens en gratis parkeren voor zorgverstrekkers. Het betalend parkeren wordt ook uitgebreid naar de wijken. Schepen Judith Ooms.
5: Enerzijds is zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
1: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
5: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
1: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
5: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk de aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
2: Er is een nieuwe omgevingsvergunning voor de verdere exploitatie van de Oostendse luchthaven. Er zijn duidelijke voorwaarden voor de exploitatie en de opvolging van de effecten op de omgeving. Zo wordt het maximaal aantal vrachtvluchten gehalveerd. Op zon- en feestdagen zijn geen trainingsvluchten toegelaten en airshows worden verboden. Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
10: We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, de VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
2: Meer regionieus over een uur.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg start opnieuw met Café Parlé, schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
11: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlé's in elke deelgemeente.
1: Dat is volgens een vaste formule?
11: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
1: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
11: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
1: Waar vinden die Café Parlees plaats?
11: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldenzaal in Oudenburg. De tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ettlehem. Op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarisheem. En op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
1: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlees?
11: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Natasja Waldman.
13: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
14: Ik ben Joke Doodlewoman.
15: Ik ben Wouter Schrabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
2: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. De doelpunten waren van Bruce Willem en Robbie Daze. In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
11: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
1: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
11: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
2: De secundaire school De Studio in Oostende bestaat 10 jaar. Directeur Lodewijk Jonkheren.
0: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
2: Oostende gaat strenger controleren op de parkeerplaatsen voor 30 minuten. Alle 311 plaatsen zijn uitgerust met sensoren en die worden verbonden met de scanwagen. Daardoor is de kans om betrapt te worden groter. Overtreders riskeren een retributie van €40. De roze villa in de duinen van Raverszijde staat te koop. De eigenaar wil er minstens €4,2 miljoen voor. Er is een addertje onder het gras, want de mogelijkheden in de roze villa zijn beperkt. Die kan enkel gebruikt worden voor gemeenschapsvoorzieningen en niet als tweede verblijf of woning. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombie.
16: Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
2: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Ik heb ook gezegd wat ik daarvan vind. Ik vind niet dat wij ons maritiem karakter mogen opgeven. Dit is Oostende de Lange Nelle, dus en daar blijf je af. Ik vond het inderdaad een schande dat dit bijna overnacht is gebeurd, zonder enig overleg met wie dan ook, al zeker niet met de Oostendenaars.
7: Wel, we zijn twee steden aan de kust, maar we zijn ook allebei klein van oppervlakte. Het zijn natuurlijk niet twee dezelfde steden. Iedereen weet dat Monaco een apart hertogdom is.
18: Dat Jacques Brel eigenlijk eenzelfde voorvader heeft als Arno.
19: Dus er zit toch een geen tussen Brel en Arno. Ja. Heeft Brel gezongen? Ja, je was ook fan van Brel natuurlijk. Hij heeft een nummer of drie, denk ik, twee of drie van Brel gezongen. Hè?
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
1: Gids Gem Danens, we hadden het eerder over Karel Jonkheren. Hij had ook een nationale en internationale bekendheid.
20: Ja, hij was een wereldreiziger. Cuba, Mexico, USA, Congo, Zuid-Afrika, India, Roemenië. Zijn reiservaringen waren een onuitputbare bron van inspiratie voor zijn gedichten en romans en voor zijn reisverhalen. Als ook werkte hij mee aan reisgidsen, bewerkte geregeld filmteksten en schreef artikels en essays voor allerlei kranten. Jonkheren was ook bevriend met de oude James Ensor. Hij schreef een boek over hun vriendschap, Herinneringen aan Ensor. Hij zou de Oostendse meester voor de eerste maal ontmoet hebben in de bibliotheek op het Wapenplein, waar hij ook Einstein ontmoette. Later was Jonkheren maandelijks de gast bij Ensor en werkte ze ook samen aan een toneelstuk Tone de Stierman. In Nederland was hij bekend als voorzitter van het satirische televisieforum Hou je aan je woord, samen met Godfried Bomans en Hella Hazen. In 2006, op 9 april, werd de 100ste verjaardag van Jonkheren herdacht in Oostende. Het Karel Jonkherenplein aan de Biep werd ingehuldigd in aanwezigheid van zijn zoon Floris. Een bronzen buste van de hand van beeldhouwster Josiane van Noete werd door het Willemsfonds geschonken aan de stad. Het bevindt zich in de leeszaal van de bibliotheek Chris Lambert. Als ook liet men 3 stenen uit het bosje de eerste regels aanbrengen van het gezicht Vaderstad aan Zee, door de schriftbeeldhouwer Guy Dupin. Maar het was nogal fragiel om het rechtop te plaatsen. Dan heeft men die grote stenen plat in het gras gelegd nabij de Biep. Jammer genoeg, door de werkzaamheden van de parking reden er enkele camions over en er zijn stenen fel beschadigd. Maar ze zouden ze herstellen.
6: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring. Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg koopt een stuk grond om een bos aan te leggen. Burgemeester Romina van Hoorn.
10: Ja, we hebben eigenlijk in Ettelhem, in de deelgemeente, gelegen aan de Oude Kerkstraat en de Dorpstraat, eigenlijk een perceel die daartussen ligt, eigenlijk een unieke kans gekregen om een perceel landbouwgrond aan te kopen. Het betreft een perceel van iets meer dan een hectare en die eigenlijk op een strategische ligging ligt aan de Romaanse kerk van Ettelhem en die zowel naar bebossing heel wat potentieel heeft, maar ook eigenlijk naar het creëren van een verdere trage verbinding in Ettelhem. We vinden het heel mooi dat we dit stukje kunnen aankopen en het biedt ons eigenlijk opportuniteiten om in de toekomst te gaan nadenken over een toekomst voor ons geboortebos, om ook daar eventueel recreatie te gaan aanbieden naar kinderen toe, en die voor een kostprijs van €75.000 eigenlijk voor 90% door de Vlaamse overheid kan gefinancierd worden, is dit toch wel een unieke opportuniteit die wij als stad zeker niet konden laten liggen.
1: Wanneer wordt daar in Ettelhem het eerste boompje geplant?
10: Wel, wij gaan nu na de goedkeuring op de gemeenteraad in najaar de akte ook officieel kunnen laten ondertekenen. Dan wachten wij nog op het subsidiedossier van Vlaanderen, dus wij hopen in 2027 daar de eerste spade in de grond te kunnen steken om aan actieve bebossing te doen.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold II-laan en de Smet de Naaierlaan. Blankenbergen gaat op zoek naar een nieuwe uitbater voor de 2 vestigingen van de buitenschoolse kinderopvang, het Lovertje en de Duinpiepers. Oostende krijgt extra bescherming tegen zware stormvloeden. Langs de Nasienkaai en de Sir Winston Churchillkaai komt er een nieuwe stormmuur die het haven- en stationsgebied en de achterliggende stad beter moet beschermen tegen overstromingen vanuit zee. De nieuwe kering wordt 650 meter lang. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
22: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Romina van Hoorn.
24: Jup, ik zie Alain van Pruutluten.
25: En ik zie ook Alain, ook van Pruutluten.
24: En als wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
1: Guy Servaas van Dement. Het openbaar onderzoek rond de Terme Pallas is gestart. Jullie hebben die plannen bekeken.
9: Wij waren uitgenodigd om de plannen te bekijken eigenlijk. En de renovatie had heel diep gaan. Er hadden heel veel stukken afgebroken worden. Maar alles wordt heropgebouwd. Met respect voor het verleden. Alles wordt opengetrokken. Al de bijkomende veranderingen van de laatste 50, 60, 70 jaar worden verwijderd. En het wordt terug een open gebouw. Wat er nog standaard welkom is. Met veel meer kamers dan voordien. Dus het wordt puur hotel. Het is ondeelbaar. En er komt ook een stuk nieuw congresruimte erin.
1: Dement is een actiegroep. In het verleden waren jullie kritisch voor andere projecten, ook voor dit project. Nu zijn jullie positief.
9: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en RS Hotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stadtoestanden heeft zijn vetorechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Dus ja, het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
1: Er is nu een openbaar onderzoek. Gaan jullie daar bezwaar indienen?
9: Nee, daar gaan we zeker geen bezwaar in dienen. Wat wij gezien hebben op papier, daar is zeker onnodig om bezwaar tegen in te dienen.
1: Hoe zijn de reacties van jullie achterban? Want jullie hebben nu de mening gedeeld.
9: Onze achterban is positief. De meeste reacties die we krijgen op onze nieuwsbrief is heel positief, proficiat. En mensen zijn gewoon blij dat zo'n mooi, uniek gebouw van Oostende, van België zelf, van de kust hier, terug gerenoveerd wordt naar een bepaalde waarde. Dus mensen kunnen maar tevreden zijn. We hebben zelf gezien met het stukje handerijn dat de stad Oostende nu gerenoveerd hebben. De reacties waren ook gans positief. Dus dat is eigenlijk een verderzetten van het verhaal. We hebben dat hier allemaal... Het is allemaal veel te lang verwaarloosd geweest. En nu zien we eigenlijk een kentering, zien we eigenlijk een terugkeer naar de oorspronkelijke pracht en praal dat vroeger eigenlijk was. Dus we hebben al een stukje handerij gezien. Op het moment dat het nog een keer op dezelfde manier zal gerenoveerd worden, ja, het kan maar een meerwaarde zijn voor de stad.
2: Guy Servaas, voorzitter van Dement, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO begon gisteravond niet zo goed aan de match tegen Gent. Het werd 0-1, maar Bruce Willem en Robbie Daze scoorden tegen en bogen de achterstand om in een 1-2. Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van De Ment.
2: Wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Statusstand heeft zijn veto-rechten, blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw, wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een ontstaans gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden, met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Dus het wordt eigenlijk een klasse. Hotel, het wordt een pareltje aan de kust.
1: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende, met meer plaatsen voor bewoners parkeren, parkeerhavens en gratis parkeren voor zorgverstrekkers. Het betalend parkeren wordt ook uitgebreid naar de wijken. Schepen Judith Ooms.
3: Enerzijds is zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
4: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
3: Belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
4: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
3: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
1: Er is een nieuwe omgevingsvergunning voor de verdere exploitatie van de Oostendse luchthaven. Er zijn duidelijke voorwaarden voor de exploitatie en de opvolging van de effecten op de omgeving. Zo wordt het maximaal aantal vrachtvluchten gehalveerd. Op zon- en feestdagen zijn geen trainingsvluchten toegelaten en airshows worden verboden. Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
5: We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, de VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Sinds 2 jaar geleden zijn we daar ook in Vajamundo bijgekomen, waar we toch tot een 250 mensen kunnen gaan. En waar we ook merken dat steeds meer en meer mensen ons weten te vinden in Oostende.
7: Eerste keer in de grote post. Ik heb altijd in het buitenland gewerkt. En dit keer mag ik in mijn stad in de grote post spelen. Dat is vooral een eer voor mij.
8: Natuurlijk, ja, de OC's blijven wat ze zijn. De verandering komt er voornamelijk naar het feit dat de mensen die aanwezig zullen zijn ook wel altijd de vaste en dezelfde mensen zullen zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
4: Guy Servaas van De Ment. Het openbaar onderzoek rond de Terme Palace is gestart. Jullie hebben die plannen bekeken.
2: Wij werden uitgenodigd om de plannen te bekijken eigenlijk. En de renovatie had heel diep gaan. Er hadden een heleboel stukken afgebroken worden. Maar alles wordt heropgebouwd. Met respect voor het verleden. Alles wordt opengetrokken. Al de bijkomende veranderingen van de laatste 50, 60, 70 jaar worden verwijderd. En het wordt terug een open gebouw. Wat er nog standaard welkom is. Met een heleboel, met veel meer kamers dan voordien. Dus het wordt puur hotel. Het is ondeelbaar. En er komt ook een stuk nieuw congresruimte erin.
4: Dement is een actiegroep. In het verleden waren jullie kritisch voor andere projecten, ook voor dit project. Nu zijn jullie positief.
2: Wel, we hebben er nu eigenlijk al 2 jaar aan gewerkt aan dit project. Het initieel plan was om te renoveren met de bouw van appartementen. Dat was totaal ontoelaatbaar voor ons. Toen hebben we ons verdiept eigenlijk in het dossier ook. Die samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Vlaanderen en Resthotel was ook niet 100% oké voor de stad. Dus daar hebben wij ook gelobbyd. En wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stadtoestanden heeft zijn vetorechten. Blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw. Wat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een standsgebouw. Maar ondertussen had het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klashotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
4: Er is nu een openbaar onderzoek. Gaan jullie daar bezwaar indienen?
2: Nee, daar gaan we zeker geen bezwaar in dienen. Wat wij gezien hebben op papier, daar is zeker onnodig om bezwaar tegen in te dienen.
4: Hoe zijn de reacties van jullie achterban? Want jullie hebben nu de mening gedeeld.
2: Onze achterban is positief. De meeste reacties die we krijgen op onze nieuwsbrief is heel positief, proficiat. En mensen zijn gewoon blij dat zo'n mooi, uniek gebouw van Oostende, van België zelf, van de kust hier, terug gerenoveerd wordt naar een bepaalde waarde. Dus mensen kunnen maar tevreden zijn. We hebben zelf gezien met het stukje aan de Rijn dat de stad Oostende nu gerenoveerd hebben. De reacties waren ook gans positief. Dus dat is eigenlijk een verderzetten van het verhaal. We hebben dat hier allemaal... Het is allemaal veel te lang verwaarloosd geweest. En nu zien we eigenlijk een kentering, zien we eigenlijk een terugkeer naar de oorspronkelijke pracht en praal dat vroeger eigenlijk was. Dus we hebben al een stukje aan de rij gezien. Op het moment dat het nog een keer op dezelfde manier zal gerenoveerd worden, het kan maar een meerwaarde zijn voor de stad.
10: Guy Servaas, voorzitter van Dement, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
10: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. De doelpunten waren van Bruce Willem en Robbie Daze. In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
11: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
4: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
11: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
10: De secundaire school De Studio in Oostende bestaat 10 jaar. Directeur Lodewijk Jonkheren.
12: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
10: Oostende gaat strenger controleren op de parkeerplaatsen voor 30 minuten. Alle 311 plaatsen zijn uitgerust met sensoren en die worden verbonden met de scanwagen. Daardoor is de kans om betrapt te worden groter. Overtreders riskeren een retributie van €40. De roze villa in de duinen van Raverszijde staat te koop. De eigenaar wil er minstens €4,2 miljoen voor. Er is een addertje onder het gras, want de mogelijkheden in de roze villa zijn beperkt. Die kan enkel gebruikt worden voor gemeenschapsvoorzieningen en niet als tweede verblijf of woning. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombie.
13: Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
10: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen
14: luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
16: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Rani van Wandegem.
18: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
14: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Lodewijk Jonkheer, u bent directeur van de studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
12: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en liefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
4: Wat maakt deze school bijzonder?
12: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
4: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
12: Het is een doorstroomschool. We hebben 3 grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
4: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad. Maar hoe blikt u terug op die 10 jaar? Want u was erbij van het begin.
12: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele, hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin, het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
4: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
12: Ja, klopt. Een opstartende school is elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijke bouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
4: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
12: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
18: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkheer.
9: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Noordzee Regio Nieuws.
18: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Blankenbergen gaat op zoek naar een nieuwe uitbater voor de 2 vestigingen van de buitenschoolse kinderopvang, het Lovertje en de Duinpiepers. Oostende krijgt extra bescherming tegen zware stormvloeden. Langs de Nasienkaai en de Sir Winston Churchillkaai komt er een nieuwe stormmuur die het haven- en stationsgebied en de achterliggende stad beter moet beschermen tegen overstromingen vanuit zee. De nieuwe kering wordt 650 meter lang. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Dit is Radio Noordzee.
14: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Oudenburg start opnieuw met Café Parlé, schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
11: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlé's in elke deelgemeente.
4: Dat is volgens een vaste formule?
11: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
4: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
11: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
4: Waar vinden die Café Parlees plaats?
11: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldenzaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Etlehem. Op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarisheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
4: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlees?
11: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Dan lag er een eiland voor de kust. Oostende en Middelkerke. Tot Westende was één eiland. Dat eiland is verdwenen tijdens een grote storm.
20: Dit klopt, er zijn heel wat uitdagingen voor het maritiem onderwijs, voor de maritieme opleidingen. De maritieme opleiding dient vandaag geschoeid te worden op een moderne leest, evenals de visserij.
21: Kijk, zei het. Peter, het is Charlotte van der Meers, hè? Hebt u juist ervoor? Ben ik het echt? Hij zei, zeker weten. Ik zei, wauw.
22: Dat heeft niks te maken met de stadskas van Oostende en dan worden de zware overtreders aangepakt en niet mensen die 's avonds laat aan 37 per uur geflitst worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
18: KVDO begon gisteravond niet zo goed aan de match tegen Gent. Het werd 0-1, maar Bruce Willem en Robbie Daze scoorden tegen en bogen de achterstand om in een 1-2. Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van De Ment.
2: Wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stadtoestanden heeft zijn veto-rechten, blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw, wat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een Oostends gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden, met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klasse hotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
18: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende, met meer plaatsen voor bewoners parkeren, parkeerhavens en gratis parkeren voor zorgverstrekkers. Het betalend parkeren wordt ook uitgebreid naar de wijken. Schepen Judith Ooms.
3: Enerzijds is zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
4: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
3: Belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
4: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
3: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
18: Er is een nieuwe omgevingsvergunning voor de verdere exploitatie van de Oostendse luchthaven. Er zijn duidelijke voorwaarden voor de exploitatie en de opvolging van de effecten op de omgeving. Zo wordt het maximaal aantal vrachtvluchten gehalveerd. Op zon- en feestdagen zijn geen trainingsvluchten toegelaten en airshows worden verboden. Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
5: We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, de VSV, om te gaan kijken welk project hier verder in passing zou kunnen vinden.
18: Meer regionieuws over een uur.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Lodewijk Jonker, u bent directeur van de studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
23: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren. Op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en liefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
4: Wat maakt deze school bijzonder?
23: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
4: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
23: Het is een doorstroomschool. We hebben drie grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
4: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad. Maar hoe blikt u terug op die 10 jaar? Want u was erbij van het begin.
23: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele, hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin. Het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
4: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
23: Ja, klopt. Een opstartende school is elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijke bouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
4: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
23: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
1: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkheren.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Dirk Matthijven.
8: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
24: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
6: Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. De doelpunten waren van Bruce Willem en Robbie Dazen. In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
25: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
4: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
25: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
1: De secundaire school De Studio in Oostende bestaat 10 jaar. Directeur Lodewijk Jonkheren.
23: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
1: Oostende gaat strenger controleren op de parkeerplaatsen voor 30 minuten. Alle 311 plaatsen zijn uitgerust met sensoren en die worden verbonden met de scanwagen. Daardoor is de kans om betrapt te worden groter. Overtreders riskeren een retributie van €40. De roze villa in de duinen van Raverszijde staat te koop. De eigenaar wil er minstens €4,2 miljoen voor. Er is een addertje onder het gras, want de mogelijkheden in de roze villa zijn beperkt. Die kan enkel gebruikt worden voor gemeenschapsvoorzieningen en niet als tweede verblijf of woning. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombie.
26: Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
27: We hebben allemaal kunstenaars gezocht die daar een link mee hebben. Met Carnival of Life of met James Ensor. Ik zie het wel goed komen eigenlijk, ja.
28: Ja, heel vaak als we er even tussenuit willen, dan komen wij in Oostende wat uitwaaien. Enorm fijn om hier nu een werk te mogen hebben dat ook publiek toegankelijk is.
29: We willen een klein verhaal klaarmaken voor de toekomst. En als we die toekomst willen instappen, dan is het vandaag tijd voor jonge gasten om het stuur over te nemen.
30: We hebben toen eigenlijk vastgesteld dat er in Oostende heel wat parken, pleinen en plekken zijn waar mensen samenkomen, ontmoetingsplaatsen. En die zijn eigenlijk wel aan een update toe.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: We hebben het nu in het Oostends dialect over het Oostends woord reken. Roland, wat betekent reken?
11: Ja, toen we klein waren zongen we als we een lange rij zagen. Lange, lange reken, potjes en pannetjes breken. Wie zal dat betalen? Alle kindertjes tezamen. Een reken is een rij. Een opeenvolging van dingen. Zo wordt een aaneenschakeling van lastertaal ook een reken genoemd. Zijn door een heile reken achter me had gemakt. Betekent, ze hebben daar achter mijn rug gepraat, gebabbeld, gelasterd. Guido Gezelle schrijft in zijn Loquela dat men te Oostende reken maken gebruikt voor alles op zijn plaats zetten, schikken, ordenen. En hij geeft, dat is meer dan 100 jaar geleden genoteerd, een voorbeeld, te Oostende opgetekend. Maakt reken, jongens, we gaan eten. En dat ordenen brengt ons bij het volgende. Als men cijfers ordent en schikt, dus op een rij zet, en zo een reken maakt, dan rekent men. Dus ons gekende werkwoord rekenen komt uit reken, omdat men bij het rekenen inderdaad een rijtje met cijfers maakt. Dat oude woord reken heeft eigenlijk wel bestaansrecht verworven. Het komt uit een oud-Germaans woord dat reken was. We kennen het oud-Saksische werkwoord rekon, dat betekent in orde brengen. En dit gaat terug tot het oudste geschreven Germaans, het Gotische werkwoord rikan. Dat is de oudste Germaanse vorm van reken die wij kennen, rikan, in het oud-Gotisch, bijna 2000 jaar geleden genoteerd. Rikan is dus in orde brengen en wij hebben daarvan bewaard een reken voor een rij.
10: Tot zover het Oostends dialect met Roland de Snerk.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Lodewijk Jonkeren, u bent directeur van de studio in Oostende. De school bestaat 10 jaar, maar schets eens die studio.
23: De studio is een doorstroomschool in Oostende dus. Het is een bijzondere school, het is een kleine school, ongeveer 200 leerlingen. Wij zetten specifiek in op inspireren, op verbinden en op het uitdagen van leerlingen. Dus dat betekent dat we een leer- en liefomgeving proberen te creëren waar dat jonge gasten tot bloei komen.
4: Wat maakt deze school bijzonder?
23: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
4: De studio is een doorstroomschool. Dat betekent dat jullie verschillende richtingen aanbieden. Wat is dat?
23: Het is een doorstroomschool. We hebben 3 grote domeinen. Natuurwetenschappen, humane wetenschappen en talen. En daarnaast hebben we eigenlijk een aanbod. Mensen kunnen zich specialiseren in een aantal wat wij noemen ateliers. Daar hebben we robotica programmeren. We hebben woordkunst, drama, beeldende kunst en tenslotte ook sport.
4: Jullie bestaan 10 jaar, hebben een feest gehad. Maar hoe blikt u terug op die 10 jaar? Want u was erbij van het begin.
23: Ja, klopt. School opstarten, dat was heel wat. Dus dat waren 10 hele, hele drukke jaren. Als je daarmee begint met zo'n verhaal, dan weet je niet helemaal waar je uitkomt. En die duidelijke visie die we eigenlijk hadden van in het begin, het mooiste daaraan is dat we nu 10 jaar later eigenlijk zien aan onze afstudeerders dat we bereikt hebben wat we wilden bereiken. Namelijk jonge mensen die met vertrouwen in de wereld staan.
4: Een ander hoogtepunt moet nog komen. Eind dit schooljaar verhuizen jullie.
23: Ja, klopt. Een opstartende school, is elk jaar leerlingen bij. Het gebouw groeit niet altijd mee. Dus nu zijn we gehuisvest in een tijdelijk gebouw. En intussen is er een verbouwing bezig van een bestaand schoolgebouw waar wij helemaal in passen.
4: Maakt dat dus concreet? Jullie zitten nu in de buurt van de Leffingenstraat?
23: Klopt, aan de Leffingenstraat, achter de sportzaal. En wij verhuizen naar de Generaal Jongbloedlaan. En dat is voor het volgende schooljaar.
10: Bedankt voor het gesprek, Lodewijk Jonkeren.
9: Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
12: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Blankenbergen gaat op zoek naar een nieuwe uitbater voor de twee vestigingen van de buitenschoolse kinderopvang, het Lovertje en de Duinpiepers. Oostende krijgt extra bescherming tegen zware stormvloeden. Langs de Nasienkaai en de Sir Winston Churchillkaai komt er een nieuwe stormmuur die het haven- en stationsgebied en de achterliggende stad beter moet beschermen tegen overstromingen vanuit zee. De nieuwe kering wordt 650 meter lang. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Dirk de Grauwe.
14: Hallo, ik ben Isabel van der Maal. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
15: Ik ben Nancy Bourquigny.
16: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
9: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Oudenburg start opnieuw met Café Parler Schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
17: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlees in elke deelgemeente.
4: Dat is volgens een vaste formule?
17: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
4: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
17: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
4: Waar vinden die Café Parlees plaats?
17: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Etlehem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarusheem en op 27 oktober in Roxem in het Dorpshuis.
4: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlees?
17: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: KVDO begon gisteravond niet zo goed aan de match tegen Gent. Het werd 0-1, maar Bruce Willem en Robbie Daze scoorden tegen en bogen de achterstand om in een 1-2. Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van De Ment.
2: Wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Statusstand heeft zijn veto-rechten, blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw, wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een ontstaans gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden, met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger, de tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Dus het wordt eigenlijk een klas. Hotel, het wordt een pareltje aan de kust.
1: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Met meer plaatsen voor bewoners parkeren, parkeerhavens en gratis parkeren voor zorgverstrekkers. Het betalend parkeren wordt ook uitgebreid naar de wijken. Schepen Judith Ooms.
3: Enerzijds is zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
4: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
3: Belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
4: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewoners parkeren?
3: Wel, in grote lijnen.

0: de Vereniging voor Verkeerskunde, de VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
1: Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wij gaan dit jaar van start met een uniek project. Wij hebben een welzijnscoach aangesteld die ervoor moet zorgen dat de uitval in onze schoolgroep zo min mogelijk is.
4: Want ik raak niet tot in het containerpark, ik heb geen vervoer. De betaling aan de stad is geen haalbare kaart voor mij en de aanvraag is ook veel te ingewikkeld. Dus er zijn heel veel mensen die ons heel dankbaar zijn dat we dat hier nu doen.
5: Ja, Meet the Masters is eigenlijk een programma rond filmwijsheid en de mensen meer de historiek van de cinema bij te brengen aan de hand van iconische regisseurs.
6: Waar alle Oostendenaars, tweede verblijvers en ook sympathisanten van Oostende welkom zijn om hier feest te vieren en Oostende in de kijker te plaatsen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw levensschepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
9: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
8: En waar is dat?
9: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
8: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
9: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
8: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
9: Ja. Dat klopt. Dat is de voorwaarde waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnaval, kledij, winkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben een beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
8: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
9: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
8: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
9: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottegaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
8: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
9: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende en dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende en dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
1: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
2: Radio Noord.